0: en verwacht dat de activisten zo snel mogelijk worden vrijgelaten. Ook andere landen hebben stevige kritiek. De finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. De finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatse 10 minuten voor tijd nog in. Het weer. Het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken. Later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord. Noord non-stop.
2: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

stad. Met poten blauw bevroren en de bibbers tot aan het gat. De reis naar school was lange en de snij joeg me ons lief. Maar ik wist dat ik het redden zou als ik ze zag, de vier. Eerst ver en vol van linker ziet, verscholen achter het land. En dan ineens gigantisch groot, terug aan rechterkant. Het waren net vier vingers, en als ik de langes reed, dan was het net of heile stad, mooi

kreeg geen vat op die. De wief was er voor eeuwigheid en den om joh de bie. Doe was nooit mooi, mocht runniger, een beetje stug en stief. Het is door omdat ik die missen zal, het beste mooi, de wief. Een verre knal, een wolk van stof, en met een kaal geboor. Zag alle vier de torens verschrikkelijk langzaam in mijn koor. Als nou een vent van 16 met plof naar stad zou gaan, dan hadden wel de koren voor de vief, daar hadden hij.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. President Trump en de Israëlische premier Netanyahu zijn het niet eens over de oorlog tegen Iran. Volgens Amerikaanse media wil Trump voorlopig de diplomatieke weg bewandelen, omdat er een nieuw voorstel ligt om de oorlog te beëindigen. Netanyahu wil de oorlog juist hervatten. Hij zou woest zijn geworden toen Trump liet weten de onderhandelingen een kans te willen geven. De VS en Israël zouden al langer niet op één lijn liggen wat betreft de doelstellingen van de oorlog. Er geldt officieel een staakt het vuren, maar er zijn nog steeds aanvallen over en weer. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. De wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer door het nieuwe Europese migratiepact. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op een wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Officieel moet dat binnen 6 maanden, maar dat zou tot wel 10 jaar kunnen duren. En de Engelse voetbalclub Southampton mag zaterdag definitief niet meedoen aan de finale van de play-offs voor promotie naar de Premier League. De club verloor het beroep in de zogenoemde Spygate-zaak. Southampton had een paar dagen voor een wedstrijd in de play-offs een tegenstander bespioneerd op trainingen en dat mag niet. De club erkende de fout, maar vond de straf te hoog. Hull City en Middlesbrough gaan nu uitmaken wie er zaterdag promoveert naar het hoogste Engelse niveau. Het weer nog, het koelt vannacht af tot 1 graad of 11 overdag. Eerst nog wat wolken, later breekt de zon op steeds meer plekken door. Het wordt 18 tot 22 graden en de komende dagen wordt het zomers warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Doe naar de kont, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk naar de nieuwe 7-delige serie Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Vanaf morgen wekelijks online en op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de burgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om een asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen hij via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatie voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. Die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. En er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. En de zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dus de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. En de Europa League is dit jaar gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. En de finale in Istanbul was 1-richtingsverkeer. Het weer tussen graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken. Later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 5 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen hij via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatieke bewandeling voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. En die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer beginnen met bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen, omdat ze het vaak zwaar hebben. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dat is de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer nog, het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, maar later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Vrijdag volop zon en een stuk warmer, zeker 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: gaat op zoek naar de klaukste grunnige van 2026.
1: Er is veel score, maar
2: waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
3: op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kon kijken en noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om een asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is verslechterd na een periode van herstel, dat zegt de Nationale Hypotheekgarantie. Meer huizenbezitters hebben grote moeite met het betalen van hun woonlasten. Ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek opgelopen en meer mensen maken zich ook zorgen over hun energiekosten. In het zuiden van Portugal zijn twee jonge kinderen alleen achtergelaten langs een afgelegen landweg. De jongens, waarschijnlijk broers van 3 en 5, werden schreeuwend en huilend aangetroffen door een man. Die ging daarop naar de politie. Tegen agenten vertelden de jongens dat ze Frans zijn en door hun ouders met een blinddoek waren achtergelaten. De Portugese kinderbescherming heeft zich over de kinderen ontfermd. Volgens Portugese media heeft de vader melding gedaan bij de Portugese politie. De moeder zou met de kinderen uit Frankrijk zijn gevlucht en ze wordt gezocht door de politie. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg uit Duitsland. Bij Aston Villa viel Ian Maatsen 10 minuten voor tijd in. En voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs in 44 jaar tijd. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend dan blijft het vrij zonnig en droog. In het binnenland kan het dan zomers warm worden met temperaturen boven de 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En hier is Noordnieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Je hoorde net ook al bij de NOS. Zo'n 50 tot 80 asielzoekers uit Ter Apel hebben de nacht doorgebracht in een noodopvang in Stadskanaal. Het gaat om mannen voor wie geen plek was in het overvolle aanmeldcentrum daar. Ze zijn per bus naar de noodopvang gebracht, want het ging burgemeester Klaas Sloots van Stadskanaal te ver dat de vluchtelingen buiten moesten slapen. Hij antwoordt op de vraag of de noodopvang vanavond ook weer open is.
6: Het antwoord daarop is nee, want ik wil dat de druk erop blijft dat morgen echt binnen 24 uur een andere plek gevonden wordt dan Stadskanaal.
5: Intussen bereidt de gemeente Westerwolde zich voor op nieuwe juridische stappen tegen het COA. De gemeente heeft inmiddels een formele brief gestuurd aan het COA en het ministerie van Asiel en Migratie. Daarin worden de opvangorganisatie en het departement gewezen op hun verantwoordelijkheden rond de opvang van asielzoekers. En in een restaurant in de Volkingenstraat in de stad heeft gisteravond korte tijd brand gewoed. Het vuur was ontstaan in de afzuiginstallatie van de keuken. Niemand raakte gewond, meldt de brandweer. Meer nieuws straks om 6:30.
7: Radio Noord.
0: De ochtendploeg.
1: Met Edwin Paspeer.
8: Goedemorgen, de donderdag, de dag van Ajax Groningen. De dag waarop het mooie weer er eindelijk weer is. Welkom bij de ochtendploeg met de Spice Girls.
9: Radio Noord. Goedemorgen.

0: de Spice Girls. Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Het is donderdag vandaag, 21 mei. Een dag met bewolking, zon en misschien een verdwaalde bij me. Verder blijft het droog, 19 tot 21 graden. Dat klinkt als muziek in de oren. Sergej, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Rob ook, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, lekker man, het heerlijke weer. Vanaf morgen wordt het dan pas echt zonnig en zo. Maar vandaag al wel beter dan de tijd die we hebben gehad. Ja, je kunt altijd een foutje maken. En sommige foutjes zijn grappig of vervelend. Sommige zijn heel vervelend. Henk Krol weet er alles van. Hè? De voormalige voorman van 50+ bijvoorbeeld. Die mensen feliciteerde die al overleden waren. Britse radiozender is deze week ook aardig uit de bocht gevlogen. Die melden dat King Charles overleden was.
1: Oh.
0: Ja. Ja, terwijl dat niet zo is.
1: Nee.
0: Sterker nog, hij was op bezoek in Noord-Ierland. Daar waren allemaal beelden van, want daar ving hij nog flink wat vogelpoep op van een meeuw die over hem heen ging. Daar moest hij zelf al om lachen overigens.
2: Ja, brengt geluk ook.
0: Hè. Oh, brengt dat geluk?
2: Ja, als een vogel op je poept, dan brengt dat geluk.
0: Oh, nou. Ik ben op fiets, dus ik ben benieuwd wat het terugweg te bieden heeft. Ze hebben een Radio Caroline was het in Engeland. Die heeft inmiddels wel excuses aangeboden. En zei, ja, was een vergissing te wijten aan een computerfout in de studio, waardoor een procedure in gang werd gezet. Dat vind ik dan wel een beetje raar, hè?
2: Ja.
0: Toch?
2: Ja.
0: Ja.
1: Dat moet toch ergens vandaan komen?
0: Ja, maar er zijn natuurlijk heel veel radiozenders die wel allerlei dingen klaar hebben staan voor het geval dat iemand van het Koningshuis overlijdt. Dan treden er toch allerlei procedures in werking. Dan ga je toch op een andere stand ineens staan, bijvoorbeeld als zender.
2: Ja, wordt de muziek aangepast.
0: Dat soort dingen, ja. We hebben hier de draaiboek ook wel liggen. Maar dit was wel, dit is net een tikje te ver. Hij is alive and kicking, zeggen ze dan in Engeland, King Charles. Het is een mooie dag vandaag. Niet alleen omdat we mooi weer hebben, maar ook omdat er vanavond een belangrijk potje voetbal op het programma staat. Namelijk Ajax FC Groningen in Volendam. Is al veel over gezegd en geschreven, maar uiteindelijk mogen de supporters erbij zijn. Inzet is een plekje in de finale van de play-offs om Europees voetbal. Komende zondag tegen de winnaar van het duel Heerenveen-Utrecht. Of Utrecht-Heerenveen is het, geloof ik. Ja, en de vraag is dan, gaan we ervoor vanavond? Hoe gaat dat?
3: Ja, maar winnen, hè? Dat is maar winnen.
4: Spannend, toch?
5: Ja, vind je het spannend?
4: Ja, natuurlijk. Het is al mooi winnen dat ze er weer deur komen.
5: Nee, het is nooit spannend.
4: Nee?
5: Nee, makkie. Hey, wat verwacht je dan?
4: Win.
5: Mag ons ook winnen?
3: Leest kun je dan zijn best, hè?
5: Ja.
4: Ah, maar ken van Ajax. Ja. Vooral in Volendam.
3: En je hebt mooi. Eerst moesten ze het zonder toeschouwen, maar dan mocht er varen onderin. Ja. Dus dat. Dat kent ook nooit zonder.
5: Nee, ja, dat duurt bij de sfeer natuurlijk.
3: Ja, hè? Zeker. Ja.
5: Okay. Groen haard, heet dat ook?
4: Heel groen.
3: Ja, ik ben echt even groen. Ik heb groen al vlaarderen. Ik heb alles van hun.
6: Ja, groen is mijn plauw, dat is wel zo.
3: Ja. Dus ik hoop dat ze hun best doen.
5: Ja. Bent ze ook beter?
6: Vind ik wel, als je wat naast sterker. Ja. Jawel.
5: Ja, alle vertrouwen dus.
7: Ja, ik heb alle vertrouwen erin.
5: Ja, en hoe is het op de baseerd, dat vertrouwen?
7: Ajax is er niks. Heb ik ook niks meer. Nee. Kijk ook niks meer.
5: Ajax is niks.
7: Nee, ja.
5: Dat klinkt mooi.
7: Overwasmiddel.
0: Nou, ik heb ooit een keer iemand gesproken. Die werkte bij dat bedrijf. Dat doet in, wat is dat? Allemaal brandbeveiliging bijvoorbeeld.
5: Oh ja.
0: Ja. Die vertelde wel eens, als die dan in het westen van het land reed. En dat was niet in Amsterdam. Dan werden de spiegels van de auto afgetrapt.
5: Oh.
0: Terwijl dat niets met die voetbalclub te maken heeft.
1: En de brandblussers.
0: Ja. Vanavond is die wedstrijd. En die wordt integraal uitgezonden bij ons op Radio Noord. Om 6:00 begint FC Groningen live. We gaan het er vanochtend in de ochtendploeg nog zeker over hebben. Op deze 21ste mei. Vandaag in het jaar 1955. Werd openluchtzwembad De Papiermolen in Groningen officieel geopend. Bouw kostte destijds 1,4 miljoen gulden. Een hoop geld voor die tijd. Rijksmonument ook al een flink aantal jaren. De Papiermolen vandaag de opening in 1955. En nog een officiële opening op deze dag in het verleden. En wel in het jaar 1991. Koningin Beatrix, toenmalig koning Beatrix, was toen hier voor de officiële opening van het nieuwe sluizencomplex. Toen bij Nieuwe Statenzijl. Op deze dag in 1991. Terug naar 2000. Dit jaar dus 2026. Met de vroege vogel.

0: Nog zoveel te doen. Je hoort het toontje lager. Het is 16 over 6.
1: Dit is
2: De Vroege Vogel.
0: Vandaag iemand die een feestje te vieren heeft. En dat is Betty Wolf. Betty, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Want je hebt een speciale dag op je werk.
3: Ja, ja, dat klopt. En bij mezelf ook vooral. Ik ben vandaag 45 jaar in dienst als verpleegkundige in het UMCG.
0: Gefeliciteerd.
3: Ja. Ja, dankjewel.
0: Ja, is dat, wordt het ook gevierd?
3: Nou, dat is het gekke. 45 jaar niet.
0: Oh nee.
3: 40 jaar wel, dan krijg je een leuke bonus. En ik heb toen een mooie boom geplant gekregen. En 45 jaar doen ze niks mee. En heel eerlijk, nu, 45 jaar, ervaar ik het veel meer dan toen ik 40 jaar in dienst was, zeg maar. Het is natuurlijk ook een mijlpaal.
0: Ja.
3: Maar in 45 vind ik toch wel heel erg lang.
0: Nou ja, ik denk wel, toen die regelgeving bedacht is van wanneer je dan feestjes viert en zo, toen hadden ze misschien nog helemaal niet nagedacht over dat we wel 45 jaar gaan werken.
3: Nee, ik denk ook dat ik een uitstervend ras ben, zeg ik steeds.
0: Nou, ik denk het juist niet, want als de generatie van nu oud is, hoe lang moeten ze dan wel niet doorwerken?
3: Ja, dat is waar. Maar hou je het vast en hou je het vol bij één baas.
0: Ja, dat is waar,
3: want tegenwoordig hoppen mensen toch meer van baan naar baan.
0: Ja, en jij bent heel trouw wat dat betreft.
3: Ja.
0: En dat is ook omdat het werk goed bevalt en de baas goed bevalt?
3: Ja, zeker ja. Ja, ik zeg altijd, je moet zelf de slingers ophangen. Dus je moet er zelf wat van maken. En, ik heb verschillende afdelingen gehad. Ik werk nu de laatste 11 jaar alweer op het pijncentrum. Anesthesiologie pijncentrum. In locatie Haren, Beatrixhoorn. En dat vind ik ook heel erg leuk. Het is heel dankbaar werk wat je daar doet.
0: Ja. En dus dat is dat dan ook de leukste afdeling waar je gewerkt hebt in al die jaren? Of is dat niet te zeggen?
3: Ik heb ook heel lang op de tuberculose afdeling gewerkt. En daar ligt ook wel mijn hart. Dit ook. Dit vind ik. Daar heb ik ook heel veel plezier gehad. De mensen, de cultuur en daar, dat is anders. Wat ik nu doe is een polykliniek, dus de contacten zijn korter.
0: Ja, ja.
3: Maar wel intensiever.
0: Maar polykliniek, dat betekent ook geen nachtdienst en zo meer?
3: Nee, geen weekenden. Nee.
0: Dat is wel lekker, denk ik.
3: Ja, na 45 jaar is dat wel fijn.
0: Ja, dat snap ik. Ja. Nou, dat is ook fysiek een best pittig beroep, verpleegkundige.
3: Ja, best wel. Ja. Ja.
0: Want dus, hoe lang mag je dan nog werken?
3: Nou, ik mag nog 2,5 jaar werken.
0: En dan is het ook mooi geweest. Hè? Ja, precies. Ja,
3: dan is er ook tijd voor andere dingen. Ik heb kinderen, kleinkinderen. En dat is ook allemaal heel erg leuk.
0: Hoe laat moet je aan het werk zometeen?
3: 7:30.
0: 7:30. Je staat elke dag vroeg, of welke keer vroeg op als je moet werken?
3: Ja, ik ben 6 uur altijd mijn bed uit.
0: Ja, nou dan
3: dus
0: gaan we nog.
3: Ik luister elke ochtend naar De Vroege Vogel.
0: Dan gaan we nog een keer vaker bellen als je het goed vindt.
3: Ja, zeker. Ja.
0: Nou, het wordt niet gevierd op je werk, maar wij hebben het bij deze op de radio wel gevierd.
3: Ik dacht het wel, dankjewel.
0: Hey, leuk met je gesproken te hebben en werk ze vandaag. Dus vast nog wel ergens wat slingers hangen, hoor je wel. Doei, mooi.
3: Ja, ik ga het zien.
2: De Vroege Vogel.

0: Met een beetje heimwee naar vroeger. Dubbel cassettedek van Jannek de Groot. 6:55. Een blik op het nieuws buiten Groningen. In het zuiden van Portugal zijn twee jonge kinderen alleen achtergelaten langs een afgeleven landweg. Ze zouden schreeuwend en huilend zijn aangetroffen. Het gaat om twee jongens van 3 en 5 jaar. Vermoedelijk broers. De jongens vertelden volgens aan de politie dat ze Frans zijn en door hun moeder en stiefvader waren achtergelaten. Ze dachten eerst dat het een spel was, totdat ze alleen waren. Kinderen zijn nu onder de hoede van de Portugese kinderbescherming. Ruim een derde van de mensen met een hypotheek zegt moeite te hebben om die te kunnen blijven betalen. Blijkt uit onderzoek onder huishoudens met een nationale hypotheekgarantie. Of het nu gaat om een oplopende energierekening of onverwachte hoge kosten voor onderhoud van het huis. Nederlandse huiseigenaren hebben soms moeite de eindjes aan elkaar te knopen. Tot voor kort ging het vooral om mensen in grote steden of met een lager inkomen, zegt de Nationale Hypotheekgarantie.
1: Je ziet nu ook dat hogere inkomens zich zorgen gaan maken. Veel meer dan een half jaar of een jaar geleden. En dat zijn cijfers nog van voor de oorlog in Iran. Dus het gaat ook niet beter worden op korte termijn.
0: Wat opvalt is dat vooral bij jonge woningeigenaren de financiële zorgen toenemen. Het aantal mantelzorgers in Nederland groeit. In 2014 was 33% van de mensen mantelzorger. In 2024 was dat toegenomen tot 39%, blijkt uit cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In 2024 waren er in ons land 5,5 miljoen mantelzorgers, vooral vrouwen. Maar de groep mannen groeit. En steeds meer mantelzorgers zegt zich ernstig belast te voelen. Inmiddels zijn dat zo'n 600.000. Dat komt volgens het SCP ook doordat het totaal aantal mantelzorgers in die periode is gegroeid. Nieuws uit binnen- en buitenland zometeen. Het Groningse nieuws. Rob, wat heb je zo voor ons?
2: Ja, dan natuurlijk veel meer over de situatie in Ter Apel en omgeving.

0: Nielson en MS Montreal. En hoe het is, 6:30 in Groningen is hier het nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Zo'n 50 tot 80 asielzoekers uit Ter Apel hebben de nacht doorgebracht in een noodopvang in Stadskanaal. Het gaat om mannen voor wie geen plek was in het aanmeldcentrum. Zo'n 30 asielzoekers leken daar aanvankelijk buiten te moeten slapen. De rest zat al wel in het aanmeldcentrum, maar had daar geen geschikte slaapplek. De asielzoekers zijn per bus naar de noodopvang gebracht. In de loop van de ochtend worden ze teruggebracht naar Ter Apel. De gemeente Stadskanaal bood gisteravond dus opnieuw hulp toen er tientallen asielzoekers buiten dreigden te slapen. In een pand van WDK aan de Elektronicaweg richtte de gemeente een noodopvang in. Het ging burgemeester Klaas Sloots te ver dat er asielzoekers buiten moesten slapen, zegt hij bij RTV1.
2: Als ik heel eerlijk ben, denk ik ook wel eens bij mezelf van hoe kan dit eigenlijk in Nederland, dat we zo'n stelsel niet met elkaar in staat zijn om dit fatsoenlijk te regelen. En wat ik dan daarmee bedoel te zeggen is dat als je kijkt naar de hele asielketen, waarom zijn we niet in staat om met elkaar af te spreken van wat kunnen we aan in Nederland qua aantallen? Waarom organiseren we dat dan niet vervolgens ook netjes? En als het dan boven die limiet gaat, ja, dan houdt het voor ons op. Dat is volgens mij wat er nu moet gaan gebeuren. Want andere maatregelen helpen nu niet meer.
1: Ook het Rode Kruis dringt aan op een structurele oplossing van het asielprobleem. Er moeten snel meer normale opvangplekken in Nederland komen, vindt de hulporganisatie. Het Rode Kruis bood asielzoekers gisteren op verschillende manieren hulp in Ter Apel, zegt woordvoerder Bastiaan van Blokland.
3: We hebben vandaag eten en drinken geboden, luisterend oor. Dat vinden mensen toch ook wel vaak fijn. Mensen zitten met veel vragen, met veel frustratie, begrijpelijk. We kunnen hen nu wat warmte bieden en we hopen ook straks dat als het nodig is, dan zijn wij er ook voor hen om een bed neer te zetten als we daarom gevraagd worden en te helpen bij de inrichting van bijvoorbeeld een noodlocatie.
1: Die werd uiteindelijk dus geïnitieerd door de gemeente Stadskanaal. De gemeente Westerwolde bereidt zich intussen voor op nieuwe juridische stappen tegen het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA. Aanleiding is de opnieuw uit de hand gelopen situatie in Ter Apel. De gemeente heeft inmiddels een formele brief gestuurd aan het COA en het ministerie van Asiel en Migratie. Daarin worden de opvangorganisatie en het departement gewezen op hun verantwoordelijkheden rond de opvang van asielzoekers. Westerwolde won al 2 keer eerder een rechtszaak. Dat leverde de gemeente 6,5 miljoen euro aan dwangsommen op. Maar het verminderde nooit de druk op Ter Apel. Dan ander nieuws. In restaurant Matjoui aan de Volkingenstraat in Groningen heeft gisteravond brand gewoed. Het vuur ontstond rond 9:45 in de afzuiginstallatie van de keuken en zorgde voor veel rook. De brandweer had de brand na ongeveer 20 minuten onder controle, mede door de inzet van een hoogwerker. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Het incident in de Groningen binnenstad trok veel bekijks. En FC Groningen speelt vanavond in de halve finale van de play-offs tegen Ajax. De Amsterdammers eindigden teleurstellend als 5e in de Eredivisie en moeten via de play-offs alsnog deelname aan de Conference League zien af te dwingen. FC Groningen gaat de play-offs heel anders in. Trainer Dick Lukien is trots dat zijn ploeg het zover heeft geschopt.
4: Erg knap wat we hebben gedaan met z'n allen. Play-offs gehaald. Op een goede manier, denk ik. Totaal verdiend wat mij betreft. Ja, en dan dan vind ik ook dat we moeten laten zien wat we in ons hebben.
1: De wedstrijd wordt vanavond vanaf 6:45 gespeeld in het stadion van FC Volendam. FC Groningen Live begint vanavond om 6:00 op Radio Noord. Meer nieuws lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
5: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen, over je salaris praat je niet. Ons loopt het vuur van gisteren, straks de reacties. Harma met het weer en we gaan naar de Brede School in Midwolda. Daar bestaat de eigen moestuin 15 jaar.
6: Waar je Groningen hoort,
7: Radio Noord. Goedemorgen, hoi.

0: Phil Collins. En Too Hard, 7 over half 7.
1: Lopend vuur.
0: Ging gisteren over een onderwerp waar je op de werkvloer niet vaak over praat. En misschien ook wel niet onder vrienden. Datgene dat je verdient, je salaris. En toch gaat het er wel van komen, althans in grote lijnen. Bedrijven zijn namelijk straks verplicht om ervoor te zorgen dat mensen kunnen nagaan of ze hetzelfde verdienen als collega's die min of meer hetzelfde werk doen. Dat is een Europese richtlijn. Nederland gaat die vanaf 1 januari invoeren. Heeft ermee te maken dat het voor iedereen ook inzichtelijk is of je ook wel echt hetzelfde krijgt. Hè? Veel vrouwen verdienen minder dan mannen, gemiddeld 6,1%. Maar ook bijvoorbeeld allochtonen of uitzendkrachten verdienen minder dan anderen. En op deze manier kun je in ieder geval achterhalen of het allemaal een beetje eerlijk gaat.
2: Dat heeft toch ook te maken met hoe lang je ergens werkt, wat je hebt opgebouwd daar.
0: Maar dat is natuurlijk ook het ingewikkelde, want bij heel veel bedrijven zullen heel veel mensen niet hetzelfde verdienen. Omdat hoeveel jaren werk je er? Ja. Wat heb je in het verleden gedaan? Heb je ooit iets bijzonders gedaan waardoor je een keer een stapje extra hebt gemaakt? Ja. Nee, natuurlijk telt dat mee. Maar er zijn natuurlijk wel grote verschillen op sommige plekken. En het kan misschien geen kwaad om dat te bekijken. Aan de andere kant, dat kan volgens mij ook al. Want veel bedrijven, niet alle bedrijven natuurlijk, werken onder een cao. En daar in de cao kun je gewoon kijken hoe je beloond wordt. Er zijn natuurlijk heel veel schalen binnen een cao.
3: Ja.
0: Maar je zit wel, kun je ongeveer kijken, denk ik.
3: Ja, dat is waar. Maar goed, dan nog kunnen er verschillen optreden in de beloning natuurlijk van mensen. Zeker vrouwen worden vaak toch minder betaald dan mannen.
0: Ja, ja. Overigens, dat ik net zei, verschillen in beloning, dat is ook logisch natuurlijk. Hè? Want dat heeft veel te maken met heel veel dingen, heel veel factoren. Hoe lang werk je, wat ik net zei, welke verantwoordelijkheid heb je gehad in het verleden.
3: Ja, maar het heeft ook wel te maken met de onderhandeling natuurlijk.
0: Ja, je kunt ook zelf gaan onderhandelen over je salaris en je functie.
3: Absoluut. En de ene is daar wat bedrevener in dan de ander.
0: Ja. En dus is ons lopend vuur gisteren geweest. Ben heel benieuwd wat er allemaal binnenkwam. Zeg, hey, over je salaris praat je niet.
2: Ja, en Anita Tromp die zegt iets wat bij mij heel herkenbaar is eigenlijk. Ze zegt, ik ben opgevoed dat er niet wordt gesproken over geld. Ik vind het ook altijd als iemand dan vraagt, wat verdien je nou eigenlijk? Dan denk ik,
0: te weinig, zeg je dan?
2: Ja. Ik vind het altijd een beetje ongemakkelijk.
0: Dat is het ook, ja.
2: Ja. En Janne van der Wal zegt het eigenlijk ook. Het gaat helemaal niemand iets aan wat ik verdien. En Andries Blaak die zegt, waarom niet? Waarom zou je het er niet over hebben? Hij zegt zelf geen geheimen te hebben. Als iemand vanuit zijn vriendenkring of collega's ernaar vragen, dan zegt hij dat gewoon. En Henk de Haan, we kennen hem allemaal natuurlijk, hè, pom pom pom, die zegt, praten over salaris, gaat dat niet voor nog meer verdeeldheid zorgen? Ja, het is juist de bedoeling om de verdeeldheid een beetje weg te poetsen, maar ik kan me wel voorstellen, als je het van elkaar weet, dan is het nog niet meteen opgelost.
0: En nee, maar je kunt daarmee dan wel naar je werkgever gaan en zeggen, hé, daar gaat iets niet goed hier.
2: Ja, dat is zo. Ja. Judith Holton die zegt, aan de ene kant zeg ik, meer praten over dit onderwerp. Dan kun je pas echt zien hoe krom sommige situaties zijn. Ga je ook duidelijke verschillen zien tussen mannen en vrouwen. Tenminste, de mensen die hetzelfde werk en hetzelfde aantal uren werken. Want daar zit nog altijd verschil tussen. Aan de andere kant, nee, niet aan beginnen om er meer over te praten. Want als je goed op je plek zit en je hebt het naar je zin en je hoort van collega's die voor hetzelfde werk meer geld krijgen, kan dat ook weer de hele sfeer bederven. Ja. En dan kan dat ook weer veranderen. Niet alleen voor je eigen werksituatie, maar voor het hele bedrijf. En moet je dat nou eigenlijk wel willen?
0: Allemaal reacties die binnenkwamen op de stelling, over je salaris praat je niet. Het was ook echt een beetje gemiddeld, hoor, het aantal stemmen daarop. En namelijk 47% zei uiteindelijk eens, daar praat je niet.

0: Jamilia en Superstar. Onze eigen weer Superstar. Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Ja, nou, hè, vanaf vandaag gaat het beginnen.
1: Ja, het gaat beginnen. Ja, want ik dacht gisteren nog dat er toch nog een buitje vuurking kwam. Maar nou, zoals het nou vuur start en liet het front wat over ons heen schroefde, heerlijk, ja, er geen rekening op te leveren of het zou wel eens wat meer bewolken. Is dan is altijd de eerste dreuge dag in een regen van sowieso 7 weken. Want tot en met halverwege volgende week blijft het gewoon dreug. Ja, dat is genieten. Zeker met de vooruitzichting dat die temperatuur ook flink op gaat lopen. De stad Oranjebuurt 12 graden op dit moment. Gisteren werd een dikke 16,5 groot. Er kwam wel wat sputters naar beneden, maar het heeft uiteindelijk geen meetbare neerslag opleverd. De bar met stand tussen 45 millibar. Roodschaal gisteren met zo'n 2,5 uur. De zonderbie 16,5 groot, 16e millimeter. En 12,5 groot onder de bewolking op dit moment en 20 kilometer zicht. In Visvliet 16,5 groot gisteren, 16e millimeter op dit moment. Bewolkt, een zwakke zuidwestenwind in zo'n 13 groot. Nou, vandaag wisselen wolkenvelden in zomerkoor af. En daarbij liet het ook gewoon druk. De temperatuur ligt zo tussen 18 graden direct langs de kust en op de Wadden tot 21 graden verder de provincie en in de wind wat motig komt uit westenkrijgens. Vanavond en vannacht opklaars 10 tot 12 graden als minimum. De kind mistbank ontstaan in Meun wordt dag met regen motig zijn. De wind zwak tot motig uit zuidwest tot loter noordoost brengt 22 tot 24 graden.
0: Dankjewel.

0: altijd in. Under Pressure, Queen en David Bowie. De Brede School in Midwolda heeft een eigen moestuin en die bestaat 15 jaar nu. Voor kinderen is een mooie manier om spelenderwijs iets meer over de natuur te weten te komen. Kwam ook onze verslaggever Ronald Niemeyer achter.
1: Met de boontjes pak je er 5 en dan leg je ze in het gatje waar die in moet. En dan ga je de hele rijtje verder. En als je er klaar bent, moet je alle gaatjes waar je boontjes hebt geplant, moet je dichtgooien.
2: En wat gebeurt er dan in de grond?
1: Dan gaan ze groeien.
3: Je bent er ook al 15 jaar bij betrokken, toch helemaal?
4: Ja, allereerste uur.
3: De allereerste uur. Hoe lang bestaat dit project inmiddels?
4: 15 jaar.
3: En hoe begon dat?
4: Als je zo door ook een stuk bijland, heb ik het zo gekregen. En dan heb ik via de gemeente heb ik zwaar grond gekregen. En dan heb ik het eerste jaar en de kinderen 3 soorten sloot erop zet. Maar ja, toen moest een noombadje er ook bieden, dat was net een kerkhof. Toen heb ik bij mezelf dacht, nee, dat maar anders. Via de gemeente hebben we een kroonaard, die had 75 centimeter omgeroofd. En we hebben dat alle steunen en wat dan ook bewerkt. En dit is het resultaat.
3: Tevreden met?
4: Ja, super trots.
3: Ja, hè?
4: Nou ja, het is mijn passie om met kinderen bezig te zijn. En ja, ik weet niet of ik dat uitdrukken moet, maar ze zijn alles voor mij.
3: Het overbrengen is leuk, denk ik, om met je kinderen bezig te wezen.
4: Ja, maar ook dankzij de vrijwilligers. Hè? Ja. Ik niet alleen, maar de vrijwilligers, die ben voor mij geholpen. Ja, we zijn hier met 6 vrijwilligers. En die ben hier smoesels en dunroos. En smoesels en dunroos komen de kinderen hier in de tunen om te bewaken wat ze doen. En je kunt zijn, pootuiten zitten er al in, siluten zitten erin, siepels. En ierappels.
3: En kinderen vinden het leuk?
4: Ja, ze willen er niet vooruit. Nee. Als ik ze hier allemaal heb, dan denk ik dat niet. Ze zeggen hier ook van de leerboei, zeggen ze opa Emmo. Omdat ik hier mijn eigen kleinkinderen ook op school laat hebben. En dan zeggen ze van opa Emmo, kunnen we nog anders wat doen? De gemeente die mag trots zijn dat zoiets hier in deze dorp, bij de Brede School, is. Van welke school kan vertellen dat ze zoiets hebben in deze regio Oldambt.

Charles Barkley en Crazy in de ochtendploeg. Op Noord op de dag van Ajax FC Groningen in de playoffs. En over die wedstrijd zometeen na 7 uur meer. De muziek van Jelly Roll, I'm Good.

0: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar Aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
1: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of vreem? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683-252-162.
2: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
1: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
3: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en

0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
1: Dit is Radio Noord.
2: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen ook nog problemen blijven in Ter Apel. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Het zijn vooral vrouwen die mantelzorg verlenen, maar volgens het planbureau neemt de groep mannen toe.
4: Wij denken zelf dat het ligt aan dat mannen zich ook meer en meer bewust worden van het feit dat mensen in hun omgeving ook hulpbehoevend zijn. En daardoor dat ze ook actief daar hulp gaan geven.
3: Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. In Portugal zijn 2 jongetjes van 3 en 5 jaar achtergelaten in een bos. De jongens vertelden aan de agenten dat ze waren geblinddoekt toen hun moeder er met hun stiefvader vandoor ging. Ze gaan om een gezin uit Frankrijk. De politie is op zoek naar de moeder. Aston Villa is de winnaar van de Europa League. De Engelse club won met 3-0 van Freiburg. Onder meer dankzij dit doelpunt.
5: McGinn. Buendia! Zo! Die is ook mooi. Die is nog flyer. En zo wordt het in een paar minuten tijd 2-0 voor Aston Villa.
3: Freiburg scoorde dus niet en voor Aston Villa is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar. In 1982 won de club uit Birmingham de Europa Cup 1. Het weer, eerst nog wat wolken, later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend blijft het vrij zonnig en droog. En in het binnenland kan het zomers warm worden. Dit was het NOS Journaal.
6: En dit is Noord Nieuws met Rob de Vries.
7: Je hoorde het net al bij de NOS. Zo'n 50 tot 80 asielzoekers uit Ter Apel hebben de nacht doorgebracht in een noodopvang in Stadskanaal. Het gaat om mannen voor wie geen plek was in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze zijn per bus naar de noodopvang gebracht, want het ging burgemeester Klaas Sloots van Stadskanaal te ver dat de vluchtelingen buiten moesten slapen. Maar of de noodopvang daar de komende nacht ook beschikbaar is?
8: Het antwoord daarop is nee, want ik wil dat de druk erop blijft dat morgen echt binnen 24 uur een andere plek gevonden wordt dan Stadskanaal.
7: Intussen bereidt de gemeente Westerwolde zich voor op nieuwe juridische stappen tegen het COA. De gemeente heeft inmiddels een formele brief gestuurd aan het COA en het ministerie van Asiel en Migratie. Daarin worden beide gewezen op hun verantwoordelijkheden rond de opvang van asielzoekers. En in een restaurant in de Volkingenstraat in Groningen heeft gisteravond korte tijd brand gewoed. Het vuur was ontstaan in de afzuiginstallatie van de keuken. Niemand raakte gewond, meldt de brandweer. Meer nieuws straks om 19:30.
9: Radio Noord. De ochtendploeg. Met Edwin Paspeer.
10: Goedemorgen, even inklokken op deze donderdag. Met straks Dies Jansen over Ajax, zijn club, tegen FC Groningen, zijn club. En nu Patrick Hernandez.
11: Radio Noord. Goedemorgen, hallo.

0: droog blijft. En het blijft er de komende week voorlopig ook. 18 tot 21 graden. En dan vanaf morgen nog warmer, zegt Anna. Op de dag dat FC Groningen in Volendam voetbal tegen Ajax. Daar wil ik het zo meteen even over hebben. Eerst een bijzonder dier die we in Nederland niet heel veel hebben in dierentuinen. Maar wel in Tilburg. En daar zijn ze op een bijzondere manier achtergekomen. Het gaat namelijk om de kinkajou, als ik het goed uitspreek. Dat is een honingbeertje. Die heb ik even gegoogeld. Lijkt een beetje op een aapje.
1: Ah, wat schattig.
0: Ja, maar niet als hij in je tuin zit. Want dit dier zit in dierenpark De Oliemeulen. Dat is het eerste dierenpark dat de honingbeertjes heeft. Zeg maar, het assortiment, zou je willen zeggen. En het wilden ze nog even geheim houden. Eerst moesten de dieren acclimatiseren daar. En uiteindelijk zou bekend worden dat je die dieren daar ook kon zien. Maar die schijnen nogal slim te zijn, deze dieren, deze honingbeertjes. En een van hen heeft gewoon zijn eigen verblijf geopend door de schuif opzij te doen. Oh. Is toen lekker gaan wandelen, nachtdier. Nou, ze dachten, laten we hem eerst even begaan. We pakken hem de volgende dag wel. Maar toen is hij ook uit het dierenverblijf ontsnapt, meldt Omroep Brabant. En in de achtertuin bij iemand gaan zitten. En die keek naar buiten, die dacht, daar zit een aap. Dus die ging bellen. Eerst de politie, kreeg ze geen contact. Toen maar de dierenambulance. Maar toen was het dier, het beertje, ook weer verdwenen. Die had zich verstopt in de papiercontainer. Hele slimme dieren dus. Daar hebben ze eigenlijk wel weten te vangen. Hij is weer terug, veilig. Herenigd ook met het andere honingbeertje wat er is. En binnenkort worden ze dan ook echt voor het publiek zichtbaar. Ja, slimme dieren. Ja, cool. En ik zou er een andere slot op zetten, denk ik dan toch maar. Zo kom je wel achter dingen. Ja, het is vandaag 21 mei, 6:45 vanavond is het zover. Aftrap van de veelbesproken wedstrijd Ajax FC Groningen in Volendam. In de play-offs om Europees voetbal. We weten het allemaal, in eerste instantie mochten er geen Groningse fans aanwezig zijn in het Vissersdorp. Maar na aderingen van de KNVB en de clubs ging de burgemeester van Edam-Volendam overstag. 400 supporters zijn erbij vanavond. Het is een speciale wedstrijd voor Dies Jansen de Zeeuw. Die is in dienst van Ajax en verhuurd aan Groningen. Een wedstrijd met, moeten toch gemengde gevoelens zijn voor Dies Jansen. En dus reden voor Stefan Bleker om maar eens even met hem te gaan praten.
1: Een bijzondere wedstrijd morgen, Dies.
2: Ja, zeker. Zeker. Een play-off wedstrijd sowieso bijzonder, lijkt mij. En dan voor mij natuurlijk ook tegen Ajax is ook bijzonder.
1: Is het voor jou de grootste wedstrijd eigenlijk tot dusver uit je carrière?
2: Dat denk ik nog niet. Ik heb achtste finale Europa League gespeeld tegen Etiquité. Of hoe je het ook uitspreekt. Maar goed, dat is ook een hele grote wedstrijd. Maar dit is wel ook eentje die daaraan toegevoegd gaat worden.
1: In hoeverre voelt het anders, de wedstrijd die op programma staat?
2: Het is gewoon een wedstrijd waar een winnaar uit nog niet. Ik heb achtste finale Europa League gespeeld tegen Etiquité. Of hoe je het ook uitspreekt. Maar goed, dat is ook een hele grote wedstrijd. Maar dit is wel ook eentje die daaraan toegevoegd gaat worden.
1: In hoeverre voelt het anders, de wedstrijd die op programma staat?
2: Het is gewoon een wedstrijd waar een winnaar uit moet komen. En ook met direct veel meer belangen dan een competitiewedstrijd. Want in een competitie heb je 34 wedstrijden. En nu heb je er gewoon eentje waar je moet presteren.
1: Ja, dat zijn inderdaad de cijfers. Maar voelt het ook anders richting die wedstrijd voor jou?
2: Je probeert eigenlijk van niet. Natuurlijk weet je wel dat er een extra lading aan vast zit. Maar je probeert eigenlijk gewoon hetzelfde te doen als wat je in de competitie deed. Want dat pakte goed uit. Dus waarom zou je dan nu zo'n wedstrijd helemaal anders gaan benaderen?
1: Hoe heb je het de afgelopen dagen een beetje meegemaakt? Want echt rustig rondom die wedstrijd was het natuurlijk niet, hè? Kijken naar wel of geen FC Groningen supporters mee.
2: Nee, dat klopt. Ik moet zeggen, dat kwam voor mij als een complete verrassing. Ik was op de club maandagochtend en ineens was het van, de supporters mogen niet komen. Dus dat was wel een enorme domper toen. En gelukkig is dat eigenlijk vrij snel weer omgedraaid.
1: We zagen ook op Instagram van jullie keeper. Die is sowieso natuurlijk een beetje gek. Direct het bericht van, dan gaan wij ook niet. Heeft dat echt geleefd in de spelersgroep? Dat jullie zoiets hadden van, als zij niet mogen, dan blijven wij ook lekker thuis?
2: Ik moet zeggen, Etienne is daarin misschien veelste. Dat hij ineens zoiets post. Dus dat is niet slim van hem.
1: Aan de andere kant, waarom ook niet?
2: Omdat je toch zulke dingen ook gewoon weer andere dingen teweeg brengt. Maar in dit geval, wij hebben de supporters keihard nodig. En het wedstrijd is ook gewoon voor de supporters. Voetbal is ook voor de supporters. Dus dan zou het enorm zonde wezen als ze er niet bij zijn.
1: Ja, en je zei het net al even. Hè, voor jou is het een wedstrijd met extra lading. Omdat je volgend seizoen, hè, zoals het er nu naar uitziet, in ieder geval weer bij Ajax speelt. Zou dus betekenen, als jullie het goed doen, dan speel jij volgend jaar geen Europees.
2: Ja, dat is inderdaad bijzonder als je daar echt over na gaat denken. Aan de andere kant, ik ben nu speler van Groningen. Dus ik moet me nu mijn uiterste best doen voor Groningen. Zo is het gewoon.
0: Die is Jans in gesprek met Stefan Bleken. Met een kleine dubbeling erin. Onze excuses daarvoor. Wedstrijd vanavond 6:45. In zijn geheel te volgen bij ons op Radio Noord. Duitsland begint om 6:00. Ik heb er wel een goed gevoel over op een andere manier.
3: Ja, het is maar één wedstrijd. Hè? Dus ja, de vorm van de dag bepaalt ook wel een beetje natuurlijk.
0: Kunnen we ook nog verlengingen en penalties krijgen?
3: Ja, zeker. En de druk die ligt er natuurlijk toch vooral bij Ajax. Want voor Ajax zou het al heel erg zijn als ze geen Europees voetbal halen. Ja. Dat kan ik me niet herinneren dat dat ooit gebeurd is.
0: Nee, ik ook niet. Nou, ik heb er zin in. We gaan trouwens ook nog over Ajax praten. Doen we het laatste uur van de ochtendploeg. En dan gaan we er vanavond even lekker voor zitten. Lekker luisteren naar Radio Noord. Beeldjes erbij natuurlijk op de televisie. Nou, heerlijk. Zo'n voetbalpotje. Het is 6:50. De dag gaat beginnen hoor. Dit is de

0: echt gaat uitvoeren en handhaven. Want we moeten toe naar rust in die asielopvang.
1: De gemeente Westerwolde bereidt zich intussen voor op nieuwe juridische stappen tegen het COA. De gemeente heeft inmiddels een formele brief gestuurd aan de opvangorganisatie en aan het ministerie van Asiel en Migratie. Daarin worden het COA en het departement gewezen op hun verantwoordelijkheden rond de opvang van asielzoekers. Westerwolde won al 2 keer eerder een rechtszaak. Dat leverde de gemeente 6,5 miljoen euro aan boetes op. Maar het verminderde nooit de druk op Ter Apel. Ander nieuws dan, het fietspad langs het Emma-viaduct in Groningen wordt aangepakt. Gebeurt op verzoek van VVD-raadslid Fokke Veenstra, die geregeld ziet dat auto's en vrachtwagens het fietspad oprijden bij de kruising van de Parkweg en het Emma-viaduct. Hij stelde het aan de orde tijdens het mondelinge vraaguur in de gemeenteraad.
2: Ik woon in de buurt, dus ik kom er eigenlijk meerdere keren per dag wel langs. En je ziet de auto's heel vaak twijfelen. En ik snap dat ook. Helemaal als je er onbekend bent of je komt er voor het eerst. Dat je daar twijfelt. Want het zijn twee brede grijze banen naast elkaar. En natuurlijk staan er wel borden. Maar voordat je dat echt ziet, snap ik dat dat verwarrend kan zijn. Dus je ziet daar wel eens vaker auto's twijfelen of inhouden. En vervolgens toch de linkerbaan kiezen, de goede.
1: Wethouder Philip Broeksma wijt de verwarring aan de extra brede opzet van het fietspad. En aan verouderde navigatiesystemen, waarin het fietspad nog staat aangegeven als oprit naar het Julianaplein. De gemeente gaat het fietspad nog voor de zomer voorzien van rood asfalt. Het restaurant Matchoui in de Volkingenstraat in de stad heeft gisteravond brand gewoed. Het vuur ontstond rond 21:45 in de afzuiginstallatie van de keuken en zorgde voor veel rook. De brandweer had de brand na ongeveer 20 minuten onder controle, mede door de inzet van een hoogwerker en 2 blusvoertuigen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. En vrouwen moeten meer betrokken worden bij de inrichting van de openbare ruimte, vinden D66, ChristenUnie, Partij voor het Noorden en Student en Stad in de Groninger Gemeenteraad. De 4 partijen maakten zelf een initiatiefvoorstel dat gisteren werd besproken in de raad. Volgens de partijen moet er een klankbordgroep komen waarin vrouwen hun licht laten schijnen over onveilige plekken en routes. Zoals de fietsroutes naar Meerstad en Bijen bijvoorbeeld, na een avondje stappen, zegt Andrea Poelstra van D66.
3: Dan gaat het dus met name om gebieden waar geen sociale ogen zijn. Dus dat is een bedrijventerrein. En dan heb je het ook bijvoorbeeld over het gebied rondom de Korrewegbrug. Hè, dus bij de Popdijkemaweg, zeg maar. Dus dat soort straten daar waar 's nachts geen leven is.
1: Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
4: En verkeersinformatie, Sergej.
5: Ja, 1 file op dit moment, die vinden we op de A7 Zuidbroek richting Groningen. Tussen Sappemeer en de afrit Westerbroek, 7 kilometer file daar. En de vertraging op dit moment 1,5 uur.
6: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.
7: Hey, waar was jij?
8: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
9: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar Aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
10: Klaar met binnenzitten? Ga naar buiten en beweeg op jouw manier. Bij Sport 050 vind je de leukste mogelijkheden om buiten te bewegen. Van wandelen tot buitenfitness. Ga naar sport050.nl en ga fit het voorjaar in. Samen sporten? Vind jouw sportmaatje op sport050.nl.
11: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
10: Vind jouw buitensport bij Sport 050. Ga naar sport050.nl.
11: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.
12: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
13: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
12: Wijzerweg, Groningen.
14: De Ochtendploeg
15: met Edwin Pasveer.
16: Goedemorgen. Hulporganisaties als het Rode Kruis zijn paraat in Ter Apel voor de vluchtelingen die geen onderdak kunnen krijgen in het aanmeldcentrum. Uiteindelijk bood de gemeente Stadskanaal uitkomst gisteravond. Ik ga ze even bellen met het Rode Kruis.
17: Waar je Groningen hoort, Radio Noord.
18: Goedemorgen, hallo.

0: Dua Lipa en Love Again. Het is 8:09. Ja, het was druk gisteravond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Voor tientallen asielzoekers was er geen plek. Ze dreigden buiten te moeten slapen. Uiteindelijk bood de gemeente Stadskanaal uitkomst. Bastiaan van Blokland was namens het Rode Kruis de hele avond daar aanwezig. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe groot was de groep uiteindelijk voor wie geen onderdak was?
1: Het ging om een man of 30 uiteindelijk.
0: Ja. En hoe was de sfeer voor die onderling met die mensen?
1: Nou, dat was eigenlijk heel goed. Het is natuurlijk heel vervelend. Mensen hebben frustratie, mensen zijn wat radeloos. Je komt van een lange reis doorgaans. En misschien uit hele moeilijke omstandigheden. Maar toch was de situatie op het voorterrein de hele dag eigenlijk heel gemoedelijk. Het Rode Kruis was daar ook om mensen een luisterend oor te bieden. Juist ook met vluchtelingenwerk samen, moet ik zeggen. Onze fantastische collega's daar. Om mensen toch even op te vangen eigenlijk. Hè. Die denken ook, wat is er nou aan de hand? Mensen snappen het niet altijd helemaal. Dus nog even wat informatie bieden. En dat ging eigenlijk heel goed. En op een gegeven moment was er ook een warme maaltijd voor hen. En een dekentje toen het wat kouder werd. En uiteindelijk, toen het 10:30 was, toen kwam er een bus en was het toch nog een slaapplek.
0: Ja, want de gemeente Stadskanaal bood uiteindelijk uitkomst. Daar hebben ze overnacht in de ruimte van WDK. Maar tot het moment dat u hoorde dat Stadskanaal in actie zou komen, wat dacht u dan hoe de nacht zou gaan?
1: Nou ja, we hebben er altijd op gepusht, intern en extern ook natuurlijk, dat er een oplossing moest gaan komen. Dat was voor ons echt wel de ondergrens, dat mensen kunnen natuurlijk niet buiten blijven, kunnen niet buiten slapen. Dus er moest een oplossing komen. En we hebben natuurlijk vaker meegemaakt dat dit soort situaties zich voordeed. En dan was er altijd op het allerlaatst toch nog een locatie. En daar gingen we nu ook vanuit. Want dat moet gewoon gebeuren. En ik ben heel blij natuurlijk, Rode Kruis is heel blij dat de gemeente Stadskanaal die stap naar voren deed. Ja, het is geen structurele oplossing. Het is een nacht. Straks staan deze mensen weer op het voorterrein. Komen er nieuwe mensen bij. En is er vannacht weer geen oplossing. En dit kan natuurlijk niet zo doorgaan. Dit moet opgelost worden met een structurele oplossing. Die uitkomst biedt voor al deze mensen. En ook de rust brengt voor deze mensen. En voor iedereen die hiermee bezig is. Voor gemeente, voor de politiek, voor het Rode Kruis. Dit is geen werken op deze manier.
0: Nee, maar u zegt we gingen ervan uit dat er oplossing zou komen. Maar de Stadskanaal dat niet had geboden, die oplossing. Dan was hij er misschien wel helemaal niet geweest.
1: Nee,
0: maar en die is de voorkomende nacht ook niet, heeft Stadskanaal al gezegd.
1: Nee, dat is dus de grote vraag. Wat gaat er vannacht gebeuren? En daar is echt een grote politieke oplossing voor nodig. Vanuit Den Haag, vanuit de gemeente. Iedereen die de regie daarin wil pakken, die daarin ook echt die rol heeft. En dat is niet aan het Rode Kruis, maar dat is aan de overheid om dat te doen. En wij vertrouwen er nog steeds op dat... Nou ja, het moet gewoon goed komen, simpelweg. Het gaat om mensen, die moeten ergens slapen. En het is simpelweg niet denkbaar dat daar geen oplossing voor komt.
0: Maar u hebt vast ook een scenario achter de hand voor als dat niet goed komt. Want dat is natuurlijk ook een heel reële optie.
1: Nou, er is niet één scenario voor. En we willen daar ook vooral niet op vooruit lopen. Want ja, als je natuurlijk zelf elke keer met de oplossing aan zou komen dragen, wat ook geen oplossing is, want wij hebben die oplossing niet. Wij kunnen ook alleen maar noodgrepen doen. Dan komt er ook niet een structurele oplossing. Dus we willen echt vooral pushen op die oplossing die vanuit de overheid moet komen. Met een dak boven het hoofd van mensen. Zodat zij een veilige plek hebben om de nacht door te brengen.
0: Hebt u ook al een beetje een machteloos gevoel daarvan? Nou, daar staan we weer.
1: Nou ja, het was in 2022 natuurlijk, hè, dus dat is 4 jaar geleden. En sindsdien heeft het vaak opgespeeld dat het net niet goed ging. Het is nu al wel een hele lange tijd dat het niet lukt, of net wel lukt. En dat we er nu gisteren weer stonden, ja, dat is wel een trieste bedoeling en realisatie dat er dus nog steeds geen grote knopen zijn doorgehakt om dit probleem te tackelen. En dan heb ik het over het tekort aan opvangplekken. Want daar gaat het om. Het gaat niet om een teveel aan mensen, maar vooral een tekort aan opvangplekken, waardoor het structureel gewoon te veel druk is op de asielketen.
0: Ja. U bent daar, neem ik aan, vandaag ook weer met het Rode Kruis. Wanneer verwacht u de eerste mensen weer?
1: Ja, dat is even de vraag. Hoe laat mensen vanuit het Stadskanaal weer worden teruggebracht? Wij denken ergens vroeg in de morgen, na 9:00. Waarschijnlijk. Dus dat is vooralsnog waar we van uitgaan. En dan staan onze collega's die ook op de opvang waren, staan al straks dan de collega's ook weer op het voorterrein bij Ter Apel om deze mensen op te vangen.
0: Ja, maar niet alleen vanuit Stadskanaal. Er komt ook een nieuwe groep ongetwijfeld aan. Dus die groep mensen waarvoor geen onderdak is, zal groter worden ook dan.
1: Absoluut, ja, die wordt groter. Dus we hebben het nu over een man of 30 die vanuit Stadskanaal komt. En dan is er de groep mensen die vandaag aankomt. En die zullen ook opgevangen moeten worden. Dus die groep, als er geen oplossing voor komt, die blijft groeien.
0: Dank voor dit moment. Bastiaan van Blokland is van het Rode Kruis. Laten we gelijk maar doorgaan naar het weer. Het is immers bijna 7:45. Harma, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Edwin.
0: We hebben de zon hier boven onze studio.
2: Ja, klopt, klopt, klopt. En het blijft vandaag ook droog, maar het is nou alleen nog zon. Want we hebben vandaag ook nog weer te maken met een verzwakt frontje. En dat zal hooguit dus wat meer bewolking opleveren. Het lijkt wel droog te kunnen blijven. En de temperatuur loopt ook al wat verder op als guster. De wind zuidwest, noordwest wat motig. En door met wat zo'n 18 graden direct langs de kust en op de Wadden. Tot zo'n 21 graden verdere provinciën. Vanavond met vannacht opklaren zijn zo'n 10 tot 14 graden als minimum. Er kan ook mistbank ontstaan. En buiten wordt een dag met regelmatig zon. De wind zwak tot motig, begint in het zuidwesten, draait naar het noordoosten. En de temperatuur 22 tot 24 graden en heeft het over een zomerswarme dag.
0: Dankjewel, Anna. En zometeen de Tour der Freundschaft met Nederlandse en Duitse fietsers vandaag op pad. We zijn zometeen bij het vertrek naar Alice Moyet.

0: Alison Moyet en All Cried Out. Ja, 600 kilometer hebben ze zaterdagmiddag, als alles goed gaat, in de benen. Dan komen de deelnemers van wielervereniging Ter Apelen Fietsclub De Ketting en Radsportclub Rutgenbrock uit de gemeente Ems aan bij de Brandenburger Tor in Berlijn. De Tour der Freundschaft vindt plaats vanwege diverse redenen. Nou, dat is leuk om daar eens bij te zijn. Dat gaat de verslaggever Jetse Koper doen in Sellingen, waar om 8 uur het stadsschot klinkt. Jetse, goedemorgen. Beetje druk al?
1: Goedemorgen. Ja, het is hartstikke druk. Ik denk een fietsertje of 30 staan hier klaar om ze echt zo dadelijk al te vertrekken. Een van die fietsers is Rick Pols. Ja, Rick staat naast mij. Ja, wat voor tour gaat er plaatsvinden?
2: Ja, het is de Tour de Freundschaft. Dus het is een fietstocht door Duitse wielrenners en Nederlandse wielrenners. Dus het verbindingstoertje wordt het naar Berlijn. Toertje, valt tegen.
1: Valt vies tegen. Hoe is dat om die 600 kilometer naar Berlijn te fietsen?
2: Oh, we zijn lekker 8 uur per dag aan het fietsen. Het gaat op een moeilijk, rustig tempo. Belangrijk is dat we ook cultuur zien. Zo gaan we naar het oudste vliegveld van de wereld. Wat vlakbij in Berlijn zit. We gaan naar Bergen-Belsen. Dus we zien onderweg ook een heleboel.
1: Hey, nou wordt er dus samen gefietst met Duitse fietsers. Waarom is dat?
2: Nou, kijk, ze zitten in Ter Apel. Wij zijn TFC De Ketting. En we vinden het belangrijk om uitwisselingstrajecten te doen. De Westerwolde heeft een partnergemeente, HDM's. Mienzen ziet en andere zie. En dat deden we in de jaren 90 al. Toen gingen we met scouting naar Mienzen ziet en naar andere zie. En vandaag doen we dat met de Duitsers. Dat vinden we erg fijn.
1: Dat kan ik me voorstellen. Ja, naast mij staat de burgemeester van het Duitse Haren, Marcus Honigvoort. Welkom. Ja, u gaat zo dadelijk kijken hoe ze vertrekken. Hè?
3: Ja, ik ben helemaal begeisterd dat deze tocht. Tussen de fietsers van Selling, Ter Apel en Haren naar Berlijn stattfindt. En dat is goed voor de friendship tussen Nederlanden en Duitsers. En we staan aan de kant van Duitsland en Nederland. En dat samenwerking tussen de gemeenten Haren en Selling en Westerwolde en Ter Apel. En met de mensen die hier woont. Dat is belangrijk.
1: Ja, want hoe belangrijk is die vriendschap? Het is misschien wel een stuk moeilijker geworden door onder andere grenscontroles die Duitsland uitvoert. Hoe belangrijk is nou die vriendschap?
3: Ja, dit is zo'n discussie in Duitsland met de grenscontrole. Maar we zijn ja ook de problemen aan de grens. Maar we zijn ook dat het belangrijk is dat de vriendschap tussen de mensen aan de kant stabiel is. En dat we wegen zoeken dat zo is. En dat de grenzen open zijn voor de mensen.
1: Ja, goed. Rick, jij gaat straks met de groep die Duitse grens over. Wat voor dagen liggen er in het verschiet voor jullie?
2: Ja, we gaan weg. Straks om 8 uur is het vertrek. Door de burgemeester Jaap Vedema en de heer Honigvoort. En dan gaan wij. We hebben een koffiestop onderweg. We hebben, zoals ik al eerder zei, een toeristische attractie. Of een historische locatie wat we bezoeken. Lunch en 's avonds hebben we een hotel. En dan wordt er lekker een biertje gedronken, een Duits biertje. Wat we erg lekker vinden. En dan komen wij hopelijk in goede gezondheid aan. In Berlijn, waar wij nog met onze fiets onder de Brandenburger Tor staan. En dat is ons einddoel.
1: Kijk, heel veel succes en geniet ook een beetje. Hè?
2: Ja, hartstikke bedankt. Gaat wel lukken.
0: Vanuit Sellingen was dat verslaggever Jetse Koper bij de Tour de Freundschaft.
4: Lopend vuur.
0: Ja, daarover gesproken. Ik zou vaker de fiets moeten pakken als lopend vuur, Sergej.
5: Nou, bij Gea Piek is dat niet het geval. Want zij pakt altijd de fiets. Het is haar enige vervoermiddel. Ze heeft een fiets met 3 wielen. Fiets er overal mee naartoe. En als het echt heel ver weg is, dan pakt ze het openbaar vervoer. Maar het is dus haar enige vervoersmiddel.
0: Ja, het is de landelijke fiets naar je werkdag vandaag. Vandaar de stelling, ik zou vaker de fiets moeten pakken. 050 318 8288, dat is ons nummer. En je kunt stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. 66% zegt best eerlijk. Ik zou vaker de fiets moeten pakken.
4: Geef je mening en praat mee.
6: Lopend Vuur.
0: En straks na 8 uur weer een weerstation winnen hier. Als we op zoek gaan naar Ronald in Worstijden.

0: Plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbreukhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbreukhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
12: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
13: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
14: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
15: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
12: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
16: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
17: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
18: Dit is Radio Noord.
16: Nu het nieuws van 8 uur.
19: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Speciale eenheden van de politie hebben de afgelopen weken twee keer op het punt gestaan om crimineel Jos Leidekkers te arresteren, meldt de Telegraaf. Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos, zou in West-Afrika zitten. De acties zouden op het laatste moment zijn afgeblazen. Nederland zou Leidekkers hebben willen arresteren bij een boottocht in internationale wateren van Sierra Leone naar Liberia. Dat ging op het laatste moment niet door vanwege externe factoren. Welke dat waren is niet bekend. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. In de gemeente Stadskanaal hebben 50 asielzoekers overnacht die niet terecht konden in Ter Apel door de drukte daar. Volgens de burgemeester kan hij als buurgemeente niet wegkijken, maar is hij absoluut niet blij met de situatie.
20: Ik ben ook wel teleurgesteld in de rest van Nederland. Het komt inderdaad nu weer neer op een buurgemeente die de nek uitsteekt, zodat mensen vannacht niet buiten slapen.
19: Vanochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Tijdens een telefoongesprek tussen de Israëlische premier Netanyahu en president Trump heeft het flink geknetterd. Volgens Amerikaanse media waren de twee het oneens over Iran. Netanyahu wil de aanvallen hervatten, terwijl Trump de voorkeur geeft aan diplomatie en het staakt het vuren wil verlengen. Vanaf volgend jaar wordt het mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten, zegt minister Velbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
21: Dat geeft vrouwen een veel sterkere positie en ook organisaties natuurlijk die zich hiermee bezighouden, vakbeweging, et cetera, om dit aan hang te maken bij hun werkgever. Te zeggen, ja, voor hetzelfde werk moet je hetzelfde betaald krijgen.
19: De invoering maakt deel uit van een EU-richtlijn die de loonkloof tussen mannen en vrouwen moet dichten. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
22: En hier is nog het nieuws, Rob.
23: Zo'n 30 asielzoekers uit Ter Apel hebben de nacht uiteindelijk doorgebracht in de noodopvang in Stadskanaal, zegt het Rode Kruis. Het gaat om mannen voor wie geen plek was in het aanmeldcentrum. Onder andere het Rode Kruis dringt aan op een structurele oplossing voor de asielzoekers. Want de druk in Ter Apel neemt vandaag weer verder toe.
0: Absoluut, ja, die wordt groter. Dus we hebben het nu over een man of 30 die vanuit Stadskanaal komt. En dan is er de groep mensen die vandaag aankomt. En die zullen ook opgevangen moeten worden. Dus die groep, als er geen oplossing voor komt, die blijft groeien.
23: Volgens het COA zijn er per direct 500 nieuwe opvangplekken voor asielzoekers nodig om de situatie in Ter Apel weer gewoon te krijgen, zei COA-baas Juri Kapteins gisteravond in het tv-programma Nieuwsuur. Om de situatie de komende weken goed te houden zijn volgens Kapteins 1000 nieuwe plekken nodig. Richting de zomer loopt het aantal op tot zo'n 3500. En burgemeester Jaap Velema van Westerwolde is bedreigd rond de demonstraties bij het aanmeldcentrum in Ter Apel op 9 mei, liet hij gisteravond weten aan de gemeenteraad. Is volgens hem in Nederland een giftige sfeer ontstaan in de richting van raadsleden, wethouders en burgemeesters. Meer nieuws straks om 8:30.
1: En dan verkeersinformatie, Sergej.
2: 3 meldingen op dit moment, allen op de A7. Allereerst Zuidbroek richting Groningen. Tussen Zuidbroek en de afrit Westerbroek, 7 kilometer file. Vertraging op dit moment een kwartier. Dan de andere kant van de stad, de A7 Drachten richting Groningen. Tussen Marum en industriegebied Westpoort, 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. Vertraging 10 minuten op dit moment. En tot slot op diezelfde A7, maar dan de andere kant op Groningen richting Drachten. Tussen Hoogkerk en Leek, daar staat het vast over een lengte van 4 kilometer. De vertraging daar is een kwartier.
6: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialisten in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
24: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft, dan laten we het zien, voelen en proeven.
25: Spanning, sensatie en actie, dat is topbasketbal bij Donar. Beleef er mee en kom aanstaande vrijdag naar de thuiswedstrijd van Donar in Martini Plaza in Groningen. De wedstrijd in de halve finale tegen Leiden begint om 19:30. Kaarten via donar.nl.
26: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
27: Wat doe jij als iedere seconde telt? Word een held. Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101bhv.nl in Groningen.
28: Vier het Pinksterweekend in het Vesta Woonforum met leuke activiteiten, iets lekkers voor jong en oud, verrassende acties en volop wooninspiratie. Kijk ook op woonforum.com.
29: Vesta Woonforum, Pijzerweg, Groningen.
27: Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101bhv.nl.
28: Het Vesta Woonforum is tweede Pinksterdag open van 12 tot 5.
30: Radio Noord.
31: De Ochtendploeg
30: met Edwin Paspeer.
32: Goedemorgen, vrouwen moeten meer betrokken worden bij de inrichting van de openbare ruimte, vinden partijen in de Groningen gemeenteraad. Hoe? Dat hoor je zo meteen.

0: Steve Miller en zijn band en Abacadabra. 8:09 is het. Raadsleden van 4 partijen in de stad. D66, ChristenUnie, Partij voor het Noorden en Studentenstad hebben een voorstel gemaakt om de leefomgeving in de gemeente Groningen vrouwvriendelijker te maken. De raad besprak dit initiatiefvoorstel vanuit de gemeenteraad gisteren. En Andrea Poelstra van D66 is initiatiefnemer. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is dan in dit geval vrouwvriendelijker?
1: Dat het prettiger is voor vrouwen om in de openbare ruimte te verblijven. Dus dat het veilig is en ook aantrekkelijk om er te zijn. En dat vrouwen zich prettig en veilig voelen.
0: Ja. Kunt u dat concreter maken?
1: Er zijn bijvoorbeeld plekken zoals steegjes natuurlijk, maar ook fietsroutes. Waarvan vrouwen heel vaak aangeven dat ze zich op die plek niet veilig voelen. Bijvoorbeeld ook Station Noord. Parken zijn dat soms, maar voornamelijk gebieden waar bijvoorbeeld niet veel sociale ogen zijn, zoals ze dat noemen. Weinig woningen, meer bedrijven die dan bijvoorbeeld 's avonds waar weinig levendigheid is.
0: Ja,
1: dat is het met name, waar minder mensen aanwezig zijn.
0: Op plekken waar mannen denk ik zich niet veilig voelen dan.
1: Dat klopt inderdaad. Dat is ook precies wat wij zeggen. Dat als je een stad ontwerpt, een gemeente ontwerpt vanuit de ogen van een jonge vrouw. En als zij hem veilig vindt, dan vindt eigenlijk iedereen het veilig over het algemeen. Ja.
0: En nu
1: dus als je dat als uitgangspunt neemt, dan is het ook voor mannen veilig.
0: Ja, ja. Want nu is het dus zo dat heel veel, zoals het nu ingericht is in de stad Groningen, of in de gemeente Groningen moet ik dan zeggen, vanuit mannelijk perspectief is ingericht.
1: Ja, dat is van oudsher altijd zo geweest. Er is eigenlijk nooit echt aandacht geweest voor het feit dat vrouwen openbare ruimte anders ervaren. Er zijn er bijvoorbeeld tegenwoordig onderzoeken die kijken naar de oogbewegingen van mensen. En dan zie je dat vrouwen op andere plekken kijken dan mannen. Nou, als ze 's nachts de huis fietsen of over een straat lopen, een vrouw kijkt continu om zich heen en een man kijkt meer recht naar zijn doel toe, zeg maar. En een vrouw is veel meer bezig met haar omgeving. Ja.
0: Hoe moet het dan in de praktijk gebracht worden?
1: Doordat er continu aandacht is in de hele keten van het ontwerp en inrichting van de gemeente voor het perspectief van de vrouw. En dat kan dus door vrouwen te bevragen, met name dus het participatieve stuk, om werkgroepen, middels een klankbordgroep, continu te laten kijken van hoe vindt een vrouw het prettig om op deze plek te zijn? Waar kijkt ze naar? Wat is voor haar belangrijk? En dat continu in alle ontwerpen mee te nemen. En dan bijvoorbeeld ook eens een keer te kijken, hoe ziet zo'n omgeving er nou in het donker uit?
0: Ja.
1: En hoe kunnen wij meer levendigheid op deze plek toevoegen? Dus niet te veel bedrijven achter elkaar, maar ook ramen in de plinten, zodat er altijd zicht is.
0: Maar dat is nogal wat werk dan aan de winkel.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Ja. Want, gaat u dan bij alle plannen iets gaan doen of gaat u dat de eerste keer proberen ergens?
1: Nou, we gaan het in ieder geval vanaf nu doen in de nieuwe plannen. En dat is in ieder geval wat we hebben afgesproken met elkaar. Dat iedereen het daarmee eens is. En dat dat ook wel te doen is. Omdat daar ook al steeds meer aandacht voor is. En dat kunnen we dus ook wel gaan uitvoeren. Wat we zelf ook wel heel graag willen is dat ook gekeken worden naar de plekken waarvan we nu weten dat ze onveilig zijn. Om daar nog wat kleine aanpassingen te doen. Maar dat echte integrale ontwerp vanaf begin tot eind, zeg maar. Dat kun je nu gaan doen bij nieuw ontwerpen. Maar dat zal wel een hoop uitzoekwerk zijn natuurlijk om uit te vinden van hoe werkt dat nou echt. Maar ik hoop dat we daar over een aantal jaren wel dat het gewoon gemeengoed is en dat we daar veel meer mee gaan werken.
0: Het is ook iets van een lange adem lijkt mij, want het is ook denk ik een utopie om alles veilig te krijgen.
1: Ja, en dat is ook natuurlijk niet voor iedereen hetzelfde, maar er zijn wel heel goede ervaringen in andere landen, bijvoorbeeld in Zweden. Dat er goede voorbeelden zijn van plekken die voor meiden ook heel aantrekkelijk zijn en dat mensen daar graag zijn en zich veiliger voelen. Dus het kan zeker ook al wel op korte termijn met simpele ingrepen, maar het het vergt wel een lange adem om het voor de hele gemeente als een standaard werkwijze te hebben.
0: Dank voor de toelichting. Andrea Poelstra is raadslid voor D66 in de gemeente Groningen. En zometeen Ronald de Pad voor Wasteide en het fietspad langs het Emmenviaduct in stad wordt aangepakt. Hoor je naar Birdie. Radio Noord.
2: Gronings Goud.
3: Nieuwe muziek uit Groningen in de spotlights.
2: Deze week hoor je Birdie met S. Verano Traves.
4: We vliegen met z'n

0: Hasta la vista, baby. Ja, Birdie, je krijgt echt zin in de zomer als je deze hoort. En je hoort hem vaak bij ons op Radio Noord. Gronings goud namelijk. En trouwens ook tegelijkertijd nummer 1 in onze Noord 9. Maar of dat nog zo is, nou, dat hoor je zaterdag bij Stefan Kosters natuurlijk in Café Martini. Andere zaken dan die van belang zijn. En namelijk het winnen van het weerstation. Dat is nu aan de orde. Als je raadt waar Ronald is in ons spelletje Worstijden. 3 aanwijzingen moeten leiden naar het goede antwoord. Zorg dat je de telefoon opneemt. Hè. Dat is altijd belangrijk. We bellen over een half uur iemand terug met het goede antwoord. En het antwoord kun je kwijt via de app van Noord op 050-3188-288.
1: Ork, ork, ork. Soep eet je niet met een...
0: nee, niet invullen. Mes. 050.
2: Lepel.
0: 050-3188-288. Dat is ons nummer. 050-3188-288.
1: Ork, ork, ork. Soep eet je niet met een...
0: Dat is mooi deze van Ronald. En mocht je nou denken, ah, ik weet het nog niet echt. Straks natuurlijk aanwijzing nummer 2. En aanwijzing nummer 3 krijg je na 8:30 van Ronald. Met de vraag, waar sta je dan? En als je nu al weet of een gokje wil wagen voor het weerstation van Noord, dan heb je ons 050-3188-288. De 3 Degrees, de ochtendploeg. Giving up, giving in.

0: De Three Degrees Giving Up, Giving In. We gaan terug naar de stad. Het fietspad langs het Emma-viaduct wordt aangepakt. Bleek gisteren uit het mondelinge vragenuur in de gemeenteraad. Vragen werden gesteld door VVD-raadslid Fokke Veenstra, die getuige was van een opmerkelijke verkeerssituatie. Verslaggever Wouter Holsappel sprak met hem.
1: De VVD had maandagavond, zoals altijd, een fractievergadering. Toen fietsten jullie terug naar huis, naar het zuiden van de stad, langs de kruising van de Parkweg en het Emma-viaduct. En wat zag u toen?
2: Ja, dat klopt. Ja, wij fietsen naar huis. We woonden daar beide in de buurt. En toen zagen we een vrachtwagen zo het fietspad oprijden. Die twijfelde nog even en toen reed hij door. En reed dus helemaal door tot aan het viaduct. Niet de eerste keer dat we zoiets zagen. Het gebeurt daar best geregeld dat daar auto's, zelfs vrachtwagens, dus het fietspad oprijden. Wij dachten gelijk, we gaan er even achteraan. Kijken of het goed gaat. Nou, hij keerde daar bij het viaduct en is toen weer teruggereden. We hebben toen wel gelijk foto's van gemaakt en gedacht van ja, dit is voor ons de druppel. We gaan er zijn vragen over stellen tijdens het mondeling vragenuur.
1: En want u zegt dat het gebeurt vaker?
2: Ja. Ja, ik woon in de buurt, dus ik kom er eigenlijk meerdere keren per dag wel langs. En je ziet de auto's heel vaak twijfelen. En ik snap dat ook. Helemaal als je er onbekend bent of je komt er voor het eerst. Dat je daar twijfelt. Want het zijn twee brede grijze banen naast elkaar. En natuurlijk staan er wel borden. Maar voordat je dat echt ziet, snap ik dat het verwarrend kan zijn. Dus je ziet daar wel eens vaker auto's twijfelen of inhouden. En vervolgens toch de linkerbaan kiezen. De goede.
1: Meneer Broeksma, auto's zien het fietspad naast het Emma-viaduct aan. Voor een autoweg, hoe komt dat, denkt het college?
3: Nou ja, we hebben daar een breed fietspad aangelegd. Misschien wel zo breed dat auto's denken dat het een autoweg is, een weg voor auto's bedoeld. Kan ook te maken hebben dat sommige automobilisten nog een oud navigatiesysteem hebben wat niet geüpdate is. En daar staat deze weg nog als een oprit naar het Julianaplein. En nou, het is uiteraard niet de bedoeling.
1: Wat gaat u daaraan doen?
3: Nou, we gaan duidelijk maken dat het een fietspad is. Er staan natuurlijk borden, hè, verboden voor auto's. Dit is een fietspad, maar veel fietspaden in de gemeente hebben gewoon een rode kleur. Dan zie je meteen vanaf het begin, dit is een fietspad. En dat gaan we nog voor de zomer voor elkaar krijgen.
1: U stelt vragen aan de wethouder en die komt meteen eigenlijk met een oplossing. Blij mee?
2: Ja, hartstikke mooi. Ik denk dat het een hele mooie oplossing is. Gaan de eerste 10, 15 meter gaan ze rood maken. Dus dan is voor iedereen duidelijk dat het een fietspad is. Ik denk dat iedereen er blij mee kan zijn.
1: Maar geen bijzondere capriolen meer na een fractievergadering, helaas.
2: Nee. Ik denk niet dat we de vrachtwagens er gelijk weer op gaan zien. Dan gaan we er wel gelijk achteraan.
0: Het lachende VVD-raadslid Fokke Veenstra, joort ook wethouder Philip Broeksma. In een bijdrage van Wouter Holsappel.
4: Voor tijden.
0: Ja, na het rijmpje van Ronald.
5: Ork! Ork, ork, soep eet je niet met een...
0: Nee, nou, waar is een uit?
6: Ja, mensen gaan in op die lekkere soep. En waar eet je natuurlijk soep? In gaarkeuken. Nou, Dini en Henk, het klinkt allemaal prachtig, maar het is gewoon niet goed. Nee. Dus nog even doordenken, jongens.
0: Daar doen we een tweede aanwijzing bij.
5: Ik ben een gehucht in de gemeente Eemsdelta.
0: 050-3-188-288.
5: Ik ben een gehucht in de gemeente Eemsdelta.
7: Bosteide.
0: Na 8:30, derde aanwijzing. En nu om 8:30 het nieuws zometeen. Robert zit daarin.
8: Ja, dan blikt FC Groningen verdediger Dies Jansen, huurling van Ajax, vooruit op het pikante duel vanavond voor hem in de halve finale van de play-offs tegen Ajax.
0: En Ronald er nog een keer met zijn ork.
5: Ik ben een gehucht in de gemeente Eemsdelta.
0: 050-3-188-288 is ons appnummer. Laat maar weten als je weet waar Ronald is. Dit is Rondé en Break My Heart.

0: eeuwenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
1: True Lease met Grenke.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
7: Het is bijna 8:30 en hier is het Groningse nieuws. Goedemorgen Rob.
8: Goedemorgen. Zo'n 30 asielzoekers uit Ter Apel hebben de nacht uiteindelijk doorgebracht in de noodopvang in Stadskanaal, laat het Rode Kruis weten. Het gaat om mannen voor wie geen plek was in het aanmeldcentrum. In de loop van de ochtend worden ze per bus teruggebracht naar Ter Apel. Bastiaan van Blokland van het Rode Kruis zegt dat er gisteravond flink wat druk is uitgeoefend om de noodlocatie te vinden.
9: We hebben er altijd op gepusht dat er een oplossing moest gaan komen. Dat was voor ons echt wel de ondergrens, dat mensen kunnen natuurlijk niet buiten blijven, kunnen niet buiten slapen. Dus er moest een oplossing komen. Het Rode Kruis is heel blij dat de gemeente Stadskanaal die stap naar voren deed. Ja, het is geen structurele oplossing. Het is een nacht. Straks staan deze mensen weer op het voorterrein. Komen de nieuwe mensen bij. En is er vannacht weer geen oplossing. En dit kan natuurlijk niet zo doorgaan.
8: Volgens het COA zijn er per direct 500 nieuwe opvangplekken voor asielzoekers nodig om de situatie in Ter Apel weer gewoon te krijgen. Zei bestuursvoorzitter Jurie Kapteins gisteravond in het tv-programma Nieuwsuur. Om de situatie de komende weken goed te houden zijn volgens Kapteins 1000 nieuwe plekken nodig. Richting de zomer loopt het aantal op naar zo'n 3500. Tot aan het eind van de zomer zijn volgens het COA zelfs bijna 8000 nieuwe opvangplekken nodig. Rond de demonstraties bij het aanmeldcentrum in Ter Apel op 9 mei is burgemeester Jaap Velema van Westerwolde

0: Weer had het vuur na ongeveer 20 minuten onder controle, mede door de inzet van een hoogwerker en twee blusvoertuigen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Het incident in de binnenstad trok veel bekijks. Steeds meer gemeenten verlagen de maximumsnelheid naar 30 km per uur. Al houden automobilisten zich daar lang niet altijd aan. Zo blijkt uit onderzoek van verkeersinstituut SWOV. Het Hoge Land is een gemeente die zich in veel dorpskernen inzet voor een maximumsnelheid van 30 per uur. In Westernieland wordt al jaren gesproken over het verlagen van de maximumsnelheid. Het kost tijd, omdat er meerdere belangen spelen, weet verkeerswethouder Stefan van Keizerswaard.
1: Daar is het wel echt heel spannend iedere keer. Voor mensen die dicht op de weg wonen, die willen echt de snelheid eruit hebben. Maar de weg moet wel breed genoeg blijven om ook met landbouwverkeer er doorheen te kunnen. Ja, dat zijn wel uitdagingen, maar dan probeer je samen met inwoners proberen een beetje de goede weg in te vinden.
0: En FC Groningen speelt vanavond in de halve finale van de play-offs tegen Ajax. Voor Dies Jansen, huurling van Ajax, wordt het een van de belangrijkste voetbalwedstrijden die hij heeft gespeeld. Toch probeert Jansen er niet zo na te kijken.
2: Ja, je probeert eigenlijk van niet. Natuurlijk weet je wel dat er een extra lading aan vast zit. Maar je probeert eigenlijk gewoon hetzelfde te doen als dat je in de competitie deed. Want dat pakt er goed uit. Dus waarom zou je dan nu zo'n wedstrijd helemaal anders gaan benaderen?
0: De wedstrijd wordt vanaf 6:45 gespeeld in Volendam. Het duel is live te volgen via Radio Noord. FC Groningen Live begint om 6:00. Meer nieuws lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
3: Dankjewel Rob, verkeersinformatie, Sergej.
4: 4 meldingen op dit moment. We beginnen met de langste. En die vinden we op de A7 Groningen richting Drachten. Tussen Groningen-West en Leek stilstaand verkeer over een lengte van 6 kilometer. Je bent hier 35 minuten langer onderweg. Dezelfde A7, maar dan de andere kant op. Drachten richting Groningen tussen Friesepalen en industriegebied Westpoort. 10 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Vertraging hier is 20 minuten. Dan de A7 Zuidbroek richting Groningen tussen Sappemeer en de afrit Westerbroek. Op dit moment een file van 7 kilometer. De vertraging is hier een half uur. Tot slot de A28 Assen richting Groningen. Tussen Eelde en de afrit Groningen-Zuid. 5 kilometer langzaam rijdend verkeer met 5 minuten vertraging.
3: En dat op de fiets naar je werkdag.
4: Ongelooflijk, ja.
3: En waar is Ronald?
5: Ik ben een gehucht in de gemeente Eemsdelta.
3: 050-3-188-288.
6: De kaartverkoop voor het nieuwe seizoen van Theater Geert Thijs is gestart. Bestel snel online je kaarten voor Stef Bos, Francis van Broekhuizen, TikTok Tammo en vele anderen op theatergeertthijs.nl. Theater Geert Thijs juicht je toe.
7: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobiel Winkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hem hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
8: Wacht niet tot de zon weer schijnt, want dan is het te laat. Bij Portenda uit Hoge Zand regel je nu jouw zonwering en rolluiken. Van advies tot montage, we maken het je makkelijk. Kom langs en wees de zon voor. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
9: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialisten in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
10: Zondag 31 mei, de Marathon Groningen, powered by Campus Groningen. Moedig de lopers aan en geniet van dit prachtige evenement. Een dag om niet snel te vergeten. Ga naar de site voor meer informatie, marathongroningen.nl. Tot 31 mei.
11: De Ochtendploeg
12: met Edwin Paspeer.
3: Goedemorgen bij het aanmeldcentrum. In Ter Apel zijn inmiddels weer de eerste mannen aangekomen na een nacht in de haastig opgezette noodopvang in buurgemeente Stadskanaal. Over die kwestie hoor je zo meteen meer. Bye.

0: ochtendploeg met Robin Thicke en Pharrell. En Blurred Lines. 8:40 bij het aanmeldcentrum in Trapel zijn inmiddels weer tientallen mensen aangekomen na een nacht in een haastig opgezette noodopvang in buurgemeente Stadskanaal. Een eenmalige opvang, zo liet burgemeester Klaas Sloots van Stadskanaal gisteravond gelijk al weten. Niet iedereen overnacht in Stadskanaal overigens, zag verslaggever Jeroen de Jager vanmorgen.
1: Een paar die nadat de bus gisteravond rond 11 uur richting Stadskanaal is gereden, die dus gearriveerd zijn hier daarna, die hebben hier op het veldje voor het COA geslapen, voor Ter Apel. Die zie ik daar ook nog liggen. Dat zijn er in ieder geval 3-4 die hier op dat grasveld hebben geslapen. En de rest is dus vanochtend vroeg hier weer afgezet om 7 uur. Onder wie Anas uit Jemen. Where did you sleep last night in Stadskanaal? What kind of building was that?
2: It looks like a warehouse.
1: A warehouse, een soort opslagplaats, een fabriekshal. Waren er douches? Was there a shower? Were there toilets?
2: No, not at all. We just slept there and we went back here.
1: No toilets even?
2: There is a toilet, but you can't take a shower or something.
1: You couldn't take a shower. Dus geen douche, wel toilet. Did you get any food?
2: Not yet.
1: Geen eten gehad? When was the last time you got food?
2: Yesterday, afternoon maybe, at 4, 5.
1: Okay, dus gistermiddag voor het laatste eten gehad. Je ziet hier ook verder op dit veld verder geen voorzieningen. Behalve dan iets verderop staan er wc's waar mensen hun behoefte kunnen doen. En wat is nou je, wat is jullie gezegd? What have you been told? What's going to happen?
2: That they're still looking for a solution. From yesterday we was waiting for a solution. And yesterday the solution was to go to a warehouse. But today I hope there was another solution.
1: You can get inside here.
2: Yeah, so a warm place. A place so we can put our stuff or lay down, have a rest.
1: Were there beds last night? Could you sleep?
2: Yeah, it's similar to the bed. It's not really bad, but...
1: You have been sleeping?
2: Ja.
1: Oké, er stonden wel een soort van veldbedden in die opslagplaats of die fabriekshal waar ze dan ook precies geslapen hebben. En hij hoopt dat hij vandaag in ieder geval in de procedure kan komen hier in Ter Apel. Dat hij de slagboom door kan gaan. En dat, dat er enig perspectief gaat komen op een verblijf in Nederland.
0: En als verslaggever Jeroen de Jager vanmorgen in Ter Apel. Overigens hebben de asielzoekers, die groep heeft overnacht in een pand van WDK, een elektronicaweg in Stadskanaal. Vooraf wil de burgemeester Klaas Sloots uit veiligheidsoverwegingen niet bekendmaken welk pand het zou worden. Ja, de situatie ontstond dus gisteren in Ter Apel. Goos de Boer ging de straat op en vroeg bewoners wat zij er nou van vinden.
3: Ja, wat vind ik ervan? Ik heb natuurlijk heel weinig verder over te zeggen. En het is natuurlijk zo, je kan er zo weinig aan doen. Ik wil graag zo willen, maar dat kan gewoon niet. Ja, je hebt gewoon meelijden met de mensen die zo moeten leven. Ik vind dat afschuwelijk hoor. Maar ja, verder voor de rest... Sta je machteloos natuurlijk tegen al dat verdriet dat er is en zorgen. En ja, er zijn natuurlijk ook altijd kindertjes bij en dat vind ik ook heel erg. Maar goed, verder voor de rest. Dan staan we dus er net even naast en hoe graag we ook willen helpen, gaat niet.
4: Ja, want nu moeten mensen weer, die dreigen weer buiten te moeten slapen. Wat vindt u daarvan?
3: Dat vind ik het allerergste wat ik heb gezien. Ja, vind ik heel erg. Je moet je toch niet voorstellen... En dat een van je kinderen daar moet slapen. Nee hoor. Ik vind het niet leuk meer. Maar ja, dat is ook weer iets. Wanneer hebben ze het in de hand en wat kunnen ze eraan doen? Het is natuurlijk gewoon ook aldoor weer dat er meer komen. En ja, dat is gewoon hetgene waar je dus verschrikkelijk weinig aan kan doen. Je kan van tevoren niet bekijken hoeveel komen er.
4: Nee, en dat is ook een probleem nu, hè?
3: En dan zijn er weer te veel. Ja. Ik vind het heel erg hoor.
4: En mijn Hooiveld, ja, het is weer helemaal mis hè, door het aanmeldcentrum. Wat vind je ervan?
5: Ja, dat zeg ik net. Wat moet wij ervan vinden? We kunnen er verder weinig aan veranderen. Het ligt aan onze regering. En zolang die niks doen, ja, dan gebeurt er ook weinig.
4: Maar ager je er ook aan dat het steeds weer hetzelfde is?
5: Ik denk dat we die fase al voorbij zijn. Erger dat het weinig zin. Het is nog een keer zo. Het is niet anders. En er verandert weinig.
4: Een soort berusting eigenlijk, hè?
5: Min of meer wel. Je berust je er min of meer wel in, ja. Het is eigenlijk niet goed, maar het zij zo.
4: Ja, maar je leeft nog uit wel deuren, hè? Dus, als je elke dag aan haar gaat, dan is het niet goud voor je.
5: Nee, dat bedoel ik. Dat heeft bijna zin. Kijk, ik hoop dat ze, ja, dat er verandering komt, maar we zullen het zien.
0: Als laatste, Herman Hooijvalt uit de Rapel over deze hele zaak. Uiteraard later meer bij ons op Radio Noord. Goed, andere zaken nu, bijvoorbeeld het weer. Harma, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Een prettig zonnetje in de ochtend zo.
6: Ja, zuchtig oud duurt voor op dit moment. Het is ook de eerste droge dag voor een reeks van in ieder geval een week. En de zon die gaat niet alleen lekker schijnen, brengt de temperatuur ook flink omhoog, dankzij die zuidelijke stroming. En in het weekend wordt het even wat minder warm, omdat de wind wat zuidelijk meer draait naar noordelijke richting, maar dat geeft totaal geen verandering in het weerbeeld. Maar het blijft zoals het op dit moment eigenlijk ook is. In ieder geval voor op dit moment flink wat zon. Maar er komen in de loop van de dag ook wolkenvelden en dat wisselt mekaar een beetje af. De wind zuidwest tot noordwest wordt motig met zo'n 18 graden in het Lauwersmeergebied tot 21 graden verder de provincie. Vanavond en vannacht opklaars 10 tot 14 graden als minimum. Er kan wat mistbanken ontstaan. In Muiden wordt een dag met regenmotig zon. De wind zwak tot motig uit zuidwest tot loopt tot noordoost. Brengt 22 tot 24 graden.
0: Dankjewel. En dan staat er nog iets open natuurlijk.
7: Hoogstijden.
0: Dat zijn we echt niet vergeten hoor. Ronald had iets met een rijmpje en toen kwam deze. Aanwijzing.
8: Ik ben een gehucht in de gemeente Eems-Delta.
0: Ja, ja. En waar is een uit?
9: Wester-Emden, daar is hij niet, Harm. En ook Garsthuizen, daar komt Eppie onder andere mee. Door is ook nooit.
0: We doen nog één aanwijzing en heb je nog een minuut of drie om ons te appen met het goede antwoord. 050-3188-288.
8: De noom van dit gehucht heeft te maken met ooievoorsnesten.
0: Ik laat het nog één keer horen. Op 050-3188-288, ons appnummer, kun je je antwoord kwijt.
8: De noom van dit gehucht heeft te maken met ooievoorsnesten.
0: Ja, Bostijden. En we gaan uiteindelijk iemand terugbellen. Over een paar minuutjes al. Dus app ons en hou de telefoon dan vervolgens bij de hand. 050-3188-288. Even wat rust. Met TikTok Tammo.
10: De wolken hangen leeg. Ze kroepen door de lucht.

0: mooi schierlatje van TikTok Tammo. En de grunnige lucht.
1: Hoogstijden.
0: Ja, maar dat gaat natuurlijk om het weerstation. Hebben we al verbinding?
2: Nee.
0: Oh.
2: Ik drukte een nummer in en toen ging ik bellen en toen belde iemand op dezelfde lijn.
0: Ah, oh, dat is niet de bedoeling.
2: Nog eens proberen.
0: Ja, we gaan het weer proberen. Of iemand opneemt. Die wij terug gaan bellen. Voor het weerstation. Van Radio Noord.
2: Ja, die willen we hebben.
0: En we zoeken dus Ronald Niemeyer.
3: Gilbrand.
0: Dag Gilbrand, met Edwin en Sergej van Radio Noord.
3: Hallo.
0: Hallo. Is de achternaam Hilbrands of is dat een voornaam?
3: Dat is een voornaam.
0: En achternaam?
3: Bosker.
0: Hilbrand Bosker, Oet.
3: Tolbert.
0: Oet Tolbert. En waar is Ronald?
3: Volgens mij is dat in Stork.
0: Willem Lusten, hij heeft een hele uitleg hoor.
4: Ik ben in Stork, dus nooit in Vork. En Stork, dat is een Engelse noem voor ooie voor. Wat je dat ook weer.
0: Ja.
3: Nou, hartstikke goed, hè?
0: Ork, ork, ork, inderdaad. Ja, gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
0: Ja, het weerstation komt heel gauw jouw kant op, Hilbrand.
3: Hartstikke goed.
0: Wat gaat deze dag jou brengen?
3: Een beetje werken. En ik ga vanmiddag naar de oude buurvrouw in Puijs. En dan gaan we even gezellig een pizza eten.
0: Oh, wat leuk. Is dat een clubje waar je dan vaker komt of zo?
3: Nee, ik heb daar zijn over gewoond en nog steeds gewoon heel goed contact.
0: Oh, wat leuk. Ja, het is er mooi weer voor. En ga je dan op fiets die kant op?
3: Ja, tuurlijk.
0: Ah, ja. Nou, want dat is ons lopend vuur vandaag. Hè. Ik zou vaker de fiets moeten pakken.
3: Nou, ik pak vaak genoeg de fiets. Ja. Naar kantoor en Groningen ga ik ook altijd op de fiets. Dus,
0: ah, ja. Wat voor werk doe je dan, als je zo meteen nog aan het werk moet?
3: Ik zit in het gebouw van Duo.
0: Je zit in het gebouw van Duo, werk je dan ook bij Duo?
3: Nee. Oh. Er zijn meerdere bedrijven die daarin zitten.
0: Oké, je houdt het een beetje vaag liever.
3: Ja, precies, want het is een beetje negatief vaak dan als ik zeg waar ik werk.
0: Oké, maar je hebt wel leuk werk?
3: Jawel hoor, absoluut.
0: Okay. Oh, wij zijn altijd positief hoor.
3: Nou, maar goed zo.
0: Ik wens je een mooie dag, Hilbrand. Blijf even hangen voor alle gegevens. Oké, mooi.
3: Oké,
1: mooi.
0: Ja, ik zou vaker de fiets moeten pakken. Is ons lopend vuur. Komt er nog binnen, Sergej?
2: Wibine Huisman heeft gereageerd. Die zegt, ik zit nu al een jaar bij huis. Maar heb alleen mijn fiets of de benenwagen. Dus het is fietsen of lopen. Meer keuzes zijn er niet voor Wibina. En Martin Wieringa die zegt, ik hoef het eigenlijk niet eens te zeggen. Want ik fiets al de hele dagen.
0: 050-3188-288. Praat met ons mee en stem via rtvnoord.nl en de app van Noord. Ik zou vaker de fiets moeten pakken. Daar is 67% van de stemmers het wel mee eens. Na achter praten we over Ajax FC.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
6: Raamdecoratie op maat gemaakt?
7: Timpweg.
6: Eigen productie- en montagedienst?
7: Timpweg.
6: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
5: Wie heeft alle tuinplanten op voorraad? Freekvanderwal.nl.
8: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 9 uur.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tientallen asielzoekers die vannacht hebben geslapen in Stadskanaal zijn weer terug in Ter Apel. Daar konden ze gisteren niet terecht, omdat er alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers. Deze man uit Jemen vertelt aan verslaggever Jeroen de Jager dat de voorzieningen vannacht beperkt waren.
12: There is a toilet, but you can't take a shower.
13: You couldn't take a shower, dus geen douche, wel toilet. Did you get any food?
12: Not yet.
13: Geen eten gehad? When was the last time you got food?
12: Yesterday afternoon, maybe at 4, 5.
11: Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Nederland heeft plannen om drugscrimineel Jos Leidekkers te arresteren op het laatste moment afgeblazen. Het plan was om Bolle Jos samen met speciale eenheden te overmeesteren in internationale wateren bij Sierra Leone. Waarom dat op het laatste moment niet doorging, is onduidelijk. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. Het RIVM heeft niet onderzocht hoeveel coronadoden het had gescheeld als Nederland eerder in een lockdown was gegaan. En dat ondanks een toezegging van toenmalig zorgminister Kuipers. Die zegt dat het nog steeds relevant is om de berekening te maken, vertelt journalist Milena Holdert van Nieuwsuur.
14: Hij zegt dat het een les is waar je van kan leren voor de toekomst. En ook andere deskundigen die ook in de begeleidingscommissie zitten van het laatste rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de corona-aanpak, die zeggen ook, ja, het geeft je iets concreets in handen om terug te kijken.
11: Volgens Kuipers hadden waarschijnlijk tot zo'n 4000 coronadoden kunnen worden voorkomen. Vanaf volgend jaar wordt het, als het aan het kabinet ligt, mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten. Bij onverklaarbare verschillen kunnen vrouwen om een eerlijker salaris vragen of de vakbond inschakelen. Het weer, een mix van zon en wolken, blijft droog en er staat bijna geen wind. Het wordt vanmiddag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: En dan het nieuws met Rob de Vries.
15: 51 asielzoekers uit Ter Apel hebben de nacht doorgebracht in de noodopvang in Stadskanaal, meldt het COA. Ze zijn inmiddels weer terug in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Meerdere partijen dringen aan op een structurele oplossing van het asielprobleem, want in Ter Apel neemt de druk vandaag verder toe, zegt Bastiaan van Blokland van het Rode Kruis.
16: Absoluut, ja, die wordt groter. Dus we hebben het nu over een man of 30 die vanuit Stadskanaal komt. En dan is er de groep mensen die vandaag aankomt en die zullen ook opgevangen moeten worden. Dus die groep, als er geen oplossing voor komt, die blijft groeien.
15: Stadskanaal bood afgelopen nacht dus de helpende hand door een noodopvang in te richten in een pand van WDK aan de Elektronicaweg. Burgemeester Klaas Sloots antwoordt op de vraag of deze opvang komende nacht ook weer beschikbaar is.
17: Het antwoord daarop is nee, want ik wil dat de druk erop blijft dat morgen echt binnen 24 uur een andere plek gevonden wordt dan Stadskanaal.
15: En burgemeester Jaap Velema van Westerwolde is rond de demonstraties bij het aanmeldcentrum op 9 mei bedreigd, liet hij gisteravond weten aan de gemeenteraad. Volgens hem is er in Nederland een giftige sfeer ontstaan in de richting van raadsleden, wethouders en burgemeesters. Meer nieuws straks om 9:30.
7: En dan de verkeersinformatie, Sergej.
18: Ja, op dit moment nog een aantal meldingen. Het wordt al wel rustig. Eerst is de A7 Drachten richting Groningen tussen Marum en industriegebied Westpoort. 8 kilometer file op dit moment. 5 minuten vertraging. Dan de A7 Zuidbroek richting Groningen tussen Sappemeer en de afrit Westerbroek. 4 kilometer file op dit moment. 10 minuten vertraging. Dan de A28 Assen richting Groningen tussen Eelde en Groningen-Zuid. Dan ben je 5 minuten langer onderweg. En tot slot nog de N860, beter bekend als de Rijks. Weg Hoge Zand richting Haren. Tussen Hoge Zand en Waterhuizen 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. Je bent hier 10 minuten langer onderweg.
19: Klaar met binnenzitten? Ga naar buiten en beweeg op jouw manier. Bij Sport 050 vind je de leukste mogelijkheden om buiten te bewegen. Van wandelen tot buitenfitness. Ga naar sport050.nl en ga fit het voorjaar in. Samen sporten? Vind jouw sportmaatje op sport050.nl.
20: Het is weer veel hoor. En ze broezen de grond uit. De koningin de gruiten. Asperges. Biminadi in Winschoon in Noordbrouck. Seumdong in de weken open. Of bestel ze op biminadi.nl.
19: Vind jouw buitensport bij Sport 050. Ga naar sport050.nl.
21: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
22: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
23: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
22: 0683-252-162.
24: Radio Noord. De Ochtendploeg. Met Edwin Paspeer.
7: Goedemorgen, FC Groningen speelt vanavond tegen Ajax. Over die Amsterdammers praat ik zometeen. En je hoort het thema van onze top 3 naar muziek van Murphy. Mercy.
24: Radio Noord.
25: Goedemorgen.
26: Hit the beat and take it to the past now.

0: Duffy en Mercy. FC Groningen bekroonde een goed seizoen afgelopen zondag door zich te plaatsen voor de play-offs om Europees voetbal. Daarom moet het vanavond spelen tegen Ajax, de ploeg die teleurstellend vijfde werd in de Eredivisie. Ik ga over die wedstrijd praten met Tim van Duin, die de Amsterdammers volgt voor Voetbal International. Tim, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe kijken ze in Amsterdam aan tegen deze wedstrijden, tegen deze exercitie misschien wel?
1: Nou ja, ik hoorde in je inleiding zeggen dat Groningen het seizoen goed afgesloten heeft met Europees voetbal. Ja, dat is voor Ajax echt het tegenovergestelde. Als je Play-offs Conference League moet gaan spelen, dan is Groningen terecht heel erg blij mee. Maar ja, voor Ajax is het eigenlijk een afgang. Weet je, dat is het derde Europese toernooi. Ik kan me nog herinneren dat Edwin van der Sar een keer zei, als we Conference League gaan spelen, dan ben ik vertrokken. Nou ja, die is nu inmiddels weg, maar zover is het. Zover zijn ze afgegleden inmiddels. Dus, en eigenlijk hadden al die spelers aangekomen op Ibiza willen zitten. En dit is voor hun heel, heel vervelend.
0: Ja, maar hoe zit het dan met de motivatie voor zo'n wedstrijd vanavond?
1: Ja, dat is een goede vraag. Kijk, normaal gesproken zou je het altijd vanuit jezelf op moeten roepen. Maar ik had het ook met Marijn over.
0: Marijn, onze collega, ja.
1: Ja, precies. Ik zeg van ja, ik zou niet weten op basis waarvan Ajax deze wedstrijd moet gaan winnen. Het is ook nog eens niet in je eigen stadion. Je hebt zoveel te verliezen, want op het moment dat je wint, waar iedereen toch vanuit gaat, omdat je papier beter bent, dan wordt het van je verwacht. Maar op het moment dat je verliest, wat zomaar zou kunnen, dan krijg je weer die hoon over je heen. En voor Groningen is dus ja, het is Groningen en dat werkt voor Ajax. Of dat werkt voor Groningen gewoon altijd als doping. Ik kan me herinneren dat Groningen, wanneer was het, februari of maart, dat ze ook een paar wedstrijden bij niet gewonnen hadden. En toen zei ik al, let maar op, dit gaat even als doping werken voor Groningen. Ja, toen werd het 3-1 en Ajax maakte geen schijn van kans. Ja, ik vrees een beetje voor weer zo'n scenario eigenlijk.
0: Ja. En was er deze week die hele discussie, hè, dat, want er moet in Volendam worden gespeeld, omdat de Amsterdam Arena door Harry Styles bevolkt wordt, zou maar zeggen, met zijn raceconcerten. Dat de eerste supporters niet toegelaten werden. En toen vervolgens toch wel. Nou, er is een hele discussie over ontstaan. Ajax bleef in de hele discussie stil, of heb ik dat gemist?
1: Nou, ik heb zelf niet de mensen van Ajax gesproken, maar dat hebben collega's wel gedaan. Zeiden ze dat ze off the record wel, dat het eigenlijk niet aan hun lag. Maar dat het meer aan de autoriteiten heeft gelegen die dit beslist hebben. Dus het standpunt van Ajax daarin, ja, misschien zou het goed zijn als je daar zelf een keer over naar buiten treedt. Maar officieel, wat ik ervan begreep, was het niet Ajax die dit...
0: Maar je zou nog iets van solidariteit in de voetbalwereld kunnen verwachten. Maar misschien kan Ajax ook wel beter uit natuurlijk.
1: Ja, maar dan voorkom je grijs gebied, dan voorkom je discussie. En dan denk ik van, nou, als je dat dan mee voorkomt, dan heb je daar al een hele wereld mee gewonnen. Maar echt het standpunt van Ajax daarin, misschien zou het goed zijn voor de volgende keer die er hopelijk niet komt. Maar daar ben ik wel met je eens, misschien als ze dat kunnen doen.
0: Ja. Nou, spelen ze dus vanavond tegen Groningen. En als Ajax die zou winnen, dan moeten ze daarna tegen de winnaar van Utrecht tegen Heerenveen. Hoe lang is het eigenlijk geleden dat Ajax geen Europees voetbal speelde? Weet je dat?
1: Ja, dan ga je echt wel 60 jaar terug in de tijd, denk ik.
0: Ja.
1: Zoiets. Ja, dat, ja. Dat speelt ook mee. Kijk, als je het hebt over Ajax, dan denk je altijd aan 94, 95. Dan denk je aan Tottenham Hotspur, Real Madrid, tot Juventus. Nou, dat Juventus en Real, dat ligt nog niet eens zo heel ver in het verleden. Maar ja, dan kan je zomaar zijn dat je een paar dagen door een paar verkeerde beleidskeuzes dat je vijfde wordt. En dat je play-offs, je bent er ook nog niet eens, hè, want je moet je nog plaatsen ervoor. Dat je Players Conference League moet gaan spelen. Ja, wat ik zeg, Groningen zal hier heel blij mee zijn, maar voor Ajax is dit vreselijk. En er komt ook nog bij, er komt nog een WK aan straks. Er zijn spelers van Ajax opgeroepen en nu zijn er 3 spelers niet bij. Tomiyasu, Itakura en wie is die ander? Sutolo. Nou ja, die hebben zich dan geblesseerd afgemeld. Maar goed, ja, er zijn twijfels bij Ajax of dat geblesseerd is of geblesseerd tussen aanhalingstekens.
0: Even op het WK.
1: Ja, met dat op het WK. Dus ik kan me voorstellen. Ja, het is onmogelijk te bewijzen. Alleen op het moment dat die twijfel zal gaan leven, dan weet je al dat het met de instelling niet heel best is gesteld.
0: Nou, de stemming zit er goed in Amsterdam, zullen we maar zeggen.
1: Hij wordt er goed, hè? We zullen zelfs van de 3-0 straks.
0: Ja, nee, hopen we niet.
1: Maar, nee, op basis van het verleden heb ik er een hard hoofd in. Maar goed, ja, ik wou me graag verrassen dan. Maar.
0: En dan wij dan niet. Dankjewel, Tim. Dat begrijp je. Dank voor je toelichting.
1: Ja. Hey, graag gedaan. Succes.
0: Tim van Duin is van Voetbal International. En die wedstrijd is vanavond 7:15. En kun je integraal horen bij ons op Radio Noord.

0: Het Goede Doel met Henk Renk en de nooduitgang.
1: Top 3.
0: We praten nog heel even verder in onze top 3, dus op muzikale wijze, over die wedstrijd van vanavond, Ajax FC Groningen. Want uiteraard steunen we vanuit Groningen FC Groningen in die wedstrijd. En dat kunnen we mooi doen met de kleuren van Groningen, namelijk groen en wit.
1: Juist.
0: En er zijn plaatjes over gemaakt over de kleur groen.

En de Little Green Bag. En na groen krijg je dan wit, hè? Marco Borsato en Wit Licht. Dit is ook leuk trouwens, All Stars. Het gras dat groen is, dat past helemaal goed. 050-3188-288. App ons of bel ons je plaatjes door. Over dit thema, over wit of groen. Dan moeten de plaatjes over gaan. Maar ook natuurlijk een uitvoerende zitten, vinden we ook altijd goed. 050-3188-288.

0: Yeah. Daar ben je met David, Tyla en Rogers en Talk To Me.
1: Lopend vuur.
0: Een hele serie files vanochtend gehad. En dat op de dag dat het de fiets naar je werkdag is. Voor de 20ste keer al georganiseerd. Door een HR-bedrijf overigens. Voor een duurzaam en vitaal woonwerkverkeer. Ik zou vaker de fiets moeten pakken, is ons lopend vuur.
2: Nou, voor Joke Burema zou het niet verkeerd zijn. Een beetje beweging. Maar ja, denken en doen, dat zijn twee verschillende dingen. Ze fietst alleen wanneer ze naar feestjes gaat. En dan weten wij wel waarom. Grietje Koster die fietst bijna 30 kilometer per dag om in conditie te blijven. Het ligt wel even aan het weer. Als het regent, dan blijft ze wel thuis. Maar 30 kilometer, dat is een hele afstand, Grietje.
0: 050-318-828. Ik zou vaker de fiets moeten pakken. Kun je ook op stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. 67% zegt eens, ik zou hem toch vaker moeten pakken. Zometeen hier het Groningse nieuws. Robbelt het daarin?
3: Ja, dan hoor je dat de politie een zwartrijder uit gemeente het Hoge Land heeft aangehouden.
0: Horen we na Paul Simon en Graceland.

0: Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
2: Wat een goed plan.
1: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
2: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
1: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
8: Het is bijna 9:30. Hier is het Groningse nieuws. Goedemorgen, Rob.
9: Goedemorgen. De 51 asielzoekers die vannacht hebben geslapen in de noodopvang in Stadskanaal zijn weer terug bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar konden ze vannacht niet terecht, omdat er alleen nog plaats was voor de meest kwetsbare asielzoekers. Deze man uit Jemen vertelt bij de NOS dat de voorzieningen vannacht beperkt waren.
10: There is a toilet, but you can't take a shower. Or
11: you couldn't take a shower. Dus geen douche, wel toilet. Did you get any food?
10: Nou ja.
11: Geen eten gehad? When was the last time you got food?
10: Yesterday afternoon, maybe at 4, 5.
9: De noodopvang werd ingericht door de gemeente Stadskanaal in een pand van WDK aan de Elektronicaweg. Volgens burgemeester Klaas Sloots kon hij als buurgemeente niet wegkijken. Bij RTV1 vertelt hij dat het pure noodzaak was.
12: Ik ben ook wel teleurgesteld in de rest van Nederland. Het komt inderdaad nu weer neer op een buurgemeente die de nek uitsteekt. Zodat mensen vannacht niet buiten slapen. Ik vind het eigenlijk verschrikkelijk.
9: Het Rode Kruis maakt zich intussen grote zorgen over komende nacht. Want Stadskanaal heeft al gezegd dan geen noodoplossing te willen bieden. Dus heeft ook Bastiaan Blokland van de hulporganisatie.
13: Dat is dus de grote vraag, wat gaat er vannacht gebeuren? En daar is echt een grote politieke oplossing voor nodig. Vanuit Den Haag, vanuit de gemeente. Iedereen die de regie daarin wil pakken, die daarin ook echt die rol heeft. En dat is niet aan het Rode Kruis, maar dat is aan de overheid om dat te doen. En wij vertrouwen er nog steeds op dat... Nou ja, het moet gewoon goed komen, simpelweg. Het gaat om mensen, die moeten ergens slapen. En het is simpelweg niet denkbaar dat daar geen oplossing voor komt.
9: De gemeente Westerwolde bereidt zich intussen voor op nieuwe juridische stappen tegen het COA. De gemeente heeft inmiddels een formele brief gestuurd richting de opvangorganisatie en het ministerie van Asiel en Migratie. Daarin worden het COA en het departement gewezen op hun verantwoordelijkheden rond de opvang van asielzoekers. Westerwolde won al 2 keer eerder een rechtszaak. Dat leverde de gemeente €6,5 miljoen aan dwangsommen op, maar het verminderde nooit de druk op Ter Apel. Dan het andere nieuws, het fietspad.

0: weg is en een weg voor auto's bedoeld. Kan ook te maken hebben dat sommige automobilisten nog een oud navigatiesysteem hebben wat niet geüpdate is. En daar staat deze weg nog als een oprit naar het Julianaplein. We gaan duidelijk maken dat het een fietspad is. Er staan natuurlijk borden, hè, maar veel fietspaden in de gemeente hebben gewoon een rode kleur. Dan zie je meteen vanaf het begin, dit is een fietspad. En dat gaan we nog voor de zomer voor elkaar krijgen.
1: En de politie heeft een 32-jarige zwartrijder uit gemeente Het Hoge Land aangehouden. De politie trof de man eergisteren aan op een weg in Winsum onder invloed van waarschijnlijk cannabis en cocaïne. De man had al enige tijd een ongeldig rijbewijs. Toch werd hij sindsdien meerdere keren betrapt op autorijden. Daarom heeft de politie nu de auto van de man in beslag genomen. Dit en meer lees je op onze website rtvnoord.nl en in onze app.
2: Dankjewel. Steeds meer gemeenten verlagen de maximumsnelheid naar 30 km per uur. Dat is niet eenvoudig. Ons loopt het vuur over de fiets en groen-wit in de aanloop naar de wedstrijd van vanavond van FC Groningen tegen Ajax. Als thema in onze top 3. Booker T en de MG's.
3: Met een heel lang intro.
2: Ja. Green Onion. Ja. Nou, dat intro later geloven we wel. Ze gaan de hele plaat bijna draaien. En Inge van Kalka komt ook binnen. En dat is dan weer wit. Dressed in White.

0: Henk ten Boer, Ellie Huizing bijvoorbeeld. The Green, Green Grass of Home. En Bianca en Tineke komen met The Moody Blues. Nights in White Satin. Groen-wit, groen-wit. Nou, geef ze maar door, die plaatjes. 050-3188-288. Voor onze top 3 zometeen. Hier is Harma met het weer.
1: Vandaag wisselen wolkenvelden en zonbekorrel. In Dobby liet ook nog druk te blijven. De wind duurt het zuidwesten tot noordwesten wat motig met zo'n 18 graden in Lauwersmeergebied tot 21 graden verdere provincie in. Vanavond en vannacht opklootst 10 tot 14 graden als minimum. De kind mistbank ontstaan. In morgen wordt een dag met regelmatig zon. Met een zwakke tot motige zuidwest tot noordoostenwind wordt 22 tot 24 graden.
2: Hier komen Willem en Joey. Die ervoor zorgen dat de meubels die gekocht zijn in Kruid en Kramer's gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen netjes bezorgd en geplaatst worden. En je oude meubels?
3: Die nemen we mee.
4: Als je kiest voor Kruid en Kramer's ontzorgservice.
2: Dat is handig.
4: Zo, klaar.
2: En dan samen genieten van je nieuwe aankoop. Maar dat mag ook alleen hoor. Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
5: Riga!
6: Riga Keukens. Daar word je blij van.
7: Zondag 31 mei. De Marathon Groningen. Powered by Campus Groningen. Moedig de lopers aan en geniet van dit prachtige evenement. Een dag om niet snel te vergeten. Ga naar de site voor meer informatie, marathongroningen.nl. Tot 31 mei.
8: Riga.
6: Riga Keukens installeert zelf, als een van de weinigen, ook alle benodigde leidingen. Geen gedoe dus.
5: Riga.
6: Riga Keukens, daar word je blij van.
9: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.

0: nieuwe single. Die hoor je in de ochtendploeg op Radio Noord van Shanna Spyro. En heet Material Lover. Steeds meer gemeenten verlagen de maximumsnelheid naar 30 km per uur. Al houden automobilisten zich daar lang niet altijd aan. Blijkt uit onderzoek van Verkeersinstituut Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Volgens de onderzoekers komt dat vooral doordat veel straten er nog steeds uitzien als een 50 km weg. Gemeenten worstelen ondertussen met handhaving en de hoge kosten van aanpassingen, zoals drempels. Het Hoge Land is een gemeente die zich in veel dorpskernen inzet voor een maximumsnelheid van 30 km per uur. Wethouder Stefan van Keijzerswaard, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waarom wilt u dat graag op veel van die plekken 30 km per uur?
1: Nou, allereerst natuurlijk voor de verkeersveiligheid is dat voor onze inwoners natuurlijk van belang. Maar daarnaast is dat natuurlijk een verplichting die we hebben met elkaar.
0: En want waarom?
1: Nou ja, de Kamer heeft in 2020 een motie aangenomen waarin gemeenten worden opgeroepen om binnen bebouwde kommen de snelheid te verlagen naar 30 km per uur. En dat is natuurlijk heel mooi. En dat willen we ook wel graag uitvoeren. Maar ja, dat doen we dan op natuurlijke momenten, zoals we dat dan noemen.
0: Ja, want het is best lastig om dat allemaal voor elkaar te krijgen, hoor ik u zeggen.
1: Ja, het is niet alleen maar een bordje plaatsen. Het is ook de weginrichting moet daar ook op aangepast worden. Kijk, als automobilist wil je niet uitgenodigd worden om snel te rijden. En als je een brede racebaan hebt, dan nodigt dat natuurlijk uit. Dus wegaanpassing is ook van belang. Maar ja, het geld is natuurlijk ook niet altijd beschikbaar om dat meteen uit te voeren.
0: Dus is het ook iets vooral van de lange adem?
1: Ja, we doen dat eigenlijk op natuurlijke momenten. Dus hebben we groot onderhoud, dan kijken we of dat mogelijk is om de straat daar ook op aan te passen. Want ja, het is natuurlijk wel van belang om uit kernen de snelheid te halen.
0: Ja. Ik kan me voorstellen als je langs zo'n weg woont, hè, daar waar veel te hard wordt gereden nu, dat je zegt ik wil het graag op 30 km per uur. Ik kan me ook voorstellen dat er inwoners zijn in uw gemeente die zeggen van, nou, ik heb dat liever helemaal niet.
1: Dat klopt. Hè. Je hebt natuurlijk altijd, laten we zeggen, degene die er doorheen moeten door een dorp. Hè. We hebben 52 dorpen en veel dorpen, daar gaat veel verkeer door de hoofdstraat heen. Mensen die daar snel doorheen willen, die willen natuurlijk een hogere snelheid. Maar als je daar woont en je hebt daar kinderen, dan heb je toch liever dat de snelheid wat omlaag is. Voor de veiligheid van ook onder andere de kinderen.
0: Ja, en kan er dan voldoende gehandhaafd worden?
1: Ja, handhaving is natuurlijk iets wat de politie doet. Alle verkeersbesluiten die genomen worden om een verlaging van de snelheid en de bebording die er netjes bij moet worden aangepast, gaat ook langs de politie. Dus politie heeft daar wel moeite mee om die capaciteit goed op te vullen. Maar daar ligt de verantwoordelijkheid.
0: Ja, maar dan zou je ook bijna een soort van symboolpolitiek kunnen krijgen. Dat je wel die wegen inricht op 30 km per uur, maar dat er gewoon 50 gereden kan worden, bijvoorbeeld.
1: Nou, het is, kijk, als een weg niet goed is ingericht, dan is die snelheid vaak te hoog. Maar als je een weg goed inricht en met de juiste bebording, ja, dan is handhaving mogelijk. Maar dan nodigt het ook minder hard uit om snel te rijden.
0: Ja. U gaat bijna weg uit de gemeente het Hoge Land. U gaat aan de slag als wethouder op Vlieland. Bewust gekozen voor een autoluw eiland. In dit geval?
1: Ja, nou daar hebben ze natuurlijk de uitdagingen. Hoe krijgen we de toerist netjes op het eiland? Zonder de auto. Maar daar gaat het vooral over fietspaden. Dus dat is een andere vorm. Maar ook daar is parkeerproblematiek of autoverkeer natuurlijk ook wel een issue.
0: En op fietsen kun je tegenwoordig ook heel hard, hè?
1: En daar kun je ook heel hard op, inderdaad. Dus ook daar moet een mooi fietspad voor liggen.
0: Succes op Vlieland.
1: Dankjewel.
0: Nu nog,
1: succes.
0: Ja, dankjewel. Nu nog wethouder van het Hoge Land. Wethouder Stefan van Keijzerswaard.

0: Doe maar, in één nacht alleen. Je hoorde net nog de reacties op de stelling en ons lopend vuur. Ik zou vaker de fiets moeten pakken. En nog even de tussenstand. 66% vindt dat ook daadwerkelijk. En wil je ook je reactie achterlaten voor ons lopend vuur? Ga naar rtvnoord.nl of naar de app. Dan kun je stemmen op het lopend vuur. Ik zou vaker de fiets moeten pakken.
1: Top 3.
0: En dan wel op tijd thuis zijn. Want vanavond hoor je bij ons op Radio Noord live de wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen. 6:15 begint die wedstrijd. De winnaar plaatsen voor de finale van de playoffs om Europees voetbal. En daarom steunen wij FC Groningen. Wij steunen het groen-wit in onze top 3 met plaatjes over groen en wit. En zo kwam dankzij Tineke en dankzij Anita deze plaat in de top 3. George Ezra.

0: Peter kwam ermee. In dit geval zit het in de naam van de band. Whitesnake and Here I Go Again.
1: Top 3.
0: Horen we nou jou een heel klein beetje?
2: Daar ga ik weer hoor. Oh, het is elke keer hetzelfde. Dan denk ik op het laatste moment, wacht even, die mic zit niet helemaal goed. Dus dan ga ik hem bewegen.
0: Ja.
2: Maar die heeft een beetje WD-40.
1: Een soort hoorspel.
0: Ja, dat, ja. Ja. Wat horen we hier?
2: Ja. Ja.
0: Is dit een aanwijzing voor de plaat?
2: Zeker niet.
0: Oh, okay. Nou, nee. Kom maar op, Femke. Goedemorgen trouwens.
2: Goedemorgen allemaal.
0: Wat gaan we horen zo meteen als eerste plaat?
2: Dit quintet blijft maar in beweging.
0: Dat is 5 man, hè, quintet.
2: Dat weet ik niet.
0: Oh, dan is het de band 5.
2: Met?
1: Move.
0: Keep on moving.
2: Natuurlijk.
0: Echt waar?
2: Ja. Oh. Zei toch dat het snel ging vandaag?
0: Dan hebben we nog tijd voor...
2: Hebben we nog tijd voor een mop?
0: Ja, we hebben tijd voor een mop, zeg. Hey. Ja, je had een mop vandaag, ja, in het kader van de fiets naar je werkdag.
1: Ja, het is een oude mop, maar ja, ik heb hem een beetje actueel gemaakt.
0: Ja, doe maar even snel. Kan nog snel.
1: Dus fiets naar je werkdag vandaag, ja. Stel. Wij hadden daar allemaal gehoor aan gegeven. We waren met z'n drieën dus op 1 fiets hier naar de studio gekomen.
0: Wij van de ochtendploeg.
1: Ja, dus Rob, Edwin en ik. Wie zat dan in het midden op die fiets?
0: Ja, wij weten het antwoord inmiddels, dus vertel het maar.
1: Ja, Rob, want ja, Edwin zit voorop en ik zit achterop. Nou, dat vond ik zelf heel leuk.
0: Ik vind hem ook leuk, ja. Ja,
1: hij blijft ook goed.
0: Ja. Morgen weer op fiets. Nou, daar zetten we nog even een vraagteken achter. Het is de laatste plaat in de ochtendploeg van de Lemon Pipers. Heet Green Tambourine. Veel plezier zometeen met Femke. En geniet van het mooie weer vandaag en deze donderdag. Hoi!

0: Als...
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
9: Mooi, ik ben Wia Buse. Kent u Everest Fashion in Zuid-Laren al? Vroeger kocht ik daar een maatje meer, nu vele maatjes minder. Maat 38 tot en met 58 bij Everest in Zuid-Laren.
10: De Winter Rioolservice lost elke verstopping en lekkage snel op. De Winter Rioolservice. Kijk op uriool.nl.
11: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
12: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
11: Nu het nieuws van 10 uur.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht... zijn weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen... omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte een noodopvang in. Daar waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten... vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat aan in Ter Apel... en hebben daar toch buiten moeten slapen... Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht... omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De Amerikaanse chipfabrikant Nvidia heeft afgelopen kwartaal... een recordomzet van ruim $80 miljard behaald. De winst verdrievoudigde ten opzichte van een jaar eerder. Door de groei is Nvidia nu het waardevolste bedrijf ter wereld. Ondanks deze cijfers steeg het aandeel van Nvidia niet erg hard... Beleggers lijken gewend aan het succes van het bedrijf. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters... waarvan er wereldwijd steeds meer komen. De Joodse school Geider in Amsterdam blijft vandaag dicht... vanwege een dreigende situatie. Wat die dreiging inhoudt, is niet bekendgemaakt. Volgens de politie kwam er een telefonische melding binnen... waar onderzoek naar wordt gedaan, meldt de regionale omroep NH... Bij de school ging in maart nog een explosief af. Burgemeester Halsema van Amsterdam nam daarop extra veiligheidsmaatregelen rond de school. Joodse instellingen in de stad worden al jaren zwaar beveiligd. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël... worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Ze waren met honderden anderen onderweg naar Gaza met hulpgoederen... maar werden door Israël meegenomen. Ze werden volgens premier Jette op een mensonterende manier behandeld. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Meertens meubelen
15: in Tapijthuis.
0: de vriendelijkste woninginrichter, heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren.
14: Meertens Meubelen.
0: En Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
15: De koffie staat klaar.
16: Hey, waar was jij?
0: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
14: Meertens Meubelen.
0: En Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
17: Klaar met binnenzitten? Ga naar buiten en beweeg op jouw manier. Bij Sport 050 vind je de leukste mogelijkheden om buiten te bewegen. Van wandelen tot buitenfitness. Ga naar sport050.nl en ga fit het voorjaar in. Samen sporten? Vind jouw sportmaatje op sport050.nl.
18: Spanningssensatie in actie, dat is topbasketbal bij Donar. Beleef mee en kom aanstaande vrijdag naar de thuiswedstrijd van Donar in Martini Plaza in Groningen. De wedstrijd in de halve finale tegen Leiden begint om 19:30. Kaarten via donar.nl.
17: Vind jouw buitensport bij Sport 050. Ga naar sport050.nl.
19: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren.
20: Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
21: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
22: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
21: Wijzerweg Groningen.
22: Radio Noord.
23: De ochtend door.
24: Met Femke de Wallen. Een hele goede morgen op deze stralende donderdagochtend. Zometeen Robert Palmer en UB40, maar eerst 5. Dit is Keep On.

Robbe Palmer en UB40 op Radio Noord en I'll Be Your Baby Tonight. Het is donderdag 21 mei. Het is ontzettend lekker weer vandaag. De zon scheen, ik stapte vanochtend even naar buiten. En toen dacht ik, oh, het is gewoon al echt warm. Dat belooft wat voor de komende anderhalve week in elk geval. Sowieso de komende week. Ik heb er zin in. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb er zin in.

0: En dan krijgen we nog koffie van Edwin.
1: Zeker. Goedemorgen.
2: Ben je thuis of op kantoor? Pluk de dag en pak je koffie.
3: Pak je koffie.
2: Met Noord kom jij de ochtend door.
4: Hoe blijft die koffie dan?
0: Lekker hoor.
1: Heerlijk.
0: Hey, en het is vandaag op je fiets naar je werkdag. Nou, jij hebt dat letterlijk genomen.
1: Zeker.
0: Hoe ging het?
1: Nou, lekker. Een heerlijk fietsweertje.
0: Ja, het is lekker, hè?
1: Ja, er staat niet veel wind. Ik denk windkrachtje 3 of zo. En nou ja, kan hem wel tegen, maar ja, je merkt dat nauwelijks.
0: Ja, heerlijk. Edwin Pasveer was, jouw naamgenoot, was ook al op de fiets vanochtend. Ik zelf heb het even laten gaan.
1: Vanuit Gorre. Ja, dat zou ik ook doen.
0: Het had gekund op de racefiets. Dan was ik 2,5 uur onderweg geweest, denk ik. Maar dan had ik heel vroeg weg moeten. Als ik geen afspraak had vanmiddag, had ik het misschien wel gedaan.
1: Ja.
0: Ja, wel lekker om een keer te doen.
1: Ja, je kunt het morgen doen. Oh, je werkt
0: niet. Ja, ik werk niet op vrijdag. Ja, goed idee morgen. Morgen kom ik op de fiets.
1: Gezellig.
0: Jazeker. Goed, het is donderdagochtend. Het is heerlijk weer. Dat zal je niet ontgaan zijn. En daar past vast een liedje bij. Een plaat die past bij deze dag van vandaag. Of gewoon een liedje waar je heel veel zin in hebt. Omdat je vrolijk wordt van het mooie weer. Ikzelf ben helemaal geobsedeerd door een track die momenteel op social media de ronde doet. Het is een AI-gegenereerd liedje. En het gaat over Puerto Rico. Dus als iemand denkt, hey, die wil ik wel draaien, vraag hem even aan, want dan kan ik hem draaien. Ik vind hem zo goed. Heb jij hem al gehoord?
1: Moet ik eerst even horen, dat weet ik niet.
0: De Puerto Rico song, het is echt fantastisch. Dus als iemand dit luistert en die hem ook heel tof vindt en die hem aan wil vragen, bij deze heb je mijn zegen, dan ga ik hem voor je draaien. Maar als er een ander liedje is waarvan jij zegt, die wil ik heel graag horen, laat me dat ook vooral weten hoor. Want ik zit hier voor jou en niet voor mezelf. 050-3188-288, dat is het nummer dat je kunt gebruiken om mijn appje te sturen. En laat mij weten welk liedje jij graag wil horen. En wie weet hoor ik dan zo meteen over een minuutje of 7, 8 ongeveer. Oké. Okay.

0: Waterboys op Radio Noord en The Hole of the Moon. Het is 9 minuten voor 10:30 geworden. Ja, en de dag gaat komen dat wij een AI-liedje gaan draaien op Radio Noord. Gerard, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jij bent volgens mij ook een fervent muziekliefhebber.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja.
0: Vertel, wat heb jij met muziek? Wat betekent muziek voor jou?
1: Ik ben ooit muzikant geweest. Ik ben discjockey geweest vroeger. Ik heb nog allerlei LP's en singles op zolder staan. Ik mag graag naar muziek luisteren. Ja, muziek is een onderdeel van mijn leven.
0: Ja. En hoe denk jij dan over het hele fenomeen wat ja, toch steeds vaker voorbij komt? Ik hoor het ook regelmatig als ik een liedje op Spotify draai. Denk, hey, volgens mij is dit AI gegenereerd. Wat vind jij daarvan met jouw muzikale muzikantenhart?
1: Nou, weet je, AI, dat komt veel vaker, steeds vaker in ons leven voor. Op allerlei vlakken, medisch en ga zo maar door. Waarom zou je het niet toelaten? Het kan altijd iets brengen.
0: Ja. Nou, ik ben het daar wel mee eens. Maar ga vooral verder, want je bent nog niet klaar met je verhaal.
1: En dus ook het AI in de muziek zal een grotere aandeel in ons leven geven. En ja, waarom ook niet? Geef het een kans.
0: Ja. Hey, ben jij wat van de social media, Gerard?
1: Wel een beetje, ja.
0: Ja. Nou ja, al een aantal weken gaat er op TikTok een liedje rond. En inmiddels ook heeft het Instagram ook bereikt. Dat duurt altijd eventjes ietsje langer. Facebook zit ik eigenlijk nooit meer op. Dus ik weet niet precies wat daar allemaal gebeurt. Maar dat liedje, dat is een enorm succes. En er zijn zelfs wereldwijde artiesten die het omarmen. Het is een liedje dat een beetje doet denken aan de stijl van Charlie Puth. Katie?
1: Ja. Niet van naam, niet van, nee. Misschien dat ik hem hoor dat ik denk van, oh ja.
0: Ja, het is een beetje een ethisch-achtig liedje. En het is een enorm catchy liedje geworden. En iedereen die draait het op social media, die zingt mee, die playback mee. Het wordt een enorme sensatie. Dus ja, ik dacht misschien kunnen we hem een keer draaien. Kijken hoe er op de radio wordt gereageerd op dit liedje.
1: Ja, waarom ook niet.
0: Heb jij hem al gehoord?
1: Nee, ik heb hem nog niet gehoord, dus voor mij is het ook een primeur.
0: Ja.
1: Dus ik zou zeggen van zet op dat ding en laat eens horen wat er van komt.
0: We zetten hem op en ik haal je zo meteen, na het liedje haal ik je er gewoon nog weer even in. Hebben we het er nog even over. Vind je dat goed?
1: Ja, dat is prima.
0: Goed zo, gaan wij dat eventjes ontleden met z'n tweeën. Het heet dus de Puerto Rico Song. Ja, de artiest is Sax Boy Billy, als in Sax Boy Billy. En dus gegenereerd door AI. En we gaan er maar gewoon eventjes naar luisteren.

0: Ja, nou, dat is hem dus, de Puerto Rico song. Gerard, ben je er nog?
1: Ja hoor, ik ben nog steeds, ja.
0: Begrijp jij de hype een beetje?
1: Ja.
0: Vertel.
1: Hij ligt lekker in het gehoor. Het is een uptempo nummer. Ja, en daar gaan de meeste mensen wel voor.
0: Ja, ik denk zelf dat het succes ook komt omdat het... Ja, het is natuurlijk, het druipt vol met ethisch invloeden uit de jaren 80. Ik denk persoonlijk dat het feit dat het nergens over gaat, de tekst, dat het liedje heel lekker in het gehoor ligt, dat het ethisch is, dat het een beetje het heimweegevoel naar simpelere tijden, hoewel de jaren 80 waren niet bepaald simpel, maar misschien met alle toeters en bellen van tegenwoordig, dat mensen toch een beetje terugverlangen naar vroeger. En dat dit liedje dat sentiment toch een beetje oproept.
1: Ja, dat zou best kunnen, want in de jaren 80 werden de beste liedjes geschreven.
0: Dat bedoel ik.
1: Ja, en daarna wordt het alleen maar, ik noem het altijd, een chimpansee op een keyboard. heb je geen affiniteit met zo'n liedje.
0: Nee.
1: Alhoewel iedereen zijn best doet om een muziek te maken, er is niks mis mee. Maar ik vond ook in de jaren 80 en begon al eind de jaren 70 begon het al een beetje veel betere muziek.
0: Ja.
1: Het ging ergens over... Ja, en als je nou AI hebt, zoals je zegt van nou, het gaat nergens over. Nou ja, dat heb je ook met carnavalsnummers, hè?
0: Mm-hmm. Ja,
1: dus,
0: zeker.
1: Ja. En daar luisteren we ook naar en daar dansen we ook op en op verschillende manieren. Dus ja, ik vind hem wel lekker eigenlijk. Ik moet even bekennen, onder mijn filmpjes die ik maak, gebruiken we ook AI gegenereerde muziek.
0: Kijk, jij omarmt het ook helemaal.
1: Ja.
0: Hey Gerard, dankjewel en ik wens jou een hele fijne dag. Geniet van het mooie weer.
1: Doe ik.
0: Goed zo.
1: En jij nog een hele plezierige dag en de uitzending.
0: Dankjewel.
1: Oké. Okay.
0: Edwin, jij luisterde net eventjes naar de woorden van Gerard. Volgens mij ben jij het heel erg met hem eens.
2: Ja, zeker. En ik wil dat tijdperk ook wel even oprekken nog. Eind jaren 60, natuurlijk Sgt. Pepper, de Beatles. Daar begon de echt goede muziek al.
0: Zeker.
2: Deep Purple, begin jaren 70. Ja, heerlijk.
0: Jij gaat vanavond lekker een LP opzetten.
2: Ja, ik ga in mijn studiootje zitten huilen. Ik leg wat vinyl... op de recorder en ja.
0: Nee, maar wat een rijkdom dat we dat hebben, hè? Dat we gewoon een plaat op kunnen zetten en gewoon genieten van die muziek. En nou, misschien het gevoel van die tijd weer even op kunnen roepen.
2: Ik weiger mee te doen met AI.
0: Dat is heel goed. Dat is jouw goed recht.
2: Ja.
0: Edwin, dankjewel. Zometeen gaan we eens even kijken wat er allemaal is gebeurd in onze provincie. Wat is er zometeen in het nieuws?
2: Nou, kort en goed.
3: Ja, het is toch te triest voor woorden. Waar gaat het over?
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
5: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter Leven.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
7: Appetito.
6: Appetito.
8: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
9: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
11: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
10: Sorry Bo, het is beauty.
11: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social deal, deals die je niet mag missen.
12: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
13: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
12: Precies. Hey, en NRV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid.
13: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
12: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
13: Hoppa!
12: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
11: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
14: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
0: Het is bijna 1 minuut over 10:30. Tijd voor het laatste nieuws met Edwin in het veld. Edwin, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Volgens het COA zijn er per direct 500 nieuwe opvangplekken voor asielzoekers nodig om de situatie in Ter Apel weer gewoon te krijgen. Dat zegt bestuursvoorzitter Jurie Kapteins. Om de situatie de komende weken goed te houden zijn volgens Kapteins 1000 nieuwe plekken nodig. En richting de zomer loopt het aantal op naar zo'n 3500. Tot aan het einde van de zomer zijn zelfs bijna 8000 nieuwe opvangplekken nodig. Kapteins hoopt dat het kabinet die spreidingswet gaat handhaven, zodat noodoplossingen niet meer nodig zijn.
7: Dat is dus de ellende van die noodopvang. Die noodopvang is allemaal kortdurend. Dat betekent dat we onze bewoners voortdurend moeten verhuizen. Mannen, vrouwen die werk doen, vrijwilligerswerk doen, kinderen die op school zitten, die daar weer van af moeten. Dus we moeten echt af van die noodopvang. En daarom is het zo belangrijk dat dit kabinet die spreidingswet echt gaat uitvoeren en handhaven. Want we moeten toe naar rust in die asielopvang.
2: Het Rode Kruis heeft gisteren eten en drinken uitgedeeld aan de asielzoekers in Ter Apel, net als dekens en regenponcho's. Daarnaast hielp het Rode Kruis bij de inrichting van de noodopvang. Bastiaan van Blokland van de hulporganisatie vindt ook dat er snel een structurele oplossing moet komen.
15: Het moet gewoon op een normale, humane manier worden opgevangen, deze, wij noemen het een tekort aan opvangplekken. Dat is uiteindelijk waar het over gaat. Het gaat niet over mensen, het gaat om opvangplekken. Daar zijn er niet genoeg van. En daar moet een structurele oplossing voor komen. En op een humane, menswaardige manier mensen op te vangen. En dat is echt te doen. Als we met z'n allen die solidariteit tonen, maatschappelijk, als gemeente, als organisaties, en ook als Rode Kruis, zijn we hier vanuit die gedachte dat we mensen willen helpen, omdat mensen die hulp verdienen.
2: Vrouwen moeten meer betrokken worden bij de inrichting van de openbare ruimte. Dat vinden D66, ChristenUnie, Partij voor het Noorden en Studentenstad in de Groningen gemeenteraad. Ze pleiten voor het opzetten van een klankbordgroep waarin vrouwen hun licht laten schijnen op onveilige plekken en routes in het donker. Want ze kijken daar anders naar.

0: Een vrouw kijkt continu om zich heen en een man kijkt meer recht naar zijn doel toe, zeg maar. En een vrouw is veel meer bezig met haar omgeving.
1: Steeds meer gemeenten verlagen de maximumsnelheid naar 30 km per uur. Al houden automobilisten zich daar lang niet altijd aan. Blijkt uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Het Hoge Land is een gemeente die zich in veel dorpskernen inzet voor een maximumsnelheid van 30 km per uur. Onder meer in Warffum wordt er al druk aan gewerkt, zegt verkeerswethouder Steven van Keizerswaard.
2: In Warffum hebben de straten dus ook zo aangepast dat je daar minder uitnodigend hard rijdt. Dat er nog wel een vrachtwagen doorheen kan. Wel met wat meer moeite, want dat is uiteindelijk moet je ook een winkel kunnen bevoorraden, et cetera. Dat met name het grote verkeer wordt gestimuleerd om het dorp heen te rijden.
1: En het Dagblad van het Noorden, andere kranten van het Mediahuis en kranten van DPG Media blijven beschikbaar op Schiermonnikoog. Abonnees kunnen de kranten vanaf 1 juli ophalen bij een winkel op het eiland. Gaat nog om een proef, schrijft de medewinkeleigenaar Karin Kamminga van boekenwinkel Kolstein. De winkel blijft de krant ook losverkopen, net als de supermarkt op het eiland. Het Mediahuis wilde afzien van bezorging op Schiermonnikoog en Vlieland, omdat PostNL vanaf juli er langer over mag doen om de post te bezorgen. Ondernemers klaagden daar toen over.
3: Dan komen hier heel veel toeristen, ja, vooral zaterdag bijvoorbeeld. Er zijn heel veel mensen die halen lekker een zaterdagkrantje. Die pluizen ze in het weekend helemaal uit. Nou dan, we nemen ook even een staatslotje erbij. Het is niet alleen de krantenomzet voor ons, hè. Het zijn allemaal mensen die je winkel binnenkomen. Ja, het is toch te triest voor woorden dat je op Vlieland en Schiermonnikoog dan bijvoorbeeld geen krant meer zou kunnen krijgen, maar op de andere eilanden wel. Waar gaat het over?
1: En meer krant op onze website.
4: Dankjewel. Krijg je nog het weer van Harme Boer?
5: Vandoor wisselen wolkenvelden en zon bekoren of in Dobby liet ook nog droog te blijven. De wind duurt het zuidwesten tot noordwesten wat motig met zo'n 18 graden in het Lauwersmeergebied tot 21 graden verder de provincie in. Vanavond min vannacht opklootst 10 tot 14 graden als minimum, de kind mistbank ontstaan. In morgen wordt een dag met regelmatig zon. Met een zwakke tot motige zuidwest tot noordoostenwind wordt 22 tot 24 graden.
4: Dankjewel Harma. Ja, het is weer donderdag en dat betekent dat onze rappende en zingende psycholoog deze weer bij ons in de studio is. Wat ze gaat doen, dat hoor je allemaal zometeen op Radio Noord.
6: Kom lekker overdekt shoppen in winkelcentrum Paddepoel met meer dan 70 winkels onder één dak. Onze ondernemers staan voor je klaar. Je kunt gratis 1,5 uur parkeren en we zijn goed bereikbaar. Kijk op paddepoel.nl, winkelcentrum Paddepoel. Dat shop lekker.
7: De kaartverkoop voor het nieuwe seizoen van Theater Geert Thijs is gestart. Bestel snel online je kaarten voor Stef Bos, Francis van Broekhuizen, TikTok Tammo en vele anderen op theatergeertthijs.nl. Theater Geert Thijs juicht je toe.
8: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
9: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
10: Zondag 31 mei, de Marathon Groningen, powered by Campus Groningen. Moedig de lopers aan en geniet van dit prachtige evenement. Een dag om niet snel te vergeten. Ga naar de site voor meer informatie, marathongroningen.nl. Tot 31 mei.
9: Volop geraniums en perkplanten. Freek van der Wal.nl.

0: Ja, wie heeft het niet hardop mega bruld? Gloria Gaynor en I Will Survive. Het is bijna 11:15 geworden. Het is weer donderdag en dat betekent... Thees, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het met jou?
1: Ja, goed.
0: Mooi.
1: Ach, ik liep hier net zo buiten en dan loop je zo die studio in... En de zon schijnt. Het is gewoon bijna jammer om naar binnen te gaan.
0: Het is ook lekker warm al, hè?
1: Och, het is heerlijk.
0: Ja,
1: het is wat mij betreft is dit zeg maar het ultieme zomerweer. Je kunt alles nog doen. Je kunt de tuin in, je kunt fietsen. Je kunt alles doen zonder dat het zo bloedje heet of benauwd is.
0: Klopt.
1: Dit is het perfecte weer voor alles, wat mij betreft.
0: Ja, ik ben het helemaal met je eens, Deze. Het is het perfecte weer. Het is ook het perfecte weer om eens eventjes ervoor te zorgen dat jij goed in beeld komt. Wat niet helemaal goed gaat. Ik heb je al helemaal naar boven gescrolld en naar beneden gescrolld.
1: Kijk.
0: Voor de mensen die meekijken op tv en denken, wat gebeurt er allemaal? Het is nu goed.
1: Ik ben er weer, hallo.
0: Ja, precies. Hey Deze, het gaat goed met je. De zon schijnt, het is lekker weer.
1: Ja.
0: Je bent een tijdje niet langs geweest, want we hadden vakantie, hemelvaart, feestdagen.
1: Allemaal donderdagen die er even... Nou ja, geen ruimte voor de rubriek hadden. Nou, nee, prima.
0: Precies.
1: We zijn er weer.
0: Ja, we zijn er weer. Hartstikke fijn dat je er bent. En jij thuis ook. Want ja, wij hebben jou thuis nodig. Hè,
1: ja,
0: Deze?
1: Daar komt het wel op neer, hè?
0: Ja. Het is een belangrijke periode, deze tijd van het jaar. Zo eind mei, begin juni. Er zijn heel veel mensen die zitten al een beetje in spanning. Straks examens natuurlijk. Hebben het gehaald of niet? Mensen zijn stiekem ook al bezig met de zomervakantie. Plannen van vakantie. Gaan we wel, gaan we niet? Gaan we naar het buitenland? Blijven we hier? Misschien heb je het ook al lang gepland en ben ik gewoon laat. Dat kan ook. Heb jij al vakantieplannen?
1: We gaan niet.
0: Nee.
1: Ja, het klinkt heel... maar we gaan verbouwen.
0: Oh, dat is ook fijn. Nou ja, niet verbouwen, maar het resultaat.
1: Ik hou helemaal niet van verbouwen. En ik kan het ook helemaal niet. Dus ik denk dat ik heel erg... We hebben natuurlijk een zoontje van 10 maanden nu. Dus ik denk dat ik heel erg gewoon Ruben duty heb. En voor hem lekker zorg. En Balkonia, tuinesië. Dat soort termen komen voorbij.
0: Maar dat is ook lekker.
1: Ja, het is prima.
0: Ja.
1: Het is prima. En inderdaad het vooruitzicht dat het dan daarna klaar is. En dat we gaan hele buikkeuken doen. En de gang en de hal en weet ik veel. Dat is wel heel lekker. En we krijgen een nieuw vloer. Het is allemaal wel fijn als dat gewoon klaar is.
0: Ja, dat is super tof.
1: Ja.
0: Ja. Maar goed, we hebben jouw hulp nodig. Want we kunnen jouw verhaal gebruiken. Misschien heb je een bijzonder verhaal dat je met ons wilt delen. Misschien wil je iemand in het zonnetje zetten. Misschien is een kind of een kleinkind van jou op dit moment heel hard aan het blokken voor de examens. Is bijna klaar, volgens mij. Eigenlijk kan het van alles zijn. Hè? Want we hebben al heel veel... onderwerpen, verhalen zijn de revue gepasseerd ondertussen Deze.
1: Ik moet meteen weer denken aan Stanley, de taxichauffeur.
0: Ach ja.
1: Dat was ook zo leuk. Die had gewoon zoveel plezier in zijn werk om mensen rond te rijden en de leukste nieuwe gesprekken aan te gaan en nieuwe dingen te leren. En die wilde daar wel een rap over, gewoon lekker om in zijn taxi te draaien. Ja, ik vind dat fantastisch. Ik krijg daar ook weer heel veel energie van.
0: Ja, fantastisch. Misschien is er wel een vrachtwagenchauffeur die luistert. Die denkt, oh, ik zou wel een vrachtwagenchauffeur rap willen hebben.
1: Ja, dat is toch fantastisch. Oh, dan wil ik er zo'n vrachtwagentoeter in monteren. Dat lijkt me nou helemaal leuk.
0: Ja, dus ben je vrachtwagenchauffeur en wil jij een keer een rap op maat door Deze? Nou, dit is je kans. Je kan
1: dit is het moment.
0: Appen. 053-81-82. Misschien ook wel... Tuinier, hovenier of zo.
1: Oh ja.
0: Of sta je elke dag op de steiger als bouwvakker? Ben je met een hele ploeg, luister je Trouw Radio Noord, ben je met een hele ploeg elke dag voor dag en douw in het busje ergens naartoe?
1: Ja.
0: En ben je aan het werken weer gewoon een rap met je matties van je werk?
1: Ja, en dan even alle inside jokes die daar dan voorbij komen, kan ik dan verwerken in de rap.
0: Ja.
1: Dat lijkt me helemaal leuk.
0: En ik spreek nu eventjes, met alle respect voor de vrouw. We hebben vaak vrouwen die een rap aanvragen.
1: Klopt wel, ja.
0: Mannen, kom op.
1: Ja, mannen uit het noorden.
0: We hebben jullie nodig. We hebben jullie altijd nodig. Maar...
1: Vraag even een liedje.
0: Maar vandaag sowieso, als jij... ben jij een man? Ben jij...
1: Dit klinkt als een hele andere soort oproep.
0: Dit gaat helemaal de verkeerde kant op.
1: Ik ben al voorzien, maar...
0: ik niet. Maar goed, dat terzijde. Nee, ik bedoel echt serieus qua werk. Misschien heb jij een hele leuke ploeg collega's. En wil je gewoon jullie werk...
1: Ja. Werkrap.
0: Werkrap.
1: Ja.
0: En dat kan in de bouw zijn, kan ook op kantoor zijn, hè? Of ja, op een school, of op, ja, weet ik veel.
1: Absoluut. Och ja, och, voor een hele basisschoolklas. Ben je meester?
0: Of middelbare school, dat is helemaal intens, lijkt mij.
1: Ja, dat
0: met
1: ook,
0: al die pubers. Ja.
1: Maar al deze meesters en docenten luisteren nu natuurlijk niet. Dus ken jij een meester of een docent?
0: Of een juf, of een docent op een middelbare school, of ook zelfs hoger onderwijs. Weet je, mogelijkheden zijn eindeloos.
1: Ja.
0: Wij kunnen ook heel lang praten, maar jij kan er ook heel goed over rappen, Dees.
1: Ja, om even een indruk te geven van wat kan je nou verwachten. Hè, voor als je nu net intuned en je denkt wie is deze vrouw en kan ze rappen. Nou ja, dat mag je zelf beoordelen, maar ik kan het in ieder geval even laten horen hoe het dan ongeveer klinkt.
0: Ik ga even alles stilmaken hier en dan ga ik... Moet ik mezelf natuurlijk nog niet uitzetten. Dit gaat ook weer helemaal de verkeerde kant op. Dees, the floor is yours.
1: Top. Ja, we komen weer de ochtend door met een nieuwe rap. Je bent nog lang niet van me af, dat heb ik toch gezegd. Want er zijn nog zoveel onderwerpen die ik kan bespreken. Want als psycholoog schrijf ik over alles uit het leven. Dus heb jij misschien ideeën of een goed verzoek? Of een leuke anekdote van jezelf uit de kroeg? Of een lieve tante die je wil bedanken met een rap? Het kan echt allemaal. En niets is mij te gek. Je verzoek kan je dus sturen naar de radioredactie. En wie weet zet ik je woorden op papier, dus kom in actie. En wie weet heb ik straks een rap voor jou. Dus rap met die tekst en stuur hem gauw. Stuur een mailtje naar deochtenddoor@rtvnoord.nl. Nog één keer, een mail met jouw verzoek naar deochtenddoor@rtvnoord.nl. Maar bellen of appen, dat mag natuurlijk ook.
0: Ja, yeah, zo is het inderdaad. Bellen of appen mag ook. 050-3188-288 is natuurlijk het nummer. Als je dit hebt gehoord en denkt, ik heb een leuke idee voor een rap, laat het ons weten.
1: Ja, en het hoeft dus helemaal niet iets heel bijzonder speciaals te zijn. Het kan gewoon een leuk onderwerp waarvan jij gewoon denkt van, dit lijkt me nou tof. En dan gaan we gewoon samen in gesprek en dan komt er gewoon een liedje uit. Dat komt helemaal goed.
0: Komt helemaal goed, ja. Nou, ik ben heel benieuwd wat er op afkomt, Dees.
1: Ik ook.
0: Heb jij sowieso, laten we het dan even leuk afsluiten, nog leuke plannen voor het weekend?
1: Ja, Pinksterweekend. Ik duik de studio in. Want er moet ook gewoon nog weer muziek gemaakt worden. Er komt een nieuwe EP aan. Dus daar heb ik heel veel zin in.
0: En wanneer kunnen we die verwachten?
1: Ja, ik ga hem een beetje in fases droppen. Dus ik ga een aantal liedjes los. En dan daarna nog een aantal liedjes gezamenlijk als totale EP. En de bedoeling is dat het dan ook, want we hadden het net over vinyl, dat het ook een LP wordt. Dus dat lijkt me wel heel erg tof. En wanneer, ja, een beetje verspreid over de zomer, het najaar. Ik heb nog niet heel erg goed een marketingplan. Ik doe alles zelf en ik leef een beetje met de dag. Maar nou, dat werkt voor mij, dus prima. Waarom niet?
0: Wij horen het graag als het zover is. Mocht jij dit hebben gehoord en denken, ik wil zo'n rap, laat het nogmaals eventjes weten. deochtenddoor@rtvnoord.nl. Als je liever een mailtje wil sturen. Maar gewoon een appje mag ook. 050-3188-288. Dees, dankjewel.
1: Ja, jij bedankt.
0: Zometeen hoor je muziek. Uut Grun, Huil Gewoon komt eraan naar Miles Smith en Nile Horn. Dit is Drive Safe op Radio Noord.

0: vreemde gast van Heil Gewoon hoor je op Radio Noord. En zometeen na 11 uur dan spelen we weer Tel en Bel. Ik heb weer leuke prijzen voor je klaarliggen. Wat we gaan tellen en wat je kunt winnen, je hoort het allemaal zometeen op Radio Noord.
1: Op een mooie Pinksterdag.
2: Echt alles kan en mag.
3: Op tweede Pinksterdag.
4: Maandag draaien we de hele dag jouw verzoekjes op Radio Noord.
3: Is er iets wat je graag weer eens wilt horen? De muziek waar je op danste vroeger?
4: Of waar je bij wegzwijmelde?
3: Laat het weten. Alles kan en mag op tweede Pinksterdag. Tijdens het Verzoekjesfestival.
4: Maandag bij Radio Noord.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Nu bij Velderhof, 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
9: Wat een geweldige actie, de motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie, het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
12: alleen de prijs is anders.
13: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
14: Zoveel money!
13: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
15: Mensen, als je koel wordt, word ik een goud adres voor jou. Frans Kopal Hoorwagen aan Noorderhoven in Stad. Alle stijlen voor man en vrouw en alles is op vuurrood.
16: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
17: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Schuiling Wonen en Slapen in Zuidhorn geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
16: 20% korting?
17: Ja, ook bij Schuiling in Leek en Pijzen.
15: Nou ook bij Frans Kopal, Secret Hair. Een hooraanvulling voor man en vrouw en gewoon meer steeds zicht. Kijk maar eens op hun webstay, franskopal.nl.
4: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
3: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
1: Dit is Radio Noord.
4: Nu het nieuws van 11 uur.
18: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken in een mail aan familieleden. De activisten waren met honderden anderen op schepen met hulpgoederen onderweg naar Gaza. Ze werden door Israël onderschept en naar Israël gebracht. Nederland en andere landen hadden veel kritiek op de manier waarop ze zijn behandeld. Premier Jette noemde het mensonterend. Aan het einde van de middag landden de activisten in Istanbul. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn vanmorgen weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte voor 1 nacht een noodopvang in. Er waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat pas aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. In Amsterdam blijft een Joodse school dicht na een dreigend telefoontje. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens regionale omroep NH gaat het om de school Geider, waar in maart een explosief afging. Sindsdien zijn er extra veiligheidsmaatregelen ingesteld. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo gaat de nationale voetbalploeg van het land een trainingskamp verplaatsen. Dat zou in de Congolese hoofdstad Kinshasa zijn, maar de ploeg wijkt nu uit naar België. Congo heeft zich voor de tweede keer in de geschiedenis geplaatst voor een WK. De ebola-uitbraak is onlangs uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen volop zon en dan 26 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
19: Radio Noord.
4: De ochtend door.
3: Met Femke de Wallen.
0: Hij ligt weer voor je klaar hoor. De snoesterpuut met daarin de Buckethead. Wil je hem winnen? Doe dan zo meteen mee met Tel en Bel na Taylor Swift en Van

Taylor Swift en Elizabeth Taylor op Radio Noord. Ik heb weer een hele mooie snoestepuut voor je klaar liggen. Een hele leuke RTV Noord tas met daarin allemaal leuke RTV Noord goodies. Plus een bucket hat, zo'n festivalhoedje. Ook van RTV Noord met het woordje mooi erop. Hartstikke leuk ding. Kan allemaal van jou zijn als je zometeen meetelt met The Traveling Wilburys en End of the Line. We gaan ook het woordje line tellen, dus hou het goed in de gaten. Zit een beetje verstopt in de muziek, maar zit er wel degelijk. Dus als jij weet hoe vaak het woordje line voorbij komt in deze plaat, dan mag je na afloop bellen op 050-3188-288. Hoe vaak hoor je het woordje line in End of the Line van Traveling Wilburys? Ik wens je heel veel succes.

0: 050-3188-288 is het nummer dat je nu kunt bellen om mee te doen met Tel en Bel. En ook kansen maken op die snoesterput met daarin allemaal leuke RTV Noord prijzen. Waaronder dus de RTV Noord Pocket Hat. Goedemorgen, met wie?
1: Goedemorgen, met Leo.
0: Dag Leo, goedemorgen. Nou, hoeveel heb je er geteld?
1: Ik denk 13.
0: Oh, je bent zo warm. Je bent zo warm, maar het is niet goed.
1: Jammer.
0: Ja, dat is heel jammer. Nou,
1: Volgende
0: beter. Leo, goede reis. Waar gaat de reis naartoe?
1: Ja, ik ga naar Assen.
0: Naar Assen. Even naar de andere provincie.
1: Ja, en dan kom ik weer terug naar Groningen.
0: Ah, heel goed, heel goed. Altijd weer terugkomen, hè? Hey, fijne dag. Dag Leo.
1: Hoi, hoi.
0: Hoi, hoi. Goedemorgen, met wie?
2: Goedemorgen, met Gea Koesje.
0: Dag Gea, ook al onderweg hoor ik.
2: Ja, klopt.
0: Waar ga jij naartoe?
2: Ik ga naar Appingedam.
0: Ah, jij blijft wel in Grun.
2: Ik blijf in Grun.
0: Hartstikke goud. Hey, hoeveel lines heb jij geteld?
2: Ik dacht 14.
0: Ja, dat is inderdaad het goede antwoord. Ik zei al, Leo zat er zo dichtbij. Maar ja, het was 14 en niet 13. Dat betekent, Gea, dat jij de snoesterput wint met de RTV Noord Bucket Hat.
2: Nou, daar ben ik heel blij mee.
0: Wat goed om te horen.
2: Ja, want ik doe wel vaker mee en ik ben niet heel vaak. Dus ik zit een keer daar.
0: Ja, nou, hartstikke fijn. Blijf even aan de lijn, gaan we zorgen dat het jouw kant op komt.
2: Is goed, dankjewel.
0: Spreek ik je zo.
2: Fijne dag.
0: Dank je, jij ook. Dit is Simply Red en Stars.

0: Dit programma is natuurlijk ook te volgen op tv, op TV Noord. Natuurlijk heb je hem, als je onderweg bent in de auto, heb je de radio misschien wel aan. Of misschien ben je lekker thuis. En ik heb net een plaat gedraaid met beeld erbij, waarbij je vanaf je stoel lekker in beweging kon komen. Dus mocht je dat hebben gedaan, dan chapeau, heb je weer wat beweging gedaan. Zometeen het laatste nieuws uit onze provincie. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Was dat trouwens Davy Klaassen die we daar zagen of nee?
0: Ja, hij lijkt er wel op, hè? Hij lijkt er wel op. Maar nee, dit is een beweegcoach.
1: Okay.
0: Maar ja, het is een soort Davy Klaassen lookalike.
1: Ja. Nou, ik dacht op de dag van Ajax.
0: Ja, precies.
1: Gewaagd.
0: Ja, heel gewaagd. Laten we hopen dat het geen voorbode is voor. Toch?
1: Nee.
0: Wat zit er zometeen in het nieuws? Ach. Oh.
1: Ja, dat kan wel wat sneller.
2: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
3: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
4: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
2: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
5: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
4: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
6: Het is 11:55 geworden. Tijd voor het laatste nieuws. Met Edwin in het veld. Edwin, goedemorgen.
7: Goedemorgen. De 35-jarige Ramon M., die 1 jaar heeft gevolleybald bij Lycurgus, wordt verdacht van grootschalig kindermisbruik. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij een 10-jarig jongetje misbruikt in Hoogkerk en 5 jaar lang kinderen vanaf 8 jaar seksueel benaderd op sociale media. De zaak is aan het rollen gekomen doordat de ouders van een van de slachtoffers zich bij de politie gemeld hebben. In totaal zijn er 150 chats met kinderporno getraceerd. M. zou hebben gechat met kinderen tussen de 8 en 17 jaar. Het Openbaar Ministerie denkt de zaak richting het einde van het jaar inhoudelijk te kunnen behandelen en blijft de komende 3 maanden in de cel. De 51 asielzoekers die vannacht hebben geslapen in de noodopvang in Stadskanaal zijn terug in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar konden ze vannacht niet terecht, omdat er alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers. Deze man uit Jemen vertelt dat de voorzieningen vannacht beperkt waren.
8: There is a toilet, but you can't take a shower or something.
9: You couldn't take a shower, dus geen douche, wel toilet. Did you get any food?
8: Not yet.
9: Geen eten gehad? When was the last time you got food?
8: Yesterday afternoon, maybe at 4, 5.
7: De gemeente Stadskanaal heeft dus opnieuw hulp geboden gisteravond. In een pand van WDK, de elektronicaweg, richtte de gemeente noodopvang in. Het ging burgemeester Klaas Sloots te ver dat de mensen buiten moesten slapen.
10: Als ik heel eerlijk ben, denk ik ook wel eens bij mezelf van hoe kan dit eigenlijk in Nederland dat we zo'n stelsel niet met elkaar in staat zijn om dit fatsoenlijk te regelen. En wat ik dan daarmee bedoel te zeggen is dat als je kijkt naar de hele asielketen, waarom zijn we niet in staat om met elkaar af te spreken van wat kunnen we aan in Nederland qua aantallen. Waarom organiseren we dat dan niet vervolgens ook netjes? En als het dan boven die limiet gaat, ja, dan houdt het voor ons op. Dat is volgens mij wat

0: snel internet in onze provincie. De provincie zou dat aanvankelijk allemaal zelf betalen, maar nu kan er geprofiteerd worden van het aardbevingsgeld. Ondanks die beschikbare 25 miljoen euro zal de provincie minstens 10 miljoen euro moeten bijpassen. Al lijkt ze daar vooralsnog weinig voor te voelen. Gedeputeerde Erik-Jan Bennema wil sowieso eerst de definitieve toekenning van het geld afwachten, tot irritatie van meerdere statenleden. Al sinds 2017 wordt gesproken over de aanleg van snel internet in de zogenaamde witte gebieden. Meer witte gebieden op rtvnoord.nl.
1: Dankjewel. Krijg je nog het weer van Harma Boer?
2: Vandaag wisselen wolkenvelden en zonbekorrel of in Dobby liet ook nog druk te blijven. De wind duurt het zuidwesten tot noordwesten wat motig met zo'n 18 graden in Lauwersmeergebied tot 21 graden verder de provincie in. Vanavond en vannacht opklootst 10 tot 14 graden als minimum, de kind mistbank ontstaan. In morgen wordt een dag met regelmatig zon. Met een zwakke tot motige zuidwest tot noordoostenwind wordt 22 tot 24 graden.
1: Dankjewel Harma.
3: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
4: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op je grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
5: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
6: Vier het Pinksterweekend in het Vesta Woonforum met leuke activiteiten, iets lekkers voor jong en oud, verrassende acties en volop wooninspiratie. Kijk ook op woonforum.com.
7: Vesta Woonforum, Pijzerweg, Groningen.
5: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.
6: Het Vesta Woonforum is tweede Pinksterdag open van 12 tot 5.

0: Freedom in de ochtend door.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Ja, en ik ga de nummer 4 van de Noord 9 voor je draaien. Een liedje wat er al een aantal weken in staat. Nog niet zo heel veel weken, 3 weken. Maar die blijft gewoon lekker. Hij stond vorige week op nummer 2. Nu ietsje gezakt naar plekje 4. Maar hij mag er zijn. Dancing Backstage van Robin IJzerman op nummer 4 in de Noord 9.

0: Ik denk, zet jou even open, want je was zo lekker aan het meezingen.
1: Met Edje.
0: Met Edje Sheeran.
1: Ja.
0: Eyes closed. Maar helaas.
1: Met mijn ook dicht. Zij gaan naar de Premier League, hè? Ipswich Town, waar hij dus... volgens mij, hij is geen voorzitter, maar hij is daar wel hoog in de boom daar. Want hij is daar supporter en hij heeft zich nog ingekocht ook. Zit daar elke week op de tribune. Is mooi om te zien, hoor.
0: Ja, leuk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Weet je, ja, de Jan Smit van...
0: Van Engeland.
1: Ja.
0: Ja.
1: Is het wel op neer?
0: Nou, daarover gesproken. Nee, weet ik helemaal niet. Ik heb helemaal geen idee wat je eigenlijk gaat doen. Zometeen tussen de middag natuurlijk. Wat zit er allemaal in?
1: Nou, we gaan natuurlijk hem schakelen weer met Ter Apel. Want hoe is die nacht verlopen? Wat voor nacht was het ook voor de burgemeester Velema? Ronald is in Ter Apel. We gaan eens kijken hoe de situatie daar is. Want we weten allemaal, Stadskanaal is in de bres gesprongen. Voor de buurgemeente en die hebben vannacht mensen opgevangen. Maar hoe is het the day after? Gaan we straks naar kijken. We gaan het hebben over snoekeren. Er is een Groningse snoekervereniging vorig jaar weer opgetuigd. En die hebben meegedaan aan de competitie. En waren zo goed dat ze direct zijn gepromoveerd naar de Eredivisie.
0: Ja.
1: Dus ik ben wel even benieuwd hoe ze dat hebben gevierd. En wat voor zomer dit gaat worden. Moeten ze nu de top snoekerspelers uit Nederland gaan aantrekken? Bijvoorbeeld, ik zeg maar wat hoor. Want zijn zij klaar voor de Eredivisie? Dat ga ik aan ze vragen. Altijd wat anders natuurlijk. Over 30 kilometer per uur. Ik weet dat jij van het gaspedaal houdt, Femke.
0: Ja, zeker weten.
1: Ja.
0: Ik hou van autorijden.
1: Je houdt van autorijden, maar hou jij ook van maximum snelheden?
0: Nou, gezien de brandstofprijzen moet ik zeggen... en het aantal boetes wat ik het afgelopen jaar heb ontvangen...
1: Serieus?
0: Ja.
1: Echt?
0: Ja.
1: Hoeveel?
0: Ja, veel.
1: Hoeveel?
0: Veel.
1: Geldbedrag opgeteld?
0: Ja, gewoon echt veel. Ja.
1: Wat?
0: Ja, is niet bij een paar honderd euro gebleven.
1: Hè?
0: Ja.
1: Omdat jij te hard rijdt?
0: Ik hou van het gaspedaal. Ja.
1: Wauw.
0: Ja. Cool. Dus heel cool, maar niet zo goed voor mijn portemonnee. Dus ik moet me zeggen, ik hou me tegenwoordig aardig aan de snelheid.
1: Ja, ja.
0: Ja, als kan trek ik hem wel even open, maar...
1: Ja, daar heb ik mijn blikjes bier.
0: Ja, dat vind ik ook lekker.
1: Maar we gaan het hebben over die 30 km per uur. Want je ziet op steeds meer plekken wordt dat ingevoerd. Op zich, ik snap die redenen ook wel. Nu blijkt dat bijna niemand zich daaraan houdt. Dat de gemiddelde snelheid op die wegen gewoon wel hoger ligt dan 30. Soms zelfs hoger dan 40.
0: Ja, weet je wat het probleem vaak is? Dan hebben ze 30 km per uur op een weg die uitnodigt tot 50 of 60. En ik keur het niet goed.
1: Hoezo uitnodigt? Er staat 30.
0: Ja, maar als het een asfaltweg is met heel veel ruimte, dan... Nou ja, goed. Dit is een hele leuke, altijd wat anders.
1: Vind ik ook. Ja. Want ik ben ook wel benieuwd hoe het bij jou in de wijk zit, bijvoorbeeld, of in jouw dorp. Zijn daar plekken waar nog geen 30 is ingevoerd, maar waarvan jij zegt van nou, doe dat maar ZSM, want daar wordt heel hard gereden. Ik ben benieuwd. 050-31-882. De lijnen gaan straks open.
0: Ja, en voor de duidelijkheid. Als het zeg maar heel rustig is, hè, ja, een rustige wijk, dan doe ik echt wel...
1: Tuurlijk.
0: In mijn eigen wijk rijd ik heel rustig.
1: Ja, daar, hè.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, leuk onderwerp. We hebben onze tijd volledig volgekletst eigenlijk.
1: Oké. Okay.
0: Maar als je zegt, ik vind het niet erg om iets langer door te gaan...
1: Nee, je gaat draai maar lekker muziek.
0: Ja? Je hebt nog iets meer dan een minuut.
1: Nee.
0: Vind je goed? Oké, ik heb een tip gekregen van Dace, die was hier net. Een nieuwe single van Gordon en Replay is echt heel lekker. Vind jij ook leuk?
1: Wil ik wel horen.
0: Ga ik draaien voor je.
1: Ja.
0: Oké, hoi.
2: Je weet

0: die spullen van je komen er niet meer in.
1: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
2: Allsafe. Geeft ruimte.
3: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
3: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
7: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 12 uur.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al onder meer verdacht van ontucht in Hoogkerk met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Het Rode Kruis heeft een Giro-nummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en bodybags. De winst van chipfabrikant Nvidia is het afgelopen jaar verdrievoudigd. Het Amerikaanse bedrijf boekte een recordomzet van $80 miljard. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer worden gebouwd. Het Amphia ziekenhuis in Breda komt in actie tegen de hoeveelheid sigarettenpeuken rond het ziekenhuis. Het heeft de gevonden peuken tentoongesteld in een glazen koker in de hal. Het gebied rondom de ingang is al jaren rookvrij, toch ligt het rond het ziekenhuis vol met peuken. In de koker zitten 10.000 sigarettenpeuken die de afgelopen 4 dagen verzameld zijn op het terrein. Het ziekenhuis in Breda hoopt met de actie rokers af te schrikken. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: En terwijl Femke al in Gorredijk rijdt, hebben wij hier het nieuws met Edwin, de hoofdlijnen.
13: Het COA zegt met meerdere gemeenten op zoek te zijn naar tijdelijke opvangplekken voor de komende nacht, zodat er in Ter Apel geen asielzoekers buiten hoeven te slapen. Nieuwe asielzoekers kunnen het terrein op, maar ze moeten dan wel eerst naar de IND en daar wordt dan een eerste schifting gemaakt. Een 35-jarige man uit het Westerkwartier is aangehouden nadat in een woning in Marum een geladen vuurwapen, meerdere andere wapens, verdovende middelen en een grote hoeveelheid contant geld is gevonden. De politie kwam het op het spoor na een anonieme tip. En de economische agenda van Nijbegun heeft €25 miljoen gereserveerd voor de aanleg van snel internet in onze provincie. Maar het provinciebestuur wil eerst de definitieve toekenning van het geld afwachten, tot irritatie van meerdere statenleden.
12: Half 1 meer.
13: Dat is goed.
12: Tot dan.
14: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
15: De kaartverkoop voor het nieuwe seizoen van Theater Geert Thijs is gestart. Bestel snel online je kaarten voor Stef Bos, Francis van Broekhuizen, TikTok Tammo en vele anderen op theatergeertthijs.nl. Theater Geert Thijs juicht je toe.
16: Klaar met binnenzitten? Ga naar buiten en beweeg op jouw manier. Bij Sport 050 vind je de leukste mogelijkheden om buiten te bewegen. Van wandelen tot buitenfitness. Ga naar sport050.nl en ga fit het voorjaar in. Samen sporten? Vind jouw sportmaatje op sport050.nl.
17: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar Aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
16: Vind jouw buitensport bij Sport 050. Ga naar sport050.nl.
18: Hey, waar was jij?
19: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
20: Radio Noord.
21: Tussen de middag.
22: Met Nivino Geertsema.
12: Goedemiddag, hoe is de situatie in Ter Apel en hoe was de nacht van burgemeester Velema? Je hoort het zo in Tussen de middag.

0: Klein van stuk, maar groots in daden. Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Stadskanaal ving afgelopen nacht zo'n 50 asielzoekers op om te voorkomen dat ze buiten de nacht door moesten brengen. De druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel is te groot en daarom mogen alleen kwetsbare asielzoekers naar binnen. De rest sliep vannacht in het pand van WDK aan de Elektronicaweg. Verslaggever Jetse Koper die sprak vanochtend met burgemeester Jaap Velema van Westerwolde.
1: Hoe was uw nacht?
2: Kort, om verschillende redenen. We hadden natuurlijk gisteren een indringende dag met alles wat natuurlijk zich afspeelde over de mogelijke vastlopen van de opvang. Dus daar waren we al overdag mee bezig. Daar stond een raadsvergadering gepland. En ik moest mij nog verantwoorden ook over het noodbevel dat ik heb gegeven tijdens de demonstratie. Dat is in de wet vastgelegd dat als ik gebruik maak van een bevoegdheid, dat ik mij daarop verantwoord in de gemeenteraad. Dus dat stond gisteravond ook op de planning. Ook nog de raad bijgepraat over het bezoek aan het Catshuis. En natuurlijk over de actualiteit. Terwijl we in de raadsvergadering waren eigenlijk op dat moment de spanningen al hoog aan het oplopen bij het hek. Of het nou werkelijk geen gemeenten in Nederland zijn die deze mensen voor een nacht onderdak zouden bieden. Dat was nog in langere periode onzeker. Maar gelukkig bij het eind van de vergadering kon ik meegeven dat Stadskanaal in ieder geval bereid was. Ja, en daarmee bewezen dat een goede buur meer waard is dan een verre vriend.
0: Ja, zei burgemeester Velema bij de microfoon van Jetse Koper. Dat ging dus over afgelopen nacht. Maar we zijn nu weer bij de volgende dag. Ja, dan ben ik toch wel benieuwd hoe het in Ter Apel eraan toe gaat op dit moment. Ronald Niemeyer is daar. Waar sta je, Ronald?
3: Ik sta voor de ingang van het aanmeldcentrum Nivinjo. En als ik over mijn schouder kijk, dan is het eigenlijk best wel rustig. Het wordt wel iets drukker, want we zijn hier inmiddels een uurtje of twee. Mensen zitten in het gras. Hebben ook allemaal de verhalen van Ter Apel, want ik ben of van Stadskanaal. Want ook die mensen ben ik hier weer vanochtend tegengekomen. Hoe hun nacht verlopen is. En dat ze toch weer terug zijn hier bij het aanmeldcentrum. Te wachten op eigenlijk wat komen gaat. Want de procedure is eigenlijk precies zo als gisteren. En dan moet je je voorstellen dat mensen dus naar binnen toe gaan, dat de IND een eerste schifting maakt. En ook let of daar vrouwen tussen zitten, of gezinnen tussen zitten, of mensen toch met een medische aandoening. Zij mogen vervolgens blijven in het aanmeldcentrum. En de rest, en dan gaat het toch met name om alleenstaande mannen, worden met een brief naar buiten gestuurd, met een nummer erop. Ja, en zij moeten afwachten of zij later vandaag dus weer naar binnen toe kunnen, of daar voldoende ruimte voor is. Of die ruimte komt, dat is ook de vraag, want verwacht wordt dat zich hier toch nog zo'n 70 tot 80 mensen vandaag zullen melden. Ja, en als je dat bij die 50 optelt, die dus de nacht hebben doorgebracht in Stadskanaal, dan kom je uit op 120, 130. En dan is het de vraag van, hoe gaat dat verder? Is er voldoende ruimte? Als zijn er toch gemeenten, en dan heb ik het met name over burgemeester Sloots, die dus als burgemeester de helpende hand heeft geboden afgelopen nacht, ook de oproep doet aan andere gemeenten om zich te melden, om deze situatie gewoon uit de slop te halen. Hoe dat verder gaat aflopen, en dat is dus afwachten. Ik zei al, het is nu rustig. Het is ook, je moet het zien als mensen deze kant op komen, dan overdag wordt er met name gereisd. Je moet naar binnen toe. Je moet een procedure moet je dus afleggen. Paperassen invullen. Wordt vervolgens weer naar buiten gestuurd. En de verwachting is wel dus dat hier later vandaag wat drukker zal worden. Het beeld is heel anders dan gisteren. Ik zie nu niet de vele dicties of het voedsel wat er nu wordt uitgedeeld. Ik zie wel wat mensen van het Rode Kruis. Die zag ik ook zojuist rondgaan om te vragen of mensen wel of geen ontbijt hebben gehad. Want niet iedereen had dat ontbijt gehad, was vanochtend ook in het nieuws. Mensen krijgen dus alsnog een broodje aangeboden. En ondertussen tikt gewoon de tijd door hier. Mensen zitten in het gras. En het is een dag van afwachten. Afwachten op wat komen gaat.
0: Dankjewel, Ronald vanuit Ter Apel. En mocht er meer ontwikkelingen zijn tijdens tussen de middag, dan horen we dat uiteraard direct hier op Radio Noord. Waar we nu Harma Boer hebben. Mooi, Harma.
4: Ja, mooi, Nivino.
0: Het is een beetje apart. Als de wind ligt, is het gewoon warm. En dan komt er zo'n briesje bij en dan wordt het gewoon weer wat frisser.
1: Ja, nou, ik val dat zelf nooit zo. Hoge luchtvochtigheid, temperatuur is al wel oorig op niveau. En dat geeft inderdaad toch een beetje dat het wat een beetje benauwd aanvalt. Er komt ook een inactief front aan, een warmtefront. En dat neemt dus ook zaagte, warmere lucht met. Maar doordeur hebben we op dit moment dus wel meer bewolking. Maar het liep wel droog te blijven. En de komende dag natuurlijk ook, want het hoge drukgebied van het zuiden, dat trekt over ons in. Blijft de komende dag doorliggen. Dan komt er in het weekend nog een tweede hoge drukgebied van het westen deze kant op. Door tussen die twee systemen en liep het erop dat er toch even wat meer noordelijke stroming op gang komt. Dat is een dag. En door gaat die wind weer draaien naar het zuidoosten. En begin volgende week dus zullen we door de volker dat de wind in het noorden of noordwesten zit. Ja, en dan is het wat wisselbewolkt. Ligt de temperatuur even weer wat leger. Maar ja, om en bij de 20 graden, dat is prima voor deze tijd van het jaar. Maar we de komende dag nog allemaal zo in te holen. Draai een half uur de zonde bij een rood schaal. Een zwakke tot motige westelijke wind. Zo'n beetje 17 graden. En zo'n 25 kilometer zicht op dit moment onder de bewolking. Wolkenbank 18 graden. 3 millimeter over de laatste 24 uur. Gistermiddag nog een bui had. Slochten 18,5 graden. En de barometer stand dus een 26 millibar. En 19 graden is inmiddels al west in windschoon. Op dit moment weer iets leger. Door de bewolking die er is. 18 graden. En van gistermiddag ook van die bui, 3 mm. Nou, vanmiddag, het is wat wisselbewolkt. Neem weer eens wat zon, maar ook zeker bewolkt. De temperatuur, die gaat richting zo'n 18 graden in het Lauwersmeergebied tot 21 graden, zo verder de provincie in. En de wind, zuidwest tot noordwest, die is meest motig. Vanavond en vannacht opklots, 10 tot 14 graden als minimum. Rustig weer en dat betekent dat de mistbank in ons toon. Maar regelmatig zon, 22 graden direct langs de kust en op de warmte tot een zomerswarme dag. 24 graden verder de provincie in. Zaterdag volop zon, 22 tot 26 graden. Zondag geregeld zon, gemiddeld 23 graden. En maandag, dinsdag, vrij zonnig weer. 22 tot 25 graden. Dat betekent dus dat de eerste, tweede Pinksterdag prima verloopt met lekker wat zon.
0: Heerlijk, man.
1: Ja, heerlijk, hè?
0: Nou, bedankt dat je ons dit geeft.
1: Ik geef helemaal niks. Ik vertol alleen naar wat de weerkoorden aangeven. Dus nou, bij deze.
0: Bist u ook een beetje een haatrieder, Arma?
1: Ah, besteed wel. Oh. Ja, ik hoor altijd wel heel sterk in de woorden dat de... Ik kijk heel veel op ziet, vooral langs tankstations en dat soort dingen. Oh. Kennen ze wel eens toon.
0: Ja, oké. Okay.
1: Nou, en voor de rest is het gokken. Maar het gaat de laatste paar jaar oorlog schieten, mag ik zeggen.

0: The Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy. Ja, over het niveau van de Groningse sport hebben we eigenlijk niet te klagen. We hebben natuurlijk FC Groningen, we hebben Donar, Lycurgus speelt allemaal op het hoogste niveau van Nederland. En daar kunnen we nu ook de snoekervereniging Groningen bij nemen. Want ze zijn de afgelopen jaren hebben ze het heel goed gedaan in hun eerste jaar eigenlijk weer. En direct gepromoveerd. Nou, dat verdient een belletje met de teamcaptain Kevin Slotboom. Hoi Kevin.
1: Goedemiddag, Nivea.
0: Goedemiddag. Ja, gepromoveerd direct in het eerste jaar. Hoe onverwachts was dat voor jullie zelf?
1: Nou, niet heel onverwacht, omdat we het jaar ervoor ook Eredivisie hebben gedaan. En toen zijn we gedegradeerd omdat er met nieuwe regelgeving 2 uit moesten in plaats van 1. Dus in die zin hadden we anders nog wel kansen geweest gehad om erin te blijven. Maar goed, dat neemt natuurlijk de pracht en praal van het kampioenschap zeker niet weg. Wij waren dit jaar voor het grootste gedeelte van het seizoen, of eigenlijk het hele seizoen, in een directe strijd verwikkeld met Snooker Society uit Doetinchem. De allereerste wedstrijd verloren we uit bij hun bij 5-4 en de return werd 5-4 voor ons. Dus ja, tot aan de laatste speelronde stonden we helemaal gelijk. Dus het kwam op de laatste speelronde aan.
0: Ja, in voetbal zou je zeggen misschien wel op doelsaldo kampioen geworden?
1: Nou, uiteindelijk dus niet, omdat Snooker Society verrassend uit bij Snooker Q's in Ede met maar liefst 7-2 verloor. Oh. En wij zelf met 9-0 wonnen. Onze spelers Rick, Dennis en Rob lieten geen steken vallen. En gaandeweg de dag kwam het bericht binnen dat Snooker Society verloren had. Dus uiteindelijk hebben we het gewoon op winstwedstrijden gedaan. Dat maakte de vreugde niet minder groot natuurlijk.
0: Nee, want hoe gaat dat dan op het moment dat je het hoort? Hoe hebben jullie dat gevierd?
1: Ja, we via Q-score worden de scores sowieso bijgehouden door de teamcaptains. En dat werd ook netjes gedaan daar. Dus wij wisten eigenlijk na 1,5 uur zelf spelen, wisten we al dat zij 3-0 achter stonden. Dus toen begon de hoop zeker al te gloren. En wij hadden zelf trouwens de winst al binnen. En nog geen 1,5 uur later komt het bericht dat ze 6-0 voorstaan, Snooker Q's. Dus juicherij, springerij, elkaar in de armen vallen. Dat is een beetje hoe het gegaan is.
0: Ja, alle remmen los, nog op stap geweest of zo? Hoe gaat dat verder?
1: Nee, op stap niet. Misschien dat, forgive me mijn teamgenoten, maar misschien dat onze leeftijden dat niet altijd nog uitbundig toelaten, laat ik het maar even zo zeggen. Nee. Maar we hebben het lekker op de SV gevierd met lekker eten en een biertje.
0: Leuk. Leeftijden noem jij, hoe oud zijn jullie ongeveer? Ja.
1: Rick en ik zijn de Benjamins. Rick is, meen ik, 38, ik ben 40. En Ronald, Rob en Dennis zijn omstreeks de 50. En dan hebben we nog een reservelid, Eddie de Boer. Die is ook in die richting qua leeftijd. Dus ja, dat is een beetje tussen de hoog 30, 50. Ja.
0: Ja, precies. Maar ik ken mensen van die leeftijd die gewoon nog wel de stad ingaan, hoor. Dus het kan wel.
1: Ja, het ligt nog in het verschiet dat we dat nog even een keertje gaan doen. De plannen zijn er wel, dus ja.
0: Mooi. Hey, en dan volgend jaar, want hoe ziet de zomer eruit? Gaan jullie topspelers halen, grotere zaal om in te spelen? Hoe gaat dat precies?
1: Op zich zijn we blij met het team wat wij nu hebben. We hebben 6 spelers waaruit we dus 3 elke speelronde selecteren. En in goede doen zijn we allemaal in staat om eredivisiewedstrijden te winnen. Dus we gaan ons verder niet versterken op de korte termijn. En qua speelruimte is het voorlopig nog dezelfde speelruimte. We hebben 4 tafels staan op ongeveer 100 vierkante meter. Okay. Dus dat is enigszins krap. Er zijn wellicht uitbreidingsplannen, maar die gaan niet op de korte termijn gebeuren zoals het nu lijkt. Nee, dus de ruimte blijft gewoon hetzelfde. Maar de tafels zijn qua kwaliteit uitstekend voor eredivisie begrippen.
0: Ja. Ja, en kunnen jullie het niveau eredivisie dan ook aan? Want het is een niveau hoger.
1: Absoluut. Ja, kijk, we hebben geen kampioensaspiraties. Daar moeten we heel eerlijk over zijn. We gaan niet meedoen om de titel. Maar lijstbehoud is gewoon het simpele doel. Dus de 5e plaats is de Holy Grail. Dat is de plaats die recht geeft op direct lijstbehoud. 6e plaats is play-offs. En 7e, 8e is dus direct degraderen. Dus die gaan we met alle macht proberen te ontwijken.
0: Ja. De snoekervereniging is redelijk nieuw, hè? Wat doet dit met de naam van jullie vereniging en mogelijk nieuwe aanwas, wat jongere mensen ook misschien?
1: ja, dat gaat natuurlijk alleen maar positief zijn, Nivino, denk ik. Kijk, we hebben natuurlijk al een leuke contingent jeugdspelers. Maar kijk, als je de allure hebt van dat je een keer bij ons naar een eredivisiewedstrijd kan komen kijken met alle egaars eromheen, dan kan het alleen maar positieve exposure geven voor de SV. En ja, dat merk ik ook wel. Ik kreeg door het hele land van andere teamcaptains en snoekeraars die ik zelf tegenkom op individuele toernooien, gewoon felicitaties. En het staat op Facebook en op Snoekerend Nederland, al dat soort sites. Dus er komt heel veel aandacht voor. Dus dat kan alleen maar positief uitpakken. Ja.
0: Mooi man. De snoekervereniging Groningen in de Eredivisie.
1: Zo is het.
0: Geniet ervan. Dankjewel Kevin Slotboom, de teamcaptain van de gloednieuwe Eredivisionist.
2: Gronings Goud.
3: Nieuwe muziek uit Groningen in de spotlights.
2: Deze week hoor je Birdie met Es Verano Traves.
4: We vliegen met z'n allen naar een wat tropisch land.
2: Gronings Goud.

0: Birdie. Oh.
1: Oh ja. Wat een geluid. En dan vooral die oude V8 en V10 motoren.
0: Klinkt dit nou bij jou in de buurt ook zo op straat? Of wordt daar gewoon 30 km per uur gereden?
1: Daar houdt men zich niet aan.
0: Nee?
1: Nee.
0: We gaan het erover hebben in Altijd Wat Anders. De maatregel 30 km per uur. Moet die ook bij jou overal worden ingevoerd? Of is dat misschien al wel gedaan? Je ziet het op steeds meer plekken. Maar dan blijkt ook dat mensen zich daar niet aan houden. Hoe zit dat bij jou? 050-3188-288. Altijd Wat Anders. De lijnen zijn geopend.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
0: 1:30. Noordnieuws, Edwin. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De 35-jarige Ramon M., die 1 jaar heeft gevolleybald bij Lycurgus, wordt verdacht van grootschalig kindermisbruik. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij een 10-jarig jongetje misbruikt in Hoogkerk en 5 jaar lang kinderen vanaf 8 jaar seksueel benaderd op sociale media. De zaak is aan het rollen gekomen doordat de ouders van een van de slachtoffers zich bij de politie gemeld hebben. Totaal zijn er 150 chats met kinderporno getraceerd. Jan Hoekman legt namens het Openbaar Ministerie uit waarom de 60 zaken uit zijn gehaald.
11: Dat gaat door het maken van keuzes en dat zijn best moeilijke keuzes, omdat je inderdaad informatie hebt dat er misschien wel honderden slachtoffers zijn. Ja, dan moet je gaan kijken welke slachtoffers kun je identificeren überhaupt. En we hebben eerst de selectie gemaakt door te kijken naar berichten waarin daadwerkelijk kinderpornografisch materiaal werd gedeeld. Dat waren er ongeveer 150. En toen zijn we bij die 150 slachtoffers verder gegaan om te kijken hoeveel kun je er dan identificeren. En dat is in een kleine 60-tal gelukt.
1: Het Openbaar Ministerie denkt de zaak richting het einde van het jaar inhoudelijk te kunnen behandelen en blijft de komende 3 maanden in ieder geval in de cel. Een 35-jarige man uit de gemeente Westerkwartier is aangehouden nadat in een woning in Marum een geladen vuurwapen, meerdere andere wapens, verdovende middelen en een grote hoeveelheid contant geld werd gevonden. De politie kwam het allemaal op het spoor na een anonieme tip. De verdachte was op dat moment niet in de woning, kon toen ook niet worden aangehouden, gebeurde later alsnog. En toen werd opnieuw een grote hoeveelheid munitie aangetroffen, evenals wapens. De verdachte is opgesloten en zal worden verhoord. Vrouwen moeten meer betrokken worden bij de inrichting van de openbare ruimte. Dat vinden D66, ChristenUnie, Partij voor het Noorden en Studentenstad en de Groningen gemeenteraad. De 4 partijen maakten zelf een initiatiefvoorstel, dat is besproken in de raad. Volgens de partijen moet er een klankbordgroep komen waarin vrouwen hun licht laten schijnen op onveilige plekken en routes in het donker. Zoals het Noorderstation of de fietsroutes naar Meerstad of Bijum, zegt Andrea Poelstra van D66.
12: Dan gaat

0: omzet in groen gas en vanaf 2029 jaarlijks gas leveren aan tienduizenden huishoudens. Eemsgas is een samenwerking tussen staatsbedrijf GasUnie en Perpetual Next, een producent van duurzame grondstoffen. Samen willen ze op het chemiepark in Delfzijl een van de grootste groen gasfabrieken van Nederland bouwen. En steeds meer gemeenten verlagen de maximumsnelheid naar 30 km per uur. Al houden automobilisten zich daar lang niet altijd aan. Blijkt uit onderzoek van Verkeersinstituut SWOV. Het Hoogland is een gemeente die zich in veel dorpskernen inzet voor de maximumsnelheid van 30 km per uur. In Westernieland wordt al jaren gesproken over het verlagen van de maximumsnelheid. Want dat kost tijd omdat er meerdere belangen spelen. Weet ook verkeerswethouder Stefan van Keizerswaard.
1: Daar is het wel echt heel spannend iedere keer. Voor mensen die dicht op de weg wonen, die willen echt de snelheid eruit hebben. Maar de weg moet wel breed genoeg blijven om ook met landbouwverkeer er doorheen te kunnen. Ja, dat zijn wel uitdagingen. Maar ja, dat probeer je samen met inwoners proberen een beetje de goede weg in te vinden.
0: Voer voor discussie.
2: Nou, wat mij betreft wel. Trouwens, deze wethouder die gaat, als het goed is, gaat hij naar Vlieland verhuizen. Omdat hij daar wethouder wordt. 30 km per uur, dat soort regels daar. Dat is natuurlijk weer heel anders.
0: Ja.
2: Je mag er op het strand rijden trouwens. Bedenk ik me, buiten het seizoen.
0: Ja, wel oppassen bij de vliehorst natuurlijk, hè?
2: Ja.
0: Daar wordt geoefend.
2: Daar wordt geoefend. Ja, klopt. Dankjewel, Edwin. Voordat we gaan discussiëren over die 30 km per uur, gaan we eerst naar Harma.
3: Verdoof wisselen wolkenvelden en zon bekoren of in Dobby liet ook nog droog te blijven. De wind duurt het zuidwesten tot noordwesten wat motig met zo'n 18 graden in het Lauwersmeergebied tot 21 graden verder de provincie in. Vanavond en vannacht opklots 10 tot 14 graden als minimum, de kind mistbank ontstaan. In morgen wordt een dag met regenmotig zon. Met een zwakke tot motige zuidwest tot noordoostenwind wordt 22 tot 24 graden.
2: Dankjewel Harma, gaan we snel door. Oh, we zijn nog niet klaar. Nee, we gaan beginnen. 050-3188-288. Altijd wat anders, de lijnen zijn geopend. Ja, je hoort het Edwin al zeggen, op steeds meer plekken in Nederland is de maximumsnelheid 30 km per uur. Wat vind je van die ontwikkeling en hou jij je er dan ook aan? Want we begrijpen ook dat weinig mensen zich daaraan houden. Dat de gemiddelde snelheid op 30 km per uur wegen is gemiddeld 44. Let wel, gemiddeld, hè. Dus dat zijn ook de mensen die harder rijden. Nog weer dan 44. Bij welke groep hoor jij? Daar ben ik ook wel even benieuwd naar. Nou, Femke was net heel open en eerlijk. Ik verwacht dat ook van jullie, Daphne en Edwin.
4: Oké.
2: Kom maar op.
4: Ik ben wel een doorrijder. Dus kijk, als ik 70 moet rijden, dan staat het pijltje op 80. Snap je?
2: Rij je dus te hard?
4: Ik doe altijd, ja. Maar niet veel.
2: Nee?
4: Nee.
2: Oké. Okay.
4: Dus dat is een beetje...
0: Je valt er goed mee.
4: En, ja.
2: Je zit er altijd iets boven.
4: Ja. Okay.
2: En wat is de reden daarvan?
4: Ja, weet ik niet.
2: Oké.
4: Okay. Nou, dan rij je ook tenminste een beetje door.
2: Ja, dat klopt.
4: Ja.
2: Edwin?
0: Nou ja, er zijn... Oh, eens over mezelf. Nou, ik probeer mij eraan te houden, maar ik moet wel zeggen, het hangt er vanaf hoe de weg is ingericht.
4: Ja.
0: Kijk, als je bijvoorbeeld in Helpman rijdt, dan heb je een paar zebrapaden achter elkaar. Ook steken tussendoor wel mensen over. Ja, dan is 30 geen straf, want je moet gewoon heel goed opletten ook. Maar stel, je komt vanuit Groningen, rij je Haren binnen.
2: Mm-hmm.
0: En dan duurt het even voordat je bij de rotonde bent. En dat hele stuk is 30.
2: Ja.
0: Nou, dat voelt echt als een eeuwigheid voordat je dan... Dan zit ik meestal wel op 7,38.
4: Oh.
0: Maar dan nog vind ik dat best wel langzaam.
4: Ja. Ja,
2: en waarom dan 7 of 38? En waarom dan niet gewoon 50?
0: Nou, er heeft ook wel eens zo'n apparaat gestaan. Dus
2: oh, ja.
0: Ik probeer toch wel een beetje die boetes te ontwijken. Ik moet aan de andere kant ook zeggen, hand in eigen boezem steken. In de rivierenbuurt, bijvoorbeeld de Vechtstraat, dat is 30 kilometer. Van begin tot eind. Er zit ook een school.
4: Ja.
0: Vaak kinderen gebracht. En die ouders houden zich zeker niet aan die 30 kilometer per uur.
4: Dat vind ik zo bizar. Want
0: terwijl je eigen kinderen daar ook lopen. Hè?
4: Ja.
2: 050-3188-288. Hoe zit dat bij jou? Ben je een beetje van dat gaspedaal gebruiken? Of is alles met mate? En doe je het precies volgens de maximum snelheden? Ja, 30 kilometer per uur. Je ziet het op steeds meer plekken. In Amsterdam trouwens ook. Volgens mij mag je daar binnen de stad nergens meer harder dan 30.
4: Het is eigenlijk zo druk.
0: Ja, het lijkt me ook een uitdaging met die trams en alles erbij.
2: Ja, dat is waar. Ik moet ook zeggen voor mezelf, ik zeg het heel eerlijk, ik rij vaak te hard. Maar ik rij ook wel eens te zacht. Maar dat hangt inderdaad met,
4: soms
2: met
4: moet
2: de wegindeling hangt dat samen. Dus we zijn benieuwd hoe dat bij jou zit. En zijn er plekken waar jij

0: nou, toch ook graag die 30 wel ingevoerd ziet worden. Of misschien wel je weer terug ingezet op 50. Dat kan ook. Want hoe zit dat bij jou in de buurt? Zijn daar ook plaatsen waar gewoon te hard wordt gereden naar jouw smaak? 050-3188-288. We gaan naar Herman in Veendam. De heer van Belkom. Goedemiddag.
1: Oh, wat luxe.
0: Ja, toch?
1: De heer van Belkom.
0: Nou, dat verdanst ook wel, Herman, als old gedijnde.
1: Ja, nou ja, ik ben al 22 jaar bij jullie regelmatig tour, dus.
0: Doorom. En je bent ook gemotoriseerd, om het zo maar even te zeggen, ja. Herman. Is zo van scootmobiel.
1: Ja.
0: Hou haar kennen?
1: 16.
0: Oké, dus de juiste gaan ze ook te maken.
1: Nee, en ik heb niet wat een kilometer auto, dus.
0: Oh,
1: maar
0: okay.
1: Als ik hier de stroor in dan de kalme man, omdat ik dat al zie van rechts, die poster die naar de buurt kan. Als ik van de zorgverdeel aankom, dat is verkeer van rechts, dus er ook rekening met.
0: Ja, nee, dat snap ik. Oh, dus je bent er zo aan met 45 kilometer.
1: Wat ja, ik heb dik vattig een auto had, maar ja, ik keek er meer naar dat ik erin reed, niet meer, joh.
0: Ja.
1: Ik denk, schaf hier zo'n ring aan, ik betaal nog geen wegenbelasting, nee, ik heb geen gezuur met de APK en ik reed 130 op diesel.
0: Maar ik heb er wel een hekel aan, Herman, van die 45 kilometer waakjes, want er reed ook wel eens een over de provinciale weg tussen Winsum en Stad, zeg maar. Door is de snelheid is 80 en dan reed er zo'n dinky. Nou, dikke file erachter, hoor.
1: Ja, ik ken die verhalen. Ik heb onlangs ook een keer ging dan mijn broer langs Winsum geopend. Hier liep met dat ding van 45 kilometer auto maar in.
0: Ja.
1: Ik heb dat ding afgelopen, stel nog 75, dat ken nog net. Dan kun je mooi registreren, heb je geen getril. Maar als ik op Nambrug en nog staat op Kielstraatweg en langs Winsum geopend, daar riep gewoon 70 makkelijk genoeg.
0: Oh ja? Oh, oké. Okay.
1: Maar ik heb gewoon een mooie rubriek. Ik mag ook gewoon in de auto stappen.
0: Ja, alleen, nee, helder.
1: Ik heb het dan om kosten te sparen.
0: Ja, nee, ik snap hem, Herman. Moderne hem over de 30 kilometer per uur. Hoe zit dat bij die in de buurt?
1: Nou, ik woon dan in de, zoals ze dat noemen, scheepskwartier. Deze buurt in Veendam. Mm-hmm. Nou, en als ze van de zorg vliegen, en dat is elk begin van de zomer en dingen. En dat gebeurt ook de rest van het jaar. En vooral in de overduur. Nou, dan word je hier toch redelijk. 30 kilometer kennen ze niet leven. Ik woon niet 13 jaar, het is altijd 30 kilometer west in de hele buurt. En ik heb al zoveel volk bij jullie bels. Nou, hebben ze een keer de drempeltjes een beetje opwoog. Nou, dat mag ook geen naam hebben, maar dat stelde niks voor. Maar je jongen met 80, soms 100 kilometer per uur. Bij mij voor de deuren langs.
0: Dat is wel heel hard, Herman.
1: Maar iemand ja. Midden in de nacht om 2 uur in Borgers op moet doen. Sorry, ik weet het niet. Maar nee. ik heb altijd gezegd, daar gebeurt niks, maar daar ligt niet te dronken.
0: Nee. Hey, en Herman, hou Zuiderweg de route in. Is het breed of
1: Nou ja, het is gewoon. Ja, je kunt als je een beetje normaal rijdt, kun je met 2 auto's langs me krijgen. Ondanks dat de auto's die hier staan, die geparkeerd staan, die zijn van eigenaar die hier woont.
0: Ja.
1: Maar
0: ja.
1: Ik bedoel, dat speelt zich naarmate de avond langer wordt de snelheid ook hoger.
0: Ja. Dus zeg ze eigenlijk, Herman, gewoon met een flitsapparaat.
1: En het allemaal, nou, ik schat, jongen en misschien ook meiden. Maar ja. Ik schat ze toch in de categorie van, nou, pak een beetje 22 tot 32 jaar en zijn allemaal van die snelle autootjes met nog wel waaier erop erin van een
0: gebouw
1: en toestand. Nou, hoef ik jij niet uit te leggen, maar ik bedoel.
0: Nee, ik snap hem helemaal. Maar wat kunnen we er nou aan down in? Flitsen? Nou,
1: daar heb ik al zo vaak voorgesteld, heb ik bij jullie over de zender. Ik heb zelf een paar jaar in de politiek gezeten, dus ik kon toen ook nog een paar wedholders in die tijd. Ik zei, iemand zet er net neer met lasergun. Ik zeg, nee, klaar. Ik zeg, hij verdient 3 keer zijn maandsalaris. Vijf rijden erbij.
0: En waarom doen ze het nooit, Herman? Is het een idee?
1: Dat kun je zeggen, er is geen budget voor, mankracht tekort aan, dat soort dingen. Het schort ook aan de handhaving niet meer.
0: Ja, nee, dat klopt.
1: Dat is hetzelfde van. Ik heb hier wel eens gestaan, dat ik de eerste wist die weer echt maloot binnen gaat. En ik heb een schoffel in en ik gooi hem daar eens de deur
0: in. Nee,
1: dat
0: niet, nee, oké.
1: Dat is gevuil.
0: Ja, nee, oké, okay, helemaal. Night down, hè.
1: Maar dan komt, ik heb mijn hoekwoning nu in jou. En, ja. Ik heb een aangepaste woning. Of een WMO-woning, zo noemen ze dat ook. Dus ik heb een slaapkamer hier beneden. Nou, ik heb hier de Barkstraat naast mij. En dan nog een paar. Maar als jullie de Barkstraat komen, ze komen van Zeedamkast. Dan hebben die net zijn deur aan. Nou, als ik een keer verkeerd ga, dan loop ik het risico dat ik hem in de slaapkamer heb. Ja. Dat is voor jaren geleden in Veendam, of nee, sorry, Muntendam ook gebeurd in die bocht. Dat er een door het was in zo'n appartement van Olden van de Hoek naar binnen reed.
0: Klopt, Herman. Er is het opeens bezuik, onverwachts.
1: Ja, dat zeg ik nooit onverlinkt.
0: Nee. Herman, bedankt voor het belden, hè.
1: Is goed, jong.
0: Hoi, kerel. Ja, tot aan de mol. Herman van Belkum in Veendam. Gaan we naar Delfzijl. Mathé.
2: Ja, hallo.
0: Hallo. Oh, u belde laatst ook, hè?
2: Ja.
0: Ja. Ja, vertel, hardrijders. Hoe zit dat bij u?
3: Bij mij is het heel rustig in Delfzijl. Ik woon in hele rustige buurt. Maar ik ga... vaak naar mijn vriendin in Steendam.
0: Oh.
3: Aan het Scheelmeer. Mm-hmm. Ze woont prachtig daar.
0: Nou, ik zou haar aanhouden. Ik weet niet eens hoe ze is.
2: Dat vind je een goeie. Ja, dat doe ik ook hoor.
0: Okay.
2: Ik ken haar al 30 jaar.
0: Oh, kijk.
2: En gaat heel goed met haar.
0: Gelukkig.
2: We hebben dagelijks contact. Maar... wat ik wou zeggen over het verkeer. Af en toe is de N33 afgesloten wegens werkzaamheden.
0: Mm-hmm.
2: Dan komen er een sloot auto's voorbij rijden. In het dorp Steendam is de maximum snelheid 30 kilometer per uur.
0: Okay.
2: Op een normale dag... als de N33 niet afgesloten is, schuren daar tractoren, die rijden tegenwoordig met aanhanger, 60 kilometer per uur. Die schuren
0: zo hard? Door. Kan een trekker wel 60?
2: Ja, zeker.
0: Oké. Okay.
2: En...
0: dan lijkt het ook meteen heel gevaarlijk, hè? Want het is natuurlijk heel groot en breed en hoog.
2: Ja. En die weg is Steendam, die hoofdweg, is niet zo breed.
0: Nee.
2: En er zijn wel drempels en ook wel van die vluchtheuvels om de snelheid te beperken. Maar niemand houdt zich daaraan, helaas.
0: Nee. Dus u zegt eigenlijk, dat die weg bij Steendam, daar moet wat aan gedaan worden.
2: Ja, maar wat?
0: Ja.
2: Lidspalen?
0: Nou ja, dat...
2: zou misschien kunnen helpen.
0: Ja.
2: Maar kijk, politie is er niet.
0: Nee, het handhaven is het probleem.
2: Dat heeft weer andere oorzaken natuurlijk.
0: Mathé, bedankt voor het bellen. Gaat u vanmiddag weer heen naar Steendam?
2: Ik ga vanmiddag naar Appingedam.
0: Oh, van andere vriendin weer? Of,
2: Nee. Ik moet enige boodschappen en zaken doen.
0: Helder.
2: Ja.
0: Mathé, ik wens u een hele mooie dag. Bedankt voor het bellen, die weg bij Steendam. Dus daar gaat het om. Ja, maar wat moet je dan doen aan zo'n weg? 050-3188-288. Heb jij een beetje verstand van hoe dat werkt in het verkeer? Misschien ben jij wel afgestudeerd verkeerspsycholoog. Of heb je erin verdiept, niet afgestudeerd, maar wel veel verstand ervan? 050-3188-288. We gaan naar Spijk. Prachtige plek. Meneer Glaudemans, goedemiddag.
4: Ja, maar die woont helaas niet in Spijk. Die woont in Uithuizen.
0: Oh, dat dacht ik. Maar ik is het toortje van Spijk wel zijn, denk ik, hè?
4: Nou, zo hoog zit ik nou ook maar niet.
0: Oké. Okay. Meneer Glaudemans, vertel.
4: Nou, ik was net verontwaardigd. Toen had u het over naar Winsum in 45 kilometer je auto duurde. En dat jij je er eigen aan ergerde.
0: Ja, verschrikkelijk.
4: Verschrikkelijk. Hoe zou jij het vinden als je geen auto had, wel in 45 kilometer je autootje, en er zitten ritsauto's achter die zitten te toeteren? Waar is dan het respect voor de minder valide mens?
0: Ja, dat is ook weer zo, meneer Graudemans.
4: Ja.
0: Maar dan wordt heeft u er een? Rijdt u wel eens in een?
4: Nee, ik ben bijna 80 en ik kan dan gelukkig met mijn Suzuki overal naartoe rijden.
0: Oké, dus ja, nee, helder. Maar dus, ik zei dat natuurlijk een beetje gekscherend, omdat dan is er een weg waar je 80... Mag, moet je dan zeggen, inderdaad. Maar als jij van Winsum naar Groningen rijdt en je rijdt het grootste deel daarvan achter zo'n 45 kilo, ja, dat is behoorlijk ergerniswekkend. Bij mij dan in ieder geval.
4: Ja, dat kan en dat zal bij de meesten wel zijn, maar dat wil zeggen dat de meesten toch helemaal geen respect hebben voor de medeweggebruikers. Nee. En zeker niet voor de mensen die erop aangewezen zijn.
0: Ja, nee, daar zit wat in. Daar heeft u groot gelijk in, meneer Glaudemans, in die zin.
4: Dus dat is...
0: Ja.
4: Ik vond het afschuwelijk om te horen dat jij daarop reageerde. En eerlijk gezegd tegen die telefonisten die ik net op de lijn had...
0: Daphne, ja, ja.
4: Ik zeg nou, ik hoop eigenlijk dat hij zelf in zijn wagentje komt te zitten.
0: Oh.
4: Ja, want dan ben je blij dat je weg kunt.
0: Ja, nee, klopt.
4: En nou heb je weinig respect voor degene die in de autootje zitten.
0: Ja.
4: En die blij zijn dat ze weg kunnen.
0: Ja. Meneer Glaudemans, ik had weinig respect op het moment dat ik dat zei, maar ik bied daar ook mijn welgemeende excuses voor aan.
4: Is prima, laten we hopen dat we met z'n allen, 45 kilometer of niet, respect met in het verkeer met elkaar omgaan.
0: Ja, daar ben ik het mee eens. Want heeft een prachtig Suzuki'tje, zegt u. Hoe houdt u zich aan die 30 kilometer per uur waar dat wordt voorgeschreven?
4: Jawel, want ik heb er een engelbewaarder langs mij zitten en die zegt dan, je rijdt hard.
0: Oh, ja, dat is een stemmetje die in uw hoofd?
4: Nee, dat is mijn vrouw.
0: Oké, nee, helder. Ja, en dan... Oh, die zit de hele tijd zo mee te kijken. Zo'n beetje zo naar links te kijken van hoe hard rijdt.
4: Kijk met de rechteroog in de linker vestzakje, om het zo maar te zeggen, op die kilometer.
0: Dus u zit het liefst alleen in de auto, meneer Glaudemans, of dat niet?
4: Nee, okay. Helemaal niet. Want kijk, over het algemeen kan ik zeggen dat ik een heel rustige rijder ben. Maar net wat de anderen ook zeggen, op een hele rustige, lange weg wordt. Geen verkeer is, ja, dan betrap ik mijn eigen er ook wel eens op dat ik een beetje te hard ga.
0: Ja.
4: Maar
0: ja.
4: In bebouwde kom en 30 kilometer zone, absoluut niet.
0: Meneer Glaudemans, bedankt en nogmaals even voor de duidelijkheid, excuses voor de opmerking.
4: Dat is prima, Nuno.
0: Okay. Fijne dag.
4: Fijne uitzending.
0: Hoi, meneer Glaudemans was dat. Wim Huisman in Grote Gast, goedemiddag.
5: Goedemiddag, Niel. Hoe is het nou, Ben?
0: Ja, hartstikke goud.
5: Ja, wat op zijn Nederlands, wat op zijn Rijnlands.
0: Was toen wel
5: eens... Ik doe het alleen maar op zijn Nederlands en dan kan iedereen dat verstaan.
0: Oké, ja, het is allemaal.
5: Doe maar de vraag.
0: Nou ja, grote...
5: Of ik te hard rijd.
0: Ja, dat wil ik ook wel even weten, maar laten we eerst eens even... Laten we er even met een zachte landing beginnen, Wim. We gaan het even niet over jou hebben, maar over de omgeving. Want het is een landelijke omgeving natuurlijk, Westerkwartier. Dus ik kan me voorstellen dat daar veel hard wordt gereden. Is dat ook zo?
5: Als je controleert niet wel. Vorige week hadden ze hier de lange weg. Die gaat naar Leukje Gaat. Ja, dan heb ik toch niet betrapt. Die reed 111 of 5 zondag.
0: Zo!
5: Ja, dat kan je maken natuurlijk. Ja, die was een spookrijder, dat heb je wel.
0: Ja.
5: En toch ook nog weer een aantal met 80. Dat staat ook nog bij jullie op de radio, maar dat weet ik niet meer. Maar in ieder geval, ja, die staan nog gedekt opgesteld aan de kant van de weg. En dan dat ben je toch hier naartoe met die lasergun.
0: Ja.
5: En dan heb je wat te pakken. Maar dat is ook terecht hoor. Dat gaat natuurlijk naar...
0: Maar 111 waar je 50 mag rijden, dan heb je haast, hè?
5: Nee, dat moet je niet doen.
0: Nee.
5: Dat is gewoon wel een inpakken en wegwezen, toch?
0: Ja. Huh? En nou gaan we beginnen, Wim. Nou hem die zelf.
5: Zij is het overhoofd, ja. Ik woon hier in een kinderrijk buurt. En ook vlak bij de school. Staat van school en basisschool met al die kleine kindertjes. Ja, en ik hoor van kleine kinderen. En dan, ik ben er heel voorzichtig. Ja, ik had wel eens weg als de school uitkomt. Ja, en die kinderen daar van die school, die komen helemaal uit de omgeving.
0: Ja.
5: Ja, in mijn kinderschool. Dus ik kom overal een beetje weg. En ja, dan moet je gewoon heel langzaam rijden. Maar ik heb de kids hier in de buurt ook. Dat, ik moet er niet aan denken dat ik die ouder krijg natuurlijk. Dus ik ben gewoon een beetje eens in één. Ik woon hier zo vanaf de Hoogstraat naar de supermarkt. Dat is 150 meter. En ik rijd gewoon in één.
0: Oh, dat is voor die zilver een soort, soort grens ook. Gewoon in de eerste versnelling.
5: Ja, ik reed in de eerste versnelling. Ja, ik moet deur in de trekker, ik kan sneller bij. Ja, dan ben ik toen in de eerste zicht over 60. Maar dat is allemaal niet nodig. Ja. Dus ik rijd gewoon in de Hoogstraat. Ja, ze steeds de weg over die mensen. Ja, die mensen die in de ene weg of de andere weg. Dus dat moet je hartstikke goed opletten. Ze rijden wel hard hier door de straat heen.
0: De verbinding is niet heel goed, Wim, dus ik moet het helaas kort houden. Maar ik wil nog wel even weten hoe jij je dan buiten de bebouwde kom gedraagt.
5: Dan gaat de tempo omhoog. En vooral op de A7 natuurlijk.
0: Oh ja.
5: Dan tik je zomaar 150 aan.
0: Kerel, dat mag maar 100, hè?
5: Ja, nou, ik ben een goed pak. Dus.
0: Nee, 150?
5: Nee, ja, nee, maar gaat het nog wel eens, hè? Ja, dat is super gewoon aan. Ja, dat denk ik. Ja, dat moet ik ook een keer uitproberen, hè? Moet ik naar de A1.
0: Ja.
5: En ik kan hier geen 240, dus dan moet ik dat daar doen. Ja. En ik vind het mooi sporten, hè, Gerrit, maar ook een beetje sneller trekken.
0: Maar
5: hier in het dorp ben ik, ik zat naar de mensen, dat moet bij jou ook houden. En wel, de kleine kinderen zijn me dierbaar, dus.
0: Wim, verstandig. Bedankt voor het bellen.
5: Jo, fijn weekend alvast.
0: Jo.
5: Doei.
0: Oh, lekker ja. Hij is al met weekend bezig. Nou, dat snap ik ook wel. Wordt ook mooi weer.
6: Heerlijk.
0: Ja, er kwamen ook nog wat appjes binnen, hè?
6: Ja, onder andere van Jan. Hij zegt, nu alweer vergeten, verleden week nog op een tegeltje. We zijn een opgefokt volkje. En toen werd al genoemd dat rust en kalmte belangrijk waren. Nu zeg ik, alleen kalmte kan ons redden op de weg, maar in het hele leven.
0: Oh,
6: ja.
0: Heftig. Bedankt, Jan.
6: Ja.
0: Ja.
6: Nou, het is wel zo. En dat zei Gerard eigenlijk ook al. Die had een tip voor jou. Als Nivino zich ergert aan zo'n 45 kilometer auto, dan moet hij het omdraaien. Geniet van de omgeving en de rust tijdens het rijden.
0: Zeg Gerard dat?
6: Ja.
0: Welke Gerard?
6: Gerard Dekens.
0: Gerard?
6: Ja.
0: Ja, Hesgeliek Gerard.
6: Ja, toch?
0: Zo is het ook wel.
6: Ja. Ja. Ik zei ook al, goede manier om even je rust te pakken.
0: Ja, ja. Ja, nee, jullie hebben gelijk.
6: Dat de insteek zijn.
0: Wat?
6: Nou, dat we nu op meerdere plekken dus 30 kilometer per uur moeten rijden. Van, nou, dat is even een momentje van rust.
0: Ja, nou, praat voor jezelf dan. Jij rijdt zelf ook altijd te hard, hè?
6: Nou, dat valt wel mee. Ik heb net pas mijn eerste boete gekregen.
0: Voor?
6: In Nederland, moet ik erbij zeggen.
0: Oh. voor hoeveel te hard?
6: 6 kilometer.
0: Je hebt je auto nu een half jaar. Denk ik?
6: Oh ja.
0: En dan al een boete.
6: Iets langer. Ja. Oh.
0: Verschrikkelijk zeg, wegpiraat. Bedankt voor het bellen allemaal. Bedankt voor het appen. En bedankt ook voor de wijze raad, zeg ik bijvoorbeeld tegen Gerard Dekens. Dit was altijd wat anders. We breien er een eind aan. Mooi.
7: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
8: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
7: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
9: Doe je medical, maar dat doet niks, ja?
8: Dat doet niks.
7: Kijk naar de nieuwe 7-delige serie Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Vanaf morgen wekelijks online en op TV Noord.
10: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
11: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
14: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
15: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
16: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
15: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen. Of onderzoekt het.
17: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
18: Wat doe jij als iedere seconde telt? Word een held. Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101bhv.nl in Groningen.
19: Raamdecoratie op maat gemaakt?
20: Timp weg!
19: Eigen productie- en montagedienst?
20: Timp weg!
19: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, hor- en duetten ga je naar Timp weg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
18: Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101bhv.nl.
21: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
22: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
23: Dit is Radio Noord.
21: Nu het nieuws van 1 uur.
24: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ondanks de noodopvang in Stadskanaal hebben toch enkele asielzoekers in Ter Apel vannacht buiten geslapen. Het gaat om een handjevol mensen, zag een verslaggever van de NOS. Volgens burgemeester Velema van Westerwolde heeft iedereen de kans gehad om binnen te overnachten. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit de laatste dagen overvol. Ook de komende dagen wordt drukte verwacht in het aanmeldcentrum, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De verwachting is dat in Ter Apel vannacht 120 plekken te weinig zijn. Het Rode Kruis heeft een Giro-nummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en lijkzakken. Het Amphia ziekenhuis in Breda stelt 10.000 sigarettenpeuken tentoon in een glazen koker. De peuken zijn in 4 dagen tijd rondom het ziekenhuis verzameld. Ondanks het rookverbod steken veel mensen op het terrein een sigaret op, dus voert het ziekenhuis in Breda actie. Het hoopt rokers zo te ontmoedigen. Een record aantal bergbeklimmers heeft gisteren de top van de Mount Everest bereikt. Maar liefst 274 mensen beklommen de berg met succes vanaf de Nepalese kant. Volgens bergsportorganisaties kwam dat vooral door het gunstige weer. Het zijn er ruim 50 meer dan het oude record, dat stamt uit 2019. Misschien loopt het aantal nog op, want klimmers moeten hun prestatie zelf melden en bewijzen als ze terugkomen in het basiskamp. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het zo'n 18 graden, in het binnenland maximaal 23 graden. Vanavond nog lang zonnig, morgen veel zon en droog. En dan kan het maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
25: Radio Noord.
26: Tussen de middag.
25: Met Nivino Geertsema.
0: Goedemiddag, zometeen meer over de zaak van de oud-volleyballer van Lycurgus, Ramon M. Die wordt verdacht van grootschalig kindermisbruik.

0: Pilot, Magic en daarvoor natuurlijk de Spice Girls. De 35-jarige Ramon M., die een jaar bij Lycurgus gevolleybald heeft, wordt verdacht van grootschalig kindermisbruik. Vandaag was de tweede zitting bij de rechtbank in Groningen. M. zou een 10-jarig jongetje uit Hoogkerk misbruikt hebben en honderden kinderen seksueel benaderd hebben op Snapchat. Verslaggever Noor Vloeimans was vanochtend bij die zaak en nu weer terug op de redactie. Noor, hoe is die zaak aan het rollen gekomen?
1: Ouders van een van de kinderen, we weten niet welk kind dat is, die hebben zich gemeld bij de politie. En zo, de politie heeft het opgepakt. Die vond het dusdanig ernstig dat ze er meteen achteraan zijn gegaan. En toen bleek de zaak eigenlijk nog groter te zijn dan verwacht.
0: Ja, er werd gesproken over het topje van de ijsberg mogelijk, hè, toen dit allemaal een beetje uitkwam. Maar hoe groot is die ijsberg dan?
1: Nou, die is behoorlijk groot. Er zijn 2 telefoons in beslag genomen waarop gesprekken zijn gevonden. In totaal zijn er ongeveer 500 gesprekken in gevonden die mogelijk strafbare inhoud bevatten. Dat heeft justitie eigenlijk teruggebracht naar 150 gesprekken waarin ook echt kinderpornografisch materiaal is aangetroffen. En van die 150 zijn ongeveer 60 kinderen geïdentificeerd. En zij zijn nu ook als slachtoffer aangemerkt.
0: Dus dat is een heel groot onderzoek. Want met iedereen moet gesproken worden, neem ik aan.
1: Ja, richt het onderzoek zich nu wel op deze 60 kinderen. En de officier van justitie heeft ook gezegd, het is echt met, we moeten keuzes maken met het hoofd en in plaats van met het hart. Want eigenlijk zouden we het liefst natuurlijk alles uit willen pluizen en alles na willen gaan en iedereen willen identificeren. Maar het onderzoeksteam moet keuzes maken. En als we niet deze keuze zouden maken om het toe te spitsen op deze kinderen, betekent het ook dat er andere zedenzaken op de plank blijven liggen. En dat wil je natuurlijk ook niet.
0: Nee, maar zou het ook gevolgen kunnen hebben voor zijn eventuele straf dan in dat geval? Als er maar een deel van de mogelijke slachtoffers is gehoord?
1: Dat zou kunnen, maar dat heeft eigenlijk voornamelijk te maken met de ernst van de zaak. Het gaat om jonge kinderen tussen de 8 en de 17 jaar. En daarnaast is het ook zo dat het moet nog blijken wat er met deze man aan de hand is. Dat onderzoek zit nog in een beginstadium. Kijk, als het allemaal bewezen kan worden, dan kun je echt wel rekenen op een hoge straf. Plus dat er misschien ook nog, hij wordt momenteel onderzocht door een psycholoog en een psychiater, dat daar misschien ook nog iets van een maatregel of een behandeling uitrolt.
0: Nou is hij een best wel bekende volleyballer in Nederland. Een van de betere volleyballers. Volgens mij ook Oranje nog wel eens gespeeld. Hoe is er gereageerd in de volleybalwereld?
1: Nou, de volleybalwereld is niet van tevoren op de hoogte gebracht van deze zaak. Zowel de Volleybalbond als Lycurgus zelf wisten niet van het bestaan. Die hebben het vanuit de media vernomen. En ze hebben uiteraard geschokt gereageerd. En dit speelde zich allemaal af ten tijde van zijn profcarrière. En de officier van justitie heeft daar ook over gezegd, deze man heeft er vermoedelijk een fulltime baan naast gehad om al deze contacten met deze kinderen te onderhouden, naast zijn topsportcarrière.
0: Hoe gaat deze zaak nu verder?
1: Eind augustus is er een volgende niet-inhoudelijke zitting. Dan wordt er gekeken naar hoe het onderzoek er nu voor staat. En het Openbaar Ministerie mikt op een inhoudelijke behandeling aan het einde van het jaar.
0: Oké, dankjewel. Noor Vloeimans over deze zeer grote kindermisbruikzaak.

0: Jelly Roll en Marshmallow, Holy Water. De economische agenda van Nijbegun heeft 25 miljoen euro gereserveerd voor de aanleg van snel internet in onze provincie. Eerst zou de provincie dat allemaal zelf moeten betalen, maar nu kan er dus geprofiteerd worden van dat aardbevingsgeld. Ondanks die beschikbare 25 miljoen moet er wel nog door de provincie wel worden bijbetaald, hoor. Minstens 10 miljoen moeten ze zelf bijpassen, maar daar lijkt de provincie voor ons nog weinig voor te voelen. En dat irriteert CDA-statenlid Robert de Wit vervolgens weer.
1: Eigenlijk heeft het college een cadeautje gekregen vanuit Nijbegun, hè, waar 25 miljoen beschikbaar wordt gesteld om snel internet aan te leggen. Dan zou je denken, mooi, die overige 10 miljoen, die leggen we er gelijk bij, strikt erom en gaan. En nou, we staan ter plekke, we krijgen gewoon te horen van het college, dat gaan we niet doen.
2: Nou, dat hebben ze niet gezegd. Ze zeggen dat nog niet toe. Ze moeten er nog even naar kijken. Maar u wilt het gelijk vanavond al weten.
1: Ja, maar dit loopt al jaren. Het is ook al een tijdje bekend dat Nijbegun 25 miljoen beschikbaar stelt. Dus er nog even naar kijken. Ja, we hebben nu het debat. Er is heel veel tijd geweest om hierover na te denken. Er zijn jaren geweest met de afronding van het faillissement van Rodin. Om te kijken naar scenario's. Als je dan nu nog geen antwoord hebt, ja, dat is echt geen goed antwoord.
2: Of is in dit geval van uitstel komt afstel?
1: Nou ja, wij gaan alles aan doen om te zorgen dat het geen afstel wordt. We gaan ook bij de statenvergadering een voorstel indienen om als college wel die 10 miljoen euro beschikbaar te stellen. Als je jarenlang keer op keer deze belofte doet aan je inwoners, moet je hem ook nakomen.
2: Helemaal, zegt u, nu je eigenlijk al 25 miljoen euro cadeau krijgt.
1: Ja, eigenlijk is deze toezegging vanuit het vorige college er al gekomen. Hè, zonder dat er Nijbegun geld was, werd er wel gezegd, we gaan ook kijken of de Nijbegun geld beschikbaar is ter ondersteuning. Maar dat je nu een hele grote zak geld krijgt en voor de overige 10 miljoen zegt, ja, dat gaan we niet doen. Tenminste, dat wordt er op dit moment gezegd, na meerdere keren vragen. Ja, dat gaat er bij ons echt niet in.
0: Nee, nou, de irritatie is hoorbaar. Gaan we naar gedeputeerde Erik-Jan Bennema. Want die wil vooralsnog die portemonnee niet trekken. Hij wil eerst zeker weten dat er 25 miljoen euro wordt overgemaakt.
3: Eerst moet die 25 miljoen worden vastgesteld. Dan zijn de staten bij. Onder andere de volksvertegenwoordiger, de raden ook. Dus als het plan klaar is, dan kunnen we ook kijken wat er voor de rest nog nodig is.
2: Want u twijfelt er nog aan of die 25 miljoen euro wel beschikbaar blijft voor snel internet.
3: Ik denk dat dat wel goed komt. Maar je moet wel even dingen in de goede volgorde doen. Je moet mensen dingen beloven die reëel zijn. Dus laten we daarvan uitgaan. En dan moet je kijken wat je met de resterende adressen ook nog doet. Dus...
2: Want dan is er nog geld nodig. Enkele miljoenen, 10 miljoen wordt hier gezegd. U zegt, ja, maar dat is meer dan 10 miljoen wat wij daar moeten bijpassen.
3: Dat hangt er vanaf hoe je het aanlegt. Als je glasvezel doet, zal dat inderdaad nog heel hoog zijn. Maar er zijn ook andere modaliteiten, andere manieren om het aan te leggen. Dus dat zou kunnen via dat je het inderdaad... nou ja, goed, er zijn verschillende dingen die kunnen we doen.
2: Er werd hier vanavond in de Statenzaal gezegd van, nou krijgt u al zoveel geld. Zeg nou gewoon toe, de rest van het geld gaan wij bijpassen en dan krijgen de mensen die nog snel internet moeten, zoals de provincie heeft beloofd, krijgen dat snelle internet. Dat wilde u toch niet doen, want u zegt dan echt van nee, we moeten het doen in de juiste volgorde der dingen.
3: Dat is goed samengevat. Inderdaad, en dat zijn dan de voorstellen die je ook bij de begrotingsbehandeling kunt doen.
2: Maar wilt u eventueel de portemonnee zelf nog gaan trekken of zegt u van ah, daar sta ik eigenlijk helemaal niet voor open?
3: Dat hangt er vanaf in welke mate. Het is niet zo dat daar de deur dicht zit, maar daar moeten we even goed met elkaar spreken hoe we het willen en daar moeten we kijken wat voor budget daar is.
0: Zei provinciebestuurder Erik-Jan Bennema tegen verslaggever Robert Pastoor. Zometeen een glijer van een nummer. Prachtig ook. Maar eerst Bananarama met Venus.

0: Wat zeggen ze dan altijd? Vrouwen willen met hem zijn en mannen willen hem zijn?
1: Ja. Ja.
2: Huh? Oh, dat denk ik altijd met Keith Richards.
0: Oh. Ja, oké. Okay. Ik heb met Edwin Hintveld.
2: Oh.
0: Ja.
2: Oh.
0: Ja? Nee?
2: Jazeker.

0: Everybody's Looking for Something, the Eurythmics Sweet Dreams. Nou, ik heb wel zin in het nieuws zometeen, Edwin. Wat zit erin?
1: Dope sucks. Dope sucks. Dope sucks, man. Dope sucks coming out of my nose.
2: In Winsum, misschien ook wel Volendam.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: True Lease met Grenke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
8: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
12: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
13: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
14: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
0: 1:30, Noordnieuws. Hier is Edwin in het veld. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers zegt naarstig op zoek te zijn naar tijdelijke opvangplekken voor komende nacht. Zodat er in Ter Apel geen asielzoekers buiten hoeven te slapen. Er is contact over met meerdere gemeenten. Het is nu nog maar relatief rustig bij het aanmeldcentrum. Vannacht overnachten er 2240 asielzoekers. De nacht eerder waren dat er 2316. Het hoogste aantal sinds mei 2024. Nieuwe asielzoekers kunnen vandaag wel het terrein op. Ze komen dan bij het loket van de Immigratie- en Naturalisatiediensten terecht, de IND. Daar wordt een eerste schifting gemaakt. Asielzoekers die kwetsbaar zijn, mogen blijven. Denk aan gezinnen, zwangere vrouwen, medische problemen en LHBTI-personen die gevaar lopen. Of de anderen, vaak alleenstaande mannen, worden toegelaten, hangt af van hoe druk het verder op de dag wordt. Ja, het Rode Kruis maakt zich intussen grote zorgen over komende nacht. Stadskanaal schoot afgelopen nacht nog te hulp in een pand van WDK aan de Elektronicaweg. Burgemeester Klaas Sloot zegt dat hij als buurgemeente niet kon wegkijken.
15: Ik ben ook wel teleurgesteld in de rest van Nederland. Want het komt inderdaad nu weer neer op een buurgemeente die de nek uitsteekt. Zodat mensen vannacht niet buiten slapen. Ik vind het eigenlijk verschrikkelijk.
2: Toch heeft Stadskanaal al gezegd geen noodoplossing voor komende nacht te willen bieden. Weet ook Bastiaan van Blokland van het Rode Kruis.
16: Dat is dus de grote vraag. Wat gaat er vannacht gebeuren? Daar is echt een grote politieke oplossing voor nodig. Vanuit Den Haag, vanuit de gemeente. Iedereen die de regie daarin wil pakken, die daarin ook echt die rol heeft. En dat is niet aan het Rode Kruis, maar dat is aan de overheid om dat te doen. En wij vertrouwen er nog steeds op dat... Nou ja, het moet gewoon goed komen, simpelweg. Het gaat om mensen, die moeten ergens slapen. En het is simpelweg niet denkbaar dat daar geen oplossing voor komt.
2: Het Dagblad van het Noorden, andere kranten van het Mediahuis en kranten van DPG Media blijven beschikbaar op Schiermonnikoog. Abonnees kunnen de kranten vanaf 1 juli ophalen bij een winkel op het eiland. Het gaat nog om een proef, schrijft medewinkeleigenaar Karin Kamminga van de boekenwinkel Konstijn. De winkel blijft de kranten ook losverkopen, net als de supermarkt op het eiland. Het Mediahuis wilde afzien van bezorging op Schiermonnikoog en Vlieland, omdat PostNL vanaf juli er langer over mag doen om de post te bezorgen. Ondernemers klaagden er toen over.
17: Dan komen hier heel veel toeristen, ja, vooral zaterdag bijvoorbeeld. Er zijn heel veel mensen die halen lekker een zaterdagkrantje. Die pluizen in het weekend helemaal uit. Nou dan, we nemen ook maar even een staatslotje erbij. Het is niet alleen de krantenomzet voor ons, hè. Het zijn allemaal mensen die in winkel binnenkomen. Ja, het is toch te triest voor woorden dat je op Vlieland en Schiermonnikoog dan bijvoorbeeld geen krant meer zou kunnen krijgen, maar op de andere eilanden wel. Waar gaat het over?
2: De politie heeft een 32-jarige zwarte rijder uit de gemeente het Hoge Land aangehouden. Agenten vonden de man op een weg in Winsum onder invloed van waarschijnlijk cannabis en cocaïne. De man had al enige tijd een ongeldig rijbewijs ook. Toch werd hij sindsdien meerdere keren al betrapt op auto's.

0: kunnen dan. Krijg je weer die hoon over je heen. En voor Groningen is ja, het is Groningen. En dat werkt voor Ajax. Of dat werkt voor Groningen gewoon altijd als doping. Ik kan me herinneren dat Groningen, wanneer was het, februari of maart, dat ze ook een paar wedstrijden bij niet gewonnen hadden. Ja, toen werd het 3-1 en Ajax maakte geen schijn van kans. Ja, ik vrees een beetje voor weer zo'n scenario eigenlijk.
1: De wedstrijd is rechtstreeks te volgen op Radio Noord. Integraal verslag. Te beginnen trouwens om 6:00 meteen naar Studio Grun.
2: Ja, leuk. En, ja, dat mag ik al wel zeggen, daarna nog een nieuwe koffiecorner. Want of het seizoen is voorbij natuurlijk, oh, na vanavond. Ja. Ja, dat, of we gaan hier allemaal de polonaise lopen.
1: Dus je bent nog even bezig?
2: We zijn nog even bezig. En, maar ja, kijk, voor Groningen hoop ik het dat ze die play-offs winnen.
1: Ja, zonder meer.
2: Maar Ajax in de Conference League, dat zou ik ook wel willen zien hoor.
1: Dat is ook lachen, hè?
2: Dat is lachen, ja. Nou, nee, we gaan toch voor de FC. Harma.
3: Vanmiddag is het tijdelijk meer bewolkt, maar het lijkt wel droog te blijven. De wind komt uit westelijke richting, is maïsmotig met zo'n 18 graden in het Lauwersmeergebied tot 21 graden verdere provincie in. Loten vanmiddag en vanavond nog in ruimte voor de zon. Vannacht opklaren weer, 10 tot 14 graden als minimum en er kan mistbank ontstaan. En buiten wordt de dag met regelmatig zon, met een zwakke tot matige zuidwest tot noordoostenwind, wat 22 tot 24 graden.
2: Ajax in de Conference League. Nou, nee, laten we niet nu al een leed van maken, want dan nee. We gaan het niet jinxen. Vanavond FC Groningen in Volendam tegen Ajax. Alles live te volgen en dat commentaar wordt ook weer een groot feest. Want Stefan Bleker doet het samen met Elwin Baas vanavond. Dus nou, genoeg spektakel om te beluisteren. FC Groningen live dus. Zometeen, over spektakel gesproken, gaan we niet naar Rick en Ronald. Nee, ze zijn weer even van elkaar gescheiden, het olijke duo. Want Rick zit ergens in Europa met heel veel kinderen en leert weer heel veel. Ben benieuwd, we gaan hem zo even bellen.
4: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
5: Raamdecoratie op maat gemaakt?
6: Tim Weg.
5: Eigen productie- en montagedienst?
6: Tim Weg.
5: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Tim Weg. Kijk op timwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
4: Wie heeft alle tuinplanten op voorraad? Freekvanderwal.nl.
7: De zon laat zich weer zien. Tijd om te genieten, niet om te zweten. Met de zonwering en rollijken van Portenda houd je het heerlijk koel in huis. Kom langs in onze showroom in Hoge Zand en ontdek onze maatwerkoplossingen. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
8: Het is weer veel hoor. En ze broezen de grond uit. De koningin de gruiten. Asperges. Biemenari in Winschoon in Noordbrouck. Seumdong in de weken open. Of bestel ze op bijmenardi.nl.
9: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
10: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
11: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
12: Palen en planken voor een schutting. De vierkeien.nl.

0: Bad English met Time Stood Still. Ja, de tijd staat hier ook een beetje stil, want ik zie ze nog zo voor me. Ronald met Rick samen op pad. Kijken naar plantjes, naar beestjes. Rick die dan een beetje losgaat. Ronald die hem dan weer probeert te kalmeren. Maar het ziet er vandaag zo anders uit. Rick Middelbos, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Waar ben jij, kerel?
1: Ja, ik ben Ronald ontvlucht. Ik loop met een hele klas pubers door de Ardennen.
0: Oh, je bent weer op excursie.
1: Ja, zoals elk jaar. Elk jaar een week gaan we rondlopen door de Ardennen met een klas, een tweede klas. Bij ons heet dat de achterklas op de vrije school. En dan lopen we rond met de rugzakken en dan leven we daaruit. Dus elke avond is het ergens kamperen waar we terechtkomen en eten uit de rugzak en leven uit de rugzak. En elke dag dus allerlei natuur beleven. Dus dat is helemaal, dat is eigenlijk wat mij betreft zo dat we mijn hele leven wel willen doen. Maar het is maar een weekje per jaar in principe.
0: En wat hebben jullie gisteravond dan gegeten?
1: Gisteravond hadden we een soort van adventure foods, van die droogvoedsel in een zak waar je dan water bij doet. Maar we hadden ook een vis gevangen, dus die hebben we vanochtend gegeten.
0: Adventure food? Die
1: was al dood aan het gaan. Ja, adventure food. Ja, volgens mij is dat een merk, dus ik moet niet te veel noemen, want het wordt nog niet gesponsord.
0: Oh, is dat van dat Boekoe Loekoe of zo? Ik heb daar laatst over gehoord.
1: Nee, van dat droogvoedsel is het. Dus dat is, daar wordt dan water bij gedaan. Ja, de leerlingen vinden het niet allemaal even lekker.
0: Nee, dat is
1: dus het is, er komt nou even een trekker langs rijden. Jemig, ja, die zijn ook overal luid, hè. Daar hoef je niet helemaal voor...
0: Heb jij iets tegen trekkers, Rick?
1: Nee, ik heb niet per se iets tegen trekkers. Best wel handige dingen.
0: Okay.
1: Maar ze zijn wel luid.
0: Maar dat dus gisteravond gegeten en iedereen staat nog gewoon rechtop?
1: Iedereen staat nog gewoon rechtop. Ja, je mag er zo wel even eentje spreken als je wil.
0: Nou, ik ben wel even benieuwd of je ze wel een beetje in de hand hebt. Ik wil er zo wel een spreken, Rick. Maar eerst even, wat zie jij nou daar in de Ardennen wat je hier niet kan zien? Qua natuur, nou, zeg maar.
1: Onder andere, nou ja, ringslangen kunnen we bij ons ook wel zien. Daar hebben we er eentje van gezien. Hazelwormen en herten. Nou, herten hebben we in Groningen niet. De edelherten, die hebben we hier nu wel gezien. Maar bijvoorbeeld net waren we ergens aan het zwemmen in de rivier. En daar zat nog een... We hebben het wel eens over Amerikaanse rivierkreeften gehad. Ja. Maar hier zitten de Europese rivierkreeften nog. Die in Nederland, zeg maar, door de kreeftenpest met de Amerikaanse rivierkreeften verdwenen zijn. En net tijdens het zwemmen vonden we daarin van. Dus die hebben we heel mooi gezien. En gisteren kwam er ook fantastisch een rode wouw. Dichtbij, nou, die zien we in Groningen eigenlijk ook nooit. Dus dat zijn wel van die dingen. Ja, en hoogteverschillen, hè? Dus echt over rotsen klauteren met een stromende rivier. Nou, je kunt veel zeggen over onze water in Groningen, maar echt stromend en kabbelend zijn ze niet. Nee. Dus dat is wel net een beetje anders.
0: Hey, en nou even de serieuze noot, Rick, want dit is heel cool, denk ik, om te doen. Maar lijkt me ook best wel een grote verantwoordelijkheid. Want je doet best wel, soms misschien wel gevaarlijke dingen. Dat eten gebeurt anders dan thuis. Hoe ga je daarmee om?
1: Ja, nou ja, we hebben gelukkig ook wel een homecamp waar wat ouders zitten, waar als leerlingen het echt niet meer trekken, ze terecht kunnen als het helemaal fout gaat. Maar eigenlijk gaat het doorgaans heel goed. We hebben allemaal hele... De mens kan doorgaans meer dan ze zelf denken. Dus ook dat eten en dat lopen, en daar zijn we eigenlijk voor gemaakt. Hè? Alleen dat zijn we een beetje verloren wat dat betreft.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat heel veel leerlingen zichzelf ook verbazen over hoe goed dat gaat.
0: Geef maar even die etenbak even door, Rick.
1: Ja, wil je...
0: De grootste etenbak.
1: Spreken?
0: Ja.
1: De grootste etenbak is goed. Dan heb je die hier nu.
0: Hallo, Radio Noord hier.
1: Hallo, zeg je dan.
2: Hallo.
0: Hoi. Ja, jij wordt de grootste etterbak genoemd. Nou, zie het maar als een compliment. Hoe gaat het daar? Hoe is het om met Rick op pad te gaan?
2: Ja, ik vind het echt superleuk. Hij is wel... Soms als ik hem juist nodig heb, dan is hij er niet. Dan is hij op salamanders aan het jagen of zo.
0: Ja. Ja, en als je hem niet nodig hebt, dan is hij er de hele tijd. Heel irritant zeker.
2: Ja, dan is hij de grootste etterbak.
0: Ja, nee, dat snap ik. Hey, wat vond je het mooiste om wat je tot nu toe hebt gedaan?
2: Toen Rick de vis uit het water pakte. En zijn kop nog terug in het water gooide. Toen kwam een hele grote rode wouw hem ophalen.
0: Oh, oké. Okay.
2: Ja.
0: Maar vist Rick gewoon met zijn blote handen?
2: Ja.
0: Wat een man, hè?
2: Ja, dat zeker.
0: Leuk. Wat gaan jullie verder vandaag doen?
2: Nu verder wandelen en daarna onze tent opzetten.
0: En wat zit er dan qua eten vanavond? Wat staat er op het menu? Want dat van gisteren, dat klonk mij niet heel lekker in de oren.
3: Niet lekker in de oren.
2: Nou, alweer adventure food, maar iedereen heeft andere zakjes. Dus ik heb zalmpasta en andere mensen hebben weer andere dingen.
0: En dan gooi je daar water bij in en dan
2: Lekker. Ja, kokend water.
0: Sterkte.
2: Ja, dankjewel.
0: Groet aan Rick en heel veel plezier. Volgens mij hebben jullie heel veel geluk om zo'n leuke kerel als leraar te hebben. Dat is niet iedereen gegeven. Doe ze de groeten daar.
1: Dat hoorde ik.
0: Rick, dat mag je ook best weten, want dat vind ik ook echt. Ik denk dat het heel cool is om bij jou op school te zitten.
1: Nou, dat vind ik lief.
0: Tot
1: dat zit jij gelukkig
0: keer.
1: Ook een beetje, hè?
0: Ja, ik zit precies. Ik vind het leuk om één keer per week les van jou te hebben. Tot volgende week, kerel.
1: Tot volgende week. Minst wil ik nog even de groeten doen. Goed.

0: toch een van mijn favoriete Groningse artiesten. Harry Niehoff, altijd onderwegs. Dimitris is ook altijd onderwegs van de ene naar de andere microfoon.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, kerel.
2: Hoe is het ermee?
0: Goed.
2: Spannend. Ben jij
0: een beetje zenuwachtig?
2: Dacht ik al voor vanavond, hè?
0: Ja.
2: Ja, dat
0: ik merk het toch.
2: Ja, dat als groot fan.
0: Nou ja, ik ben dus helemaal niet zo'n... Ik ben geen FC Groningen supporter. Nee, dat mag je best weten. Ik ben wel supporter van een club. En daardoor automatisch ook anti-Ajax. Nee, maar dat valt mee.
1: En spelen ook in een hele andere league. Ja, waar ben je fan van dan?
0: Nou, misschien. Ja, Conference League dan voor Ajax zou misschien kunnen.
2: Ja.
0: Maar ja, PSV speelt Champions League. En Feyenoord ook volgend jaar. Klopt. Ja.
2: Maar waar ben jij fan van dan?
0: Ja, van Feyenoord.
2: Oh, dat wist ik niet. Ja, dat is geen
0: elke gek zijn gebrek. Zo is het ook alweer. Maar wat denk jij, Dimitris?
2: Ik zou het prachtig vinden als Ajax nog een keer op z'n donder krijgt.
0: Kijk, hier ook.
2: En dan,
0: ja,
2: ik ga er klaar voor zitten.
0: Gaan we dan voor.
2: 7:15. Fantastisch.
0: En jij bent mooi op tijd klaar, want tot 4:00 de middag door. Wat ga je doen?
2: Nou, over de wedstrijd gesproken. Doe jij dat ook wel eens in huis, Geertsma? Dat je een lekker plankje klaarzet voor tijdens de wedstrijd met een lekker droog worstje. Nou, die gaan we zo meteen weggeven. Oh. Een doos met droge worst, dus je kan ze dik aansnijden, want het is een hele doos.
0: Heerlijk.
2: Dus nee, dat komt helemaal in orde.
0: Mooi man. Nou, veel plezier. We gaan ons erop verheugen. Eerst op de middag door en daarna natuurlijk vanavond FC Groningen live. Vanaf 6:00 Ajax FC Groningen in Volendam. Maar eerst veel plezier met Dimitris. Mooi.

0: Pinksterdag.
1: Echt alles kan en mag.
0: Op Tweede Pinksterdag.
2: Maandag draaien we de hele dag jouw verzoekjes op Radio Noord.
0: Is er iets wat je graag weer eens wilt horen? De muziek waar je op danste vroeger?
2: Of waar je bij wegzwijmelde?
0: Laat het weten. Alles kan en mag op Tweede Pinksterdag. Tijdens het Verzoekjesfestival.
2: Maandag bij Radio Noord.
3: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
6: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
7: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
8: De Winter Riool Service
9: lost elke verstopping en lekkage snel op.
8: De Winter Riool Service.
9: Kijk op uriool.nl.
10: Radio Noord.
11: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
12: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
13: Dit is Radio Noord.
14: Nu het nieuws van 2 uur.
15: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dorp Moerdijk kan misschien toch blijven bestaan, schrijft de gemeente op de website. Volgens de gemeente overweegt de Rijksoverheid of er minder ruimte nodig is voor energieprojecten en industrie, zodat het dorp niet weg hoeft. Toch tempert de gemeente de verwachtingen. Er zijn nog veel vragen en er is nog geen toezegging gedaan door het Rijk. In november werd aangekondigd dat Moerdijk moest wijken voor industrie. Daarop kwam veel protest, onder andere vanuit de 1300 inwoners. Het politiebureau in Lelystad is korte tijd ontruimd geweest vanwege een mogelijk explosief. Iemand had een handgranaat gevonden en die naar het bureau gebracht. Het gebouw werd vanwege de veiligheid ontruimd. Het is niet bekend waar die granaat is gevonden. Het explosief is afgevoerd en aan het begin van de middag is het politiebureau in Lelystad weer vrijgegeven. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al verdacht van ontucht met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Nog nooit hebben zoveel mensen op één dag de top van de Mount Everest behaald. Mede door het gunstige weer lukte het 274 mensen om gisteren de hoogste berg ter wereld te beklimmen. Dat zijn er 50 meer dan het vorige record uit 2019. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18, in de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en ook morgen is er veel zon. Het is dan droog en het kan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
16: Hier komen Willem en Joey, die ervoor zorgen dat de meubels die gekocht zijn in Kruid en Kramer's gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen netjes bezorgd en geplaatst worden. En je oude meubels?
17: Die nemen we mee.
18: Als je kiest voor Kruid en Kramers ontzorgservice.
16: Dat is handig.
18: Zo, klaar.
16: En dan samen genieten van je nieuwe aankoop. Maar dat mag ook alleen hoor. Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
19: Riga. Riga Keukens. Daar word je blij van.
20: Hey, waar was jij?
21: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
19: Riga! Riga Keukens verzorgt als een van de weinigen zelf het installatiewerk. Geen gedoe dus.
20: Riga!
19: Riga Keukens, daar word je blij van.
22: Meertens Meubelen
23: en Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren.
22: Meertens Meubelen
23: en Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
24: De koffie staat klaar. Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van aan hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
22: Meertens Meubelen
23: en Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
25: Radio Noord.
26: De middag door.
27: Met Dimitris Kops.
28: Hey, goedemiddag. Ik weet het. Er zijn heel veel mannen. En elke keer weer een ander. Ach, mij doet het zoveel pijn.

Spendo Ballet en Gold. Hier op Radio Noord. Goedemiddag, het is 12 minuten over 2. Van harte welkom de middag door hier op Radio Noord. Mijn naam is Dimitris. Karel is de komende week op vakantie. Vandaar ik hier zo. En heb jij de voorbereidingen al gedaan voor vanavond? Een lekker drankje gehaald? Of wat lekkers voor op de borrelplank? Ja, vanavond om 7:15 speelt FC Groningen tegen Ajax voor de play-offs van het Europees voetbal. In het stadion van Volendam. Waarom nou in het stadion van Volendam? Omdat de Johan Cruijff Arena vol staat met Harry Styles. Oh, word je helemaal wild van natuurlijk. De wedstrijd is in Volendam. En misschien ga je het wel kijken of luisteren. Dat kan natuurlijk ook, want we zenden het live uit hier op Radio Noord. En ik heb iets moois hier in de studio liggen van Radio Noord. Namelijk een doos met droge worsten. Kan je vanavond mooi aansnijden tijdens de wedstrijd. En je mag ze dik aansnijden, want het is een hele doos met droge worsten. Dus je hoeft niet van die dunnetjes op tafel te zetten. Vanmiddag kun jij die doos met droge worsten winnen in Plaatje Over. We spelen dat om ongeveer 3:50. En muziek onderweg van Direct, Desiree, Toto komt eraan. En zometeen ook een zanger die op zijn 10e lid werd van een gang. Een fucking gang. Ja, en op zijn 16e ging dat helemaal fout. Want hij belandde in de gevangenis omdat hij autobanden had gestolen van een hele dure Cadillac ter waarde van $30.000. Ja, toen zat hij vast. Toen dacht hij, ja, als ik vrijkom, dan ga ik mijn leven beteren. En dat heeft hij gedaan. Hij is namelijk zanger geworden na zijn gevangenschap. En wie hij is, hoor je zo meteen op Radio Noord. Naar de nieuwste Teddy Swims. Dit is Mr. Know-It-All.

was een klein boefje, deze Barry White. Nou ja, klein, klein. Op 10-jarige leeftijd, moet je je voorstellen, hij was 10. Toen werd Barry White lid van een gang. En op zijn 16e belandde hij zelfs in de gevangenis. Barry moest 4 maanden zitten omdat hij dure Cadillac-autobanden had gestolen. Ja, die zijn geld waard, namelijk $30.000. Hartstikke idee. Na zijn gevangenschap ging hij aan de slag met zijn talent. En toen ging hij zingen en scoorde die hits zoals deze. You're my first, my last, my everything. Uit 1974, zojuist op Radio Noord. En dit is Direct.

0: Joel, You're Only Human. Dit is Radio Noord. Het zometeen nog Desiree. Toto komt eraan. Ook Portugal, The Man. En natuurlijk jouw kans zometeen op het Radio Noord prijzenpakket. Die is lekker gevuld deze donderdagmiddag. Een doos met droge worsten. Ja, een hele doos. Dus je hebt wat uit te kiezen. Verschillende worsten kunnen lekker dik aangesneden worden. Want nou, je hoeft niet te kijken op een worstje meer of minder. Want het is een doos vol. En je mag ook nog iets uitkiezen uit de Radio Noord vitrine. Het is een mooie vitrine met allemaal prachtige dingen van Radio Noord erin. De sokken, de muts, de bucket hat, het vissershoedje. Dus ja, nou, ja dat daar mag je zometeen je ogen op laten vallen. We gaan plaatje overspelen om 3:50. En Edwin komt eraan met het allerlaatste nieuws. Edwin, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat zit erin zometeen?
2: Heusje wordt niet zomaar hier in verkeer.
1: Ja, het is niet makkelijk.
3: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
4: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
5: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
4: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
6: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
7: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: True Lease met Grenke.
10: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
9: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
10: Precies wat we nodig hadden.
9: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
8: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
9: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
11: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
0: Goedemiddag, 3:01. Noordnieuws met Edwin in het veld.
12: Goedemiddag. De 35-jarige Ramon M., die 1 jaar heeft gevolleybald bij Lycurgus, wordt verdacht van grootschalig kindermisbruik. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij een 10-jarig jongetje misbruikt in Hoogkerk en 5 jaar lang kinderen vanaf 8 jaar seksueel benaderd op sociale media. De zaak kwam aan het rollen doordat de ouders van een van de slachtoffers zich bij de politie melden. In totaal zijn er 150 chats met kinderporno getraceerd. Jan Hoekman van het Openbaar Ministerie kan nog niet veel zeggen over de slachtoffers.
13: We hebben weliswaar al een deel van de slachtoffers en hun ouders kunnen benaderen, met name in Noord-Nederland. Maar de slachtoffers zullen in het hele land gemaakt zijn en we zullen in de komende tijd ook nog meer ouders en slachtoffers gezinnen aan moeten lopen en hun moeten informeren dat dit gebeurd is. In zijn algemeenheid kan ik natuurlijk zeggen dat dat een hele heftige gebeurtenis is en dat dat met erg veel emoties en verdriet gepaard gaat.
12: Het Openbaar Ministerie denkt de zaak richting het eind van het jaar inhoudelijk te kunnen behandelen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers zegt naastig op zoek te zijn naar tijdelijke opvangplekken voor de komende nacht, zodat er in Ter Apel geen asielzoekers buiten hoeven te slapen. Daar is contact over met meerdere gemeenten. Vannacht overnachten er 2240 asielzoekers. Een nacht eerder waren dat er 2316, het hoogste aantal sinds mei 2024. Nieuwe asielzoekers kunnen vandaag het terrein op. Ze komen dan bij het loket van de IND. Daar wordt een eerste schifting gemaakt. Asielzoekers die kwetsbaar zijn, mogen blijven. Denk aan gezinnen, zwangere vrouwen, medische problemen en LHBTI-personen die gevaar lopen. Of de anderen, vaak alleenstaande mannen, worden toegelaten, hangt af van hoe druk het verder op de dag wordt. Eemsgas, de groene gasfabriek die op het chemiepark in Delfzijl wordt gebouwd, krijgt een subsidie van bijna 150 miljoen euro. De fabriek moet sloophout omzetten in groen gas en vanaf 2029 jaarlijks gas leveren aan tienduizenden huishoudens. Eemsgas is een samenwerking tussen GasUnie en Perpetual Next, een producent van duurzame grondstoffen. Samen willen ze op het chemiepark een van de grootste groen gasfabrieken van Nederland bouwen.
0: En steeds meer gemeenten verlagen de maximumsnelheid naar 30 km per uur. Al houden automobilisten zich daar lang niet altijd aan, blijkt uit onderzoek van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Het Hoge Land is een gemeente die zich in veel dorpskernen inzet voor de maximumsnelheid van 30 km per uur. Onder andere in Warffum wordt hier al druk aan gewerkt, zegt verkeerswethouder Steven van Keizerswaard.
14: In Warffum hebben de straten dus ook zo aangepast dat je daar minder uitnodigend hard rijdt. Dat er nog wel een vrachtwagen doorheen kan, wel met wat meer moeite, want dat is uiteindelijk moet je ook een winkel kunnen bevoorraden, et cetera. Dat met name het grote verkeer wordt gestimuleerd om het dorp heen te rijden.
0: En rij je ook even door naar rtvnoord.nl.
15: Dankjewel. Voor het weer gaan we naar Harma Boer en die is nu aangeschoven.
16: Vanmiddag is het tijdelijk meer bewolkt, maar het lijkt wel droog te blijven. De wind komt uit westelijke richting, is majestmotig met zo'n 18 graden in het Lauwersmeergebied tot 21 graden verder de provincie in. Loten vanmiddag en vanavond nog in ruimte voor de zon. Vannacht opklaren weer, 10 tot 14 graden als minimum en er kan mistbank ontstaan. In buiten wordt een dag met regelmatig zon, met een zwakke tot matige zuidwest tot noordoosten wind, wat 22 tot 24 graden.

0: Toto, Rosanna, hier op Radio Noord met Annie Grammer en Portugal The Man. Zometeen.
1: Laat je over.
0: Eerst jouw kans op het Radio Noord prijzenpakket. Met daarin een doos met droge worsten. Lekker zeg, heb je wat uit te zoeken. Misschien snijden ze vanavond wel aan, de droge worsten, voor bij de wedstrijd Ajax-FC Groningen om 18:45. We zenden dat live uit hier op Radio Noord. En je mag iets uitkiezen uit de Radio Noord vitrine. Wordt het een prachtig paar sokken van Radio Noord, de Radio Noord muts of de Radio Noord bucket hat, het vissershoedje. Je mag het allemaal weten. Als je tenminste het goede antwoord hebt in plaatje over. Vandaag in plaatje over een nummer 1 hit uit 1994.
1: Zo klinkt de plaat

0: Dit is De Vraag.
1: Yo, de dreams van Two Brothers on the Fourth Floor. En de vraag die daarbij hoort voor een doos met droge worsten is... Deze plaat is in 2006 opnieuw uitgebracht als remix. Welke radio-dj heeft deze plaat mede geremixed in 2006? Was dat A. Erik Bats, B. Dimitri Skops of antwoord C. Ron Bisschop? Hoe zou het met hem zijn? Weet je dat? Deze plaat is dus geremixed in 2006. 2016, ach sorry. Ja, 2006 is wel heel lang geleden. 2016 is deze plaat opnieuw geremixed. Door wie is dat gedaan? Is dat door Erik Bats gedaan? Op antwoord A, B, Dimitri Skops of C, Ron Bisschop. Welke radio-dj heeft deze plaat geremixed in 2016? Googelen mag. En als je het goede antwoord hebt, dan mag je het doorbellen of appen naar de studio van Radio Noord. 050-3188-288. 050-3188-288. Voor een doos met droge worsten ben je vanaf nu hartelijk welkom.

leven en de regen, de dag en de nacht, alweer door je.

0: Feel It Still, Portugal The Man, hier bij Radio Noord. Het is 3:07.
1: Plaatje over.
0: Ja, aan de telefoon voor Plaatje over heb ik Kobi Renkema. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij zit op een camping.
2: Ik zit op een camping in Pijzen.
0: Oh, lekker. En woon je op die camping?
2: Nee, ik woon in Grouw.
0: Ah, en voor hoe lang zit je nu op de camping?
2: Nou, we gaan altijd we wonen een half jaar in Grouw en een half jaar hier in Pijzen.
0: Zo, wat lekker.
2: Ja, wat luxe, hè?
0: Och man, sommige mensen hebben het te goed, hoor.
2: Ja.
0: En wat doe je allemaal op de camping dan?
2: Nou, op het ogenblik heb ik bijna helemaal niks, want ik heb een zere teen.
0: Oh, ja, nee, dat is lastig. Dus met de teen omhoog, hè?
2: Ja. Dat is niet zo leuk allemaal. Je moet even heel voorzichtig doen, anders moet je eraf.
0: Nee, joh.
2: Ja.
0: Och.
2: Ja, maar goed. Het gaat allemaal goed. Ik word iedere dag verzorgd en ik hoop dat het niet hoeft.
0: Nee, dat hoop ik ook voor je, dat het niet hoeft. Nee.
2: Dus ik zit gewoon een beetje radio te luisteren.
0: Lekker zeg. En heb je ook een tv'tje daar?
2: Ik heb ook een tv'tje daar. Ik heb hier alles. Ik heb hier een chalet en ik heb hier alles. Alles is aan boord hier.
0: Zo, nou ja, dan heb je het gewoon te goed, hoor, Kobi.
2: Daarom, het is mooi weer hier, dus wat wil je nog meer?
0: Ja, nee, ja, je hebt helemaal gelijk. We hebben vanavond op het programma Ajax tegen Groningen voor de...
2: Jij gaat kijken?
0: Of ga je luisteren? Want we gaan het ook uitzenden hier op Radio Noord,
2: ja,
0: hè?
2: Ja, weet je, ik luister heel vaak in de televisie aan.
0: Oh ja, oké, wat goed. Ja. Nou ja, hartstikke leuk. En dat zou wel lekker zijn om daar een doos met droge worst erbij te hebben, zo op het plankje voor je dan, hè, terwijl je naar Groningen kijkt.
2: Dat zou helemaal te gek wezen.
0: Nou, je kan het winnen met Plaatje over.
1: Zo klinkt de plaat

0: Dit is De Vraag.
1: Ja, dit is Dreams van de Two Brothers on the Fourth Floor. Een nummer 1 hit uit 1994. Maar deze plaat is in 2016 opnieuw uitgebracht als remix. Welke radio-dj heeft deze plaat mede geremixed in 2016? Was dat A. Erik Bats, B. Dimitris Kops of C. Ron Bisschop?
2: Antwoord B.
1: Antwoord B. Ja, ik was het zelf. Moet je horen. Hij is niet nummer 1 geworden, maar was wel een topplaat hoor. Hey. Kobi, daar komen ze hoor, de handjes. Dat is een opbouw dit, hè. Hey. Komt ie hoor. Hoor eens eventjes. Geweldig.
2: Ja, het was geweldig.
1: Ja. Mijn droom was ook om hier van de opbrengsten van ook elk jaar op de camping te kunnen staan. Maar helaas, ik heb geen ene pepernoot aan overgehouden.
2: Oké, okay, de tijd komt nog wel.
1: Ja, zo is dat. Je hebt helemaal gelijk. Jij wint wel wat, Kobi. Namelijk een doos met droge worsten.
2: Heerlijk.
1: En ik zet jou nu even voor de vitrine van Radio Noord. Wij zien daar de RTV Noord sokken. Ook de RTV Noord muts. En de RTV Noord bucket hat, het vissershoedje. Wat zou je willen hebben?
2: Ik doe maar de muts.
1: De muts! Nou, dan vink ik dat aan. Krijg je de muts. Lekker over de oren trekken op de camping. En dus die doos met droge worsten. Die komen er allemaal aan, Kobi.
2: Oké, hartstikke mooi.
1: En ik ga het origineel draaien van de Two Brothers on the Fourth Floor. Die nummer 1 hit. Dus niet mijn versie, maar echt het origineel. Hey, ik wens je een prettige donderdag.
2: Jou ook hoor.
1: Doe.
2: En bedankt. Doe.

0: Os gaat op zoek naar de klaukste grunnige van 2026.
1: Er is veel score, maar
2: waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op TV Noord.
3: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
4: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
5: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
6: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen. Of onderzoekt het.
8: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
9: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
10: Wat een geweldige actie. De motto op baaf, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
11: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
12: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
13: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
12: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
11: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
14: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
15: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
16: Dit is Radio Noord.
14: Nu het nieuws van 3 uur.
17: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. Oud-advocaat Ines Wesky hoeft niet opnieuw de cel in. Volgens de rechtbank in Rotterdam is Wesky wel schuldig aan het doorspelen van berichten naar crimineel Ridouan Taghi. Maar hij heeft de strafzaak al genoeg gevolgen gehad voor de oud-advocaat. De rechter legt haar daarom een straf op die gelijk is aan het aantal dagen dat Wesky al vast heeft gezeten, namelijk 42. Het Openbaar Ministerie had 4,5 jaar cel geëist. Tegen Kamerlid Gidi Markussower zijn 20 aangiftes binnengekomen bij de politie. Het OM verwacht dat dat aantal de komende dagen nog op zal lopen. De leider van groep Markussower zei in een interview dat Palestijnen de vernietiging van hun gebied over zichzelf hebben afgeroepen. Ook sprak hij in Loosdrecht met een demonstrant over omvolking. Het OM zal op basis van de aangiftes de zaak gaan beoordelen. In de Marokkaanse stad Fes zijn minstens 4 mensen omgekomen na het instorten van een appartementencomplex. Ook raakten 6 mensen gewond. Het gebouw van 4 verdiepingen stortte vannacht in. Onder het puin wordt nog gezocht naar overlevenden. Gebouwen in de omgeving zijn uit voorzorg ontruimd. In Fes stortten vaker gebouwen in. De laatste keer was in december. Toen kwamen er 22 mensen om. De Duitse keeper Manuel Neuer is opgenomen in de selectie van Duitsland voor het WK voetbal. De 40-jarige doelman was al 2 jaar gestopt als international, maar keert nu terug voor het wereldkampioenschap in juni. Neuer staat al sinds 2010 bij alle WK's onder de lat bij Duitsland. Hij speelde al 124 wedstrijden voor de nationale ploeg. Het weer, veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18, in de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond nog lang zonnig, morgen ook veel zon. Het blijft droog en het kan dan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
18: Vier het Pinksterweekend in het Vesta Woonforum. Met leuke activiteiten, iets lekkers voor jong en oud, verrassende acties en volop wooninspiratie. Kijk ook op woonforum.com.
19: Vesta Woonforum, Pijzerweg, Groningen.
20: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
18: Het Vesta Woonforum is tweede Pinksterdag open van 12 tot 5.
21: Zondag 31 mei, de Marathon Groningen, powered by Campus Groningen. Moedig de lopers aan en geniet van dit prachtige evenement. Een dag om niet snel te vergeten. Ga naar de site voor meer informatie, marathongroningen.nl. Tot 31 mei.
22: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
23: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
24: Radio Noord.
25: De middag door.
24: Met Dimitris Kops.
26: En goedemiddag, in die middag kom je wel door hoor. Dankzij heerlijke muziek. Mr. Mister komt eraan met Broken Wings. Ook Alex Warren zometeen. En nu, Rock DJ Robbie Williams.

Je luistert Radio Noord op je donderdagmiddag. En wat is de grote hobby van Douwe Bob waarmee zijn vrienden heel blij zijn? Ja, de hobby van Douwe Bob bespaart de vrienden van Douwe Bob zo'n 35 euro per 6 weken. Enig idee? Je hoort dat zometeen, net als muziek van Madcon, Kim Wild en nu Mr. Mister. Dit is Broken Wings. Hey.

Radio Noord. De middag door met Kim Wild en Kids in America. Zometeen Madcon en eerst Douwe Bob heeft een nieuwe hobby. Dat is namelijk het knippen van het haar van zijn vrienden. Ja, dat is toch handig als je iemand in de vriendenkring hebt die graag je haar knipt. Scheelt hij toch weer zo'n 35 euro per 6 weken. Hè? Ja, die kapper is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. En over Douwe Bob gesproken, mocht je hem nog willen zien, dan kan dat vlakbij huis. Hij opent namelijk de TT Assen, deze Douwe Bob. Hij staat op vrijdagavond 26 juni op het podium tijdens het TT-festival. En hij doet de openingsceremonie voorafgaand aan de MotoGP-race. Jazeker. Douwe Bob. Nu al te horen op Radio Noord. Dat is nog sneller dan komende zomer in Assen natuurlijk. Hey.

0: Diamond. En Sweet Caroline, dit is Radio Noord met de middag door. Mijn naam is Dimitris. Karel is lekker met vakantie. Vandaar ik hier zo. Maar wel goede muziek. Madcon komt eraan. Somber, Queen ook. En Edwin, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Dimitris.
0: Jij hebt het allerlaatste nieuws zometeen. Wat zit erin?
2: Oh, het is schier. Het is schier.
0: Nu het geregeld is.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Is dit allemaal van jou?
5: Alleen de belangrijke dingen.
6: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
7: Allsafe geeft ruimte.
8: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
10: Steen. Ebenhout. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
11: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
12: Wat een goed plan.
11: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
12: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
11: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
13: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
14: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
0: Goedemiddag, exact 3:30. Noordnieuws met Edwin in het veld.
15: Goedemiddag. De twee vrouwen van 31 en 33 jaar... die verdacht worden van stelselmatige mishandeling en verwaarlozing van hun kinderen in Stadskanaal, blijven zeker nog 14 dagen vastzitten, heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ook de beperking die hen is opgelegd blijft van kracht. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaten. Beide vrouwen werden aangehouden nadat hun huizen werden belaagd door boze omwonenden, nadat de mishandelingszaak naar buiten was gekomen. De kinderen van 6 en 7 jaar werden onder meer geslagen met een bezemsteel, moesten eigen braaksel opeten en werden opgesloten in een kelder. De gemeenteraad van Stadskanaal houdt dinsdag een spoeddebat over de mishandelingszaak. De economische agenda van Nijbegun heeft €25 miljoen gereserveerd voor de aanleg van snel internet in onze provincie. De provincie zou dat allemaal zelf betalen, maar nu kan er geprofiteerd worden van het aardbevingsgeld. Ondanks die beschikbare €25 miljoen zal de provincie minstens €10 miljoen moeten bijpassen. Maar daar lijkt de provincie vooralsnog weinig voor te voelen. Dat irriteert CDA-statenlid Robert de Wit.
16: Eigenlijk heeft het college een cadeautje gekregen vanuit Nijbegun, waar €25 miljoen beschikbaar wordt gesteld om snel internet aan te leggen. Dan zou je denken, mooi, die overige €10 miljoen, die leggen we er gelijk bij, strikt erom en gaan. En nou, we staan ter plekke. We krijgen gewoon te horen van het college, dat gaan we niet doen. Dit loopt al jaren. Het is ook al een tijdje bekend dat Nijbegun €25 miljoen beschikbaar stelt. Dus er nog even naar kijken. Ja, we hebben nu het debat. Er is heel veel tijd geweest om hierover na te denken. Er zijn jaren geweest met de afronding van het faillissement van Rodin. Om te kijken naar scenario's. Als je dan nu nog geen antwoord hebt, ja, dat is echt geen goed antwoord.
15: Gedeputeerde Erik-Jan Bennema wil vooralsnog niet de portemonnee trekken. Hij wil eerst zeker weten dat er €25 miljoen wordt overgemaakt.
17: Ik denk dat dat wel goed komt. Maar je moet wel even dingen in de goede volgorde doen. Je moet mensen dingen beloven die reëel zijn. Dus laten we daarvan uitgaan. En dan moet je kijken wat je met de resterende adressen ook nog doet. Als je glasvezel doet, zal dat inderdaad nog heel hoog zijn. Maar er zijn ook andere modaliteiten, andere manieren om het aan te leggen. Dus dat zou kunnen via dat je het inderdaad... er zijn verschillende dingen die kunnen we doen.
15: Al sinds 2017 wordt gesproken over de aanleg van snel internet in de zogenaamde witte gebieden. Het Dagblad van het Noorden, andere kranten van het Mediahuis en kranten van DPG Media blijven beschikbaar op Schiermonnikoog. Abonnees kunnen de kranten vanaf 1 juli ophalen bij een winkel op het eiland. Het gaat eerst nog om een proef, schrijft mede-eigenaar Karin Kamminga van boekenwinkel Kolstein. De winkel blijft de kranten ook losverkopen, net als de supermarkt op het eiland. Het Mediahuis wilde afzien van bezorging op Schiermonnikoog en Vlieland, omdat PostNL vanaf juli er langer over mag doen om de post te bezorgen. NFC Groningen speelt vanavond in de halve finale van de play-offs tegen Ajax. Amsterdammers eindigden teleurstellend als vijfde in de eredivisie. We moeten nu via de play-offs alsnog deelname aan de Conference League zien af te dwingen. De FC gaat de play-offs heel anders in. Trainer Dick Lukien is trots dat zijn ploeg het zover heeft geschopt.
1: Erg knap wat we hebben gedaan met z'n allen. Play-offs gehaald. Op een goede manier denk ik. Totaal verdiend wat mij betreft. Ja, en dan... Dan vind ik ook dat we moeten laten zien wat we in ons hebben.
15: De wedstrijd wordt vanaf 6:45 gespeeld in Volendam. FC Groningen Live begint om 6:00 hier op Radio Noord.
0: En voor het weer gaan we naar Harma Boer.
18: Vanmiddag is het zielig meer bewolkt, maar het liet wel droog te blijven. De wind komt uit westelijke richting, is maismotig met zo'n 18 graden in het Lauwersmeergebied tot 21 graden verder de provincie in. Loten vanmiddag en vanavond nog in ruimte voor de zon. Vannacht opklaren weer, 10 tot 14 graden als minimum en er kan mistbank ontstaan. En buiten wordt de dag met regelmatig zon, met een zwakke tot motige zuidwest tot noordoostenwind wat 22 tot 24 graden.
0: Binnen nu en anderhalve minuut op Radio Noord, Mertkan met Begging.
19: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
20: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
21: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
22: Hey, waar was jij?
23: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
24: Vier het Pinksterweekend in het Vesta Woonforum. Met leuke activiteiten, iets lekkers voor jong en oud, verrassende acties en volop wooninspiratie. Kijk ook op woonforum.com.
25: Vesta Woonforum, Pijzerweg, Groningen.
26: Spanning, sensatie en actie, dat is topbasketbal bij Donar. Beleef er mee en kom aanstaande vrijdag naar de thuiswedstrijd van Donar in Martini Plaza in Groningen. De wedstrijd in de halve finale tegen Leiden begint om 19:30. Kaarten via donar.nl.
24: Het Vesta Woonforum is tweede Pinksterdag open van 12 tot 5.
27: Voor de allerlekkerste verse asperges.

Radio Noord. Ik zie hier een appje binnenkomen op 050-3188-288. Gaan we even voorlezen. Hoi Dimitris, hier in huizen Veenendaal en Slochteren zijn de rollen compleet omgedraaid. Mijn vrouw zit op de bank en ik ben aan het stofzuigen. De groeten van Gert. Nou, Gert, speciaal voor jou zo meteen. I Want to Break Free van Queen. En dit is Somber.

0: tweesmaal. Op Radio Noord. Het is 4:10. De middagshow komt eraan. Studio Grun.
1: Yes.
0: Met de enige echte Erik Bats.
1: Ja hoor, ik ben het.
0: Ja, jij bent het. En de voorbereidingen zijn getreft voor 6:15. Want we hebben net eventjes uitgezocht op welk kanaal dat wordt uitgezonden.
1: Oh, kijk. Dus je hoeft niks te missen. En anders dan luister je gewoon naar Radio Noord natuurlijk. En zo is het live.
0: Ja,
1: en, de hele wedstrijd doen ze gewoon volgens mij met z'n tweeën.
0: Ja, dubbele dienst, hè?
1: Ja. Dus je hoeft sowieso niets te missen van die wedstrijd. En we hopen dat we een beetje in de stemming komen de komende 2 uur. Hè?
0: Ja, dat ga ik wel vanuit, toch?
1: Ja, het leeft toch wel in Groningen, hè?
0: Ja, zeker.
1: Weer dan in Amsterdam, geloof ik.
0: Ja, in Amsterdam zijn ze druk met Harry Styles.
1: Ja.
0: Dus de wedstrijd Ajax Groningen. Nee, ja, Ajax Groningen om 6:15.
1: Klopt. En voor ik daar nog even 2 uurtjes meepikken van Studio Grun.
0: Ja, wat ga je doen, Erik?
1: Nou, we gaan het onder andere hebben over het zwembad in Scheemda. Zou eigenlijk vorige week opengaan, vorig weekend. Dat kon niet doorgaan vanwege een defecte pomp. Dus het water werd niet warm, zeg maar.
0: Oh.
1: Dus we zijn druk bezig. En disclaimer. Komende weekend gaat het waarschijnlijk wel gebeuren.
0: Oh.
1: Dat hoor je zo meteen in Studio Grun. Voor de rest, Topo van Grun. Maatje is druk bezig.
0: Ja, je weet nog niet waar we zijn beland vandaag.
1: Nou, volgens mij zitten we in het oosten van de provincie, als ik het goed gezien heb in het draaiboek.
0: Oh, Oké, heel goed.
1: En we hebben natuurlijk de lach nog steeds, hè? Dezelfde lach. Met als prijs, zeg maar, onze Studio Grun muziektegel.
0: Ja.
1: En al 2 hints gegeven. Nou, de lach hoor je straks nog een keer. Dus ik heb zo'n gevoel dat hij er vandaag wel eens uit zou kunnen gaan.
0: Oh, dat zou lekker zijn.
1: Ja, dat zou lekker zijn. Meepikken op donderdagmiddag.
0: Ja, je bent al lang bezig met die lach.
1: Best wel, ja.
0: Het wordt ook wel even tijd.
1: Ik hoor dat jij moet stofzuigen.
0: Nou, ik niet, maar ik kreeg een appje van Gert. Luisteraar Gert, die stuurde er een fotootje bij. De rollen zijn in huizen Gert helemaal omgedraaid. Zijn vrouw zit op de bank en hij is aan het stofzuigen.
1: Nou, daar zie je mooi klaar mee.
0: Voor Gert draaien we deze eventjes van Queen.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Met de kont, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk naar de nieuwe 7-delige serie Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Vanaf morgen wekelijks online en op TV Noord.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
5: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
10: Hey, hoi, Anneke hier van Boske Meubelen in Sinneburen. Echt gezellig maak je het met sfeervolle verlichting en leuke woonaccessoires. Groot en klein. Gaat er bij jou al een lampje branden? Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Sinneburen.
11: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Dit is Radio Noord.
11: Nu het nieuws van 4 uur.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De overheid weet vaak wie hulp nodig heeft, maar komt te laat of helemaal niet in actie om die mensen te helpen. Dat zegt de Nationale Ombudsman in zijn jaarverslag. Vorig jaar kwamen er 25.000 klachten binnen over slechte communicatie van de overheid. De ombudsman zegt dat het een keuze is van de overheid om burgers niet actief te benaderen om hulp te bieden. Want de kennis over wie er hulp nodig heeft, zou er wel zijn. Door het gebrek aan initiatief vanuit de overheid komen burgers volgens de ombudsman soms onnodig in de problemen. De politie heeft een minderjarige opgepakt in het onderzoek naar de bedreiging van een Joodse school. Het is nog onduidelijk waar de jongen precies van wordt verdacht, laat de politie weten na berichtgeving van het Parool. De school in Amsterdam werd gisteravond telefonisch bedreigd. De minderjarige jongen is diezelfde avond aangehouden. De Joodse school bleef vandaag gesloten en er is extra beveiliging. Bij het gebouw ging in maart een explosief af. De burgemeester sprak toen van een aanslag. Oud-advocaat Ines Wesky is wel schuldig aan het doorspelen van informatie aan Ridouan Taghi, maar hoeft niet meer de cel in. De rechtbank in Rotterdam legt haar 42 dagen cel op, precies even lang als haar voorarrest. Volgens de rechter heeft de zaak al zoveel gevolgen voor haar gehad dat meer straf geen zin heeft. Door klimaatverandering vallen steeds meer hittedoden als de overheid geen maatregelen neemt. De Gezondheidsraad en de Wetenschappelijke Klimaatraad wijzen verder op een grotere kans op huidkanker en nieuwe infectieziekten. De overheid zou er daarom bijvoorbeeld voor moeten zorgen dat huizen en scholen hittebestendiger worden. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon en de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: dan de hoofdlijnen van het Gronings nieuws. Mooi, Edwin.
15: Mooi, Erik. De twee vrouwen van 31 en 33... die verdacht worden van stelselmatige mishandeling en verwaarlozing van hun kinderen in Stadskanaal, blijven zeker nog 14 dagen vastzitten, heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De 35-jarige Ramon M., die 1 jaar heeft gevolleybald bij Lycurgus, wordt verdacht van grootschalig kindermisbruik. Volgens het OM heeft hij een 10-jarig jongetje misbruikt in Hoogkerk en 5 jaar lang kinderen vanaf 8 jaar seksueel benaderd op sociale media. En Eemsgas, de groen gasfabriek die op het chemiepark in Delfzijl wordt gebouwd, krijgt een subsidie van bijna 150 miljoen euro. De fabriek moet sloophouten omzetten in groen gas en vanaf 2029 jaarlijks gas leveren aan tienduizenden huishoudens.
14: Meer hoor je straks om 4:30 in Noordnieuws.
16: Meertens Meubelen
17: en Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren.
16: Meertens Meubelen
17: en Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
18: De koffie staat klaar.
19: Wow, de buren van nummer 43 hebben een nieuwe garagedeur. Gewoon gemaakt bij Portenda. Die wil ik ook. Speciaal op maat gemaakt, sectionaal of openslaand. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
16: Meertens Meubelen
17: en Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
20: De kaartverkoop voor het nieuwe seizoen van Theater Geert Thijs is gestart. Bestel snel online je kaarten voor Stef Bos, Francis van Broekhuizen, TikTok Tammo en vele anderen op theatergeertthijs.nl. Theater Geert Thijs juicht je toe.
21: Vier het Pinksterweekend in het Vesta Woonforum met leuke activiteiten, iets lekkers voor jong en oud, verrassende acties en volop wooninspiratie. Kijk ook op woonforum.com.
22: Vesta Woonforum, Pijzerweg, Groningen.
23: Kom lekker overdekt shoppen in winkelcentrum Paddepoel met meer dan 70 winkels onder één dak. Onze ondernemers staan voor je klaar. Je kunt gratis 1,5 uur parkeren en we zijn goed bereikbaar. Kijk op paddepoel.nl, winkelcentrum Paddepoel. Dat shop lekker.
21: Het Vesta Woonforum is tweede Pinksterdag open van 12 tot 5.
16: Radio Noord.
14: Studio Grun.
16: Met Erik Bad.
14: Goedemiddag, welkom bij het slotstuk van je middag op donderdag met weer verkeer, Groningse topografie, prijzen te winnen met de lachlijn en de leukste muziek.

0: natuurlijk laatst nog het origineel van dit nummer. Dan zingt Eros Ramazzotti het gewoon solo. Nou, eigenlijk best saai als je dan dit nummer hoort. Met Tina Turner, die zorgt toch een beetje voor wat spicy sound. Casa Della Vita, ze verwachten een drukke middagspits. Is het wel merkbaar in Grun?
1: Nee, wel net over de Grun. We hebben één grote vertraging op de bekende Hunebed Highway richting Emmen. Tussen Anne en de aansluiting met de N33 staat nu al 4 kilometer en 12 minuten. Dus dat is best op tijd al druk.
0: Ja, de mensen gaan nu al naar huis voor het lange weekend. Ja, en dat wordt een mooi weekend.
2: Het wordt fantastisch, ja. En vanmiddag was er even wat meer bewolking. Op dit moment zien we dat de zon op al meer plekken alweer doorbreekt. En tot dusver een maximum temperatuur Lauwersmeergebied 17 graden. Of rond op Grunnen Airportdeel de 20 graden. Met door vaar en half uur de zon. Maar dat kan nog wel een beetje bijkomen. Want de komende uur, nou wat ik al zei, op al meer plekken ruimte voor de zon. En de wind die gaat geleidelijk aan in kracht afnemen. In die zuidloten vernomen en vannacht het zuidwesten op. Zwak tot motig. En met het rustige en opklonende weer kunnen vannacht en ook mistbanken ontstaan. En de temperatuur 10 tot 14 graden als minimum. Maar een dag met regelmatig zon. De wind zwak tot matig. Zuidwest tot in het kustgebied wat meer noordoost. Brengt wel weer die temperatuurverschil van 22 graden in het Lauwersmeergebied. Tot een zomerswarme dag 24 graden verder de provincie in.
0: Oké, okay, Hamma, dankjewel. Tot straks.
2: Jo, tot zo.
0: Het is weer voor een openluchtzwembad. Had jij vroeger ook een zwemkaart, Maatje, of niet?
1: Nee, ik had. Nee, vroeger sowieso niet. Wij gingen eigenlijk niet zo heel vaak naar het openluchtzwembad. Want we hadden heel veel gewoon natuurwater wel in de buurt. En dat vond ik leuk, want dan kon de hond ook mee zwemmen.
0: Ja, natuurlijk.
1: Dat is nog wel ietsje leuker natuurlijk dan een zwembad. Dus ik vind eigenlijk altijd al, ook als kind, meer de Hoornse plas en zo. Ik ging altijd liever gewoon dan op het gras liggen op een strandje dan bij zo'n zwembad.
0: Ja.
1: Heb jij dat wel? En dan heb je dan weer dat chloorwater. En, ja. Ik weet niet.
0: Ja, goed. Ik ging dan vroeger wel veel naar het strand bij Zuid-Laremier natuurlijk. Maar
1: ja, precies.
0: Ik had wel een zwemkaart voor het plaatselijke openluchtzwembad, hoor.
1: Omdat?
0: Nou ja, om gewoon met je kameraadjes te gaan ahoeren in het zwembad. Ja. Van duikplank.
1: Ja. Toch leuk. Ja, duikplank. Je hebt meer speelgoed daar natuurlijk. Soms heb je nog een glijbaan als je een beetje geluk hebt.
0: Een grote zonneweide.
1: Ja, oké. Nou.
0: Ik denk dat veel mensen wel herinneringen hebben aan vroeger, aan die openluchtzwembaden. Tegenwoordig heb je ze natuurlijk nog steeds. Alleen, zijn ze al open? Is het
1: zijn ze al open? Ja. Vaak wel. En voor dit weekend wil je wel echt open zijn als je een openluchtzwembad zou zijn.
0: Precies. En of dat in Scheemda ook zo is. Want daar hadden ze even een defecte pomp of zo. Dat horen we zo meteen.

0: familie. Zijn oom was een zanger bij Inner Circle. En zijn zoon speelde in Ultimate Chaos. En zelf had hij ook succes natuurlijk. Hè? Onder andere met dit nummer. Close to You. Nou, de zwembad Ringweg. Nee, de Ringberg moet ik zeggen. In Scheemda. Die zat met de handen in het haar. Want door een kapotte waterpomp kon het openluchtbad vorige week nog niet open. Met de warme dagen in aantocht werd alles op alles gezet om alsnog open te kunnen. En onze verslaggever Jetse Koper kwam vanochtend precies op het goede moment aan bij het zwembad.
1: Ik zie je hier achter mij. Komt de monteur, hè?
2: Ja, die komt. Die is onderweg.
1: Die is onderweg. Hij is net aangekomen. Kijk maar even achter je.
2: Oh ja, ik zie hem, ja. Ja, die moest uit Noord-Brabant komen.
1: Wat gaat hij doen?
2: Ja, die gaat een van de pompen is kapot. En die gaat hij nu repareren.
1: Hey, en dat is spannend?
2: Ja. We hopen dat hij vandaag klaarkomt. Want het komt nu mooi weer aan, sowieso. En ik ga ervan uit dat het wel lukt, hoor.
1: Want, goed, hoe belangrijk is die warmtepomp om open te mogen of te kunnen?
2: Ja, kijk, op dit moment is het zwembadwater 17 graden. Maar er moet minimaal 18 zijn. 18 vinden wij eigenlijk ook nog koos. Normaal gesproken is het 20, 22 graden. Dus in beneden de 18 graden kon je hem ook niet open. Want dan is het te gevaarlijk, sowieso. Om te gaan zwemmen, zeg maar.
1: Hoe spannend gaat het worden?
2: Ja, moeilijk te zeggen. Weet ik niet. We zijn afhankelijk van de monteur. Kijk, als die hem nou snel aan de praat krijgt, dan ga ik vanuit dat het weekend sowieso wel open kan, hoor.
1: Harm?
2: Ja?
1: Ziet er goed uit, hè?
2: Heel goed. Hij is gerepareerd en hij doet het weer.
1: Hij doet het weer. Hey, wat zijn de printplaat was stuk?
2: Er is een hele nieuwe printplaat in gaan komen, ja.
1: En dat was de euvel?
2: Ja. Dat zijn een van de storingen in de printplaat.
1: En nou kan het zwembad weer mooi verwarmd worden.
2: Sowieso, ja.
1: Om morgen hopelijk open te gaan.
2: Anders wordt het zaterdag, maar ik hoop morgen, maar ik geef geen garantie.
1: Nou mooi, kom ik morgen zwemmen?
2: Ja, prima. Je bent welkom.
0: Misschien dus morgen al, in ieder geval zaterdag open, dus zwembad Ringberg in Scheemda.
3: Gronings Goud.
4: Nieuwe muziek uit Groningen in de spotlights.
3: Deze week hoor je Birdie met Es Verano Traves.
5: We vliegen met z'n allen.
3: Gronings Goud.

0: Ons dagelijks lesje topo, Groningse topografie. En maatje, waar ben je vandoor, deelstreek?
1: Stroobos.
0: Stroobos?
1: Want waar ligt dat volgens jou?
0: Nou, ik dacht dat het in Friesland
1: Ja, dat ligt echt pal op de grens. Ik kom die heel vaak tegen als ik over de kaart zou, dat ik elke keer denk, hey, Stroobos. En dan, oh nee, dat is net Friesland.
0: Ja.
1: Maar dat hoefde vandaag niet, want Stroobos ligt ook in Pekela.
0: Oh.
1: Althans, ja, ik kan er niks aan doen. Het is toch ook alweer verdwenen. Maar ik was hier al beland en we gaan er toch alles over vinden. Stroobos was een buurtschap in Pekela. En ik ben nog steeds aan het zoeken. Want ik denk, ja, ik heb er misschien toch ook overheen gekeken. En dan komt straks Gerard Zomer en die heeft dat dan meteen weer gevonden. Want er is natuurlijk altijd een straatnaam. Weet je kan altijd vinden waar het was. En er is heel veel informatie over te vinden. Maar ik kan op de kaart van vandaag absoluut niet meer vinden waar het heeft gelegen.
0: Oké, opsporing verzocht.
1: Ja, ja. Het moet toch een stroobos weg zijn?
0: Ja, of
1: een
0: lijkt mij toch ook. Of ergens een verdwaald bordje of zo.
1: Dus dat is even zoektocht 1. Misschien woon je nou wel in de buurt. Het is het noordoostelijke puntje van de gemeente Pekela en van Oude Pekela dus ook. Want dat ligt helemaal noordoost.
0: Ja. Nou, jullie horen het mensen. Maatje heeft jullie hulp nodig.
1: Ja. Ja. Begin meteen maar even met een vraag.
0: Nou, kun je helpen? Bel of app dan even 050-3188-288. Dan openen we bij deze onze Groenipedia-pagina met de Stroobos vandaag.

0: Wat doe jij als iedere seconde telt? Word een held. Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101bhv.nl in Groningen.
1: Raamdecoratie op maat gemaakt?
2: Timpweg.
1: Eigen productie- en montagedienst?
2: Timpweg.
1: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
0: Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101bhv.nl.
3: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidser en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
4: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
9: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: 1 minuut over 4:30. Tijd voor Noordnieuws. Edwin, goedemiddag.
11: Goedemiddag. De gemeente Amsterdam vangt 230 extra vluchtelingen op wegens het tekort aan opvangplekken bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De 230 asielzoekers worden opgenomen in bestaande opvanglocaties in Amsterdam voor de duur van een half jaar, meldt de gemeente zojuist. Amsterdam kreeg een verzoek tot de opvang van asielminister Bart van der Brink. Het verplaatsen van de asielzoekers van Ter Apel naar Amsterdam is al in gang gezet. Dus het draagt direct bij aan het verlichten van de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel, zegt een woordvoerder. Na meerdere anonieme tips dat er drugs gedeeld zou worden in een woning, heeft de politie in de Groningen stadswijk Paddepoel een 31-jarige man aangehouden. De politie nam in burgerkleding polshoogte bij de woning. Ze zagen een tweede man wegrennen met achterlating van 2 tassen vol met sloffen sigaretten. In de woning werden vervolgens drugs, verpakkingsmaterialen voor verdovende middelen en meer sloffen sigaretten gevonden. De 35-jarige Ramon M., die 1 jaar heeft gevolleybald bij Lycurgus, wordt verdacht van grootschalig kindermisbruik. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij een 10-jarig jongetje misbruikt in Hoogkerk. En 5 jaar lang kinderen van 8 jaar en ouder seksueel benaderd op sociale media. De zaak is aan het rollen gekomen doordat de ouders van een van de slachtoffers zich bij de politie hadden gemeld. Totaal zijn er 150 chats met kinderporno getraceerd. Jan Hoekman legt namens het Openbaar Ministerie uit waarom daar 60 zaken uit zijn gehaald.
12: Eigenlijk heeft het college een cadeautje gekregen vanuit Nijbegun, hè, waar 25 miljoen beschikbaar wordt gesteld om snel internet aan te leggen.
11: Dat gaat natuurlijk over snel internet. Dat komt later. Nou eerst Jan Hoekman van het Openbaar Ministerie.
13: Dat gaat door het maken van keuzes. En dat zijn best moeilijke keuzes. Omdat je inderdaad informatie hebt dat er misschien wel honderden slachtoffers zijn. Ja, dan moet je gaan kijken welke slachtoffers kun je identificeren überhaupt. En we hebben eerst de selectie gemaakt door te kijken naar berichten waarin daadwerkelijk kinderpornografisch materiaal werd gedeeld. Dat waren er ongeveer 150. En toen zijn we bij die 150 slachtoffers verder gegaan om te kijken hoeveel kun je er dan identificeren. En dat is in een kleine 60-tal gelukt.
11: Het Openbaar Ministerie denkt de zaak richting het einde van het jaar inhoudelijk te kunnen behandelen. Een 35-jarige man uit de gemeente Westerkwartier is aangehouden nadat in een woning in Marum een geladen vuurwapen, meerdere andere wapens, verdovende middelen en een grote hoeveelheid contant geld werd gevonden. De politie kwam het allemaal op het spoor na een anonieme tip. De verdachte was op dat moment niet in een woning, kon toen niet worden aangehouden, gebeurde later alsnog. En toen werd opnieuw een grote hoeveelheid munitie gevonden, evenals wapens. De verdachte is opgesloten en zal worden verhoord. En over een dikke twee uur is het zover. Ajax FC Groningen in Volendam. Voor Dies Jansen, huurling van Ajax, wordt het een van de belangrijkste voetbalwedstrijden die hij heeft gespeeld. Toch probeert hij daar niet zo naar te kijken.
2: Ja, je probeert eigenlijk van niet. Natuurlijk weet je wel dat er een extra lading aan vast zit. Maar je probeert eigenlijk gewoon hetzelfde te doen als wat je in de competitie deed. Want dat pakte goed uit. Dus waarom zou je dan nu zo'n wedstrijd helemaal anders gaan benaderen?
11: Het duel is rechtstreeks te volgen hier op Radio Noord. FC Groningen Live begint om 6 uur.
10: De spanning stijgt.
11: Nou, ja.
10: Dankjewel Edwin. We gaan nog even naar het weer. Hier is Harma.
14: Vanmiddag is het tijdelijk meer bewolkt, maar het lijkt wel droog te blijven. De wind komt uit westelijke richting, is maismotig met zo'n 18 graden in het Lauwersmeergebied tot 21 graden verdere provincie in. Loten vanmiddag en vanavond nog in ruimte voor de zon. Vannacht opklaren weer, 10 tot 14 graden als minimum en er kan mistbank ontstaan. En buiten wordt de dag met regelmatig zon, met een zwakke tot motige zuidwest tot noordoostenwind wat 22 tot 24 graden.
10: Straks gaat de lachlijn weer open. Raad wie je lacht en heb je het goed, dan is die muzikale glastegel van Studio Grun voor jou. En Topo van Grun, we hebben zojuist Stroobos op de kaart gezet. En dan niet Stroobos vlak over de grens in Friesland, maar bij Pekela in de buurt. Kun jij ons er meer over vertellen? Bel of app dan even 050-3188-288.
15: Hey, waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
17: Spanning, sensatie en actie, dat is topbasketbal bij Donar. Beleef er mee en kom aanstaande vrijdag naar de thuiswedstrijd van Donar in Martini Plaza in Groningen. De wedstrijd in de halve finale tegen Leiden begint om 19:30. Kaarten via donar.nl.
18: Raamdecoratie op maat gemaakt.
19: Timpweg.
18: Eigen productie- en montagedienst.
19: Timpweg.
18: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sontweg in Groningen.
20: Het is weer veel hoor. En ze broezen de grond uit. De koning in de gruiten. Asperges. Bimenari in Winschoon in Noordbrouck. Seumdong in de weken open. Of bestel ze op bijmenardi.nl.
21: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialisten in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
22: Scootmobiel of rollator nodig? Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hadden. Mooiste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.

0: Built to Last van Melee. We gaan de lachlijn spelen en veel namen zijn al genoemd. Gisteren kwam ook nog de naam van Freek Vonk erbij. En bijna ook nog die van Freek van Suzanne.
1: Want, ja, ik had ook niet zo lang geleden dat ik Suzanne van Freek.
0: Ja, precies.
1: Dus was geen gekke gedachte.
0: Maar goed, het was fout. Dus Marianne van der Veen, die Freek Vonk zei, kon niet het haar favoriete liedje van Suzanne en Freek erin zetten.
1: Nee.
0: Dus Freek Vonk niet en ook Freek van Suzanne niet. Dit is de lach. Als jij weet van wie het is.
1: Het is in het algeheel geen Freek. Dus een Freek de Jong, maar ik had al gezegd, het is geen Groninger, maar toch?
0: Nee. Het is een BN'er en je had al een hint gegeven.
1: De hint luidt, veel in de woestijn.
0: Veel in de woestijn. En dan deze lach erbij. 050-388-288. Het is je enige kans om die studiogun muziektegel in je bezit te krijgen.
1: Ja, ik denk dat je er echt snel bij moet zijn. Want Erik heeft al de hele tijd het gevoeletje dat hij eruit gaat. En dat is vaak wel waar.
0: Ja, en misschien vandaag wel. En dan zorgen we dat die prijs, inclusief de sokken van RTV Noord, bij jou thuis bezorgd worden. Maar ja, dan moet je antwoord wel goed zijn. Wie lacht hier? 050-388-288.

0: Redbox. Voor veel mensen is Amerika inmiddels een red flag geworden. Maar dat is iets heel anders. For America was dat. We gaan maar even vrolijk de lachlijn spelen. Ik heb aan de lijn nu Joke Andriessen.
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Joke, jij klinkt als een overtuigende kandidaat.
1: Nou nee, dat ben ik niet echt.
2: Oh. Ja, maar wel fanatiek, want je hebt vaker meegedaan.
1: Ik heb vaker meegedaan en geprobeerd, maar ja, nooit goed.
0: Nooit gewonnen?
1: Nee.
0: En die muziektegel lijkt jou al wat?
1: Ja, en het liedje lijkt me om erin te zetten, lijkt me wat. Ja.
2: Ga je er iets bijzonders in zetten, als je het goed hebt?
1: Ja, dan wil ik het liedje Lege Stad van Maud Jolien erin zetten.
0: Oh, hé, hey, wat een opvallende keuze.
1: Ja, maar dat is mijn kleindochter.
0: Ach, kijk, volgens mij heb ik... ik heb al eens een keer aan de lijn gehad hierover, hè?
1: Ja, vorig jaar juni, een dag na mijn verjaardag.
2: Dat is bijna precies een jaar geleden.
0: Nou,
2: kijk eens even aan.
0: Nou, Joke, het wordt wel eens tijd, vind ik, hoor.
1: Ja.
0: Ja, maar je antwoord moet er natuurlijk wel goed zijn, hè? Want de lach... Ja, we hebben al zoveel namen gehoord, maar wie lacht hier?
1: Ik dacht Herman van der Zand.
2: Herman geen Groninger. Van der Zand. Het is geen voetballer.
0: Veel in de woestijn.
2: Wat is er veel in de woestijn?
1: Zand.
0: Zand.
2: Ach.
0: Ja.
2: Zo heb ik dat inderdaad zelf bedacht.
0: Het is goed.
2: Ja!
0: Ja hoor. Je hebt het goed, Joke.
1: Nou, geweldig.
0: Ja, we gaan het ook even bewijzen. We horen Herman van der Zand nu.
3: Wat heel grappig was. En ik was dan de eeuwigste, dus prima. Ik bedoel, het maakte mij niet uit. Ja, ik heb wel gewonnen. Dus dat was echt fijn.
0: Kijk, daar is die lach van Herman van der Zand. Je zou het niet zeggen als je alleen die lach hoort, maar
2: zo
0: in dit verhaal. Ja, het is hem inderdaad. Heel goed gedaan, Joke.
1: Nou, geweldig.
0: Nou, je weet wat het betekent. Voordat je je plaatje mag storten in onze lijst, moet er eerst even eentje uit. En we hebben het gisteren al even verklapt wat de keuze is. We hebben deze van Suzanne Freek. Of een Groningstalige.
4: Mijn wijkschilderban, die kwam zo slecht op. En de sputters spreekt naar binnen.
0: Mijn toentje natuurlijk van Ede Staal. Ja. Welke moet eruit?
1: Nou, dan toch Suzanne Freek maar.
0: Ja,
1: want mijn man heeft altijd de volkstuin gehad.
0: Oh.
1: En nou, dan is mijn toentje toch wel, het moet er maar in blijven.
2: Ja, een hele familiaire lijst. Het toentje voor je man en dan het liedje voor je kleindochter.
0: Ja,
1: ja zo inderdaad.
0: Nou. We hebben ruimte gemaakt voor je kleindochter Maud Jolien en een Lege Stad. Die gaan we helemaal horen nu op Radio Noord, dankzij jou.
1: Nou, geweldig.
0: Joke, gefeliciteerd. Blijf nog even hangen voor de gegevens. Dan zorgen we dat de prijzen bij jou thuis bezorgd worden.
1: Ja, prima.
0: Ja, doe hè.

En een trotse oma voor de radio nu, Joke Andriessen, want dit was haar kleindochter. Ze stond een jaar geleden in de Noord-Negenhoop in dit liedje, Lege Stad. En nu staat ze dus ook in de galerij der winnaars van Studio Grun, onze muzieklijst. En ja, dat lag dus geraden. Het was Herman van der Zand. Dat betekent dat we morgen een nieuwe lach hebben.

0: Hij overleed al in 1964, werd doodgeschoten zelfs, Sam Cooke. Maar had postuum nog een hit in de jaren 80 met Wonderful World. En vandaag zijn wij in Stroobos.
1: Ja, ook ongetwijfeld prachtig daar.
0: Ja.
1: Ik weet niet precies waar het ligt.
0: Ja, wel in de buurt van Pekel, hè?
1: Ja, ja. Ja, we weten natuurlijk wel een beetje, het wordt wel beschreven. Maar ik word wel geholpen.
0: Kijk.
1: Want ik kreeg al een berichtje van Dirk. Die zei, hey Maartje, als je Stroobos Pekela intikt, dan vind je al veel info. Bijvoorbeeld over een kroeg, Huizen Stroobos. Die bestaat er, dus kunnen we straks even induiken. Gerard Zomer helpt mij uiteraard. Die vond als eerste al eventjes de achternaam Stroobos. Die is verspreid over heel Nederland, komt die voor. Geschreven met één O. Althans, in totaal natuurlijk twee, want in Bos zit er ook één. Maar stromen, laat ik zeggen stroom met één O. En die komt vrij veel voor in de gemeente Groningen. Of in de provincie Groningen. En bijna niet in de rest van Nederland. Dus het is wel echt een Gronings iets. En niet een Fries iets. Misschien lag de provinciegrens dan ooit ook wel toch net even over Stroobos heen.
0: Heeft wel iets met stroorum te maken?
1: Ja, de naam kom ik nog op. Ik weet eigenlijk niet waar de naam vandaan komt. Daar is wel heel veel over te vinden. Onder andere door Katerlaan. Die zegt, dit is ook van Gerard Zomer. Hij zegt, Stroobos bouwde Pekela volledig van de kaart verdwenen. Dat klopt, je kan dat niet meer vinden. En daarom zijn dus ook geen straatnamen en zo van te vinden. Maar Katerlaan schrijft het als Stroobos met één O. En hij noemt dus wel de buurt tussen Oude Pekela en Obrugge. De Winschoter Hoge Brug, daar werd de eerste stroopapierfabriek gebouwd.
0: Oh, nou, als Cornelis het zegt.
1: Snappie?
0: Dan is
1: dat waarschijnlijk waar.
0: Ja.
1: Wat ik ook heel grappig vond, ik ben niet de eerste met al deze vragen. Want op prachtigpekela.nl verschijnt al op 9 oktober 2011 het bericht van Dick Kuil. Dick Kuil is druk bezig met een onderzoek betreffende het voormalige buurtschap Stroobos, de Oude Pekela. Hij heeft reeds een korte beschrijving gereed, maar zoekt indien aanwezig naar gegevens. Wie kan hem helpen? En dan, Dick Kuil, kun je bereiken op het adres, en hier geniet ik echt van, info@wikipekela.nl.
0: Oh.
1: En dat is niet geniaal bedacht.
0: Maar in 2011 al, dus?
1: In 2011 al. En ik heb niks kunnen vinden van wat toen naar boven is gekomen. Dus ik zoek toch van Dick. Daar heb ik natuurlijk wel even op gezocht. Hè. Dick Kuil en Stroobos kon ik zo gaan niet vinden. De pagina Wikipekela heeft ook echt nog wel heel lang bestaan. Sterker nog, je kan er nu nog steeds wel naartoe. Is wel ontzettend verouderd. En volgens mij is er ook niemand meer die dat bijhoudt. Want als je overal klikt, staat er oeps, dit bestaat niet meer.
0: Oh.
1: Maar die naam moet eigenlijk hersteld worden, toch?
0: Ja, ik hoop dat Dick ook nog leeft dan.
1: Wikipedia.
0: 15 jaar na dato.
1: Nou, dat weet ik niet. Dat heb ik niet uitgezocht.
0: Nee. Maar goed, 15 jaar na dato kunnen we hem natuurlijk
1: zoeken
0: wel helpen.
1: Zoeken we gewoon weer.
0: Ja. Helpen hem gewoon. Jouw hulp is ook welkom. 050-388-288. Na 5 uur weer. Tot aan 5 uur. Orange Skyline.

0: Pinksterdag echt alles kan en mag.
1: Op Tweede Pinksterdag.
2: Maandag draaien we de hele dag jouw verzoekjes op Radio Noord.
1: Is er iets wat je graag weer eens wilt horen? De muziek waar je op danste vroeger?
2: Of waar je bij wegzwijmelde?
1: Laat het weten. Alles kan en mag op Tweede Pinksterdag. Tijdens het Verzoekjesfestival.
2: Maandag bij Radio Noord.
3: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Nu bij Dirk. Perfect Fit Kattenvoer. €2,99. Vinden ze lekker.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: Drie sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
12: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
13: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
14: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
11: Volop geraniums en perkplanten. Freekvanderwal.nl.
2: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
0: Dit is Radio Noord.
2: Nu het nieuws van 5 uur.
15: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen, nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is geraakt. De stad maakt extra plekken op bestaande opvanglocaties voor 6 maanden, op verzoek van asielminister Van den Brink. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van een falend opvangbeleid en zegt dat uitlatingen van politici bijdragen aan de onrust. Amsterdam ving al meer mensen op dan de spreidingswet vereist. Het worden er nu meer dan 5000. Onder andere oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en viroloog Marion Koopmans zijn opgeroepen als getuigen door de coronacommissie. De enquêtecommissie met Kamerleden gaat in totaal 47 mensen vragen stellen. Het doel is om de besluitvorming rond het coronabeleid en de maatregelen te onderzoeken. De commissie wil vooral lessen trekken. De verhoren starten eind deze maand. Andere getuigen die zijn opgeroepen zijn oud-minister voor medische zorg Bruno Bruins en oud-minister van Justitie Vert Grapperhaus. Ook oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel is gevraagd om langs te komen. In het onderzoek naar de dood van een 73-jarige man in Amsterdam is opnieuw een minderjarige aangehouden. Het is een jongen van 14 jaar. Eerder werden al jongens van 15 en 17 aangehouden. De man werd voor het laatst levend gezien op Koningsdag en werd begin mei doodgevonden in zijn huis. Een monteur die per ongeluk een huis in Oldenzaal opblies, heeft een lichtere straf gekregen. In hoger beroep is hij veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf voor de ontploffing 4 jaar geleden. De man installeerde een laadpaal, maar raakte per ongeluk een gasleiding. Het huis stortte volledig in, een bewoner en de monteur raakten gewond. Het weer, veel zon en wat wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon. En de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: En dan nieuws in onze eigen regio. Edwin heeft onze hoofdlijnen.
16: Drie minderjarige verdachten zitten inmiddels vast voor mishandeling en het stelen van een regenboogvlag bij het hoofdstation in Groningen afgelopen zaterdag, meldt Oog. Het gaat om twee inwoners van het Hoge Land die gisteren zijn aangehouden en een inwoner van Midden-Groningen die vandaag is opgepakt. Na meerdere anonieme tips dat er drugs gedeeld zou worden in een woning heeft de politie in de Groningen stadswijk Paddepoel een 31-jarige man aangehouden. Ze zagen een tweede man wegrennen die tassen vol sloffen sigaretten liet vallen. In de woning werden vervolgens drugs, verpakkingsmaterialen voor verdovende middelen en nog meer sloffen sigaretten gevonden. En op het kruispunt van de Stationsstraat en de Vijverstraat in Ter Apel zijn een auto en een bromfiets op elkaar gebotst. De bromfiets is gecontroleerd in de ambulance. In de auto zaten een moeder en haar kinderen. Die kwamen met de schrik vrij.
10: Meer straks in Noordnieuws om 6:30.
17: Riga. Riga Keukens, daar word je blij van.
18: Spanning, sensatie en actie, dat is topbasketbal bij Donar. Beleef mee en kom aanstaande vrijdag naar de thuiswedstrijd van Donar in Martini Plaza in Groningen. De wedstrijd in de halve finale tegen Leiden begint om 19:30. Kaarten via donar.nl.
17: Riga.
19: Riga Keukens heeft als een van de weinigen zijn eigen montageteam. Geen gedoe dus.
17: Riga.
19: Riga Keukens, daar word je blij van.
20: Hey, waar was jij?
21: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
22: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
23: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
22: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.
24: De kaartverkoop voor het nieuwe seizoen van Theater Geert Thijs is gestart. Bestel snel online je kaarten voor Stef Bos, Francis van Broekhuizen, TikTok Tammo en vele anderen op theatergeertthijs.nl. Theater Geert Thijs juicht je toe.
25: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
26: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Schuiling Wonen en Slapen in Zuidhorn geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
25: 20% korting?
26: Ja, ook bij Schuiling in Leek en Pijzen.
27: Radio Noord.
10: Studio Grun.
27: Met Erik Bad.
10: Ja, nog een uur, dan hebben we FC Groningen live met de halve finale playoffs Ajax FC Groningen. Maar eerst nog een uur Studio Grun en met Bon Jovi.

0: allemaal in 1986 voor Bon Jovi. Met You Give Love a Bad Name. Daarna kwamen nog zo'n 30-tal hits, waarvan dit er ook eentje was. It's My Life uit het jaar 2000. De middagspits is op gang gekomen, Maartje.
1: Ja, enorme vertraging door een ongeluk op de A7 Groningen richting Heerenveen. Tussen industriegebied Westpoort en Marum staan nu 7 kilometer 39 minuten langer. Sta je daar nu al vast, wordt waarschijnlijk alleen nog met drukker. De linkerrijstrook is daar dicht. De N34 stond net aan dikke vertraging. Die is nog net zo lang. Dus tussen Anne en de aansluiting met de N33 sta je 10 minuten langer vast over een lengte van 4 kilometer.
0: Groningen is op weg naar huis. Vanavond natuurlijk die wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen vanuit Volendam. Onze verslaggever is al onderweg daar naartoe. Zometeen om 6 uur begint ook FC Groningen live. En die wedstrijd begint dan om 7:15.
1: Dus ik ben net op tijd thuis.
0: Ik
1: kun je mij nog net naar Veendam brengen.
0: En
1: dan lekker kijken.
0: Ja,
1: maar dat is helemaal het onderwerp niet hoor, van vandaag. Nee, of wilde je gewoon even over kletsen?
0: Ja, ik wou even zorgen dat je sfeer een beetje...
1: Heb je een nieuwe verwachting? Want gisteren was je natuurlijk nog, hè? Het kan twee kanten op.
0: Ik was steeds optimistischer. Ik denk dat ze gewoon gaan winnen vanavond.
1: Nou ja, het zou mooi zijn.
0: En dan...
1: Groeit de leger, hè?
0: Ga ik zondagmiddag...
1: Ga jij juichen? Krijgen. Doe jij thuis ook echt heel hard juichen op de bank? Ben je een bangschreeuwer?
0: Ik ben echt een bangschreeuwer, ja.
1: Oh, wat goed. Ja, en dan gewoon in je eentje, ook maar niet uit?
0: Nee, maakt me niet uit. Nee, ik schreeuw me niet. Jij dan, Edwin. Jij bent ook wel heel fanatiek, volgens mij, hè?
2: Oh, ja... Ja, ik zie wel een juichje, maar ik vroeger was het erger.
1: Niet toch? Vooral... Jij doet toch geen juichje?
2: Ja,
1: nou,
2: een klein juichje. Ja,
0: tuurlijk.
1: Nou, had ik niet zo ingeschat.
2: Toen ik jonger was, 1988, toen in Duitsland. Toen heb ik volgens mij de hele woonkamer kort en klein.
1: Fair enough. Maar dit is wel...
0: Nou, ik zou je nog straks vertellen. Ik was afgelopen zondag aanwezig bij Heracles tegen FC Groningen. Zat ik allemaal tussen die Almeloers. Ik heb gewoon al staan juichen hoor, staan klappen.
1: Ja, maar dat lijkt me ook een hele vredelievende ploeg, toch?
0: Er waren wel een paar bij die...
1: Toch gevaarlijk, altijd gevaarlijk.
2: Nou, daar heb je volgend seizoen geen last meer van.
0: Nee, dat klopt.
1: Die liggen eruit, hè?
0: Ja, dan spelen ze tegen Emmen.
2: Ook leuk.
1: Nou, en wat vindt de hooi straks?
0: Ja, Ronald op pad.
1: Ronald op pad in Ter Apel.
0: En Ter Apel.
1: Over Ter Apel.
0: Over Ter Apel. Nou, dan weet je wel waar het over gaat. Nou, we horen het zometeen na 6:30.

0: over Sunshine. De Boschuitjeugd, de bok aankomt de dolk naar me.
1: Ach, lekker hè.
0: Ja,
1: ja. Het was vandaag in mijn opmoot nog van alles en nog wat mooi in zomers is. Heel veel zon. En vandaag kwam er nog een verzwakt frontje over. Dat leverde vanmiddag even wat meer bewolking op. Maar op meer plekken komt nou al de zon er al beter door. Dus vanochtend hebben we er wel nog wel redelijk volk nog in bij. En ja, vanaf morgen zitten we wat dat betreft al gebeiteld. Het enigste minpuntje is, nou ja, tenminste, als je nou over de warmte kent, dan is het misschien wel even lekker dat de gedurende het weekend de wind zielijk ook nog weer wat meer in het noorden zit. En dat komt omdat het ene hoge drukgebied wat vanuit Frankrijk over ons inschroeft, wegdrukt wordt door het volk. De hoge drukgebied wat boven de Britse eilanden richting Scandinavië koerst. En tussen die twee systemen komt de noordelijke stroming. En het zou kunnen weten dat de onstabiliteit iets doet, omdat die temperatuur enorm omhoog vlucht, dat er zomaar toch nog een verdwolde, maar dat is de warmte onweersbui in ons stroom. Maar ik verwacht er eigenlijk niks van. Maar het is nooit uitsloten. Maar hou dan ook, het blijft prachtig mooi weer. De Pinksterdonk, daar zitten we echt gebeiteld. Varen in 11 uur, de zon erbij in rood schaal. 18,5 groot is het worden. 2 mm is er verdampt. En de wind zwakt op motor overtuig vrij krachtig in. Er was een uitschuiter nog in windkracht 6. In Sibbon werd een wabendag. Een dikke 20,5 groot. En de barometer stand 26 millibar. Nou, vervenomen. Dan is de zon dan nog ook wel aangedurig gezet weer. En om nu of 11:30 is ze onder. En dan hebben we vannacht opgeloten, wat bewolken. Is zo'n 10 tot 14 groot als minimum. En de kind mistbank ontstaan. Men een dag met regelmatig zon. De wind zwakt tot motig zuidwest, noordoost. Langs de kust wat meer noordoostelijk. Brengt 22 graden direct langs de kust. Tot zo'n 24 graden een zomerswarme dag verder de provincie in. Zondag volop zon, 22 tot 26 graden. En op mijn nacht nevel in miskansen. Zondag geregeld zon, gemiddeld 23 graden. En dat is dus eerste Pinksterdag. En tweede Pinksterdag en dinsdag vrij zonnig weer. En 22 tot 24 graden. Kom maar op met de Pinksterdag.
0: Zo is dat. Arba, dankjewel voor deze schierenberichten.
1: Jo, hoi.
0: En schieren ons. Hoi.
1: Net zo. Hoi.

0: Het is donderdag. IJskoboer.
1: Wichtering staat.
0: Oh. Ja. Ja, en vandoor ben we in Stroobos.
2: Tenminste, aan de Groningse kant.
3: Ja, we hebben een buurtschap gevonden met die naam. En dat buurtschap dat is inmiddels helemaal verdwenen. We weten inmiddels dat heel veel mensen hier al onderzoek naar hebben gedaan. En daar plukken we dan weer de vruchten van. Gerard Zomer en ik zijn lekker deze zoektocht gewoon live aan het voeren nog. Een beetje aan het spannen. Denk, oh ja, misschien hier nog even kijken, daar nog even kijken. Het ligt dus in de gemeente Pekela. In het noordoostelijke puntje van Oude Pekela. Dat zei ik wel, bij de grens met Winschoten. Dus ik ging daar ook kijken. Maar dan kijk ik natuurlijk op de kaart van vandaag. En Oude Pekela is uitgebreid in die jaren. En het is natuurlijk heel lang geleden dat het buurtschap er lag. Dus ik had eigenlijk iets dichter nog in Oude Pekela moeten zoeken. Aha. Dus het ligt waarschijnlijk iets minder noord. Het was toen het noordoostelijkste puntje, maar het ligt nu waarschijnlijk meer richting de Winschoterweg. Kom ik zo even op, want ik heb nog een beschrijving gevonden dat de buurtschap lag aan een zandweg langs de Pekela op zo'n 500 meter van de draaibrug bij Blijham. En dat is nu wat we nu noemen de Blijhamsterbrug op die plek. Die zandweg dat vormde in de vroege jaren nog een gedeelte van de verbinding tussen Oude Pekela en Winschoten. En dan komt de nieuwe Zuiderveensterweg. Die wordt al in 1860 aangelegd. Die wordt al steeds beter en meer gebruikt. Dus dat zandpad wordt er opgeheven en vervangen door grasland. Er blijft wel nog een jaagpad van circa 2 meter breed bestaan heel lang om dus toch die verbinding nog te houden. Aan de weg van Oude Pekela naar Stroobos wordt omstreeks 1875 de eerste strookkartonfabriek van Oude Pekela gebouwd met de naam de A-stroom. En die fabriek heeft tot 1917 bestaan. Aan de weg daarnaartoe hebben in de vroegere jaren een paar eenvoudige woningen gestaan voor de arbeiders van de strookkartonfabriek. En zo kom ik op de naam Stroobos. Want die naam wordt eerst gebruikt al in 1655... toen het Hoen Diep werd gegraven, verwijst naar de onderkomens van stro voor de arbeiders die dat kanaal groeven. En dus niet de arbeiders die in de fabriek werkten. Wat ik eerder dacht, de strookkartonfabriek. Nee. Dus waren er al veel eerder. Dan hoe het is verdwenen. Nou, Gerard en ik zijn er samen uitgekomen dat, tenminste hij heeft iets meer onderzoek gedaan dan ik hoor, het is op de plek geweest waar nu de Winschoterweg ligt. En hij dacht eerst nog de jachthaven, maar het moet toch wel ongeveer daar zijn geweest. Want in diezelfde omgeving is het industrieterrein met diezelfde naam van de, wat ik eerder noemde, de stroopapierfabriek A-stroom geweest. En waarschijnlijk moest die weg langer, breder, weet ik niet, daardoor heen gelegd. En sindsdien kun je er dus niks meer van vinden. Althans, niet meer op de kaart, maar dus nog wel heel veel in de geschiedenisboeken en op oude kaarten.
2: Ja. Nou, best wel informatie. Dick zou trots zijn op jullie, denk ik.
3: Ik hoop dat Dick luistert en dat hij dit nou allemaal weet. Maar dat maakt dus ook dat er niet meer echt iemand kan wonen. Want als je nu rond de Winschoterweg woont in Oude Pekela, dan woon je dus op oude grond van Stroobos. Maar ik kan me niet voorstellen dat je dat ooit hebt gerealiseerd als je daar woont.
2: Denk het ook niet.
3: Nee.
2: Goh, wat een informatie, hè?
1: Wat is dit toch een leuk en educatief programma.
2: Ja, dat vinden we zelf ook, ja. Nee, goed. Nou ja, zometeen na 5:30 weer en hopelijk nog een ambassadeur. Zou helemaal leuk zijn natuurlijk.

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door Eva Hulsjer.
2: Ik praat met Carmen Schilstra. Zangeres, theatermaker, schilder, presentatrice en sinds kort ook bassist. In Leven in Muziek vertelt ze over al die manieren van haar om een verhaal te vertellen. En over wat er meer is tussen hemel en aarde. Carmen Schilstra.
1: Luister ook zondagochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord. Klaar met binnenzitten? Ga naar buiten en beweeg op jouw manier. Bij Sport 050 vind je de leukste mogelijkheden om buiten te bewegen. Van wandelen tot buitenfitness. Ga naar sport050.nl en ga fit het voorjaar in. Samen sporten? Vind jouw sportmaatje op sport050.nl.
3: Raamdecoratie op maat gemaakt.
4: Timpweg.
3: Eigen productie- en montagedienst.
4: Timpweg.
3: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sontweg in Groningen.
0: Vind jouw buitensport bij Sport 050. Ga naar sport050.nl.
5: Hey, Remo!
6: Je geniet van stralend sanitair. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: Half 6, tijd voor het nieuws uit Groningen. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. 3 minderjarige verdachten zitten inmiddels vast voor mishandeling en het stelen van een regenboogvlag bij het hoofdstation afgelopen zaterdag. Het gaat om 2 inwoners van het Hoge Land die gisteren zijn aangehouden en een inwoner van Midden-Groningen die vandaag is opgepakt. De 2 uit het Hoge Land worden verdacht van meerdere geweldsdelicten. In Groningen waren zaterdag 2 demonstraties, 1 uit de rechtse hoek en een tegendemonstratie. Een 24-jarige Groninger die aan de laatste demonstratie had meegedaan, werd na afloop bij het hoofdstation in elkaar geslagen. De gemeente Amsterdam vangt 230 extra asielzoekers op om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Ze worden opgenomen in bestaande opvanglocaties in de stad voor de duur van een half jaar, meldt de gemeente. Amsterdam kreeg een verzoek tot de opvang van asielminister Bart van der Brink. Het verplaatsen van de asielzoekers van Ter Apel naar Amsterdam is al in gang gezet, dus het draagt meteen bij aan het verlichten van de druk op het aanmeldcentrum. De 2 vrouwen van 31 en 33 jaar die verdacht worden van stelselmatige mishandeling en verwaarlozing van hun kinderen in Stadskanaal blijven zeker nog 14 dagen vastzitten. Beide vrouwen werden aangehouden nadat hun huizen werden belaagd door boze omwonenden, nadat de mishandelingszaak naar buiten was gekomen. De kinderen van 6 en 7 jaar werden onder meer geslagen met een bezemsteel, moesten eigen braaksel opeten en werden opgesloten in een kelder. De gemeenteraad van Stadskanaal houdt dinsdag een spoeddebat over de mishandelingszaak. De economische agenda van Nijbegun heeft 25 miljoen euro gereserveerd voor de aanleg van snel internet in onze provincie. De provincie zou dat allemaal zelf betalen, maar er kan nu geprofiteerd worden van het aardbevingsgeld. Ondanks de beschikbare 25 miljoen zal de provincie minstens 10 miljoen moeten bijpassen. Maar daar lijkt de provincie vooralsnog weinig voor te voelen. En dat irriteert CDA-statenlid Robert de Wit.
4: Eigenlijk heeft het college een cadeautje gekregen vanuit Nijbegun, waar 25 miljoen beschikbaar wordt gesteld om snel internet aan te leggen. Dan zou je denken, mooi, die overige 10 miljoen, die leggen we er gelijk bij, strikt erom en gaan. En we staan ter plekke. We krijgen gewoon te horen van het college, dat gaan we niet doen. Dit loopt al jaren. Het is ook al een tijdje bekend dat Nijbegun 25 miljoen beschikbaar stelt. Dus er nog even naar kijken. Ja, we hebben nu het debat. Er is heel veel tijd geweest om hierover na te denken. Er zijn jaren geweest met de afronding van het faillissement van Rodin. Om te kijken naar scenario's. Als je dan nu nog geen antwoord hebt, ja, dat is echt geen goed antwoord.
15: Gedeputeerde Erik-Jan Bennema wil vooralsnog niet de portemonnee trekken. Hij wil eerst zeker weten dat er 25 miljoen euro wordt overgemaakt.
16: Ik denk dat dat wel goed komt. Maar je moet wel even de dingen in de goede volgorde doen. Je moet mensen dingen beloven die reëel zijn. Dus laten we daarvan uitgaan. En dan moet je kijken wat je met de resterende adressen ook nog doet. Als je glasvezel doet, zal dat inderdaad nog heel hoog zijn. Maar er zijn ook andere modaliteiten, andere manieren om het aan te leggen. Dus dat zou kunnen via dat je het inderdaad... er zijn verschillende dingen die kunnen we doen.
15: Al sinds 2017 wordt gesproken over de aanleg van snel internet in de zogenaamde witte gebieden. Zwembad Ringberg in Scheemda is waarschijnlijk op tijd klaar voor het warme weekend. Door een kapotte warmtepomp kon het openluchtbad nog niet open.
17: Ja, op dit moment is het zwembadwater 17 graden. Maar er moet minimaal 18 zijn. 18 vinden wij eigenlijk ook nog koud. Normaal gesproken is het 20, 22 graden. Dus in beneden de 18 graden kunnen we ook niet open. Want dan is dat is te gevaarlijk. Sowieso. Om te gaan zwemmen, zeg maar.
15: Zei Harm Engelagen van het zwembad. Een monteur uit Brabant heeft de pomp gerepareerd. En de verwachting is dat het bad misschien morgen, maar zeker zaterdag, open kan. Halve finales, play-offs om Europees voetbal vanavond. Om 9 uur Utrecht-Heerenveen. Daarvoor om 18:45 Ajax FC Groningen. Volgens Tim van Duin, die Ajax volgt voor Voetbal International, is het een wedstrijd die Ajax met tegenzin speelt. Daar liggen dan ook de kansen voor FC Groningen, denkt hij.
18: Als je play-offs conference league moet gaan spelen, dan is Groningen terecht heel erg blij mee. Maar voor Ajax is het eigenlijk een afgang. Weet je, dat is het derde Europese toernooi. Ik kan me nog herinneren dat Edwin van der Sar een keer zei, als we conference league gaan spelen, dan ben ik vertrokken. Nou ja, die is nu inmiddels weg, maar zover is het. Zover zijn ze afgegleden inmiddels. En eigenlijk hadden al die spelers aangekomen op Ibiza willen zitten. En dit is voor hun heel, heel vervelend.
15: De wedstrijd is integraal te volgen op Radio Noord. FC Groningen Live begint zo meteen om 6 uur.
14: Ja, nou, zo zou ik ook naar Ibiza voor die Ajax nu dan, toch? Nou, popcorn klaar, Edwin?
15: Jazeker.
14: Mooi. En anders luister natuurlijk vanavond FC Groningen Live. Dan nog het weer met Harma.
19: Vanmiddag was natuurlijk meer bewolkt, maar vanavond is er nog een meer ruimte voor de zon. Later vanavond en vannacht opklaart, wat bewolking 10 tot 14 graden als minimum en met het rustige weer kan de mistbank ontstaan. Morgen wordt een dag met regelmatig zon. De wind is zwak tot matig, komt uit het zuidwest langs de kust wat meer noordoost en door wel een temperatuurverschil met 22 graden direct langs de kust tot een zomerswarme dag 25 graden verder de provincie in.

0: nog meer dan 60 jaar in het vak. Mick Jagger. Nog steeds steekt hij de handen uit de mouwen. Let's Work was dat. Ja, en de problemen in Ter Apel stapelen zich op rondom de asielopvang al daar. Dus ging Ronald nog maar weer eens die kant op en sprak daar met omwonenden.
1: Wat vindt u?
2: Met Ronald Niemeyer.
3: Ter Apel, weer het nijs.
4: Ja, zeg dat ja. En wel gauw in het nijs, hè. En het wordt nog slimmer, hoor. Dacht je niet?
3: Wat wordt slimmer?
4: Dat hij met die asielzoekers. Wij zijn nu in 12 juni gaat Buurl dicht. Verder aanvragen. Nou, dat komt allemaal hierin.
5: Het is altijd allemaal eind. En dan komt de zonminister en dan komt de zonminister. En ze vertellen allemaal wat ze nou wilden. Maar dat komt niet van terecht.
3: Wat vind je van de situatie?
5: Nou, ik vind het ook wel schrijnend zelfs. Ja. Ik bedoel maar, die asielzoekers die er zitten, ik wil ze niet over één kamer schieten. En er ben ook goed intussen. Het enige wat er tussen zit, dat ben een stel van die oproerkraaitjes. Van die veiliglemmers, zoals ze erin nemen. Kijk, en die verzieken er eigenlijk voor de rest van de borrel. Ja. Ik vind het van verschil ook dat die mensen door een stel die overnachten worden. Dat is niet normaal meer.
6: Aan de ene kant zeg ik, ja, ze komen hier vrijwillig. Ze willen beter. Kijk, elke dag weet je dat Nederland met groot aan geeft. Ze krijgen van alles altijd. Of wie duur voor betaald moet. En nou ja, kijk, ze weten de risico's. En dat kan gebeuren natuurlijk, hè. Onderweg lopen ze ook niet altijd onder dijk. Tenminste, denk ik.
7: Vol is vol en dan moeten ze eigenlijk andere plek zoeken. Ja. Ja, Nederland weer. Mensen allemaal aan protesteren, ze willen geen asielzoekers. Ja, ja, Tropel is ook vol. Ja. Wel, ik kan ook niet hier worden, joh.
3: Zou je ook in de steek laten in zo'n geval?
4: Eigenlijk wel, hè. En vooral door de regering.
5: En door die spreiding weer, die moet er gewoon doorkomen. De gemeentes kunnen wel zeggen van wie willen ze niet. Maar moet Tropel en alles hebben.
3: Je valt niet in de steek laten?
5: Dat is een gooi woord of weer. Ja, we waren gewoon in de steek laten. Ja, dus maar, ja, dan wel. Wel meneer om de warmte te doen.

0: spelers die hadden allemaal een ticket geboekt richting Ibiza. We're going to Ibiza. Nou ja, we dachten van, weet je wat, ze zetten het vliegtuig vast klaar en kunnen ze morgen vertrekken. Toch? Dan neem die wedstrijd vanavond.
1: Ja.
0: En dan kunnen ze gaan. Ja, Hans, mooi.
2: Mooi. Je ging trouwens officieel naar Barbados, toch? In, van origine, hè, dit liedje.
0: Is het zo? Ja, oh ja, nee, dat klopt. Ja, ja, ja, maar goed.
3: Barbados.
0: Ja.
2: Had ook gemogen.
0: Had ook gemogen.
2: Toch geld zat, ja, die Ajax zien.
0: Precies. En zonder hoeps niet meer aan te trainen, hè?
2: Nee. Ze mogen ook morgen op vakantie. Dat regelen wij wel voor ze.
0: Je hebt er goed gevoel over dus vanavond?
2: Ik heb er voor vanavond serieus wel een goed gevoel over. Het is natuurlijk koffiedik kijken. Hè? Je weet het niet. Ja. Maar ik heb er wel een goed gevoel over. Want ja, die Ajax, ik hoorde het Edwin zo net ook zeggen. Ja, die hebben er gewoon echt weinig zin in. Of Edwin zei het niet, maar die man, die jongen van de VI.
0: Ja.
2: Dus nee, volgens mij, en Groningen heeft er heel veel zin in.
0: Nou, precies. Ja. Dus
2: het is
0: ja,
2: niet in de arena.
0: Interessante wedstrijd gaat het worden vanavond. Dat is één ding dat zeker is. Jij bent weinig aan het woord trouwens, Hans, vanavond. Want de mannen gaan integraal, hè?
2: Ja, ik zeg zometeen mooi Stefan en Elwin en dan ga ik weg.
0: Ja.
2: Ik moet het alleen af.
0: Maar goed.
4: Moet jij veel harder werken deze 2 uur?
0: Dan zeg je wat, ja.
4: Nou,
0: ja, ja. Maar goed, Azing is het ook niet voor niks. Dus gaat u
2: wel
0: even.
2: Nee, Azing blijft gewoon. Wij kijken gewoon naar het voetbal. Maar inderdaad, we zenden hem integraal uit. Elwin en Stefan die nemen een hele wedstrijdverslag voor hun rekening.
0: Oké. Okay. 6:15 begint de wedstrijd. Jij gaat meteen straks om 6 uur van start.
2: Ja, we gaan direct door.
0: En nu jullie er toch zijn, kun je gelijk even mee eten. Dag menu.
2: Oh, lekker.
0: Ja, of wil je nog terug naar Strobos?
4: Dat moment is geweest.
0: Ja, hè? Nee, ja. Dat inderdaad.
4: We moeten door.
0: Oké, naar welk jaartal gaan we?
4: Nou, vandaag, het is 21 mei, maar dan in 1955.
0: Oh, dat is een lijn terug.
4: Ja, en ik had anders, want ik had een leuk nieuwtje. Dan ga ik natuurlijk even kijken. Hè. Er is geen top 40 toen.
0: Nee.
4: Maar ik was wel, ik dacht, is het dan nog een beetje muziek? Zei, ja, dit was een iconisch jaar voor de muziekgeschiedenis, kwam ik toen helemaal achter. Dus we gaan straks een plaat. Dat is het jaar van de rock and roll.
0: Ja, dat
4: definitief.
2: Bill Haley,
0: ja, ja, toen
2: denk
0: begon
2: ik
0: de muziek. Want,
4: oh, dat denk jij misschien wel goed. Ik heb alweer te veel geklapt.
2: Zo zeker, ik zie niks hier hoor.
4: Het had ook Tutti Frutti.
0: Tutti Frutti, ja.
2: Oh,
0: leuk gekund, ja. En Doris Day.
2: Ja.
4: Van de rock and roll?
0: Nou ja, het was in ieder geval de tijd dat de popmuziek en rock and roll een beetje inkwam. Hè. Daarvoor was het allemaal niks.
4: Dat is toch lang geleden.
0: Ja.
4: Het nieuws van vandaag. De opening, en dat is wel leuk, want wij hadden vandaag één prachtig item uit Scheemda over het luchtzwembad.
0: Het zwembad.
4: Het luchtzwembad. Dat ging dus vandaag ook open, maar dan in Groningen. En dat was, allerbekendst,
0: papiermolen.
4: De papiermolen, ja. Het is natuurlijk ontzettend bijzonder, die trappen en zo. Het is een bijzonder gebouw. En het is ontworpen door architect Jacobus Kohlhaas. En vanaf vandaag kun je daar zwemmen. En het is sinds 2011 beschermd als Rijksmonument. Okay. Ben de zuur nog op.
0: Dan de muziek. Had Hans gelijk?
4: Hans had gelijk.
0: Bill Haley en his Comets. Ja,
4: als
0: hij
4: top 40 was, dan stond deze op 1.
0: Zeker weten. 1955. Rock around the clock. We gaan ermee aan tafel. Eet smakelijk allemaal. Veel plezier dadelijk bij FC Groningen Live. En de halve finale van de play-offs.
4: Denk aan je hart, hè, Erik, vanavond.
0: Ja, kom goed, hoop ik.
5: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock.

0: Vos gaat op zoek naar de klauwste grunnige van 2026.
1: Veel score. Ja, nou ja, dit is nou.
2: Nou ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
3: op TV Noord.
4: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
6: Wat als we dit jaar nou eens die reis naar Costa Rica gaan maken?
7: Ja, dat zou fantastisch zijn. Maar ik weet niet waar ik moet beginnen.
6: Ik wel, bij NRV.
7: NRV?
6: Ja, NRV die heeft alles al uitgezocht. Het enige wat wij hoeven te doen is onze ideale route kiezen.
7: Dat meen je niet. Wat heerlijk. Dus we gaan het doen. Costa Rica.
8: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
11: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
12: Mensen, als je kool wordt, word ik een goud adres voor jou. Frans Kopal Hoorwagen aan Noorderhoven in Stad. Alle stijlen voor man en vrouw en alles is op vuurrood.
13: Uitgeslapen wakker worden, daar kun je voor kiezen. Bij Mulders Meubeldorp in Frieschelo hebben we heel veel boxsprings en wel 50 soorten matrassen. Dus de keuze voor lekker slapen is gauw gemaakt.
14: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschelo.
12: Nou ook bij Frans Kopal, Secret Hair. Een hooraanvulling voor man en vrouw en gewoon meer dit zicht. Kijk maar eens op hun webstay, franskopal.nl.
15: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
16: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
17: Dit is Radio Noord.
18: Nu het nieuws van 6 uur.
19: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De enquêtecommissie naar het coronabeleid roept 47 mensen op als getuigen. Onder hen zijn de hoofdrolspelers, zoals oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel. Het onderzoek dat volgende week begint is bedoeld om te leren van de coronaperiode voor een eventuele volgende crisis. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding rijden er tot zeker 6 uur geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal. Op andere trajecten rond de hoofdstad rijden minder treinen. Het OM wil dat een medewerker van de Wegenwacht die een fietser doodreed 2 jaar geleden de cel ingaat. Hij moet volgens het OM 2 jaar de cel in. De man was 2 jaar geleden in Eindhoven een automobilist aan het helpen toen een dief er met zijn portemonnee en telefoon vandoor ging. De wegenwachter kwam later achter zijn locatie en reed de dief van zijn fiets. Diegene overleefde dat niet. De verdachte liet vandaag in de rechtszaal weten dat hij een mentaal wrak is sinds het incident. Op 4 juni is de uitspraak. De gemeente Amsterdam schiet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te hulp. Gisteravond zijn door het Stadskanaal al tientallen asielzoekers opgevangen omdat er in Ter Apel geen plaats meer was. Ook voor de komende tijd worden tekorten verwacht. Daarom gaat Amsterdam 230 extra vluchtelingen opvangen. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen het hele land volop zon en de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Meertens Meubelen
3: en Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren.
2: Meertens Meubelen
3: en Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
20: De koffie staat klaar.
21: Klaar met binnenzitten? Ga naar buiten en beweeg op jouw manier. Bij Sport 050 vind je de leukste mogelijkheden om buiten te bewegen. Van wandelen tot buitenfitness. Ga naar sport050.nl en ga fit het voorjaar in. Samen sporten? Vind jouw sportmaatje op sport050.nl.
2: Meertens Meubelen
3: en Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee. Vind jouw buitensport bij Sport 050. Ga naar sport050.nl.
22: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
23: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
22: Wijzerweg Groningen.
24: Hier komen Willem en Joey, die ervoor zorgen dat de meubels die gekocht zijn in Kruid en Kramer's gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen netjes bezorgd en geplaatst worden. En je oude meubels?
25: Die nemen we mee.
26: Als je kiest voor Kruid en Kramer's ontzorgservice.
24: Dat is handig.
26: Zo, klaar.
24: En dan samen genieten van je nieuwe aankoop. Maar dat mag ook alleen hoor. Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
27: Radio Noord.
28: FC Groningen Live.
29: Met Hans Wauwkens.
30: Ja, de laatste keer dat de FC play-off speelde was in 2021. In de halve finale werd het toen uitgeschakeld door Utrecht. Dat moet vandaag anders.
31: Radio Noord.
30: Maar ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan uiteraard. Goedenavond, mooi dat je luistert naar FC Groningen live. Na een bijzonder wisselvallig einde van de reguliere competitie slaagde de FC er afgelopen zondag in Almelo in om de play-offs voor Europees voetbal te bereiken. Samen met Utrecht, Heerenveen en de tegenstander van vanavond, Ajax, wordt gestreden om een plekje in de tweede voorronde van de Conference League. En ja, dat zou wat zijn, want de laatste keer dat FC Europees speelde was in het seizoen 2015-16. En dat was natuurlijk nadat het de KNVB-beker had gewonnen. Dan de tegenstander van vanavond. Op papier een loodzware, want ja, het gaat tenslotte om Ajax. Maar in de praktijk hebben de Amsterdammers zich al struikelend richting einde seizoen gewerkt. De laatste drie wedstrijden werd er niet meer gewonnen. En zodoende verloren de derde plek aan NEC, die recht geeft dus op voorronde Champions League. Ja, kortom, er liggen wel degelijk mogelijkheden voor de FC vanavond. Aanwezig in de studio met duidelijke taal en heldere blik is Azing Griever. Mooi Azing.
32: Hoi.
30: Mooi. En in het Krasstadion, gelegen in het Zoltkamp van Noord-Holland, hebben plaatsgenomen Stefan Bleker en Elwin Baars. Mannen, goedenavond en mooi.
32: Goedenavond, Hans.
30: Hebben jullie nog een palinkje weten te scoren of staat het de tijdstechnisch niet in?
32: Nee, het is kabeljauw geworden.
30: Oh, nou, dus het komt ook uit water, hè? Dus wat ja, dat betreft zit je dan wel goed.
32: Nee, we waren hier lekker op tijd. Zijn nog even de dijk overgegaan. Die was toch rood-wit gekleurd. Toch natuurlijk veel Ajax-supporters ook naar Volendam afgereisd. Wat is veel dan, hè, zou je misschien zeggen. Klein 7000 mensen kunnen er hier in het Krasstadion. 400 daarvan zijn voor FC Groningen, maar het is voornamelijk rood-wit hier ook om ons heen. Dus voor Ajax een soort van thuiswedstrijd natuurlijk gewoon, hè?
30: Ja, absoluut. En, maar ja, toch, jullie zijn niet alleen vanuit Groningen gekomen. Het was eigenlijk bijna een beetje het begin van een slechte grap, hè, afgelopen week. Zo van, ken je die van die 400 supporters die niet naar het stadion mochten? Nou, die mochten dan toch weer wel en ze zijn er vanavond.
32: Ja, dat was natuurlijk een soap eigenlijk, wat je je niet heel goed kan voorstellen. Want Ajax heeft op een gegeven ogenblik aangegeven dat ze niet in het eigen stadion kunnen spelen. He, vanwege die reeks concerten die daar gepland stonden. Toen schreven de regels voor dat je mag uitwijken naar een ander stadion. Nou, er moeten wel aan wat regels voldaan worden. Een van die regels is dat het ook uitsupporters moet kunnen huisvesten. Nou, dat was allemaal in orde. Totdat Volendam afgelopen weekend hier in het Krasstadion van Telstar verloor. Toen zijn er ongeregeldheden uitgebroken. En toen heeft de burgemeester van Volendam, Edam, gezegd: ja, ik wil hier geen uitsupporters hebben. Nou ja, toen is er een hoop gebeurd. En uiteindelijk heeft de burgemeester de keutel weer ingetrokken. En zo zijn er dus toch vandaag gewoon 400 FC Groningen supporters aanwezig.
30: En dat is mooi. En dat zal zeker ook helpen. Want zoals je al zei, 7000 supporters. Als je de 400 schreeuwers uit Groningen tegenover zet. Dat moet zijn uitwerking wel hebben, zou je denken. Hoe zit het met het vertrouwen in de selectie naar deze wedstrijd toe?
32: Nou, ze hebben er eigenlijk wel zin in. Ze noemden dit ook wel een beetje de ideale loting. Tika de Jonge die zei dat bijvoorbeeld. Maar ook Etienne Vaassen hoopte toch wel een beetje op Ajax. Voor Dries Jansen zal dat wat anders liggen. Hij kan natuurlijk, als hij vandaag wint met FC Groningen, volgend seizoen geen Europees voetbal spelen als hij terugkeert bij Ajax. Dat blijft natuurlijk wel een beetje een gekke situatie, hè, die er is met huurspelers. Terwijl de spelers van Groningen nu het veld betreden. En nou ja, je hoort het misschien op de achtergrond wel een beetje. Best wel wat gejuich ook van die 400 mensen die zijn meegereisd vanuit Groningen. Maar het vertrouwen, ja, dat is er eigenlijk wel. Des te meer omdat Groningen het tegen teams die beter en hoger op de ranglijst staan, ja, het eigenlijk best wel goed doet dit seizoen.
30: Absoluut. Wie spelen er vanavond? Want Peersman was nog een klein beetje een twijfelgeval, begreep ik.
32: Ja, dat communiceerde FC Groningen gisteren op de website. Heeft gisteren wel gewoon de hele training meegedaan. Lukien zei daar zelf verder ook niks over tijdens de persconferentie. En Peersman die speelt ook gewoon. Maar laten we van achteruit beginnen. Vaassen is uiteraard de doelman. De viermans defensie kunnen we inmiddels ook dromen. Met Rente, Blokcel, Jansen en dus Marvin Peersman. Daarvoor Tigo Land en Tika de Jonge. Vanaf de rechterkant, dat is de enige wijziging ten opzichte van de laatste wedstrijd die Groningen met 2-1 won van Heracles Almelo. Travis Hearns. Hij in de ploeg dus voor Younes Taha, die vorig seizoen tijdens de play-offs 2 gele kaarten pakte. En daarom is hij geschorst. Hearns dus voor hem in het elftal. David van der Werf vanaf 10. Jorg Schreuders vanaf de linkerkant. En Tom van Bergen uiteraard bij Groningen in de punt van de aanval.
30: Goed, komen ze direct bij jullie terug daar in het Krasstadion. Nogmaals Azing, goedenavond.
0: Goedenavond.
30: Mooi dat je er bent. Dit zijn de wedstrijden om naar uit te kijken.
0: Ja, zeker. Vooral zo'n wedstrijd als vanavond natuurlijk. Dus er moet een beslissing vallen. En ja, dat zal vanavond moeten gebeuren, maar...
30: Ja, op zich een goede regeling, vind je, dat niet meer... want dat was tot een paar jaar geleden zo, in die play-offs, een uit- en een thuiswedstrijd.
0: Ja, nee, dat was ook zo. Maar ik vind dit prima.
30: Ja, gewoon.
0: Het eind van het seizoen is heel goed.
30: Vernoem maar
0: gebeuren. Alleen Ajax moet geen zangers uitnodigen in het stadion. Dat moet ze niet doen.
30: Nee, dit
0: is toch vreselijk.
30: Ik wou net zeggen, laten we daar eens over beginnen. Dus ja, dan ben je Ajax, het grote Ajax. Misschien wel... En dan heb je gewoon 10 concerten staan in je eigen stadion. Ja, ik bedoel, ze zijn geen eigenaar, maar...
0: Nee, maar prima, maar zoek dan in ieder geval een stadion uit... waar ook 45.000, 30.000 mensen aan kunnen.
30: Ja,
0: daar kunnen Groningen supporters ook een keer heen.
30: Ja, ik weet niet.
0: Gaan die naar Volendam toe?
30: Ja, ook naar Alkmaar gekund, denk ik. Of, ja, ik weet niet of dat...
0: Gaan naar AZ toe, ja.
30: Ja, precies.
0: Dus, van zaterdag speelt het ook alweer in Volendam.
30: Ja, nee, het is
0: nee, dus ik vind het ook vrij. Ik vind het heel vreemd. Ik vind het een rare regeling dat de KNVB dit heeft toegestaan.
30: Ja, en dan ook nog in eerste instantie geen supporters wou toelaten.
0: Nee,
30: door de burgemeester, dat had de KNVB.
0: Ja, ik had er helemaal geen rekening gehouden, natuurlijk, dat ze hier moesten spelen.
30: Nee, want, en dat brengt me bij het volgende punt. We hebben het ook wel aangestipt, zo net Stefan ook nog wel even, maar ook afgelopen dagen wel op de site. Dat voor Ajax valt hier helemaal niets te halen, hè? Ook al winnen ze deze play-offs in de finale, dan moeten ze tweede voorronde Conference League spelen.
0: Ja, maar het wordt historisch geschreven vanavond. Ik denk dat Ajax sinds 65 niet meer Europees speelt.
30: Nee, 60 jaar.
0: Ja, 60 jaar geleden. Ja.
30: Eén seizoen ertussenuit.
0: Ja, dat kwam door de straf. Die strafincident, dat was in
30: 89
0: of zo, geloof ik.
30: Ja. Maar regulier, 60 jaar lang gewoon niet...
0: Nee, altijd Europees gespeeld en nu ineens geen Europees voetbal.
30: En nog helemaal niet zo lang geleden. Nee, denk 6 jaar geleden, toen speelden ze nog bijna finale Champions League.
0: Ja. Nee, dus het kan snel gaan bij zo'n club.
30: Ja.
0: Maar als ik alle dingen lees bij die club, dan zit er natuurlijk heel veel niet goed. Zo simpel ligt het. Ja. En als zo'n trainer nu al een interview zegt van dit is niet mijn elftal. Ja, dan is het niet makkelijk om die jongen vanavond te motiveren om daar wel een goede pot van te maken, denk ik.
30: Nee, precies.
0: Dus Groningen kon op het juiste moment Komt om juist een minder Ajax tegen.
30: Ik proef bij jou toch ook voorzichtig optimisme over deze wedstrijd.
0: Voorzichtig?
30: Nee, is het echt met volle overtuiging?
0: Ja,
30: ik
0: ben vol overtuiging.
30: Je bent vol overtuiging dat het gaat lukken. Ja, ik zei net tegen Erik, eigenlijk ik ook wel. Ja. Ik ben bang voor een eventuele finale tegen Utrecht of Heerenveen.
0: Ja, goed, dat is weer een andere wedstrijd natuurlijk. Maar.
30: We gaan even, Azing, we gaan even terug naar het Krasstadion. Want Stefan heeft een bijzonder interessante gesprekspartner in de persoon van de vader van Tijmen Blokzijl.
32: Nou, hoe is het, René?
1: Ja, goed. Positief gevoel.
32: Ja, hoe is het met het vertrouwen? Want je bent natuurlijk de vader van de man die Ajax al een keer zoveel pijn heeft gedaan, hè?
1: Ja, er zitten heel veel Ajax-zieden om ons heen. Gaan die mij nu horen als ik dat zeg, of niet?
32: ik denk dat het wel meevalt.
1: Nee, het vertrouwen is goed. Ik moet zeggen dat ik een beetje het gevoel heb, we hadden het straks buiten al even over, als de wedstrijd tegen NEC, zo'n wedstrijd waar je van tevoren denkt, dit kan wel eens een lastige tegenstander worden. En tegelijkertijd, ja, je hebt het ook al zo vaak gezegd, wij zijn goed tegen dit soort clubjes. Ja. En ik denk dat Ajax echt gewoon een heel vervelend seizoen heeft. Ik las net, als ze vanavond verliezen, dan spelen ze voor de eerste 60 jaar geen Europees voetbal. Ja, het zou toch wel heel fijn zijn als ze dat weten te realiseren.
32: Ja, hoe is het vertrouwen bij Tijmen?
1: Groot.
32: Ja?
1: Groot. Ik merk aan Tijmen en de boys dat dit oprecht de afgelopen weken heel erg leefde om die play-offs te bereiken. En als je er dan eenmaal staat, dan wil je hem ook winnen. En dat gevoel is er. En volgens mij heb je meerdere jongens horen zeggen dat ze dan ook juist graag tegen Ajax wilden spelen.
32: Ja, een beetje de droomloting eigenlijk, hè, voor die eerste ronde.
1: Ja, volgens mij was iedereen een beetje bang om tegen FC Twente te spelen. Ja. En was dit wel echt een gedroomde tegenstander? Nou, laat me zien dan.
32: Ja, wat verwacht je?
1: Ja, ik vind dat heel moeilijk, Stefan. Ik verwacht eigenlijk, maar misschien is dat ook wel hoop. Dat ze echt, zoals we dat kennen, er bovenop klappen, hoog druk zetten, gas erop, zoals ze dan zeggen. En tegelijkertijd heb ik altijd zo'n klein stemmetje in mijn hoofd. Ja, Ajax blijft ook wel Ajax.
32: Ja,
1: hè? En daar heb je een Godsen, dan heb je een Berghuis die het op zijn heupen kan hebben. En die grote sterke Weghorst. Ja, dus mijn voorspelling is 1-2.
32: Dankjewel.
1: Alsjeblieft.
32: Veel plezier.
1: Dankjewel, jou.
30: Ja, de vader van Tijmen Blokzijl. Veel meer voorbeschouwingen natuurlijk. Want de wedstrijd die begint om 6:15. Met Azing doen we dat hier in de studio. We blikken even kort terug op de persconferentie van gisteren. Dick Lukien aan het woord. Onder andere over zijn verwachtingen en het seizoen tot dusverre. Waarvan we hopen dat er nog twee bij komen.

0: Mooie grote hit. Een jaar of 20 al, inmiddels bijna geleden. Coldplay en Viva La Vida, 18 minuten over 6. En toevallig wijs ook nog eens 18 seconden. Mooi dat je luistert naar FC Groningen Live. Gisteren de persconferentie. En daarin vroeg Stefan aan Dick Lukien over zijn verwachtingen.
1: Weet je een beetje wat je kan verwachten? Of hebben jullie net zoals bij Southampton een spion naar Amsterdam gestuurd?
2: Nee, dat kunnen we beter niet doen, hoor. Dan word je geschorst, hè?
1: Ja, in Nederland niet.
2: Nee, oké. Nee, hebben we niet gedaan. En het is inderdaad afwachten met wie zij gaan spelen.
1: Want het wisselt nogal, hè?
2: Ja, zij wisselen nogal in het personeel. Dus dat gaan we... We gaan morgen kijken.
1: Wat verwacht je een beetje van Ajax? Kan je daar wat over delen?
2: Nee. Nee, dat is moeilijk, omdat het ook afhankelijk is van met wie zij spelen.
1: Ja, maar je laat natuurlijk wel beelden zien, dus je gaat ergens een beetje vanuit.
2: Nou ja, je laat in ieder geval zien wat zij met en zonder bal kunnen doen. En dat is gebaseerd op de laatste wedstrijden. Maar ook daar geldt weer
1: Niet op het laatste kwartier tegen Heerenveen, denk ik?
2: Nee, dat was waterpolo. Nee, maar kijk, er zijn ook niet zo heel veel ploegen die doen wat wij doen. Dus het is ook wel heel lastig om dan goede info te verzamelen. Dus we hebben nog een keer gekeken naar de wedstrijd die wij tegen hun hebben gespeeld hier. En vooral ook nadenken wat er zou kunnen gebeuren. En dat bespreekbaar maken en met beelden ondersteunen.
0: Aldus Dick Lukien. Eerder dit seizoen werd het op 2 december 2-0 voor Ajax. In een leeg stadion, weet je nog wel. Dat was vanwege dat vuurwerkincident, zeg maar. Vuurwerkshow eerder in de arena. Op 7 maart won de FC in Euroborg met 3-1. Goal van Bergen, goals van Sawada. Ja, die viel toen nog geblesseerd uit. Het maakte toen wel een einde aan een reeks van 6 keer verlies. 20 jaar geleden speelde FC en Ajax ook play-offs. En toen ging het om een plek in de voorronde voor de Champions League. In Amsterdam werd verloren met 2-0. Maar in Euroborg werden door Erik Nefland en Bruno Silva ook 2-0. Alleen Wesley Sneijder scoorde nog de 2-1. Achteraf bleek dat trouwens buitenspel. De doelman van FC had slecht zicht. Bas Roda was dat toen, 20 jaar geleden alweer. Vandaag spelen we dus voor een plekje in de tweede ronde van de Conference League tegen Ajax, Stefan. Ajax waarvan, ja, Azin, ik zei het zo net al, met verbazing natuurlijk dat de arena niet beschikbaar is, maar ook heel veel spelers hadden gewoon al vakantie geboekt.
3: Ja, dat geldt voor Steven Berghuis. Hè. Wel mooi vond ik dat hij dat eerlijk gewoon vertelde, ook in het interview. He, want zo is het dan ook wel weer. Maar hij zei, ik had gelukkig een annuleringsverzekering afgesloten. Dus het kost hem wat dat betreft niet al te veel. Maar jij wil denk ik ook even de opstelling van de Amsterdammers horen. Paas in de goal. Van rechts naar links, Rosa, Baas, Bouwman. De man die Groningen in Amsterdam pijn deed. Ook een talent van Ajax uit de eigen jeugdopleiding. En aan de linkerkant Anton Guy. Klaassen, Mokkio en Steur staan dan op het middenveld. En dan hebben we Weghorst in de spits. En vanaf de linkerkant Steven Berghuis.
0: Dat zijn de 11 namen van Ajax. Even naar jou toe, Azing. Als je naar die 11 namen zo luistert, hè, die Stefan opnoemt. Je kent ze natuurlijk ook wel. Hè. Maar vind je dat nou een team des Ajax?
4: Nou, het is individueel. Zijn allemaal redelijk goede spelers. Nou, het is geen team. Dat is door de wisseling van de trainers natuurlijk. 3 trainers gebruikt dit jaar. Ja, dat is geen rustgeving aan het team. En dat heeft deze trainer ook niet ingekregen. Dat er echt een team was staat die voor elkaar knokt. Hey. En kijk, individueel met Weghorst en Berghuis en Klaassen op middenveld. En Kurtz vind ik een hele goede speler. Ze hebben wel aardige spelers. En Bouwman vind ik wel een groot talent trouwens, hoor. Ik vind het jammer dat Soetelo niet speelt. Van die vind ik een stuk zwakker. Dus dat is wel een versterking. Maar het is geen team. Als Groningen als team gaat spelen en ze proberen toch de druk erop te zetten bij Ajax, ja, dan moet het op zich geen probleem zijn. Van mentaal, fysiek zijn ze ook niet 100%, vind ik, Ajax. En mentaal is natuurlijk ook niet goed.
0: Nee. Die Guts trouwens, nog maar 20 jaar, hè? Belgische spits, topscorer dit seizoen van Ajax.
4: Mooie speler.
0: Mooie speler, maar niet geselecteerd voor het WK, hè, door de Belgische bondscoach. Ga je niet mee?
4: Nee, maar goed, hij is ook nog maar de laatste 2, 3, 4 maanden dat hij echt naar boven komt natuurlijk. Dus dat hij dat gelijk... ik denk dat hij veel meer alternatieven in België heeft. Ja. Als alleen Kurtz. Maar het is voor Nederland een attractieve speler. Het is een jongen die acties kan maken en die goals kan scoren. En wat dat betreft wordt het voor Rente vanavond Echt oppassen.
0: Ja, precies. Ik weet nog in die wedstrijd, zeg maar de laatste in Euroborg, die Groningen won met 3-1. Toen had Götze de eerste helft makkelijk. Ja. Want die liep Mercera volgens mij steeds voor mij.
4: Die speelde toen, ja.
0: Ja, en toen had je die omzetting, rente erin en toen was het eigenlijk wel gebeurd. Dus wat dat betreft zal rente ook wel zelfvertrouwen hebben.
4: Nee, dat is ook zo. Die heeft natuurlijk ook een goed seizoen. En dat is. Maar daar ligt wel de kracht van Ajax natuurlijk.
0: Ja.
4: Daar moet je wel voor uitkijken. En ze zullen ook in het centrum zullen ze wat rugdekking geven aan de rechterkant natuurlijk. Van die Jansen kan één op één met Berghuis spelen. Dat moet geen probleem zijn.
0: Nee. Even terug naar Stefan, naar het Krasstadion. Stefan, Tigo Land die zal ook wel redelijk met de neus naar voren rondlopen. Want die begint eigenlijk steeds beter te voetballen. De laatste twee wedstrijden heeft hij gescoord. Zie je dat aan hem af?
3: Nou, ik vind dat hij een stuk nadrukkelijker aanwezig is in positieve zin bij FC Groningen dan toen hij er net in kwam. Hij heeft natuurlijk best wel een lange aanloop ook gehad. Hè? Hij heeft de voorbereiding bij Groningen niet meegedaan. Hij sloot later aan en had toen vanuit zijn oogpunt gezien ook wel een beetje de pech eigenlijk dat middenveld met Steijer Racing en Tika de Jonge natuurlijk gewoon stond als een huis. Daardoor moest hij het doen, maar met een paar kleine invalbeurtjes. Deed hij een keer 5 minuten mee, een keertje 10 minuten. Nou, toen raakte na de winterstop eerst Tika de Jonge geblesseerd. Dus toen mocht hij 6 wedstrijden. Raakte Tika de Jonge geblesseerd. Mocht hij al een tijdje meedoen. En toen Tika de Jonge weer fit was, kwam de blessure van Steijer Racing. En je ziet eigenlijk dat hij zich steeds verder en beter is gaan ontwikkelen. En op dit moment gewoon een hele stabiele middenvelder is voor Groningen. Met veel druk ook naar voren. En ja, je ziet dat zeker wel aan hem af eigenlijk, dat beter en beter gaat.
0: Ja, precies. Tom van Bergen trouwens, dat is ook wel leuk. Hè? Nu Groningen play-off speelt, zie je ook steeds meer berichtjes verschijnen op VI. En interviewtjes met Lukien, dat soort dingen allemaal. Ik vond het hele mooie Tom van Bergen. Die werd een Duracell konijn uit haren genoemd.
3: Ja, maar dat heeft natuurlijk alles mee te maken als je kijkt naar zijn drukmomenten. Hij zet ontzettend vaak druk op de verdedigers van de tegenstander. Heeft heel veel sprintmeters. Staat er echt in de topklassementen eigenlijk van de Eredivisie. En dat is voor Groningen een kwaliteit. Want Groningen wil hoog verdedigen. Maar dat begint vaak bij de aanvaller die het diepste staat. En als het daarbij misgaat, dan gaat de rest er eigenlijk een beetje achteraan sukkelen. En die cijfers bewijzen wel dat bij Tom van Bergen eigenlijk nooit misgaat.
0: Precies, een speler dus, waarvan ook in datzelfde artikel werd gesteld, daar zullen de verdedigers van Ajax dan wel wat wakker van liggen. Ja, op zich heeft elke verdediger wel een hekel aan een heel bewegelijke aanvaller natuurlijk.
3: Ja, als je niet van heel veel lopen en zo houdt, nee. Dan heb je dat liever anders.
0: Dan heb je dat liever anders, ja. Zo direct natuurlijk terug naar het stadion en met Azing hier in de studio. Het is nog een 19 minuten ongeveer voordat die wedstrijd gaat beginnen. In het Krasstadion dus. Dus voor de duidelijkheid, mocht het je ontgaan zijn, niet in Amsterdam, maar in Volendam. Ajax tegen FC Groningen. De play-off, halve finale play-off. Wij zijn erbij met FC Groningen Live en mooie muziek. Deze bijvoorbeeld, ILO.

0: Electric Light Orchestra, oftewel ELO en Living Thing. Ja, het seizoen aanzien kun je zeggen is al met al onder de streep toch wel heel knap. Hè? Als je het even op een rijtje zet, ja. Seizoen, als we even als nulpunt pakken, zeg maar, de promotie. Heb je seizoen 1 heb je promotie, seizoen 2 heb je handhaving, seizoen 3 heb je playoffs, Europees voetbal. Ja. Dat is toch eigenlijk een heel mooi rijtje?
1: Nee, maar een mooie opgaande lijn, heel goed.
0: Aan wie ligt dat? Aan de selectie, aan de trainer, aan alles?
1: Ja, aan alles. Aan de hele organisatie. Het is, de laatste 3 jaar is natuurlijk bij Groningen, sinds die promotie, is het in de organisatie heel rustig geweest. Op trainersfront en de hele technische staf is heel rustig geweest. En de scouting is heel rustig geweest. En ze hebben goede jongens gehaald, natuurlijk met Taha, met Jansen en met
0: Tigo Land.
1: Tigo Land. Dus ja, dat, en TH natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus ja, daar hebben ze geluk mee gehad. Maar ja, dat geluk dat moet je ook een keer afdwingen. Maar het is natuurlijk heel rustig in de club geweest. En dat bepaalt ook, als er rust in de club is, en je kunt altijd heel vaak met dezelfde basis spelen. Maar dat is natuurlijk ook een hele belangrijke facet. Ja, dan heb je als trainer daar geluk mee. En ja. Daar doet Lucky het goede natuurlijk.
0: Ja, hij vroeg zichzelf af of hij met zijn werkwijze of hij ook een niveau hoger zou slagen.
1: Ja,
0: dat is moeilijk te zeggen.
1: Dat moet hij zichzelf niet afvragen.
0: Nee, moet je gewoon doen,
1: nee, maar we zien het zelf met Jozef Oosteen. Ja, bij Twente heeft hij 2 geweldige jaren gehad. Hartstikke goed. Ja, wordt ontslagen, gaat naar Antwerp, wordt daar weer ontslagen. Dus ja, dat kan Dick wel zeggen. Van ja, ik weet niet of mijn werkwijze. Ja, het hangt gewoon van je selectie af. Van je selectie bepaalt natuurlijk een niveau, ook voor jezelf als trainer. En hij heeft gelukkig met al die jongens, die jonge jongens, die bij FC Groningen doorgekomen zijn van 90 jaar, als Blokzijl en Van Bergen en Schreuders en zo allemaal. Daar heeft hij en Van der Werf.
0: Ja.
1: Ja, dat zijn toch 4 basisspelers waar die zich ontzettend goed ontwikkeld hebben. En ja, dan heeft natuurlijk ook de Nederlandse competitie is daar natuurlijk ook debet aan natuurlijk. Van, ze hebben natuurlijk ook hele slechte fase gehad, Groningen. En ze bleven toch maar rustig op de 8e, 9e plaats staan. Dus ja.
0: Iedereen morst.
1: Ja, nee, maar dat, zo is dat. En dat is Nederland. Ja. Zo simpel ligt het. Want als je met 48 punten Europees voetbal kan halen. Ja, dan dat zie je niet veel landen, Hans, hoor, dat gebeurt.
0: Nee, dat is natuurlijk zo, ja.
1: Maar ja, ze hebben het uitstekend gedaan. Ze spelen ook hartstikke leuk voetbal. Met ontzettend veel enthousiasme, altijd weer. Ook in de mindere wedstrijden is altijd een goede wisselwerking met het publiek. En goede werk, ja, uitstekend.
0: Ja, absoluut. Laten we horen wat Dick Lukien zei over zijn bevindingen van het seizoen, zoals dat verlopen is.
2: Erg knap wat we hebben gedaan met z'n allen. Playoffs. Gehaald. Op een goede manier, denk ik, totaal verdiend wat mij betreft. Ja, en dan vind ik ook dat we moeten laten zien wat we in ons hebben.
3: Waarom vind je het knap dat jullie het gehaald hebben?
2: Nou, omdat wij vind ik overal een heel goed seizoen hebben gehad. Dat we in een periode na de winter 6 keer op rij hebben verloren. In die 6e wedstrijd uit in Volendam onze aanvoerder hebben verloren. En laten we het ook niet overdrijven, hè, want als ik het uitspreek, zou het al bijna zijn dat hij dood is of zo. Dat is natuurlijk niet aan de orde.
3: Nee, laatste keer zag ik hem gewoon.
2: Hij heeft een zware blessure opgelopen. Dat betekent dat we hem niet meer hebben kunnen gebruiken op het veld. Maar in de 8 wedstrijden daarna hebben we 17 punten gehaald. Dus ja, dat tekent denk ik ook hoe onze groep karakterologisch in elkaar steekt. Maar ook dat ze goed kunnen voetballen. En dat maakte dat ik vind dat we die play-off verdienen. En dat wij 48 punten hebben gehaald. Dat stemt mij heel tevreden.
0: Een tevreden coach, Elwin. Ook jij, goedenavond daar in het Krasstadion.
4: Goedenavond.
0: Goedenavond. Want even voor de mensen die net inschakelen. We gaan integraal uitzenden. Stefan en Elwin. Het hele wedstrijdverslag hier bij FC Groningen live. Taha is er dus niet bij. Wat ook wel voor wat gefronste wenkbrauw heeft gezorgd. Hè, de afgelopen week. Die regel dat hij 2 keer geel pakte met FC Twente in de playoffs. Dat maakt dat hij er vanavond niet bij is.
4: Nee, ik zei het ook al in ons wedstrijdverslag van afgelopen zondag, ook tegen Stefan. Ik zei, ik kom het haast niet voorstellen, maar ja, het zijn regels en regels die moeten gewoon nageleefd worden. Dat is natuurlijk logisch, maar misschien is dit ook wel iets wat ze een keer kunnen bespreken binnen de KNVB. Want het is natuurlijk heel erg raar dat je dan een jaar later nog geschorst bent. Ik snap dat je dan met een bekerwedstrijd of iets dergelijks, dat je dat dan, of een eerste competitiewedstrijd, dat je hem dan laat doortrekken. Dat kan. Maar een play-off, ja, nou ja, het kan. Dus, ja. Maar regels zijn regels.
5: Ja, aan de andere kant, Elwin, als je op het WK een rode kaart krijgt of zoveel gele kaart, ja, dan ben je bij de kwalificatiewedstrijden ook gewoon geschorst.
4: Zeker. Ja.
5: Hè, terwijl dat ook weer veel later is.
4: Maar een jaar later is dat ook weer niet vaak.
5: Nee,
4: Het maakt niet uit. En dat wist haar natuurlijk van tevoren ook. Maar het is zeker wel een aderlating voor Groningen. Het is op papier, ja, toch wel een van de gevaarlijke mannen binnen de FC. Als het gaat om rendement. Hè. De man met behoorlijk wat assists al achter zijn naam. Ook wel aardig wat goals. Als je dat lijstje erbij pakt in de Eredivisie. Dan zie je dat Taha 5 keer gescoord heeft. En ook 9 assists heeft gegeven. Ja, dan is hij toch betrokken geweest bij 14 goals. En als je dan kijkt dat Groningen maar 49 keer gescoord heeft. Ja. Dan is dat toch wel een aardig belangrijke schakel binnen de FC. Maar ja, hij is er niet bij.
5: Aan de andere kant was hij er ook niet bij in de thuiswedstrijd tegen Ajax. En ook toen werd er natuurlijk gewoon gewonnen.
4: Zo is het. Dus ja, de bal is rond, zeggen ze dan, hè.
0: We gaan nu al met goede voetbalwijsheden beginnen. Heel goed.
4: Hebben we ook wel nodig trouwens. Maar dan moeten we wel even vermelden. We zitten heerlijk in het zonnetje. En ik zie Stefan ook steeds een beetje naar links kijken. Want je hebt nu visite gekregen van een jongen met een rood-wit shirt aan. Ja. Wat heeft hij in zijn handen?
5: Een glaasje bier.
4: Dat ziet er wel heel lekker uit. Voor mij smaakt hij ook goed, of niet? Duimpje gaat omhoog. Hij smaakt lekker. Dus wij zijn jaloers hier.
0: Ik kan me voorstellen, nou ja, wellicht zit er nog veel meer in het vat, hè, na afloop van deze wedstrijd. Wat gebeurt er trouwens als het nou gelijk is na 90 minuten? Gewoon verlengen en eventueel strafschoppen?
4: Ja, toch?
5: Ja.
4: Ja, volgens mij wel. Dat was de laatste keer altijd wel de regel.
5: Ja hoor, er wordt gewoon verlengd inderdaad als het gelijk staat na 90 minuten. En het zou inderdaad daarna dan zomaar eens kunnen uitlopen op strafschoppen. Maar eerst maar eens de eerste 90 minuten gaan bekijken.
0: Precies. Als we toch even een klein beetje terugblikken al op het seizoen. Dat doen we, hè, met Dick Lukien zo net aan het woord al, met Azing al. Ook al min of meer met jullie, maar nog een klein beetje meer. Weinig blessures eigenlijk het hele seizoen geweest, hè?
5: Nou, aan de ene kant wel, maar toch ook wel wat blessures bij Groningen die zich wel hebben laten voelen natuurlijk.
0: Ja, dat wel.
5: Tika de Jonge is er 6 wedstrijden uit geweest. Nou, al die wedstrijden werden verloren. Was een hele belangrijke speler voor FC Groningen op het middenveld. Daar hebben we Steijer Racing uiteraard, hè, de aanvoerder die hier in Volendam met een kruisbandblessure het veld moest verlaten en tot de winterstop ongeveer uitgeschakeld is. Ook een hele pittige. En dan heb je natuurlijk nog Oscar Zawada. Hij deed het eindelijk een keer heel goed voor Groningen in die thuiswedstrijd tegen Ajax met 2 doelpunten. Landde ongelukkig op zijn schouder en daar had hij al wat last van. En dat was ook direct voor hem het laatste wapenfeit van het seizoen. Dus niet veel blessures inderdaad, maar toch wel wat blessures die het elftal raken.
4: En je vergeet Etienne Fase ook nog, hè? Want ik vind sinds zijn blessure is hij eigenlijk niet meer zo sterk geweest als voor zijn blessure.
5: Nee.
4: Dus dat speelt ook mee. Ook mis je maar 2-3 wedstrijden. Ja, het kan wel bepalend zijn voor de rest van het seizoen natuurlijk.
0: We hebben de spanning er zo'n beetje in zitten. Want,

0: zijn, dat is ook wel een teken aan de wand. Het wordt steeds jonger goed, terwijl het nog in Nederland zit.
1: Nou ja, zeker. En je hebt natuurlijk sowieso elk jaar een talent van het jaar. He, dat hoeft niet direct iets over de kwaliteit te zeggen. Maar kijk je naar Dies Jansen bijvoorbeeld en zijn ontwikkeling, is dat natuurlijk hartstikke knap. Hè? Had voordat hij bij Groningen kwam eigenlijk nog nooit echt structureel in de Eredivisie gespeeld. Bezig in zijn eerste Eredivisie-seizoen. Speelde in de uitwedstrijd tegen PSV voor de eerste keer voor Groningen. En heeft dat eigenlijk vanaf dat moment. Natuurlijk heeft hij wel eens een slippertje gehad. Gewoon hartstikke goed gedaan. En dat je dan in een rijtje staat inderdaad. Hè, met Mika Gods en Smit. Ja, dat zegt wel wat over hoe hij zich ontwikkeld heeft. Want die andere spelers, ja, zijn dan ook niet de welbekende koekenbakkers.
0: Absoluut niet. Wij gaan naar voetbal en komen zo direct bij jullie terug. En uiteraard gaan we dan naar voetbal met Free Westerhof.

0: En het is vanavond tegen Ajax, dat is duidelijk. Frey Westerhof was dat. Nou, nog een minuutje of drie aanzien. We tellen af. Jij wilde nog iets kwijt over Etienne Fase, over die blessure die hij heeft gehad?
1: Ja, hij is na zijn blessure hij is niet beter gaan keepen. Maar nee. Hij komt niet door zijn blessure, hoor. Ik vind dat hij de laatste weken totaal geen rust uitstraalt. En dat heeft niks met een blessure te maken, natuurlijk.
0: Waar denk je dat dat wel van komt?
1: Hij wil zich te nadrukkelijk manifesteren in de goal. Ja, en dat is... heeft hij wel eens geluk mee, maar dat breekt hem ook nog wel eens een keer een beetje op, denk ik. Dus als hij wat rustiger is, dan hij moet het vertrouwen van de verdediging hebben. Die jongens zijn, Blokzijl en Jansen zijn uiterst betrouwbaar. Dus die onrust die steeds uitstraalt, dat heeft hij niet nodig.
0: Is dat eigenlijk jouw type keeper? Hou je van dit type?
1: Nee.
0: Nee, je hebt liever... hoe zou je erop schrijven wat voor type hij is?
1: Ja, nee, maar je staat er, als keeper sta je aan de ballen tegen te houden, zo simpel ligt. En doet hij ook wel.
0: Jawel.
1: Maar hij wil nadrukkelijk aanwezig zijn met zijn lange ballen.

0: te trappen en meedoen met het spelletje.
1: Ja, Johan Cruijff zou ervan gecharmeerd zijn. Die wilde ooit wel eens gewoon met 12 veldspelers.
0: Ja, daarom kwam Jan Jongbloed ook in het Nederlands elftal.
1: Ja, precies. Ja, die dook niet eens volgens mij. Azik, wat denk jij vanavond? Laten we een klein gokje wagen. Wat is volgens jou een goede uitslag voor vanavond en ook een terechte?
0: Azik, geen gokje hoor.
1: Nee, jij weet het zeker?
0: Ik weet het zeker, 1-2.
1: 1 tegen 2. Nou, dat hoorde ik zo net de vader van Tijmen Blokzijl ook zeggen. Ja, ik zou wel ook niet
0: overstaan.
1: Die had er ook verstand van. Ja, precies, die had er ook verstand van. Nou, ik zou er ook niet van opkijken. Laat ik met jou meegaan. En ik zet het ook op een 1 tegen 2. De spelers die betreden het veld. Het is mooi zonnig daar. Laten we naar het Krasstadion. Integraal zenden we deze wedstrijd uit. Stefan Bleker en Elwin Baas.
2: Spraak zojuist Bert de Voogd, de materiaalman van FC Groningen. Die voorspelde ook 1-2. Dus we hebben nu al drie mensen die de 1-2 einduitslag voorspeld hebben. Zou mooi zijn natuurlijk voor iedereen die FC Groningen een warm hart toedraagt. Dat gaat lukken. 5 jaar geleden was het alweer dat Groningen voor de laatste keer meedeed aan het play-off toernooi. Dat was destijds de laatste wedstrijd in het betaald voetbal van Arjen Robben. Groningen verloor met 1-0 in de slotfase van FC Utrecht. Ook toen ging het over één wedstrijd. Nog in coronatijd mochten slechts 3000 mensen meer zijn. Nu zijn er iets meer dan 2 keer zoveel hier in het Krasstadion dus. In Volendam, waar ook nog wel wat lege stoeltjes te zien zijn. Die zijn niet te zien in het uitvak. Met 400 man zijn ze afgereisd, de FC Groningen supporters. En reken maar dat we ze ook gaan horen. Terwijl de spelers inmiddels op het veld staan, is het wachten op het eerste fluitje van scheidsrechter Mark Nachtegaal. Want hij moet vandaag de wedstrijd in goede banen leiden. Terwijl Younes Taha hier de tribune beklimt en een stoeltje gaat zoeken. En met heel zijn hart hoopt dat hij niet zijn laatste wedstrijd voor FC Groningen heeft gespeeld. En komende zondag dat trainingspak weer uit mag trekken om het wedstrijdshirt te laten zien.
3: De wedstrijd is begonnen. Etienne Fase heeft de bal. Dat betekent dat Groningen afgetrapt heeft. De bal gaat direct naar het schaduwgedeelte van een zonovergoten Krasstadion. Het veld is bijna voor 85%. Met zonnestralen belicht ook de perstribune. Dus daarom moet collega Stefan een soort verrekijker maken met zijn handen om nog wat van het veld te zien. Ik de gek had per ongeluk mijn zonnebril meegenomen. Die komt ontzettend goed van pas. Balbezit weer voor Fase. Weer de lange bal die richting de middenlijn gaat. Opvangen van Hearns. Lukt niet helemaal. Groningen komt niet in balbezit. En dan die hele lange centrale verdediger. Die pas 18-jarige uit Haarlem. Aaron Bouwman. Zijn 9e wedstrijd voor Ajax 1 in de Eredivisie. En hij heeft toch ook 1 keer al gescoord. Dat was inderdaad in de Arena. In die 2-0 wedstrijd tegen Ajax.
4: Tegen
3: Groningen inderdaad. Balbezit nu. Schreuders probeert die bal in 1 keer diep te spelen richting Van Bergen. Komt daar niet. Baas neemt over. Een crosspaas aan de linkerkant naar Gods. Kan die bij de bal komen? Nee. En dan moet het een ingooi voor Groningen zijn. En dan mag Rente naar de bal. En ik weet ook waarom die vele stoeltjes nog leeg zijn. Moest kijken wat een rij bij de biercarousel overal in het stadion. Ze willen nog even snel een pilsje pakken voordat ze de wedstrijd gaan bekijken.
2: Dan nodigt het lekkere weer ook uit. En het valt mij op. Een hele positieve sfeer tot dusver hier in het Krasstadion. En ook de Ajax supporters beleven deze wedstrijd als een feestje. Terwijl op voorhand natuurlijk het absoluut geen ideaal scenario was voor de Amsterdammers. Om nog deel te moeten nemen aan de play-offs. Winnen ze niet, dan is het voor het eerst is meer dan 60 jaar dat ze zich niet plaatsen voor Europees voetbal. Maar daar heeft Groningen en daar zullen de andere clubs sowieso een broertje dood aan hebben. Ingooi van Rente. Over de rechterkant is het daarna Tigo Land, de huurling van PSV. Die hem over de zijlijn schiet. Betekent dat Ajax nu mag gaan gooien vanaf die linkerkant. Steur die doet dat. Dan de combinatie krijgt hij hem terug. Weghorst die gezocht wordt. En dan de aanname van Dijansen. Neemt geen risico. De bal direct even terug naar Etienne Fase. Bal aan de voet. Fase wordt hier uitgefloten tot de met. En dan is het Peersman. En dan gaat hij daarna via Peersman. Dat is wat ongelukkig. Omdat hij hem tegen zichzelf eigenlijk aanschiet over de zijlijn. Betekent dat de Amsterdammers mogen gooien. Met Guy de bal dan teruggespeeld naar Bouwman. naar Baas. En dan gaat hij naar de linkerkant. Waar Ajax het balbezit hoopt te houden. Maar dan is het Rente die voor zijn man komt. En dan is het Groningen weer wat nu met Blokcel kan overnemen.
3: Kleine 3 minuten gespeeld. Stand nog altijd 0-0. Blokcel maar weer breed naar Jansen. Jansen met een diepe bal. Eigenlijk achter en langs iedereen. Waardoor Maarten Paas de bal makkelijk kan oppakken. En mee kan geven aan Anton Kaai, de rechtsback. Probeert dan Klaassen te vinden. Lukt niet helemaal. Maar de bal gaat wel over de zijlijn. En dan gooit de middenvelder en de captain van Ajax zelf die bal maar snel naar de rechter vleugelverdediger uit Denemarken. Naar Guy. Verplaatst het spel naar de linkerkant. Ajax gaat vrij snel. Ook Weghorst nu in het spel betrokken. Diep op de eigen helft. Groningen heeft de bal terug. Groningen heeft de bal terug. Kan tempo maken. En misschien de verdediging verrassen. Moeten ze wel opschieten. Bal gaat nu van voet naar voet. Dieke de Jonge. Wie krijgt de bal? Uiteindelijk is het Ajax dat toch de bal heeft. En via Weghorst komt nu Ajax er snel uit. En als ze heel snel zijn, kunnen ze misschien nog wel een kansje creëren. Met Gods in de bal. En dan wordt hij vastgepakt door Peersman. Dit moet een overtreding zijn. Nee. Maar de scheidsrechter Erik Nachtegaal vindt van niet. Maar je zag toch heel duidelijk dat Peersman aan het shirt van de middenvelder van Ajax trok. Of aanvallen moet ik zeggen. En dan had het normaal gesproken denk ik toch wel gefloten moeten worden. Nu staat Nachtegaal in de weg. En dat betekent een scheidsrechtersbal. En die zal Ajax dan normaal gesproken aan Groningen geven. Of mag Groningen zelf van de Amsterdammers die bal in bezit houden. Laatste gebeurt. Ook trouwens een bijzondere wedstrijd voor Jean Steur. Want ja, de naam zegt het al. Het is een Steur. En Steur en Volendam is hetzelfde als Jonk en Volendam. Of laten we zeggen een Smit en Volendam. Hij komt hier vandaag geboren in Purmerend in het ziekenhuis. Maar opgegroeid en ook groot geworden bij jeugdclub. Hier ook vlakbij het stadion in Volendam. Nou, Ajax in balbezit. Nu weer aan de linkerkant. Slordig uitverdediger van Groningen was dat. Amsterdam is ook niet lang in balbezit. Maar Groningen weer paniekerig naar voren. Waardoor Bouwman de bal heeft.
2: Bal naar de linkerkant. Amsterdammers toch met het meeste balbezit in deze eerste 5 minuten van de wedstrijd. Stand nog altijd 0-0. Echte kans ook nog niet gezien. Wel een dreigend moment dus van de Amsterdammers. Waarbij Gods even werd beetgepakt. Maar de scheidsrechter vond niet dat daar een overtreding werd gemaakt. Waardoor het spel gewoon verder ging en Groningen kon uitverdedigen. Nu wel een overtreding. Daardoor de vrije trap voor Ajax op de eigen helft. Is het nu Bouwman die hem heeft naar de rechterkant, Rosa. En dan nog altijd het balbezit voor de Amsterdammers. Is het nu nog altijd Ajax wat eruit komt met Guy. En hij dan met een steekpaas in het 16 meter gebied van Groningen. Die bal die komt in de voeten van Etienne Vaassen. En die krijgt elke keer als hij de bal heeft een fluitconcert van de supporters van Ajax. Maar het zal Vaassen, zoals we hem kennen denk ik, worst wezen. Gaat daar juist wel goed op. Houdt er ook wel van om tegenstanders te irriteren. En dat zal nu zeker niet anders zijn. Dat heeft alles te maken met de wedstrijd afgelopen seizoen. Waarin Blokcel in de laatste minuten nog 1-1 maakte. Waardoor of 2-2 maakte, waardoor het uiteindelijk dus geen landskampioenschap voor Ajax werd. Daarna ging Vaassen nog even op de vuist. Is hij ook meerdere wedstrijden aan het begin van dit seizoen voor geschorst. Maar dat is nog altijd niet vergeten door de supporters van Ajax. Balbezit weer voor de Amsterdammers met Gods tegenover Rente. Bijna bij het 16 meter gebied gaat hij er langs richting de achterlijn. Dan wil hij hem voorzetten. En dan gaat die bal denk ik via het been van Rente over de achterlijn. Maar de scheidsrechter zegt dat Rente hem niet geraakt heeft. Dus dan is het een doeltrap voor Etienne Vaassen die daar even de tijd voor neemt. Hij heeft Jansen bij zich staan. Dus dan kan die bal zomaar van Jansen naar Vaassen en dan weer verder.
3: Ja, Vaassen temporiseert behoorlijk. Rustig aan. Jansen legt hem nu neer. Die wil dan de doeltrap gaan nemen. Groningen zal dat ook wel. En Lukien in het speciaal. Natuurlijk Mika Gods besproken hebben. Want hij mee heel veel doelpunten van Ajax betrokken dit seizoen. Ernst raakt de bal heel makkelijk op eigen helft kwijt. Ajax niet in balbezit. Weghorst moet dan druk zetten op Blokcel. Dat is hij te laat. En dan is die bal alweer op de helft van Ajax. Maar Groningen krijgt de bal maar niet in de ploeg. Want de Amsterdammers nemen weer over. Met de Braziliaanse linksback Rosa in balbezit. Kan wat opdribbelen naar voren. Omdat God zich wat laat terugzakken naar de as van het veld. Moet die bal dan nu komen. Maar tempo bij Ajax er ook even uit. Omdat Groningen positioneel sterk staat. in ieder geval alle deuren in ieder geval eventjes gesloten houdt. Waardoor de ploeg van interim coach Garcia eventjes niet weet waar die bal naartoe moet. Even rustig rondspelen. Nu dan misschien het veld spel verplaatsen van links naar rechts. Ja, dat heeft Baas gehoord. Ja, dat is logisch. Hij luistert ook naar een baas, denk ik dan. Hè? En dan via Bouwman naar Klaassen. Die met grote passen Berghuis bedient. Halverwege de helft van Groningen aan de rechterkant. Steven Berghuis naar binnen. Berghuis naar binnen. Haalt uit. En die bal gaat zeker een meter over de goal van Fase. Die dat ook gecontroleerd toelaat. Hij gaat wel de lucht in, Etienne Fase. Maar halverwege zijn zweef staakt hij het nog hoger komen. Trekt zijn handen terug. En ook nu is hij alweer bezig met een klein beetje tijdrekken. Heel veel tijd neemt Etienne Fase en dat al na 8 minuten en 20 seconden. 0-0 nog altijd.
2: Toch een fantastische sfeer hier in Volendam. Nu ook wat fakkels in het vak met de FC Groningen supporters. En ze zijn goed te horen ook, die supporters, helemaal met de bus dus richting Volendam gereisd. Nu dan de doeltrap van Fase. Heeft daar sowieso wel een minuutje voor gepakt. Bal die belandt uiteindelijk op de helft van de Amsterdammers. En dan is het Rosa die het bal bezit. Direct weer te pakken heeft namens Ajax. Het lukt Groningen moeizaam om de bal in die openingsfase in de ploeg te houden. En de eerste 9 minuten zijn ook voor de Amsterdammers. Die zojuist dus de eerste kans noteerden via Steven Berghuis. Maar zijn schot, terwijl die vanaf de rechterkant naar binnen kwam, hem even goed legde voor zijn linker, uiteindelijk over de Groningse goal geschoten. Nu dan Groningen op het middenveld. Met Van Bergen. Gaat hij naar de rechterkant? Ja, dan is Groningen het balbezit weer kwijt. En dan kan Ajax eruit komen. Bij Groningen nu even alle hens aan dek. Het is 4-3. Wel in het voordeel van de Amsterdam van Groningen. Weghorst. Schot Weghorst. Van buiten het 16 meter gebied. In de handen van Etienne Fase. Maar zo komt Ajax toch steeds dichterbij. En bij Groningen zal er wel iets moeten veranderen om wat beter in de wedstrijd te gaan komen. Want het plan wat ze hadden, dat lukt vooralsnog onvoldoende. Daarom weer de lange bal nu van Etienne Fase richting Tom van Bergen. Die gaat dan liggen. Maar hij stond ook in buitenspelpositie. Daar dus voor gevlacht en gefloten. Ajax inmiddels de vrije trap alweer genomen met Mokkio. Bal nu naar de linkerkant. Gods staat dan tegenover Hurns. Daarachter Marco Rente. En doordat daar twee spelers staan, wordt de bal eerst maar weer even teruggespeeld. Balbezit voor de Amsterdammers nu helemaal achterin.
3: Jurie Baas naar zijn compaan. Ook een piepjonge jongen, 18 jaar. Aaron Bouwman speelt hem in op Weghorst. Natuurlijk heel sterk fysiek. Met dat knotje bedient hij dan Gods. Maar Fase ruim uit zijn goal. Bal belandt ook in de 16. Waardoor Gods, de Belg die zo teleurgesteld is dat hij niet mee mag naar het WK. Maar ja, met een paar wereldtoppers als Trossard en Doku. Voor je, die natuurlijk misschien ook wel de beste linksbuitens van de Premier League zijn. Ja, ben je derde keuze. En ze hebben nog een paar hele talentvolle jongens. Is het een teleurstelling dat hij misschien op die positie zo excelleert. Maar misschien wel een van de betere spelers van de Nederlandse Eredivisie. Fase dus die bal weer in het veld gebracht. Groningen is een keer langer dan 3 seconden op de helft van de tegenstander. Helemaal als nu balbezit is voor Land. Land naar Van Bergen. Van Bergen heel fel wordt geattaqueerd. Wil een vrije trap. Krijgt een vrije trap. En dan mag Groningen die vrije trap gaan nemen. Het is zeker een meter of 35 van de goal van Maarten Paas. Het is wel in de as van het veld. Maar je hebt geen Younes Taha. Die natuurlijk wel eens met zijn linker iets heel wat raars kan doen. En een keer een soort zwabberbal kan geven. Maar je hebt natuurlijk wel een andere man. Uit het noorden afkomstig. Ook een jongen van de eigen jeugdopleiding. En dan hebben we het natuurlijk over Van der Werf. Achter de bal. Iedereen mee naar voren die mee naar voren wil. Wordt het een voorzet of een schot? Het wordt een voorzet. Maar ai, dan noem je een achterzet van die bal. Die komt helemaal in niemands land terecht. Over de achterlijn. En dan kan Paas de bal halen.
2: Wel voor de eerste keer dat er in ieder geval meerdere spelers van Groningen in het Amsterdamse strafschopgebied waren. Maar het leverde door die matige voorzet uiteindelijk van Van der Werf dus niks op. Daardoor is het Ajax nu weer met het balbezit. Maar dat gaat ook niet helemaal lekker. Kan Groningen overnemen met Schreuders nu op het middenveld. Gaat hij naar Land, naar de rechterkant. Rente, die vaak hoog staat. Nu nog niet heel vaak van hem gezien. Tika de Jonge naar de linkerkant bij Peersman. Daar ligt wat ruimte. De ervaren Beck, die dus nog even een lichte twijfel was voor deze wedstrijd. Maar gewoon aan de basisaftrap verscheen met een balletje naar Schreuders. Voorzet van Schreuders uiteindelijk makkelijk te vangen voor de keeper van Ajax. Hij was de enige international met die hele dubbele paspoortengate die geen problemen had. Ajax had het allemaal doorzien. Was een werkvergunning voor hem aangevraagd. En hij verdiende ook een behoorlijke boterham bij de Amsterdammers. Een stuk meer dan Fase bijvoorbeeld, die wel in de problemen kwam. Maar het is niet zo dat Paas nou die grote salarisstrook die hij elke maand ontvangt al echt heeft waargemaakt. Toch vaak aan het grabbelen nog in Amsterdamse goal. Amsterdammers nog wel altijd met het balbezit. Helemaal achterin gaat hij via Bouwman richting het middenveld. Kaats van Weghorst, Berghuis naar de linkerkant. Daar komt Gods eraan en dat ziet er gevaarlijk uit. Mika Gods gaat kappen. Dan kan hij schieten in het 16 meter gebied. Gaat hij erin? Ja! Het is 1-0 voor Ajax. De bal over de lijn of is het dan buitenspel? Het is het laatste. Ja. Daar komt Groningen goed weg.
4: Buitenspel.
2: Schot van Gods ging uiteindelijk via de boven- of de onderkant van de lat, denk ik, over de achterlijn. Daar wordt uiteraard nog even naar gekeken ook. Was de paas dan op hem buitenspel of niet? Dat is de vraag. Daar wordt nu in Zeiss naar gekeken. Hij rond hem geweldig af. Die bal die heeft de achterlijn ook zeker gepasseerd. Maar is het dan buitenspel van Gods of niet? Het is voor ons moeilijk te zien. We zitten zeker niet op gelijke hoogte. Maar ik heb het idee dat de check al geweest is. En dat het inderdaad buitenspel is. Alhoewel Blokcel van Mark Nachtegaal nog wel even moet wachten totdat die bal genomen is. Ja, ik zie het nu terug inderdaad op de beelden. Het is buitenspel. Daardoor blijft het 0-0. Maar laat Groningen wel gewaarschuwd zijn voor toch de gevaarlijkste man van de Amsterdammers. En dat is Mika Gods.
4: Vrije trap inmiddels genomen. Het is Land naar Blokcel. Blokcel naar Hearns. Hearns in één keer door naar Van Bergen. Wil dan weer door naar Land. Of naar Van der Werf. Maar dat gebeurt niet. Omdat Ajax er alweer tussen zit. Via Rosa. Aan de linkerkant krijgt hij de bal weer terug. Mokkio er even tussen. En ook even bij betrokken. Terug naar die toch wel kleine linksback van Ajax. Rosa. En dan mag Ajax ook gaan gooien. Omdat Groningen als laatste via Hearns de bal over de zijlijn weet te tikken. En Ajax temporiseert ook een klein beetje. Ziet ook dat er nu een kwartier gespeeld is. En nog altijd de stand 0-0. Maar inderdaad, Ajax een minuutje geleden heel erg dichtbij. Terwijl er nu ook een blessurebehandeling is. En ja, dan kunnen wij vanaf deze afstand heel lastig inschatten. Dan wordt het voor ons nummertje tellen bij FC Groningen wie er op de grond ligt. Is het al een Van Bergen die ik niet rechtop zie staan. Ik zie in ieder geval Van der Werf en Land rechtop staan. Ik zie Tika de Jong aan deze kant staan. Blokcel aan deze kant staan. Ja, zou het is Tom van Bergen zijn.
2: Van Bergen inderdaad, die daar even zit. Die nu ook even behandeld wordt door de fysiotherapeut Jesse Renke. En we zien nu ook Benny Willemsen aan een warming-up beginnen. Zou dus betekenen dat als Van Bergen niet verder kan, dat Willemsen voor hem in de ploeg komt. Zou voor Groningen een flinke aderlating zijn. Maar Van Bergen die staat weer. Gaat richting de zijkant. En hem kennende laat hij zich echt niet zomaar wisselen in deze belangrijkste wedstrijd van Groningen. Toch wel van dit seizoen. Hij neemt een slok water. We zijn ook weer aan het voetballen. En dan denk ik dat hij zo meteen weer in het veld gaat komen. Terwijl Willemsen zich hier aan de zijlijn rustig opwarmt voor een eventuele invalbeurt.
4: Even een nieuw batterijtje erin, toch?
2: Zo is het. Is de Duracell.
4: Zo is het. En dan kan hij gewoon weer door rennen. Dat komt allemaal wel weer goed. Ajax in balbezit. En Van Bergen weer binnen de lijnen. Kijken of hij wat trekken beent met zijn voet of been. Nee, lijkt er niet op. Hij maakt ook geen gebaren van dat hij nog ergens last van heeft. Hopen dat dat zo blijft. Veel water op het veld, dat valt wel op. Niet zoveel als afgelopen zondag in Heerenveen. Dat was niet te voetballen. Daar waren ze bij Ajax ook nog wat een beetje ontstemd over. Vooral de coach, die zei dat had gestaakt moeten worden. Maar ja, het is zoals het is. Ajax in de play-offs. En Ajax nog altijd hier in de thuiswedstrijd in Volendam, hoe gek dat ook klinkt, nog altijd 0-0 na 17 minuten. Dat is gunstig voor Groningen, want die goal van Gods, hij was wel heel dichtbij hoor, maar buitenspel. Ajax nog steeds in balbezit. Je hoort het aan het publiek en de mensen om ons heen. Open doekje, want dat was een mooie actie. En dan de bal naar de rechterkant. Guy stormt op. Maar ja, we weten ook dat Peersman lengte en snelheid voldoende heeft. En dan gaat de bal via de cornervlag over de achterlijn. En dan is de doeltrap voor HM Fase. En dan weet je wat er gaat gebeuren. Inderdaad, een fluitconcert voor de doelman van Suriname. En kijken we of hij de bal naar de doelman van Indonesië kan krijgen. Want dat is Paas, hè? De doelman daar. En zo hebben we dus twee internationals geboren in Nederland. Die dan doelman zijn van een ander land ver ver buiten Europa. Bal is niet onderweg naar Paas, maar onderweg naar Schreuders. Maar die komt niet bij de bal. Klaassen wel. Dat betekent Ajax in balbezit.
2: Vrije trap. En die vrije trap is voor Ajax. Omdat een speler van Groningen, ik denk dat het David van der Werf was, zich in buitenspelpositie bevond. En zo krijgen de Amsterdammers de bal weer terug. 58% balbezit tot dusver voor Ajax. 42% dus voor FC Groningen. Kijk je dan nog even verder naar wat statistieken. Dan zie je dat Ajax al 2 keer heeft geschoten. 1 schot op goal. En uiteindelijk, als je naar de expected goals gaat kijken, is dat van beide kanten nog heel laag. 0,07 van Ajax. En 0,0 van FC Groningen. Want Groningen heeft aanvallend in deze eerste 18 minuten nog helemaal niets laten zien. Stand nog wel 0-0. Terwijl Ajax weer uitkomt met Weghorst. Paas naar Gods. Krijgt dan een duwtje van Marco Rente. Niet voor een strafschop gefloten, maar wel voor buitenspel. Want het is al de 2e keer nu in korte tijd dat de Belg net wat te ver stond. Of dat de verdedigers van FC Groningen net wat beter stonden. Net natuurlijk hoe je het uitlegt. En die vrije trap die gaat Vaassen nemen. Krijgt nog even wat instructies van Tika de Jonge. Want het loopt nog voor geen meter eigenlijk bij FC Groningen in deze wedstrijd. Maar de belangrijkste statistiek, noemde hem net ook al eventjes, is dat het nog altijd 0-0 staat.
4: Weghorst en Gods wisselden even kort een blik met elkaar. Gods een beetje verontwaardigd. Hij wilde die paas iets eerder hebben, want dan had hij natuurlijk niet buitenspel gestaan. En misschien is dat wel eventjes wat de blikken zeiden tegen elkaar. Groningen nu in balbezit. Kunnen ze een keer wat verrassen? Nee, dan moet je de bal wel in bezit houden. Uiteindelijk lukt dat. Want het is Land die de bal dan wel bij de jongen krijgt. Uiteindelijk via Blokcel blijft Groningen in balbezit. Maar weer zat er een Amsterdams been tussen. Waardoor Groningen eigenlijk niet kan bouwen aan een aanval. Maar ja, dan heb je altijd weer een tweede kans als je de bal maar in de ploeg houdt. Gebeurt dus nu via Dies Jansen. Jansen kan naar de linkerkant, naar Peersman. Die vrij hoog opstaat, maar de bal ook niet goed kan aannemen. Dan gaat Jansen met zijn grote lichaam er maar tussen. Wordt getorpedeerd hier door Klaassen. Groningen krijgt voordeel, maar Jansen blijft op de grond liggen. Leek ook op zijn sleutelbeen terecht te komen. Maar hij grijpt vooral nu naar het hoofd. En Nachtegaal kijkt wel, terwijl de aanval van Groningen nog doorgaat. Met Hurts aan de rechterkant. En ja, ik zou hem ook uitspelen, want je mist gewoon je centrale verdediger. Nou, Schreuders in balbezit. Bal wordt opgezet op de aanval. Peersman, Jansen krabbelt wat omhoog. Schreuders aan de linkerkant. Halverwege de helft van Ajax naar Peersman, die er ook overheen komt. Nu aan de linkerkant van de Werf. Komt ook naar binnen. Balbezit voor Land. Wil hij de kaats aangaan met Hurns? Nee, Hurns die wil dan de bal in 1 keer naar Van den Bergen spelen. Maar Van Bergen komt niet aan de bal. Ajax komt eruit met Mokkio. Mokkio komt eruit met Berghuis. Berghuis raakt de bal weer kwijt. Peersman neemt over. En dan is het alweer op de middenlijn de bal voor Groningen. Maar Peersman, ja, die krijgt de bal niet in bezit. Ajax ook niet. En dan is het een beetje hotsklos Begonia.
2: Ja,
4: en daar gaat Van der Werf. Daar gaat Van der Werf meegeven op Schreuders. Schreuders geeft voor. Naar wie? Naar niemand. Uiteindelijk naar Rosa. En die speelt bij Ajax. En dan komt Ajax er weer uit.
2: Ik heb een idee dat Groningen iets beter in de wedstrijd lijkt te komen in deze fase. De eerste 17, 18 minuten heeft Ajax helemaal niks te duchten gehad van het elftal van Dick Lukien. Nu toch een gevaarlijk moment voor die goal van Maarten Paas. De voorzet strak was dan uiteindelijk niet helemaal goed. Maar het is in ieder geval een eerste speldeprik van FC Groningen richting die Amsterdamse defensie, die nu het balbezit wel weer heeft met Aaron Bouwman. Neemt dan even de tijd. Dan de paas uiteindelijk naar Baas. En de bal nog altijd bij Ajax op het middenveld. Berghuis die hem even komt ophalen aan die rechterkant. Terug naar Bouwman en dan naar de linkerkant. Nog altijd het balbezit dus voor Ajax met Rosa nu. De bal dan weer teruggespeeld. En uiteindelijk is de doelman die hem in het bezit krijgt. Maarten Paas, ook hij legt hem dan weer breed naar Bouwman. Naar de rechterkant dan, Guy. En dan de bal door de as naar Klaassen. Die hem in 1 keer doorspeelt naar Weghorst in duel met Blokcel. Blokcel wint dat duel. Daardoor kan Groningen overnemen met Peersman. Circus Peersman. Maar zijn bal die wordt uiteindelijk onderschept door een Amsterdams been. Tweede bal wel voor Groningen. En dat is belangrijk. Want op die manier kan je ook wat langer het balbezit houden. Bal terug naar Vaassen. Dies Jansen nu dan. Hij weer opgekrabbeld. En het lijkt ook prima weer met hem te gaan. Had toch wel serieus even wat pijn zojuist. Maar dus weer op de benen. En ook weer fris in het hoofd zo te zien. Hij via Land nu naar Tika de Jonge. Diepe bal naar Van Bergen. Van Bergen dan de breedtepaas die weer niet helemaal goed is. Maar wel weer een moment in ieder geval van Groningen voor die goal van Paas. En dat nu al een aantal keren in een aantal minuten. Groningen zit er beter in. doet ook meer mee. Maar is nog niet, net als Ajax, tot scoren gekomen. 22 en een halve minuut hier gespeeld in het Krasstadion. Nog altijd 0-0.
4: Groningen opnieuw de tweede bal. Na het moment dat je de uitspreekt, raken ze hem kwijt. Gods laat zich wat naar binnen toe zakken. En vraagt om de bal. Geeft hem dan mee aan Klaassen. In één keer door naar Berghuis. In één keer weer terug naar Gods. Gods weer naar Berghuis. Wie staat er dan aan de linkerkant? Rosa heel diep als linksback. Omdat Mika Gods nu als een soort van acht speelt. Dan tegen de rug op van Land. Land verliest de bal omdat Guy nu de bal heeft op de achterlijn. Bal wordt voorgegeven. Fasen met zijn vuist. En er wordt eruit verdedigd. Maar dit is weer een grote mogelijkheid voor de Amsterdammers. En nog even snel terugkomen op die mogelijkheid van Tom van Bergen. Hij had hem natuurlijk gewoon moeten proberen te schieten. Ook was dat niet zijn favoriete been. Ook was het geen ideale positie. Maar je moet misschien van die hatelijke 0.0 afkomen. Je bent gewoon met de bus. Je wordt gereden terug naar huis. Je mag echt wel een beetje drinken om van die 0.0 af te komen. Dus je moet gewoon scoren hier vanavond. Balbezit. Jury Baas namens Ajax. Alle veldspelers nu op de helft van Groningen. Bal gaat naar Berghuis. Veel positiewisselingen bij Ajax. Om toch een klein beetje het positiespel te onderregelen bij Groningen. En kijken voor defensieve chaos te zorgen. Anton Kaai bij de cornervlag. Peersman tegenover zich. Schreuders neemt ook deel aan het verdedigende werk. Gaat de bal terug naar Gods. Die geeft hem voor. En de kopbal is prima. En de 1-0 van aanvoerder Davy Klaassen is een feit. Kopt hem wel heel goed binnen hoor. Ja, dan zie je dat er wat positiewisselingen zijn. Dan wordt die voorzet gegeven door Mika Gods. De man, de koning van de assist ook bij Ajax. Want hij maakt zijn 13e assist. Heeft overigens ook al 17 goals gemaakt. Betrokken bij 30 doelpunten dus dit seizoen voor de Amsterdammers. Niet vanaf zijn favoriete linkerkant. Maar dan wel een beetje vanaf 8 spelend vanaf rechts. Slingert hem voor met een boogje op het hoofd van Davy Klaassen. En hij weet makkelijk in de hoek te koppen. En Etienne Fase is kansloos. En zo staat het. Ja, wat is het? Na 25 minuten 1-0 voor de Amsterdammers. En gezien het veldspel tot eigenlijk 10 minuten geleden is dat misschien ook wel verdiend. Maar ja, ik zeg het al. De laatste 10 minuten. Groningen wat vaker de tweede bal. Groningen wat meer spelaandeel. Maar dan moet je maar iets zo weggeven.
2: Je zag bij Groningen de twijfeling een beetje ontstaan op het moment dat Mika Gods ging zwerven. Van de linker naar de rechterkant ging. Daardoor had Ajax daar een mannetje over. Bij Groningen wisten ze niet zo goed hoe ze daarmee om moesten gaan. En uiteindelijk is het ook Gods die dan de bal geeft richting Guy. Hij met de voorzet. En dan uiteindelijk de goal dus van de Amsterdammers. Terwijl Groningen nu alweer ver op de helft van Ajax staat. Het balbezit wel kwijt is. Berghuis met een bal over de hele breedte richting de andere kant van het veld. Naar Rosa, de back dus van de Amsterdammers. Hij houdt de bal eventjes bij zich. Ajax op voorsprong dus. Dankzij Davy Klaassen, Mr. 1-0. Geweldige kopbal hoor van hem. Klaassen heeft dat vaker natuurlijk gedaan. En bij Groningen Fase in de linkerhoek voor hem. Kansloos, daardoor dus Ajax op voorsprong. En dan weet Groningen in ieder geval wat het moet doen, zou je zeggen. Ook in Groningen had FC Groningen het tegen Ajax ontzettend lastig. Kwamen via Tom van Bergen wel op voorsprong. Toen trok Ajax het gelijk. En in de tweede helft klapte Groningen mede door een sublieme Oscar Zawada over de Amsterdammers heen. Het is ook zeker nog niet beslist. We hebben nog heel lang te spelen. Groningen nog geen echt grote kansen gehad. Maar er zowel wat speldenprikjes in dat 16 meter gebied van Amsterdammers. Dus nu dan Peersman die de bal kan onderscheppen naar de linkerkant. Schreuders terug naar Peersman. Halverwege de helft van de Amsterdammers. Ja, dan raakt Peersman hem weer kwijt. Klapt hij erin met een sliding. Maar het balbezit niet. En dan is Peersman gezien. Dan kan Ajax eruit. Over de rechterkant met Berghuis naar Gods. Uiteraard 20 meter van de goal. Berghuis eroverheen. Maar dan Weghorst aan de rechterkant. Weghorst. En is het Jans uiteindelijk die het schot blokt. Maar Groningen moet uitkijken nu hoor. Dat het niet erger wordt voor de Amsterdammers. Want met 2-0 wordt het uiteraard een veel lastiger verhaal. Om een finale ticket voor die play-offs te bemachtigen. En als je dan ziet hoe makkelijk Ajax er uiteindelijk uitkomt. En hoe groot die kans dan ook is voor Weghorst. Dan is dat wel iets om je misschien vanuit Gronings oogpunt wat zorgen over te maken. De hoekschop voor Ajax en Berghuis staat klaar.
3: maakt een gebaar dat hij hem gaat geven zoals hij denkt dat hij hem moet gaan geven. Wat dat is weten wij natuurlijk niet. Dat is allemaal in de tactische bespreking doorgenomen. Steekt weer een handje omhoog. En hij gaat hem nu voorslingeren. Indraaiend richting de vuisten van Fase. Maar kopt hem niet echt lekker weg. Mokkio die gaat dan koppeltje duikelen bij Tika de Jonge. Dat moet een overtreding zijn. Nachtegaal ziet dat. En fluit dan ook. Maar die kans van Weghorst. Er leek wel even te schrikken dat hij die bal kreeg. Want hij had ontzettend veel tijd nodig. En we weten, Wout Weghorst is geen 18 meer. En je reactievermogen wordt ook wat trager naarmate je ouder wordt. Maar zoveel tijd had hij toch niet nodig om toch eerder te schieten. Waardoor Jansen de tijd kreeg om die bal nog te blokken. Grote kans, terwijl Tom van Bergen nog een keer gaat zitten. Einde wedstrijd voor de spits van FC Groningen is nabij na een half uur spelen. Willemsson bleef ook warm lopen en heeft nu denk ik zelfs het shirt uitgedaan. Terwijl ook Seuntjes nu als een soort assistenttrainer denk ik wat gaat roepen. Die loopt het veld in, ik weet niet wat hij aan het doen is. Hij gaat kletsen met Schreuders. Ja, we spelen natuurlijk vaak op dezelfde positie. En ook Lukien gebruikt dit om toch wel wat te gaan doorgeven dat er iets anders moet.
2: In ieder geval is het daardoor ook tijd om eventjes je gezicht in te smeren met zonnebrandcrème. Zoals hier voor ons gebeurt. Een ware ijsbeer is het momenteel van het Dagblad van het Noorden. De heer Pomp die in ieder geval niet verbrand huiswaarts keert uit Volendam. Spelers hebben die blessurebehandeling van Tom van Bergen even aangegrepen ook om wat te drinken. Want het is warm hier in Volendam. Heerlijke omstandigheden om te voetballen. En het is dan eigenlijk natuurlijk hartstikke zonde dat het seizoen er altijd op zit. Juist op het moment dat het weer wat lekker weer wordt. Van Bergen staat aan de zijkant. Ik denk inderdaad dat het voor hem einde wedstrijd is.
4: Hij komt er wel
2: maar hij komt wel weer binnen de lijnen. Misschien dat hij dan nog eens een extra batterijtje uit de verpakking kan halen. Maar het is voor Groningen ontzettend vervelend dat juist hij waarschijnlijk zometeen het strijdtoneel hier moet gaan verlaten. Het is een vrije trap voor Fase en die ramt hij richting het middenveld.
3: Ja, zo ver mogelijk richting de helft van Ajax. Hopen dat die bal goed valt. En dat Groningen eens een keer kan gaan proberen een schot te lossen richting doelman Paas. Want dat hebben we nog niet veel gezien. Blokzijl heeft de bal weer terug. Dat zegt alweer dat de bal op de helft van Groningen is. Hij geeft hem mee via Land. De bal naar Jansen met weer een lange bal. Probeert ze over de verdediging heen te spelen. Maar ja, dan heb je Aaron Bouwman er centraal achterin staan. 1,98 meter is hij. Deze 18-jarige jongen uit Haarlem. Bij de Koninklijke HFC is hij zijn spelersloopbaan ooit begonnen bij de amateurs. En hij speelt hem nu naar Rosa. Via Baas gebeurde dat. Balbezit voor Ajax. Bal gaat wat rustig heen en weer. Want iedereen kijkt bij Groningen. Hoe gaat het met Van Bergen? Ik denk dat Van Bergen er zo uitgaat. Maar dat Willemsen nog niet klaar was om in te vallen. En dat ze denken van die paar seconden blijft nog maar even in het veld staan. Is het in ieder geval 11 tegen 11. En omdat Van Bergen een spits is, is er altijd wel een verdediger in de buurt die bij hem willen blijven staan. Paas geeft de bal nu mee naar de terugzakkende Steur. Steur naar de rechterkant. Via Guy gaat de bal over de zijlijn. Nee, het gaat via Schreuders. En dat betekent dat hier de wissel is. En dan gaat 26 eraf. Tom van Bergen. En inderdaad, Willemsen komt in de ploeg. Een voorspelbare wissel. Jammer voor de Grunniger.
2: Krijgt applaus van zijn vader die hiervoor zit met de armen over elkaar. Eerst nog even zwaar teleurgesteld dat zijn zoon eraf moet gaan. Hier sowieso veel ouders van spelers voor ons bij de perstribune. Familie Blokzijl, familie Schreuders. Iedereen hier aanwezig om dit FC Groningen team aan te moedigen. Dus los van die 400 in het uitvak zijn er over de rest van het stadion natuurlijk ook nog wel wat supporters. Terwijl Peersman eventjes vervelend doet, lijkt het. Heeft even bonje met Weghorst. Ik zag niet helemaal gebeurde.
3: Eerst met Klaassen en die praten nu ook even wat. En uiteraard moet Wout Weghorst zich er ook even mee bemoeien. Maar die loopt verstandig weg. En uiteindelijk is het Erik Nachtegaal, de scheidsrechter.
1: Mark Elwin.
3: Nee, Erik is zijn broer.
1: Oh.
4: Ik geen idee of dat zo is.
3: Mark Nachtegaal, ik moet even nadenken. Volgens mij heb ik vroeger een leraar gehad. Die heette Erik Nachtegaal.
2: Ah, kijk.
3: Misschien dat dat het is.
2: Nou ja, die heeft het gesust in ieder geval. Ja, we voetballen weer.
3: En daar gaat het om, hè. 33 minuten onderweg.
2: Ajax met het balbezit. Gaat hij over de achterlijn. Betekent dat het een doeltrap is voor Maarten Paas. Amsterdamse doelman. 32 minuten op de klok. 1-0 de tussenstand dus. Na 23 minuten was het Davy Klaassen die de 1-0 maakte. En het balbezit nu voor de Amsterdammers. Achterin is het bij Groningen Van der Werf die hoog druk zet. Die het lastig wil maken voor Bouwman in dit geval. En dat lukt hem ook wel, want die centrale verdediger van Ajax ziet zich genoodzaakt om die bal over de zijlijn te spelen, waardoor het een inworp is voor Groningen. Die neemt Peersman ver op de helft van de Amsterdammers richting die linkerkant. En dan de overtreding gemaakt van Peersman op Berghuis. Die doet dat slim. Peersman is kwaad. Dan wil Klaassen die bal snel nemen. Dan gaat Land er even voor staan. Maar dat vindt Mark Nachtegaal niet goed. Het levert Land geen gele kaart op. Ajax moet alleen de vrije trap net even wat laten nemen.
4: Zeg wel veel, hè, dat Weghorst en Klaassen, de twee oudjes, met alle respect bij Ajax, altijd zorgen voor een positieve oorlog in het veld bij de Ajaxiden. Nu dan balbezit bij Steur. Steur in balbezit en geeft hem mee aan Kai. Kai geeft hem weer terug aan Jean Steur. Steur, oh, wat een mooie actie van de middenvelder. Kan wel voetballen, hè, die Jean Steur. En nu geeft hij die bal weer aan Kai. 1-2'tje krijgt hij weer terug van diezelfde Steur. Bal weer voor. Klaassen kan hem niet binnen tikken, ingooien voor Groningen. Ja, Groningen moet zorgen dat ze de achterstand niet verder laten oplopen. Want er zijn een paar zekerheden in het leven. Je gaat belasting betalen, dat moet je. We gaan allemaal een keer naar het hiernamaals. En Ajax speelt dit seizoen nooit twee goede helften. Dat is gewoon een feit. Dus je weet gewoon dat het de tweede helft misschien bij de Amsterdammers bijna zeker een stukje minder gaat worden. Dus hou je nog altijd op 0-1 of 1-0 in dit geval. Dan heb je nog altijd kans. Wordt 2-0, wordt het voor Groningen ook een stuk lastiger. Omdat Groningen natuurlijk ook niet uitblinkt in het vele doelpunten maken dit seizoen. Peersman met een soort gelukkige voorzet komt hij bijna op het hoofd terecht van een medespeler van de FC. Maar dat gebeurt niet. Ajax heeft de ballen weer. Hurns probeert druk te zetten samen met Willemsen. Maar het is Paas die de ballen weer heeft. En dan is het balbezit alweer voor Ajax. Via Guy gaat de bal naar Berghuis. Berghuis, ook hij laat zich terugzakken. Weghorst, ja, die wordt ook echt heel boos omdat hij een zetje krijgt. Hij en Klaassen zorgen ervoor. Die proberen Nachtegaal te bespelen. Mark in dit geval. En dat lukt tot op heden redelijk, maar ook niet genoeg. Kijk, nu ook weer Weghorst, weer praten. Is een kop groter dan de scheidsrechter. Praten, praten, praten. Intimideren. Proberen over te halen. Want zij weten ook dat het ook voor Ajax, ook is er maar de Conference League, ook is er maar een voorronde, ook is dit een soort van begrafeniswedstrijd, Stefan, zoals jij dat omschreef. Het zijn wel wedstrijden zodat je in Europa kunt belanden. En dat is voor jouw marketing, voor je uitstraling en ook voor de ontwikkeling van spelers altijd goed. Nog 10 minuten tot de rust. Groningen nog altijd op achterstand. 1-0 door die goal van Klaassen 10 minuten geleden.
2: Vrije trap nu voor Ajax na een overtreding van Blokcel op Weghorst. Ter hoogte van de middenlijn. Dan wil Ajax die bal snel nemen. Maar dat vindt Nachtegaal geen goed idee. De bal ging natuurlijk richting Gods. Die hem nog eventjes in de goal ook schiet. Terwijl er al lang is gefloten. Dat had hij ook wel door. En dan kan je als scheidsrechter heel kinderachtig direct een gele kaart trekken voor Gods. Nachtegaal besluit dat niet te doen. En dat vind ik een logische beslissing wel van de scheidsrechter. Moet ook niet al te pietluttig zijn. Vrije trap nu wel genomen. En dan gaat hij via Guy naar Berghuis. Terug naar Guy. Aan de rechterkant halverwege de Amsterdamse helft. Nu alsnog Berghuis aan die rechterkant. Die wil dan een combinatie aangaan met Klaassen. En dan gaat die bal uiteindelijk, ik denk via Schreuders, over de zijlijn. En dan is het daarna mij niet helemaal duidelijk wat er gebeurt. Dat is net in een dode hoek voor ons. In ieder geval is het of een vrije trap of een inworp voor de Amsterdammers. Maar wat daar gebeurde, ja, er zit dan net het dak van de dugout voor. En daardoor zien we het niet. Ik zie in ieder geval Peersman nu even met de scheidsrechter overleggen. En dan zal het Peersman zijn die iets geflikt heeft. Wat dat dan is, dat weet ik dus niet. In ieder geval is het een vrije trap. Of een inworp gewoon trouwens voor Ajax. Die heeft Guy genomen. Via Bouwman is het nu Paas. Lange trap van Paas richting Berghuis. In duel met Blokcel. En dan uiteindelijk krijgt Berghuis de bal net niet. Want daar wilde Weghorst hem naartoe spelen. En dan daarna de bal bij Schreuders. Daar wordt de overtreding op gemaakt. Vrije trap voor Groningen. En Peersman heeft hem genomen.
3: naar Jansen. Jansen met de bal op de voet. Geen druk van Klaassen, waardoor Jansen met de bal aan de voet een paar meter kan nemen. Maar Groningen moet de bal verplaatsen aan de rechterkant. Gebeurt ook. Via Rente gaat de bal richting
2: Van der Werf.
3: Nu nog steeds Van der Werf. Verliest de bal alweer aan Rosa. Helemaal op de achterlijn aan de linkerkant. Maar het uitverdedigen van de Amsterdammers is ook niet goed. Willemsen brengt de bal naar Hearns. Hearns aan de rechterkant. Bijna krijt aan de voeten. Maar hij komt niet heel ver. Maar de bal blijft binnen volgens mij. Waardoor er nog altijd balbezit is voor Groningen. Ja, we moeten steeds meer tegen die steeds lager hangende zon in kijken. En dan is het soms ook lastig om te zien wat er gebeurt op het veld. Maar in ieder geval zien we dat er een groen shirt de bal heeft. Die Jansen, die herkennen we weer. Halverwege de helft van Ajax geeft hem voor. En die bal wordt eigenlijk zomaar in de handen gekopt van Maarten Paas. Die denkt na aan een snelle hervatting. Dat doet hij dan via het meegeven aan Anton Guy, de rechtsback. Maar die bedenkt op zijn beurt weer terug te gaan naar Bouwman. Terug weer naar Paas. En zo hebben we nog 7 minuten te spelen. Officieel op de klok. Ongetwijfeld komt er een minuutje of 2 bij. Goal en een wissel. En het staat nog altijd 1-0 voor Ajax.
2: En Groningen zal toch wat meer uit die schuld moeten kruipen. Zal meer gevaar moeten stichten op die helft van de Amsterdammers. Want dat is tot dusver echt puur kijkend naar de statistieken nog eigenlijk geen één keer gelukt. Nog geen enkel schot in de 16. En qua expected goals staat Groningen nog altijd op 0,0. Ajax zelfs 65% balbezit tot dusver. En Amsterdam is dus ook echt wel verdiend aan de leiding. Groningen is een beetje mat. Nu ook weer Van der Werf die de bal zo kwijtraakt. Daardoor kan Ajax weer overnemen. En dat doen ze slim. Krijgt in dit geval, wie is dat van Ajax? Nog even een deal volgens mij weer van Peersman.
3: Nee, Schreuders in dit geval.
2: Of Schreuders dan. In ieder geval de vrije trap weer voor de Amsterdammers. En Groningen is een beetje irritant af en toe richting die spelers van Ajax. Dat mag ook wel in een wedstrijd als deze. Zolang je er maar voor zorgt dat je niet over de streep gaat. Nu is het Peersman met een overtreding. 1, 2, 3 zegt de scheidsrechter. En dat levert Peersman de gele kaart op. Eerste gele kaart van deze wedstrijd. En de vrije trap voor de Amsterdammers. Meter of 15 over de middenlijn op de helft van FC Groningen. Terwijl wij ons rustig opmaken voor de slotfase van deze eerste helft. Waarin alle statistieken in het voordeel zijn van de Amsterdammers. Net zoals de belangrijkste statistiek dus. 1-0 de tussenstand.
3: Vrije trap alweer genomen. Balbezit voor de Amsterdammers. Ja, het is ook eigenlijk de enige remedie op dit moment wat Groningen kan hanteren. Het treiteren, het proberen kapot te maken van het spel van Ajax. Door ze gewoon een beetje van de leg te krijgen. Hopen dat ze dan zelf ook een keer over de scheef gaan. En je weet met Klaassen en je weet met Weghorst dat dat wel eens een keer gaat gebeuren. Dat ze iets raars doen. Maar dan moet je gods niet te veel aan de linkerkant leeglaten of loslaten. Want die heeft natuurlijk een actie en alles in huis om iets gevaarlijks te doen. 1-2 met Weghorst. Wel buiten de 16 hoor, aan de linkerkant. Gods die wacht dat Rosa er overheen komt. Maar die houdt in. Geeft hem weer mee aan de Belg. De Belg weer naar de Braziliaan. Maar nee, dat lukt niet. Er zit een been van Groningen tussen. Waardoor Weghorst achter Blokzijl aan moet lopen. En de centrale verdediger Oetstad die denkt, ik trap hem maar over de zijlijn. Richting de middellijn. Dan is in ieder geval maar een ingooi voor Ajax. En niet een gevaarlijke mogelijkheid of kans in de maak. Balbezit voor Ajax is nog steeds. Hearns zit ertussen. Wel weer een ingooi voor Groningen of voor Ajax. Waardoor Groningen op de eigen helft kan blijven staan. En zo is die eerste helft wel voorbij gevlogen. Maar hebben we inderdaad van Groningen nog niet veel. Eigenlijk nog niks gezien als het gaat om echt gevaar voor de goal van Maarten Paas. Die heeft nog eigenlijk geen vieze handschoenen hoeven hebben. En ik denk ook niet dat hij ze heeft hier in het Krasstadion. Terwijl Weghorst doorkopt. Berghuis achter de bal aangaat. En Peersman moet nu oppassen. 1-1. Maar buitenspel voor Steven Berghuis. En dan is de vrije trap voor Groningen.
2: Vrije trap net buiten het 16 meter gebied. Daarom laat Vaassen hem ook aan Dies Jansen. En dan ben ik benieuwd of het Groningen nog lukt in deze eerste helft. Wat gevaar te stichten. Het is doodzonde dat Tom van Bergen eruit is. Hij is vaak zo belangrijk voor FC Groningen. Aan de andere kant Willemsen. Er is al heel lang eigenlijk niks van hem vernomen. Terwijl Groningen nu uitkomt. En dan is de aanname van Willemsen niet goed. Betekent dat Ajax kan overnemen. Balletje terug naar Paas die heel lang wacht. Maar uiteindelijk net op tijd de bal naar voren weet te schieten. Blokzijl kopt en dan gaat land onderuit. En dan kan Ajax eruit komen. Is het uitkijken geblazen. Die Amsterdammers nu met Berghuis in 16 meter. Weghorst. En dit is de 2-0 vooruit. Maar Weer gevlacht en gefloten voor buitenspel. En zo gaat voor de tweede keer vanavond hier in Volendam een doelpunt van de Amsterdammers niet door. Maar wat is Ajax dan? Dichtbij, je zou bijna zeggen, de genadeklap. We weten dat het allemaal niet zo gaat. Maar het begint dan op het middenveld. Op het moment dat Land uitglijdt, daar gaat Steuren vandoor. Met een paas naar Berghuis. Berghuis dan naar Weghorst. Maar Weghorst bevindt zich in buitenspelpositie. Dat is inmiddels bevestigd ook door de VAR in Zeist. En zo komt Groningen vlak voor rust goed weg. En blijft het dus 1-0 in het voordeel van Ajax.
4: Vrije trap genomen, maar niet naar een speler van Groningen. Waardoor Ajax weer kan proberen aan te vallen. Maar Blokzijl kopt de bal over de zijlijn. Ingooien voor de Amsterdammers. Rosa. Rosa weer terug naar Baas. Centraal achterin. Kan verder breed spelen naar Bouwman. Bouwman naar Guy. Guy kan dan ook weer terug naar de as van het veld. Want Berghuis staat daar. Beetje controlerend op het middenveldpositie. Terwijl hij daar helemaal nooit staat. Kijk, en dan komt er weer zo'n... het is wel een prachtige paas hoor. Richting Mika Gods. Zoekt Rente op. Nee, niet helemaal. Bal gaat over alles en iedereen heen. Hij was bedoeld voor Davy Klaassen. Die op de penaltystip stond te wachten. Om die bal weer binnen te koppen. Maar de bal ging een half metertje over de captain van Ajax heen. Waardoor Etienne Faase de bal kan ophalen. En dat is natuurlijk wel een beetje het verhaal. De vele positiewisselingen in de eerste helft bij Ajax. Gods, Berghuis, Klaassen, Mokkio, Steur. De mannen die een beetje voorop staan laten zich heel veel van links naar rechts en van buiten naar binnen zakken. Waardoor Groningen keuzes moet gaan maken. En dat gaat ze niet makkelijk af vandaag. Want heel vaak staat er altijd wel één iemand vrij. Of ze komen één op één te staan. En dan met Berghuis en met Gods heb je twee natuurlijk spelers die echt wel een mannetje kunnen uitspelen. En daar hebben Peersman en Rente de handen vol aan. Laatste minuut van de eerste helft loopt. We gaan ons zo opmaken voor hoeveel tijd erbij gaat komen. Ik gok een minuutje of twee. En dan gaan we rusten. En misschien voor Groningen, maar beter ook kijken of Lukien dan een konijn uit de hoge hoed kan toveren. Laatste minuut loopt, altijd nog 1-0 voor Ajax.
2: Bal bezit bij Weghorst. Balletje dan weer even terug naar Gods. En zo blijft Ajax rustig. In bal bezit Berghuis nu. Die staat ook ineens helemaal aan die linkerkant. Dan is er aan de rechterkant een mannetje minder, zou je zeggen. Maar daar staat Anton Guy. Daar gaat de bal dan ook heen. Terug naar Bouwman. Moet misschien toch een beetje om de moed er enigszins in te houden. De wedstrijd in Euroborg tegen Ajax eventjes weer bij langs gaan. Want ook toen was Ajax in die eerste helft eigenlijk vele malen beter. En na rust heeft Groningen die wedstrijd helemaal omgedraaid. Was het hartstikke gevaarlijk en liet het ook heel goed voetbal zien. Het hoeft zeker niet te zeggen dit. Dat dit zo blijft en dat die tweede helft er net zo uitziet zoals die eerste. 3 minuten komen erbij. Het is wel zaak voor Groningen in ieder geval om die achterstand in die laatste paar minuten van die eerste helft niet te laten oplopen. Want dan wordt het uiteraard een heel moeilijk verhaal. Ingooi voor Groningen aan de linkerkant van het veld. Dat gebeurt dan net weer in de dode hoek. Ik zie in ieder geval Peersman. Die komt hem in het 16 meter gebied. Wordt die bal doorgekopt. En dan kan Ajax eruit komen in de tegenstoot met Berghuis. Naar de linkerkant Gods. Groningen het geluk dat die bal een beetje achter hem is gespeeld. We hebben de spelers iets meer tijd om aan te sluiten. Nog altijd Gods. Nu wel weer Berghuis. En dan is het Schreuders die ertussen zit. En is het een doeltrap voor Etienne Faase. Maar wat zijn ze er dan rap uit. En nu was het door de intensiteit van Schreuders, die als een malle aan het terugrennen was om Weghorst te verdedigen. Dat international, want dat is hij natuurlijk gewoon. Wout Weghorst gaat hoogstwaarschijnlijk ook gewoon mee naar het WK. Dat hij uiteindelijk niet kan afdrukken. Doeltrap genomen van Faase. Terwijl de eerste minuut van de 3 minuten extra erop zit.
4: Gods en Faase geven elkaar een knuffel. Omdat de bal naar Faase dreigt te gaan op de rand 16. Maar die wacht gewoon op de bal. Gods die loopt een klein beetje door. Maar heel vriendelijk wordt dat opgelost. Zodat de keeper van Groningen de bal weer naar voren kan trappen. Groningen ja, is de bal alweer kwijt. Het is echt het verhaal van de eerste helft. Maar eigenlijk een fase van 10 minuten tot de goal van Davy Klaassen. Van eigenlijk minuut 15 tot 25 heeft Groningen de tweede bal wat vaker gehad. Maar ze zijn de bal zo ontzettend snel kwijt. En dan met die vele positiewisselingen van Ajax voorin
3: waar Groningen eigenlijk geen raad mee weet. En ook op snelheid worden ze soms er behoorlijk uitgelopen op de flanken. Nu dan balbezit voor Ajax. Wat denk ik ook gewoon de 1-0 over de streep wil gaan trekken. Misschien nog één keer gaat bouwen voor nog een potentiële aanval voor de 2-0. Maar de bal raken zal weer kwijt. Volgens mij over de zijlijn. Nee, blijft wel in Amsterdamse bezit. Gaat dan via Jurie Baas. Weer naar Bouwman, denk ik. Nee, hij ziet niet de mogelijkheid omdat Van der Werven doorloopt. En dan een balletje met de boog gegeven via Gods naar Mokkio. Mokkio naar de zijkant toe. Twee man van Groningen tegenover zich. Raakt de bal kwijt, maar Groningen houdt de bal weer niet in de ploeg. Is het weer Mika Gods met een prachtige paas. En dan moet Schreuders heel wat doen. Maar dan staat hier Weghorst vrij. En nu geen buitenspel. Maar hij vindt dan de voeten van Fase. Etienne Fase houdt Groningen op 1-0 in plaats van 2-0 achterstand. Een hele belangrijke redding. Maar weer zo'n bal achter de verdediging gegeven. En waar Groningen geen raad mee weet. Want Jorg Schreuders is op papier aanvaller. Maar voor de tweede keer moet hij verdedigend belangrijk zijn. En het gaat nog maar ten nauwe nood goed. Dit was misschien wel weer die grote kans voor de 2-0. Het is gebeurd. De 3 minuten extra tijd zitten erop. We gaan rusten met 1-0 voor Ajax tegen FC Groningen. In deze eerste, oftewel de halve finale play-off om Europees voetbal. En eerlijk is eerlijk. Ik denk dat Groningen daar helemaal niet zo ontevreden mee mag zijn.
1: Nee, wat best wel gezwijnd daar na 45 minuten. Dat kunnen we wel concluderen. Goede redding van Etienne Fase op die inzet van Wout Weghorst. We gaan even naar de reclame. Daarna het uitgestelde NOS Journaal van 7 uur. Die heb je nog van ons te goed. En dan zijn we er daarna weer met natuurlijk ons FC Groningen spel. Met als inzet een mooie deus grunnige worst. We analyseren de wedstrijd, de eerste helft met Azin Griever. En we hebben eerst nog muziek van het goede doel.

0: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
1: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen

0: kippensoep.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
3: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
4: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
5: Dit is Radio Noord.
3: Nu het nieuws van 7 uur.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Of er vanavond al asielzoekers richting Amsterdam gaan, is nog niet bekend. Dat vertelt verslaggever Annabel van Zandbergen vanuit Ter Apel.
7: Ik begreep dat een woordvoerder van de gemeente had gezegd dat het al in gang was gezet. Ik kijk hier uit op een veldje waar de mensen al de hele dag zitten te wachten, zitten te slapen. En ik zie er geen bussen aankomen of vertrekken richting Amsterdam.
6: De verantwoordelijke wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Op station Bijlmer Arena is vanmiddag een man omgekomen toen hij met zijn rolstoel op het spoor viel. Waardoor dat gebeurde is onbekend. De politie gaat ervan uit dat het een ongeluk was. De aanrijding heeft geleid tot verstoringen in het treinverkeer rond Amsterdam. Het ebola-virus lijkt zich snel te verspreiden in Oost-Congo. Er is een besmetting gemeld op honderden kilometers van de plek waar de infectieziekte uitbrak. Dat deel van het land is in handen van rebellen. Zij hebben geen ervaring met het indammen van het virus, zegt Afrika-correspondent Alice van Gelder.
8: Ze zeggen wel nu dat ze onder meer een isolatiecentrum aan het opzetten zijn in Goma. Dat is een andere stad waar ook een besmetting is gemeld. Maar ja, de twijfels zijn groot of zij dit wel kunnen gaan aanpakken.
6: Ook is onduidelijk of internationale hulporganisaties in het gebied kunnen komen. Nederlanders zouden alleen naar Cuba moeten reizen als dat echt niet anders kan. Het Nederlandse reisadvies is aangescherpt vanwege de tekorten aan brandstof op Cuba en de daaropvolgende maatschappelijke onrust. De Nederlandse ambassade in Havana kan mensen in de problemen minder goed helpen, klinkt het. Het weer. Vanavond blijft het nog zonnig bij helder weer. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog. Het wordt 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Radio Noord.
3: FC Groningen Live.
10: Met Hans Balkens.
11: Ja, goedenavond. 1-0 is de stand in het voordeel van Ajax. Een goal van Davy Klaassen. We hopen op meer goed zo in de tweede helft.
9: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
3: Het FC Groningen spel.
11: We gaan zo direct even terugblikken op die eerste helft met analist van dienst Azing Griever hier in de studio. Terwijl het rust is daar in Volendam. Ook even spelletje spelen, zoals je gewend bent bij ons, hè, bij FC Groningen Live. Deze keer gaat het over het laatste Europese wapenfeit van FC Groningen. Daar gaan we naartoe. Dat is een tijdje geleden. Dus de laatste keer dat FC Groningen een Europees duel speelde. Een Europa Cup duel, zeg maar. Wij willen graag weten voor ons spel vandaag, tegen wie speelde FC Groningen die allerlaatste Europa Cup wedstrijd tot dusverre? Als je dat antwoord weet te geven, dan mag je bellen met Remco. 050-3188-288. Of je stuurt natuurlijk een appje. Dus de vraag nogmaals. Welke tegenstander was de laatste tegenstander in Europees cupverband van FC Groningen? Daarvoor moet je inderdaad wel even een stukje terug in de tijd. Ga ik naar Azing. Azing, ja, wij concludeerden zo net een beetje. Het is niet saai, maar het is vooral heel rommelig. Heel ongecontroleerd, deze wedstrijd.
12: Ja, Ajax valt wel mee. Groningen valt me er echt tegen. Groningen speelt niet goed. Speelt wel heel druk aan de bal, maar veel te veel balverlies. Veel onnodig balverlies. Ze komen helemaal niet aan het spelen toe. Ajax heeft, denk ik, 75% balbezit.
11: Ja, aan het einde wel, ja.
12: En dus ja, Groningen komt helemaal niet in de 16-meter gebied van Ajax. En dat is, dat is een beetje on-Gronings, vind ik persoonlijk.
11: En waar ligt het aan?
12: Midden.

0: wel niet, komen niet in de bal. En dat begint dan vaak bij Vaassen. Wat ik al zei, die ontzettend snel de lange bal hanteert. En dan gaan ze strijden voor de tweede bal. En dat lukt niet. Daar krijgen ze niet echt grip op. Ze hebben fase gehad in de eerste helft. Dat ze daar wel wat grip op hadden. Maar ook vanuit de lange bal. En niet vanuit de opbouw van achteruit. En dat is dat vind ik dus een beetje jammer. Want dat is het spel van Groningen. Want dan komen Tika de Jonge en Lan. Die komen praktisch niet aan de bal. En die lopen van links naar rechts. En heen en weer. En dan daar word je er vooral niet vrolijk van.
1: Nee. Tom van Bergen valt uit.
0: Ja, dat is jammer. Dat is heel jammer
1: natuurlijk. Dat is een aderlating.
0: Ja, natuurlijk. Die is heel belangrijk voor Groningen. Vooral met het druk zetten. En die hebben ze de tweede helft ook hard nodig. Maar ik had het gevoel dat hij een rugblessure had. Misschien had hij dat voor de wedstrijd ook al gehad. Dat weet ik niet. Dat hij niet 100% fit was. Maar voor mij had hij een rugblessure.
1: Iets wat wij in ieder geval niet gezien hebben.
0: Nee, ik
1: niet. Was geen overtreding of dergelijks.
0: Ja, maar goed, hij is natuurlijk hartstikke teleurgesteld dat hij eruit ging.
1: Ja.
0: Zeg je ook wel aan hem.
1: Net zoals zijn vader, zoals Stefan zei. Want er zitten veel familieleden van de spelers.
0: Ja, maar met deze wedstrijd daar weer natuurlijk bij zijn. Zo simpel ligt dat. Is natuurlijk,
1: en die mensen kennen elkaar ook al heel lang natuurlijk. Want die jongens die spelen vanaf de jeugd, maar die ouders kennen elkaar net zo lang.
0: Ja, ze zijn altijd met de zonen op het voetbal geweest natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk. Ja. Jij zei van de goal van Davy Klaassen. Typisch een goal zoals Davy Klaassen hem maakt. Hij is de kleinste van het veld en hij kopt hem er zo in.
0: Vaak, heel vaak.
1: Dat is een kwaliteit.
0: Ja, hij weet altijd precies van de ballen van de zijkant waar die moet zijn in het 16 meter gebied. Hij is hartstikke klein. Maar Marco Rente ging in dit geval ook niet helemaal vrij uit, vind ik persoonlijk. Die moet echt door de bal gaan verdedigen. En niet wachten wat er uit zijn rug komt. En Klaassen kwam uit zijn rug weg. Ja, dat kan natuurlijk niet dat hij moet koppen. Maar ja, dat gebeurt in het voetbal. Dat zijn van die kleine momenten. En daar kun je misschien Rente dan niet kwalijk nemen. Maar het was... Het was wel een verdediging, zo vond ik persoonlijk.
1: Ja, hij heeft het sowieso wel zwaar, hè, Rente?
0: Ja,
1: ze hebben het allemaal zwaar, maar Rente zeker.
0: Niet de mensen tegen over zich staan natuurlijk.
1: Hij speelt goed. Ja,
0: die is echt goed.
1: Ja.
0: Ja, goed. Individueel heeft hij acties. Groningen kwam nog goed werd dat er twee goals afgekeurd werden door het buitenspel.
1: Ja. En, wel terecht overigens.
0: Oh, wel terecht, ja.
1: Ja.
0: Maar Groningen komt niet echt in het spel. Dus ze moeten echt de tweede helft van de thuiswedstrijd tegen Ajax weer herhalen in de tweede helft.
1: Ja.
0: En dan is er nog kans.
1: Ja, laten we eens even verder gaan met het spelletje. Zo direct praten wij natuurlijk nog verder. Maar eerst maar eens eventjes naar...
2: Het FC Groningen.
1: Ja, precies, dat spelletje inderdaad. Ja. Want wij vroegen ons af of jij weet welke Europese cupwedstrijd de laatste was die FC Groningen heeft gespeeld. Er zijn heel veel mensen op afgekomen. Met wie heb ik het genoegen?
3: Willem Veldkamp.
1: Mooi, Willem uit Zuidhorn. Mooi.
3: In
1: Zuidhorn,
3: ja.
1: In Zuidhorn, ja. Mooi in het Grunners, dat kind mooi.
3: Ja, prima.
1: Kist u die wedstrijd nog herinneren?
3: Ik ben er in West. Het was hartstikke mooi. Een heel leuke wedstrijd.
1: Hij ging wel verloren. Hij ging wel verloren, hè? Het was een gelijkspel. Was toen meer dan ik. Ik had hem snel zeurd. Voor mij hebben ze me nooit over verloren.
3: Nee, gelijkspel. Het was hartstikke mooi. 2000 man of zo. Dus het was echt een spektakel.
1: Wel was die tegenstander destijds.
3: Slovan Liberec.
1: Ja, Slovan Liberec uit Tsjechië. Ja. Nou, dat is ook nog houden. De prijzen men verdient. Dat wil zeggen, het is één prijs, maar bestaat ook meerdere dreugenworsten. Dus die komt 10 kaarten op. Nog even over de wedstrijd. Hoe kijk je toen door deze wedstrijd er dus verder, door deze halve finale?
3: Ja, ik hoop dat net zoals anders ben ik weer gewoon toen thuiswedstrijd was. Dat de tweede helft echt beter is, echt anders is. Maar anders is het kansloos. Maar ja, in Van Bergen, wat redden nou eigenlijk? Wat jullie dat?
1: Azing en ik hadden het net over. Azing vermoedt iets met de rug. Er was in elk geval een overtreding of zo. Misschien hadden we er al wel last van, ja, zeg maar.
3: Ja, maar ja, ik ken nog alle kanten op. 1-0, dat is nog te down. Maar ja, dus de hondenhoop, hè?
1: Wie hondenhoop? We hebben nog een helft te gaan, zo is het.
3: We hebben een helft te gaan, dus nee hoor. Hadden we er al vertrouwen in.
1: Willem, blijf even hangen. Remco die vertelde even over het verdienen in Noorderbok, maar de worsten die komen in elk geval richting Zuidhoorn.
3: Hartstikke mooi.
1: Oké, dan. Mooi, hè? Fijne woens. Jo, mooi. Willem moet zoede hun. Was dat met de grunnige dreugenworsten. Daar komt de kans op. Azing, ook nog een hele grote kans voor Weghorst op een gegeven moment. Niet lang na de 1-0. Die had hij moeten maken.
0: Ja.
1: Jij zei, hij moet even kappen. En dan voor zijn linkerbeen. En dan schiet hij erin. Tenminste, dat moet de spits doen.
0: Ja, nee. Dan, van Vasselagel in die hoek. Dus ik kan gewoon rustig afkappen. En die bal rustig met de binnenkant rechts in schieten.
1: Het is wel een beetje schrijnend. Dat hij in principe na Depay en misschien Malen gewoon de spits van Nederland zelf al is.
0: Nee, ga ik dan niet vanuit.
1: Nee, wie moet het dan doen, hè? Ja. Het is een beetje armoedje troef, wat ik zeg.
0: Ja, armoedje troef. Nee, ik hoop niet dat weg op zo'n spits wordt.
1: Och.
0: Bij de WK.
1: Ja, precies.
0: Goed. We hebben nu als tegenstander vanmiddag Hans. En nu moet hij ook tweede helft ook geen goal maken.
1: Nee, dat zou dat, heel
0: vervelend
1: zijn.
0: Dat is te veel, denk ik.
1: Laten we eens kijken hoe het daar in Volendam is. De mannen Elwin en Stefan die zitten daar in het Krasstadion. De spelers op het veld, mannen.
4: Ja, inmiddels wel. Die van Groningen al een minuutje of anderhalf. Bij Ajax komen ze nu het veld op. En dan worden er nog af en toe wat rare warming-up bewegingen gemaakt. Want de ene speler vindt dat fijn, de andere hoeft dat niet. Ik zit even te denken, Wout Weghorst. Ja, 9 jaar geleden speelde Groningen een tweeluik in de play-offs. Toen was toen in de eerste ronde tegen AZ. Het verloor 2 keer kansloos met 4-1, weet ik nog. En Woutje Weghorst, toen spits van AZ, scoorde er toen 3 van de 8. En dat is voor hem toen het begin van een mooie carrière. En 9 jaar later heeft hij natuurlijk ook best wel wat clubs nog versleten. En nog steeds dus een belangrijke speler als hij mee mag naar het WK aan de andere kant van de plas. Nachtegaal kijkt of er gefloten mag worden voor het begin van de tweede helft. En dat heeft hij goed gezien. En brengt de tweede helft in gang door Ajax de trap te laten nemen. De aftrap. En dat is in zojuist genomen. Paas heeft de bal alweer. En gaat kijken wat hij met de bal kan gaan doen. Vooral gaan wij kijken of Groningen anders uit de kleedkamer komt dan het eerste bedrijf. Groningen eigenlijk niks gecreëerd dus in de eerste 45 minuten. Dat moet anders om door te gaan naar de finale om Europees voetbal. Die play-off komende zondag om 6 uur of in Utrecht of in Heerenveen. Eerst Groningen nu in balbezit. Halverwege de helft van Ajax. Wordt dit dan de eerste mogelijkheid voor Groningen? Bal weer veel te kort gegeven waardoor Rosa makkelijk ertussen kan komen. En niet Marco Rent. En zo heeft Ajax de bal alweer. En dat alweer naar een seconde of 40 in de tweede helft.
5: Balbezit bij de Amsterdammers. Helemaal achterin. Bouwman terug naar de rechterkant. Naar Guy. Terug naar de doelman. Lange trap richting het middenveld. Weghorst kan aannemen. Geeft hem mee aan de rechterkant van Berghuis. Terug naar Weghorst. En die gaat richting het 16 meter gebied. Voorzet. Die wordt eruit gehaald door Tijmen Blokzijl. Maar direct Ajax weer dus op die helft van Groningen aan het combineren. Groningen wel het balbezit weer terug van de Werf. Speelt hem dan door de benen. En dat levert Groningen een vrije trap op. Daarna wordt namelijk de overtreding gemaakt door Bouwman. En van de Werf krabbelt overeind. Vrije trap voor Groningen. En dat is geen gele kaart voor Bouwman. Zou je nog iets voor kunnen zeggen? Dat hij er toch een enigszins misschien veelbelovende aanval uithaalt. Alleen scheidsrechter kiest ervoor dat niet te doen. Vrije trap genomen. Hearns speelt Van der Werf in. Goede actie. Dit ziet er goed uit van Groningen. Van der Werf richting het 16 meter gebied. Maar dan duurt het allemaal weer te lang. Gaat het allemaal veel te makkelijk. En kan Ajax het balbezit toch weer vrij simpel overnemen met Paas. Die hem in de handen heeft. De scheidsrechter is aan het tellen. Dan weet hij dat hij hem snel weer in het spel moet brengen. Dat doet hij. Guy naar Weghorst. Berghuis. Zo houdt Ajax de bal in de ploeg. Gods nu. Komt prima voor Rente. Houdt het balbezit bij zich. Aan de rechterkant staat Berghuis dan alweer. Inmiddels halverwege de helft van FC Groningen is het Berghuis. Die steekpaas van hem wordt er uiteindelijk uitgehaald door Rente. Die hem naar voren schiet. En dan gaat die bal over de zijlijn. Betekent dat Ajax met een van die verdedigers mag gaan gooien. Bal teruggegooid naar de keeper. Paas. En dan is de vraag. Lukt het Groningen om meer te laten zien dan in die eerste helft? Of gaat Ajax deze eerste halve finale wedstrijd makkelijk van Groningen winnen? Want op dit moment stevend Ajax gewoon af op een simpele zege. Maar doordat het slechts 1-0 is, is er natuurlijk altijd nog een hoop mogelijk. Moet Groningen het wel wat beter gaan doen. Want ook in het begin van die tweede helft, en we zijn pas een paar minuten bezig, is Ajax de betere bal meegegeven. Guy. Maar dan is Paas op tijd zijn goal uit. Geeft hem dan direct mee aan de linkerkant bij Van der Werf. Van der Werf naar binnen. Speelt hem dan af naar Land. Land wil hem dan spelen richting Willemsen of Hearns. Maar dat is dan ook weer niet goed. En zo is Groningen aan de bal. Matig tot dusver. Mokkio dan nu aan de linkerkant. Speelt de bal terug. En dan kan Rosa overnemen. Is Groningen de bal weer kwijt. En kan Ajax eruit komen.
4: En dan gaat snel Jean Steur met grote passen richting de 16 van Groningen. In de achteruit Tika de Jonge. Steur komt naar binnen. Steur komt naar binnen. Voeten tussen van Blokzijl. Niet de eerste keer dat hij de bal tegenhoudt. En zorgt dat er geen grote kans voor Ajax komt. En wel ten koste van een hoekschop. Hoekschop gaat zo genomen worden. En Ajax neemt een klein beetje de tijd. Zal ook wel te maken hebben dat de centrale verdedigers mee naar voren moeten komen. Want Aaron Bouwman, ik zei het eerder al, 1,98 meter, slechts 18 jaar. Is natuurlijk wel een jongen die wat kan in de lucht. Maar bij Groningen hebben ze Jansen en Blokzijl die natuurlijk ook niet klein zijn. Hoekschop wordt straks genomen. Wordt denk ik indraaiend bij de tweede paal gelegd. Eerst is Nachtegaal aan het kijken als een soort scheidsrechter die vooral een worstelwedstrijd in de gaten aan het houden is. Er komt een nieuwe hoekschop. Maar er wordt in het doelgebied van Vaas heel veel getrokken aan shirtjes. Nachtegaal gaat ook even praten. En heeft waarschijnlijk wat brandjes gesust. Onder andere, ik weet het wel zeker, ik kan het niet zien vanaf hier. Ongetwijfeld is Wout Weghorst erbij betrokken. Bal is nu aan de andere kant. Wordt dan neergelegd. Een linkspoot gaat hem nemen. En dan wordt dit ook een indraaiende hoekschop vanaf de rechterkant. 50ste minuut. 5 minuten dus onderweg in het tweede bedrijf. Bal wordt, Volendam uit. Ik denk richting Hoorn. En dan is een ballenjongen die kan op zoek. Want de bal verdwijnt bijna het stadion uit. Hij blijft nog net binnen. Heeft Vaassen de ballen weer klaargelegd. En dit is in ieder geval een goede intentie van Groningen. Het maakt in ieder geval veel meer tempo dan in de eerste 45 minuten. Slijding op de bal. Ajax heeft de bal alweer terug. Maar niet voor lang. 1-0 nog altijd voor de Ajaxide.
5: Groningen nu weer het balbezit. Tika de Jonge op de eigen helft naar Blokzijl. Die ineens heel hoog staat. En dat moet Groningen meer gaan doen van die wisselingen met spelers. Daar had NEC bijvoorbeeld in de eerste helft in Euroborg ook heel veel moeite mee. Zagen we de eerste helft veel te weinig. Nu dan Tika de Jonge. Hearn staat vrij, maar hij gaat weer naar Blokzijl. Staat aan de rechterkant halverwege de helft van de Amsterdammers. Toch even de bal terug. Niet naar Jansen, maar naar Land. En dan verder gespeeld naar Van der Werf. Is het Land weer die daar staat. Peersman. Iedereen op de helft nu van de Amsterdammers. Maar Groningen nog wel ter hoogte van de middenlijn met de bal. Tigo Land. Hij legt hem dan weer even terug naar Dies Jansen. Die dribbelt naar binnen. Dat kan hij goed. Legt hem toch weer breed. Blokzijl die weer terug is. Met de bal aan de voet. Naar Tika de Jonge die hem even komt ophalen. Breed dan naar Tigo Land. En dan een paasje van Tigo Land door de lucht richting de linkerkant. Naar Peersman. Dat is een moeilijke terugspeelbal. Daarna naar Paas. Maar de keeper van Ajax heeft die bal vroegtijdig onder controle. Schiet hem richting het middenveld. Daar komt hij dan op het hoofd van Tika de Jonge. En via de Groningse middenvelder gaat die bal over de zijlijn. Betekent dat Ajax mag gooien. Pakken we weer de statistieken even erbij. En dan kijk je naar de expected goals. Dat is na doelpunt vaak een belangrijke graadmeter. Bij Groningen staat daar nog altijd 0.00. En dat betekent dat je dan eigenlijk nog geen echte kans ook hebt gehad op een doelpunt. Bij Ajax wordt er achterin nu wat link rondgetikt. Moet Paas hem daarna richting het middenveld schieten. Dat lukt wel. Gaat de bal daarna via Berghuis denk ik over de zijlijn. Wil hij nog even snel die bal weer afpakken van Peersman. Want dat laat Peersman zich niet gebeuren. Daardoor de inworp toch redelijk snel genomen door FC Groningen. Het balbezit ook voor Groningen. Bij Tigo Land nog net op de eigen helft.
4: Land kijkt, waar kan ik heen met die bal? Niet naar rechts, niet naar links. Dan is het een beetje kappen en draaien om Wout Weghorst heen. Dat is voor de man uit Pais natuurlijk niet een heel groot probleem. Want hij is veel bewegelijker dan die boomlange spits. En Groningen komt eruit. Dit is een overtreding en een vrije trap voor Groningen. En het is Mokkio die vasthoudt. En dan krijgt Groningen een vrije trap op 1,5-2 meter van de achterlijn. Aan de linkerkant. Het is een soort van jeugdcorner die je dan mag nemen.
5: Strafcorner.
4: Ja, strafcorner kun je hem ook noemen. Terwijl de FC supporters, de 400 meegereisd, daar vlakbij zitten. Nou ja, beter gezegd staan. En heel veel lawaai proberen te maken. Er gaat weer een fakkel aan. En nog een groene en een rode. En ik denk dat het een groene moet gaan worden. Want het is tijd voor groen licht voor een goal van de FC. Maar dat zal een mooi moment zijn. Elk moment is goed, maar het is altijd lekker als je op achterstand staat. De vrije trap wordt genomen van de Werf. Indraaiend, ja. Als je er dan zo mee omgaat, dan is het ook lastig. Dan kom je ook niet van die 0.0 af. Als je dit soort ballen zo slecht neemt. Bal rolde nog, zegt Nachtegaal.
5: Ja, was duidelijk te zien hoor.
4: Ja, was duidelijk te zien. En natuurlijk fluiten ze hier de Ajax supporters. Maar het is gewoon heel duidelijk dat dit opnieuw genomen moet gaan worden. Het betekent een nieuwe vrije trap, of doeltrap moet ik zeggen, voor Ajax. Paas laat het dan nu maar over. Nee, het is Baas op Bouwman. En dan kan Ajax weer gaan bouwen. Moeten ze de bal wel in de ploeg houden. Want Groningen zet eerder druk. En probeert wat tempo wat hoger te leggen. Dat is misschien goed. Want nu ook weer Hearns ertussen. Hearns met Willemsen. Willemsen, bal, afvallende bal. Tieke de Jonge geblokt door Baas. En dan kan Ajax er weer uit na 54 minuten.
5: Bal bezit wel direct weer voor Groningen. Groningen lijkt het momentum op dit moment iets meer te hebben dan de Amsterdammers. Maar juist als ik dat zeg, komt Ajax eruit. Over de rechterkant met Mokkio. Houdt dan even in, toch de paas. Gods gaat over de bal heen. Dan moet Groningen uitverdedigen. Doen ze redelijk tot niet goed uiteindelijk. Wat Ajax kan heel makkelijk overnemen. Nu met Sjan Steur aan de linkerkant. Gaat richting het 16 meter gebied. Gods, en dat is een redelijke poging van de Belg. Willem in één keer in de verre hoek krullen achter Vaassen. Dat gaat allemaal goed. Hij krulde hem alleen iets te hoog. Daardoor gaat hij over de Groningse goal. Maar we zagen net eindelijk een keer wat we Groningen dit seizoen zo vaak hebben zien doen. Dat druk zetten op de verdediging van de tegenstander. Ze dwingen tot fouten. Van daaruit gaan voetballen. En daar kwam zowaar bijna een kans uit. Maar bijna telt niet. Maar de intenties zijn af en toe ook wel prettig. Bal nu aan de rechterkant. Dan belandt hij hier vlak bij ons in de tribune. En dan is het in ieder geval Travis Hearns die hem als laatste heeft geraakt. Nog altijd ook niet duidelijk of hij bij FC Groningen blijft. Hij heeft dat nog niet te horen gekregen. Groningen heeft een optie tot koop. Heeft hem gehuurd van Newcastle United dit seizoen. Maar werd maar zeer weinig gebruik van gemaakt. Nu dus voor hem wel een basisplaats. Vandaag weet hij nog niet echt ook te overtuigen. Maar dat geldt voor meer Groningers. Diepe bal nu in het 16 meter gebied van de Amsterdammers. Tweede bal voor Tika de Jonge. Maar dan is de aanname van hem niet goed. Was hij beter geweest, had Groningen zomaar een kans kunnen krijgen. Betekent nu dat Ajax eruit kan komen. Over de rechterkant met Guy. Houdt hem bij zich. En dan is het Rente die hem daarna weet weg te koppen. Maar dan is de tweede bal weer voor de Amsterdammers. Kunnen het weer overnemen met Rosa.
4: Ja, het is wel onrustig op het veld. In de zin van dat er veel passes niet aankomen. Net geen goede aannames. Net geen goede passes. Net niet goede looplijnen. Waardoor het wat ongelukkig oogt bij beide ploegen. Ook bij Ajax. Kijken of dat nu bij de Amsterdammers beter gaat. Wat langer in balbezit nu aan de linkerkant van het veld. Bal wordt diep gegooid in de 16 gebracht. Afvallende bal en raak. Ja, Mokkio schiet hem dan heel makkelijk langs fase. En eigenlijk heeft ook Ajax in de tweede helft nog niks laten zien. Maar toch is het een kans en meteen raak. En dan zijn het zeker dik 6000 man van de 6800 die er heel erg blij mee zijn. Taha knikt nee, schuin achter ons. En het is, ja, dat is eigenlijk wel logisch. Terwijl Mokkio hier gescandeerd wordt de naam. De handen ook naast ons omhoog gaan bij supporters van de Amsterdamse club. En dan is het na 57 minuten 2-0 voor Ajax. En wordt het, als je nog steeds 0.0 hebt als het gaat om kansen creëren, de expected goals, een heel lastig verhaal. Of er moet nu echt compleet iets anders gaan gebeuren. Maar gelukkig is de bal rond, Stefan. En zijn er gekkere dingen gebeurd in de voetballerij. Dus opgeven moeten ze bij Groningen nog niet doen.
5: Het was een bal die door Blokcel uit het 5 meter gebied werd gekopt. Afvallende bal belandde net buiten het 16 meter gebied voor de voeten van Mokkio. En de middenvelder van de Amsterdammers haalt dan in één keer verwoestend uit. In de linkerhoek voor ons, in de rechterhoek voor Etienne Vaassen. Niet eens heel ver in de hoek, maar het schot was dusdanig hoog. Dat er uiteindelijk dus 2-0 door de Amsterdammers gemaakt kon worden. Juist weer op het moment dat je dacht misschien dat Groningen er iets meer uitkomt, is het Ajax dus wat profiteert. Maar er zijn nog meer dan 30 minuten te voetballen. En in 30 minuten en een beetje is zeker nog wel wat mogelijk. Maar dat moet dan wel rap gaan gebeuren, zou je zeggen. Ook voor het vertrouwen bij de spelers van FC Groningen zelf. Balbezit voor Blokzijl op het middenveld. De paas naar Hurns. Houdt hem uiteindelijk net bij zich. Gaat hij naar Rente. Rente moet dan weer terug. Terwijl Hurns wel diep gaat. Is het land. En de supporters hier in Volendam. Met name de Ajax supporters. Die vieren feest. Het Groningen vak is stil. Van de Werf nu, meter of twee buiten het Amsterdam 16 meter gebied. Legt hem terug naar land. Probeer het maar eens, zou ik zeggen. Weer Van de Werf. Van de Werf, schot, bal wordt aangeraakt. En die gaat dan naast de goal van Paas. En dan wordt hij aangeraakt door een speler van Groningen. Is het een doeltrap? En die doeltrap die heeft Paas nu snel genomen naar Paas. Hij zal voor het seizoen, als Jans in ieder geval terugkeert bij Groningen, met Jans moeten gaan uitmaken wie daar achterin komt te spelen. Baas wordt veel van verwacht. Zal wel eens heel moeilijk kunnen worden ook voor Dies Jansen om basisspeler van Ajax te worden. Terwijl Groningen nu, wilde ik zeggen, de bal weer terugkrijgt. Maar het is Schreuders die hens maakt. Ongelukkig krijgt daar ook geen gele kaart voor van de scheidsrechter. Maar wel de vrije trap voor de Amsterdammers. Hier voor ons zijn nu meerdere spelers van Groningen zich aan het opwarmen. En dat zijn allemaal spelers die eigenlijk nog helemaal geen minuten hebben gemaakt bij FC Groningen. Jismaray Dillema die maakte tegen Heracles in de buurt, de Groningse aanvaller. Zie ik hier nog Elvis van der Laan, centrale verdediger. Sven Bouwland, ook een verdediger. En Robin Kelder staat er dan ook nog bij. Moet ook nog zijn debuut maken. Terwijl Ajax eruit komt. Er ook een speler geblesseerd is. Ajax voetbalt verder. En het balbezit nu wel weer voor Groningen.
6: En Jansen waarschijnlijk straks een gele kaart gaat krijgen. Want dat had Nachtegaal wel gezien. Het was een aardig late tackle. En nu Groningen misschien weer in de rand 16. Maar Groningen, oh, dit is ook een forse hoor. Van der Werf. Eerst krijgt hij Jansen geel. Dat snap ik ook wel. En Groningen is eigenlijk een beetje het spoorbijster. Eerlijk is eerlijk, in die eerste 60 minuten die er nu gespeeld zijn, is Groningen eigenlijk nog niet echt in de wedstrijd geweest. Ajax is gewoon beter. Klaar. Het is helaas, het is jammer. En het wordt gewoon een heel lastig geval. Want laten we ook heel eerlijk zijn, Stefan. Van Bergen heeft er 9 gemaakt. Racing had er 5 gemaakt uit mijn hoofd. Of 6, 5 geloof ik. Zijn er al niet meer bij. Taha heeft er ook 5 gemaakt, dacht ik. Ook niet meer erbij, want die zit op de tribune naast ons. Wie heeft er dan wel wat gescoord? Willemsen heeft er 5 gemaakt. Maar allemaal geloof ik in augustus en 6. September. Of 6. Ja.
5: Maar ja,
6: dat is alweer heel lang geleden dat hij een doelpunt heeft gemaakt. En voor de rest een paar spelers met 3. Scorend vermogen is er niet in de groep. En dan heb je ook een conclusie dat er eigenlijk een onbekende moet opstaan om minimaal 2 te gaan scoren. Want dat is wel het verhaal. Nog een half uur te spelen. Groningen, eerlijk is eerlijk, kansloos achter op dit moment met 2-0 tegen Ajax. Terwijl de blessurebehandeling opgelost wordt, is het geloof ik Steur die op de grond lag. En Jansen, terwijl de wissels erbij komen, die zijn voor jou. Want de Steur gaat eruit. En in de plaats komt Jurie Regeer. Die natuurlijk tot en met de winter nog bij Twente heeft gespeeld. En nu ook nog minuten gaat krijgen. De 2-0 dus. 61 minuten ruim gespeeld. En Groningen, ja, moet hopen.
5: Groningen gaat ook wisselen, heb ik het idee. Er werd volgens mij wat gebaard vanaf de zijkant. Zal het dan Metu zijn? Die zie ik hier nog wel voor me staan. Of wordt het bijvoorbeeld Seuntje, een speler die ook wel kan gebruiken in een wedstrijd als deze met zijn goede trap. Maar het zal hopen worden voor FC Groningen in het restant van deze wedstrijd. Willemsen nu, net buiten het 16 meter gebied. Krijgt hem dan niet bij Van der Werf aan de linkerkant. Daardoor is het namens Ajax Anton Guy die hem weer kan wegwerken. Tweede instantie, het balbezit wel weer voor Groningen nu. Met Schreuders, bal aan de voet, prima. Van der Werf komt er dan net niet bij. Is het Guy, denk ik, die hem als laatste raakt. En dat betekent dat Groningen meter of 16, 17 van de achterlijn mag gaan gooien. Dat gaat Peersman doen. Bal in de handen. Niemand echt bij zich. Zal het dan een verre inworp van Groningen gaan worden? Daar lijkt het wel op. Want ook Dies Jansen meldt zich in het Amsterdamse 16 meter gebied. Inderdaad. Verre inworp naar Jansen. Die gaat onderuit. Is het dan Willemsen? Nee. Omdat Paas zijn goal uiteindelijk net goed genoeg uitkomt. En die bal kan oppikken. Betekent wel dat Ajax direct over de linkerkant nu met Lucas Rosa eruit kan komen richting Gods. Is het Rente die die bal met hangen en wurgen bij zich weet te houden. Krijgt dan hulp van Hurns. Bal naar het middenveld. Peersman op het hoofd. Land. Willemsen. Groningen houdt hem in bezit. En dan de diepe bal gespeeld richting Land. Maar daar kan Ajax makkelijk op anticiperen met Bouwman, Baas en uiteindelijk Paas.
6: Ja, en Baas gaat hem dan kort geven aan Bouwman. Bouwman aan Guy. Nee, Bouwman met een lange paas over alles iedereen heen. Groninger kopt hem dan wel door. In dit geval Peersman. Jansen erachteraan verlengt hem weer naar Fase. Fluitconcert. Pasen, of Fase dan weer kort richting naar Land. Land vraagt om de bal. Die probeert een beetje het spel te maken. Want er zijn te veel spelers bij Groningen die het vandaag niet hebben. Ook Rente heeft het ontzettend zwaar aan de linkerkant met Mika Gods. Is natuurlijk ook geen wonder. Maar Gods is nu alweer een tijdje uitgeweken naar de andere kant. Want het is Berghuis die nu linksbuiten staat. Groningen krijgt een vrije trap. Halverwege de helft van Ajax. Het is iets wat aan de linkerkant van de as. Dat betekent toch eigenlijk wel vrij in het midden van het veld. Maar geen positie om dit in één keer te proberen. En dat betekent dat de lange mannen mee naar voren moeten. Gods krijgt geel, denk ik, of Berghuis.
5: Volgens mij Gods.
6: Ja, wegens mekkeren op de leiding. En dat wordt niet toegestaan door scheidsrechter Nachtegaal. Nou, Groningen staat klaar om de vrije trap te nemen. Kijken of dit gevaarlijk gaat worden voor de goal van Paas. En laten we zeggen, na 65 minuten misschien wel voor de eerste keer echt gevaarlijk worden.
5: Van der Werf achter de bal. Had al twee mindere voorzetten. Nu wel de bal in het 16 meter gebied. Maar ook weer een matere trap uiteindelijk. Paas komt zijn goal uit. Maakt zich lang. En kan die bal dan ook eenvoudig vangen. Bij Groningen gaat er zo een driedubbele wissel doorgevoerd worden. Ryan Metu komt erin. Ook Wouter Prins maakt zo zijn opwachting. Net zoals Mats Seuntjens. Die hoogstwaarschijnlijk zijn laatste minuten in het shirt van FC Groningen gaat maken. Of er moet nog iets heel erg geks gaan gebeuren hier in Volendam. Lange trap van Paas richting het middenveld. Weghorst verliest het duel uiteindelijk van Jansen. Tweede bal wel weer voor de Amsterdammers. Mokkio naar Gods aan de linkerkant. Mokkio gaat diep. Gods gaat op avontuur nog altijd. Mika Gods. Rente zit er dan tussen. Doet dat prima. Balbezit wel weer voor Ajax via Klaassen. Die we nog niet heel veel hebben gezien deze wedstrijd. Bouwman en blessure nu aan de kant van Ajax. Want Gods die werd geraakt door die sliding van Rente. Daarom besluit Ajax de bal even uit te spelen. Zodat er gekeken kan worden naar hoe het is met Mika Gods. Dat zal ook betekenen dat Groningen zo in ieder geval de wissels kan gaan doorvoeren.
6: Ja, en voor Garcia, de trainer van Ajax, ook wel een belangrijke moment. Of het wel goed gaat met Mika Gods. Want Gods zou natuurlijk ook nog wel belangrijk kunnen gaan worden in die finale zondag. Mocht Ajax dat gaat halen. Hearns gaat eraf. Peersman gaat eraf. En wie is de derde van Groningen die eraf gaat? Heb jij dat gezien?
5: Dat zal Hearns, Peersman en Van der Werf.
6: En Van der Werf gaat er nu ook af. Die zien we nu ook aan stal te maken inderdaad. En de drie die jij opnoemde komen dan erin. Metu met Prins, twee echte grunnigers. En dan Seuntjens, dat is een man met een zuidelijke tongval uit het Brabantse. Net als Etienne Fase natuurlijk. En dan nu de ingooi voor Groningen. Moet dat wel sportief teruggeven aan Ajax. Want die hebben de bal buiten gespeeld omdat ze zorgen hadden over de medische toestand van Mika Gods. Nou, dat kan ik in een hele korte briefing u ook meedelen. Dat gaat gewoon hartstikke goed. Want hij is gewoon weer binnen de lijnen. En is balbezit weer voor Ajax. Want Groningen heeft de bal sportief teruggespeeld. Maarten Paas komt met een paas. Maar dan naar middenvelder Regeer. Regeer weer naar Baas. En Baas met zijn linkervoet probeert hij Weghorst te bedienen. Dat doet hij toch goed, hè? Dit mooie paas op het lichaam van Weghorst. Die zijn lichaam erin zet. Sterk is. Wil dan een vrije trap. Nachtegaal wil dat er niet aangaan. Weghorst alleen maar aan het klagen naar de scheidsrechter. En Groningen voetbal door. Via Jansen gaat dat nu naar de linkerkant. Maar Groningen heeft eigenlijk op die vrije trap van Van der Werf ook eigenlijk in de tweede helft niks laten zien. En die vrije trap ging ook nog hopeloos naast en over de goal. Nog steeds heeft de doelman van Ajax niks hoeven doen. En we zijn nu in de tweede helft. Nou, uit het niets, dat zeg je. Het is Willemsen na een voorzet van Rente. En die uit het niets, echt uit het niets dit. Een tempoverstelling en dan Marco Rente à la David Beckham in zijn goede jaren. Slingert die bal in één keer voor. En een prachtige voorzet zomaar op het hoofd van Binnie Willemsen. Die dan hier wel raad mee weet. En zo is het 2-1. Al het vertrouwen is weer terug bij de Groningen supporters. We hebben nog een kwart wedstrijd te spelen. uit het niets. Werkelijk uit het niets deze aansluitingstreffer. Want Groningen, één kans, één goal. Eén mogelijkheid, één goal. Want dat is eigenlijk de balans na 68 minuten. Groningen laat aanvallend niks, maar dan ook niks zien. Tot in één moment. En alle leven is weer terug. En wat zeiden we de eerste helft, Stefan?
5: Het is misschien buitenspel.
6: Oh, wordt er nog gekeken?
5: Want daar wordt nu naar gekeken. Staat Willemsen in buitenspelpositie. Jonas de Haas staat achter mij. Heb je het gezien, Jonas? Hij zegt, het is geen buitenspel, maar het wordt wel gecheckt nu in Zeist of het buitenspel is van Billy Willemsen. Het is een aanval die wordt opgezet door Mats Seuntjens. Dan gaat hij naar de rechterkant. Marco Rente mee opgekomen. En dan is de vraag of Willemsen, die bal dus uiteindelijk inkopt, buitenspel staat of niet. Alle blikken op dit moment gericht op scheidsrechter Mark Nachtegaal.
6: Duurt wel lang, hè?
5: Die wacht op het heuvel vanuit Zeist. Daar worden de lijnen getrokken. Het is kielen-kielen. Dat is één ding wat zeker is. Ik durf het niet te zeggen hier op mijn scherm. Ik heb het één keer teruggezien. Het is net wel, net niet. En het is dus wachten op het antwoord in Zeist. Play Ruperti zit daar achter de knoppen. De hand is bij het oor.
6: Ja, buitenspel.
5: En het is, denk ik, ja, buitenspel. Ja, dat is flink zonde dan, zeg, voor FC Groningen. Willemsen in buitenspelpositie. Daardoor blijft het hier in Volendam 2-0 voor Ajax. Laten we voor Groningen hopen dat dit doelpunt wel uiteindelijk de geest een beetje terugbrengt in de wedstrijd. En dat ze hier misschien wel wat kracht uit kunnen halen. Want het kan dus. En ze waren er ontzettend dichtbij.
6: Ja, het kan zeker. En nogmaals, ook creëer niks. Je kunt natuurlijk uit het niets een aansluitingstreffer maken. En dan is het misschien in één keer een hele andere wedstrijd. Want ook Ajax speelt de tweede helft echt wel een stuk minder goed dan de eerste helft. En dan een wissel bij Ajax. Berghuis gaat eruit. En voor hem in de plek komt... wie komt erin? Dat heb jij op je lijstje staan.
5: Ik hoorde dat is Maher Carrizo voor hem in de ploeg.
6: En nog een wissel. Weghorst eruit. En voor hem in de ploeg komt...
5: Dolberg.
6: Ja, die herkennen we natuurlijk met zijn blonde manen. En zo hebben we de wissels ook gehad aan Ajax kant. Nog 20 minuten te spelen. Maar ja, jammer voor alles iedereen die een groen-wit hart heeft. Het had misschien wel meer verdiend. Maar in de eerste helft had Ajax ook 2 buitenspelgoals. En nu Groningen ook eentje. En de VAR, ja, we moeten er maar op vertrouwen dat het allemaal klopt. En dan is het nog altijd 2-0. En is het hopen voor Groningen dat er nog altijd snel, maar dat moet er ook wel bij zeggen, snel een aansluitingstreffer gaat komen. Want Ajax staat nog altijd voor met 2-0.
5: Het seizoen voor Groningen kan dus over 20 minuten voorbij zijn. Maar dat zullen 20 hectische minuten gaan worden. Terwijl Ajax het balbezit heeft. Gods terug naar Paas, die dus met de schrik vrijkomt. Nadat die goal van Willemsen is afgekeurd. Het was doelpunt nummer 7 geweest voor Bini Willems, die al zo lang droog staat. Vrije trap lijkt me voor Groningen. Nee, het voordeel voor Groningen. Toch de vrije trap voor Groningen. Genomen door Tika de Jonge naar Tijmen Blokcel. Kan er dan bijvoorbeeld wat gaan komen van Ryan Metu. Jongen uit Hoge Zand. Terwijl Willemsen nu een vrije trap wil. Gaat de scheidsrechter hier mee. En dat betekent dat Ajax eruit kan met Gods. Op Vaas af, legt hem breed. Dan is het die invaller. Ja. En dan is het niet 3-0. Voor Ajax, het is bijna Carrizo die hem dan met een wippetje over Vaassen wipt. Dat doet hij ook allemaal. Maar dan is het vizier van hem net niet goed afgesteld. En gaat die bal uiteindelijk voorlangs. Daardoor blijft Groningen in de wedstrijd. Want 2 doelpunten zijn natuurlijk gewoon, kijkend naar de tijd, nog goed te maken. 3 doelpunten wordt dan een heel ander verhaal. Het blijft 2-0. En het is spannend, dat wel. En ook leuk, lange bal van Vaassen nu wordt doorgekopt door Willemsen. Dan kunnen de verdedigers van Ajax ingrijpen met Rosa. Krijgt hem niet bij een medespeler, wel bij Blokcel. Seuntjens kopt door, niet bij een medespeler. Mokkio dan nu met de bal naar Dolberg, net ingevallen. Bal achter het standbeen. Kan Ajax via Regeer eruit komen, maar die levert dan ook weer in. Willemsen dan nu, die kan de afvallende bal krijgen. Metu, hij... is een speler met creativiteit. Houdt hem bij zich. Gaat hij naar rechts, naar Marco Rente. Had dus eigenlijk weer een assist achter zijn naam staan. Maar het feest ging helaas voor Groningen niet door. Nu is het de jongen die inlevert, slordig. En dan is het Paas die kan oppikken.
6: Paas buiten de 16, loopt maar weer de 16 in. En kijkt welke medespelers er vrij staan. Maar hij mag hem natuurlijk nog in de handen pakken. Dat doet hij dan ook voordat de IJslandse spits, die dus zijn goal afgekeurd zag worden, Binnie Willemsen, bij hem op visite komt en het spel weer kan verdelen. Paas. Maar aan de rechterkant is Ajax de bal alweer kwijt. Aan de linkerkant heeft Groningen de bal alweer terug. Achterlijn halen. Bal moet voorgegeven worden door Wouter Prins. Lukt niet, geeft hem af naar Seuntjes. Seuntjes die kan dit natuurlijk wel. Wil dan een ingooi. Krijgt hem ook. Gooit hem ook snel in, zodat Groningen weer balbezit heeft. In één keer erin gooien. Veel te scherp. Maar Paas durft hem niet te klemmen, maar wel te boksen. En veel ver ook het 16 meter gebied uit. Metu aan de rechterkant. Leuk om te zien hoe frivol hij in ieder geval Rosa probeert op te zoeken. Is ook fysiek sterker. En wipt hem gewoon heel diep de 16 in. Uiteindelijk naar niemands land. En is het voor Groningen lastig om die bal te controleren. Lukt dan nog aardig. Wie krijgt de bal? Prins krijgt hem niet. Wel via een been van een Ajaxiet. Waardoor Groningen mag gaan gooien. En dat nog altijd met een dik kwartier op de klok. Nee, is het toch Ajax wat mag gaan gooien. Het was toch Groningen die de bal als laatste raakte. En dan komt er nu een ingooi. Het spel ligt nog even stil. Is inmiddels weer genomen. En heeft Groningen de bal heel kort weer terug. Is de vuurpijl de lucht in. En zien we door de zon helemaal niks meer. Groningen toch in balbezit in de 16 meter blokzeil. Nu als een soort van tweede spits. Is nu weg uit de verdediging. En kan Ajax in de omschakeling heel snel naar voren. Kasper Dolberg komt de 16 meter binnen. Aan de rechterkant geeft hem af en schiet dan. Geeft hem af en dan een fantastische redding van Etienne Vaassen. Op het schot van Gods. Die dan die bal nog naar de linkerhoek probeert te sturen. En is het een hoekschop voor Ajax met nog een kwartier te spelen. 2-0 dus nog altijd voor de Amsterdammers.
5: Mogen een hoekschop nemen. Het schot wat van Gods was een goede poging ook van Mika Gods. Maar de redding van Etienne Vaassen mocht daar zeker zijn. Hoekschop nu voor Ajax. Nog een kwartier te spelen hier in Volendam. En de Ajax-supporters maken geluid. De Groningen-supporters, die zich veel van deze wedstrijd hadden voorgesteld, zijn stil. Valt te begrijpen. Maar aan de andere kant, het seizoen van Groningen is goed. Hoekschop, tweede paal. En dan wordt die bal uiteindelijk overgekopt. Betekent dat Vaassen een doeltrap mag gaan nemen. En dat zal Vaassen kennende, denk ik, snel gebeuren. Toch kiest hij ervoor om de bal eerst eventjes goed neer te leggen. Rand van dat 16 meter gebied. Voordat die bal zo naar voren wordt geschoten. Blokcel weer terug ook in de verdedigende stellingen. Wordt die bal doorgekopt. Maar niet doorgekopt na een speler van Groningen. Waardoor Ajax weer kan overnemen. Met Rosa nu aan de linkerkant tegenover Metu. Gods heeft dan Rente tegenover zich. Rente die pakt hem beet. En dat levert Amsterdam een vrije trap op. Gaat er nu weer gewisseld worden. Aan de kant, ik denk van FC Groningen. Ja, Tigo Land gaat eraf. En voor hem komt Rui Mendes in de ploeg. Zou hij dan nog wat kunnen doen? Zoveel aanvallende mogelijkheden heeft Lukien ook niet. Aangezien bijvoorbeeld Zawada geblesseerd is. Van Bergen natuurlijk al eraf. Een speler waarvan je weet dat hij eigenlijk altijd de wedstrijd wel uitspeelt. Heeft voor het laatst in de eerste divisie de derde wedstrijd van het seizoen toen niet meegedaan. Zeg wel iets over hoe vaak Van Bergen erbij is en hoe sneu het dan is dat hij juist in deze wedstrijd al zich na een half uur moest laten vervangen. Bijna 77 minuten gespeeld en het balbezit is bij Paas.
6: Met het inbrengen van Rui Mendes, dus de Duitse Portugees, is Lukien klaar met wisselen. Want de vijf wissels zijn inmiddels... Dit is een impon trouwens, daar mag voor gefloten worden. Keurig een mooie worsteling. Met twee schouderbladen op de rug van Dies Jansen. En dat betekent dat Dies Jansen af is. In de judo is het dan direct klaar met de wedstrijd. Hier wordt nog wel doorgevoetbald. Maar wel een vrije trap voor Ajax. Zag er komisch uit. Het was een robbertje vechten op de grond zonder bal. Met uiteindelijk dan Dies Jansen die een koprol maakte. En dus op zijn beide schouderbladen eindigde. Vrije trap alweer genomen. Slordig ook van Ajax. Maar Groningen verdedigt net zo slordig weer uit. Waardoor de ploeg van Garcia zwee nog in de pers of in de media deze week. Ik ben niet bezig met mijn eigen toekomst. Ik kijk wel wat Jordi Cruijff gaat doen. En dan weet ik ook niet wat mijn toekomst brengt. Belangrijkste is de toekomst van Ajax. En dat moet sowieso Europees voetbal gaan worden. Duidend op het winnen van deze twee wedstrijden. Vaas is eerder bij de bal. En die probeert die bal nu snel naar voren te trappen. En dat lukt hem heel aardig. Maar bij Groningen zijn ze de bal weer kwijt. En dat is Willemsen. Maar de afvallende bal is weer voor Groningen. Groningen heeft een beetje ruimte. Want de gaten tussen de linies worden wat groter. Ook bij Ajax. Nogmaals, Ajax.

0: beroeren. Fase wel met de lange trap naar Mendes. Maar die krijgt hem dan op zijn rug. Gaat hard door. Of probeert in ieder geval eens op alles te zetten. Bij Groningen is Rente er ook bij gaan zitten. En daardoor ligt het spel dus even stil. Want de scheidsrechter gaat daar even naar kijken.
1: Ja, Groningen is dus uitgewisseld. Dus als Rente het niet af kan maken deze wedstrijd, moet Groningen met 10 man verder. Tenzij het een hoofdblessure wordt. Maar dat is lastig als je last hebt van je been. Want dan is het een soort van witte wissel. Dan mag je een speler eruit halen en hem vervangen voor een andere. Dat is in dit geval dus geen sprake van. Het lijkt op een spierblessure. Want hij heeft toch serieus wel wat last. Of is het gewoon een krampaanval? Dat kan natuurlijk ook. Afgelopen zondag al gespeeld. Nu dan op donderdag. Groningen is dat al tijden niet meer gewend om 2 wedstrijden in 1 week te moeten spelen. Want we lachen natuurlijk ook vroeg uit in de beker. En Europees speelt Groningen natuurlijk niet vaak. Daar hoorden we de laatste keer Slovan Liberec. Dat is alweer heel lang geleden. 10 jaar denk ik alweer. Hè? Dus ja, daar waren misschien sommige luisteraars nog in de luiers. En anderen hebben dat allemaal wel bewust meegemaakt. Gelukkig. Wij in ieder geval wel, Stefan. We waren er beide bij in het mooie Tsjechische Liberec. Of het mooi was, hebben we denk ik beide heel weinig van meegekregen.
0: De kroegen waren mooi, Alwin.
1: Terwijl, ja, en ik verslag hoor trouwens.
0: Precies. Rente die staat weer. Hij lijkt in ieder geval verder te kunnen. Vraag is op hoeveel procent. Terwijl de klok verder en verder tikt. En juist die goal die Groningen dacht te maken met nog een kwartier te spelen. Of zelfs nog wat meer te spelen. Had het zo goed kunnen gebruiken. Maar ja, dan zit het even niet mee. Terwijl Ajax eruit komt met Dolberg aan de rechterkant. Staat dan ook nog Carrizo vrij in de 1-2. Proberen ze hem aan te spelen. Dat lukt niet. Groningen verdedigt uit. Seuntjes dan. Die kan hem niet bij zich houden. Kan Ajax weer overnemen nu met Mokkio. Bal naar de linkerkant. Lucas Rosa dribbelt het middenveld in. Nog altijd het balbezit voor de Amsterdammers aan de linkerkant. Nu terug naar Baas. Achterin dus Klaassen. En het is rustig rondtikken wat Ajax nu doet. Wedstrijd uitspelen, proberen ze. Maar Prins kan nu onderscheppen met de bal naar Seuntjens. Die is sterk aan de bal, geeft hem mee aan Blokcel. Maar ook Blokcel lijkt moeten zijn. Lijkt dan niet meer vol die sprint aan te kunnen zetten. Waardoor Ajax weer overneemt. En dan de overtreding van Mats Seuntjens op Mika Gods. En ook Klaassen is er nu bij gaan zitten. Die heeft kramp. En dat betekent dat Ajax ook kan gaan wisselen. Bij Ajax gaat Klaassen ook direct naar de kant. De man van de 1-0. Hij wordt overeind geholpen. En voor hem komt dan in de ploeg Tomiyasu. De Japanner die niet zou kunnen spelen. Niet fit genoeg was. Maar nu toch nog wat minuten kan gaan maken in het restant van deze wedstrijd. Terwijl Klaas rustig naar de zijlijn gaat. En toegezongen wordt hier door de supporters van Ajax. En Tokiyasu dus binnen de lijnen.
1: Ja, het is ook alweer een tijd geleden. Ik zit even op te zoeken of Jan Parate kennis moet beter zijn, Stefan. Maar de laatste keer dat Groningen de finale haalde van de play-offs om Europees voetbal is volgens mij al echt heel lang geleden. Hè? Want Groningen ligt er vaak, kan me nog herinneren, Vitesse, AZ, Utrecht. Vaak wel in de eerste ronde eruit. Ja. En het lijkt er ook op dat dat nu ook gaat gebeuren. 84e minuut, Ajax weer in de aanval. Misschien wel de beste man van het veld, Mika Gods, in balbezit. Verspeelt hem dan nu wel, krijgt hem weer terug. Want ook bij Ajax weten ze gewoon dat het wel een speler is met heel veel dreiging. En dat laten zijn cijfers natuurlijk ook zien. Meer dan 30 goals dus is hij bij betrokken geweest dit seizoen. En dat is een hoop. Dat is bijna de helft dan wat Ajax gemaakt heeft. Dat zegt natuurlijk ontzettend veel hoe belangrijk de Belgische talentvolle linksbuiten is van de Amsterdamse ploeg. Ajax nog steeds in balbezit. Gaat nu ook wat meer op veilig spelen. Dat betekent dat ze de bal wat meer rondspelen. De bal het werk laten doen in plaats van risicovolle paasjes. En proberen die bal over de hele te spelen. En nu ook weer een driehoekje opgezet. Keurig gedaan dit hoor. En dan is het Rosa die er zomaar uit kan komen. Helemaal alleen wordt gelaten. Rosa, ja, is natuurlijk een linksback. En heeft dan de bal voor zijn rechtervoet. Die houdt dan niet van een voorzet geven of schieten. En uiteindelijk wordt die voorzet wel gegeven. Maar wordt ook weer makkelijk weggewerkt door Groningen. En is Ajax wel weer in balbezit. Want Groningen houdt de bal nu helemaal niet meer in de ploeg. Het is aftellen naar het eind. Want Groningen nog 2 keer scoren in de vorm waar ze op dit moment in zitten,

0: En de geringe kansen die zijn gecreëerd. En het spelaandeel wat met name Ajax op dit moment heeft is heel klein. Groningen krijgt wel een vrije trap, wat wou je zeggen? Toe maar.
1: Kijk je even naar de expected goals. Hè. Ik heb ze er al vaker bijgepakt deze wedstrijd. Ajax 1.83. Groningen 0.07. En dan heb je natuurlijk eigenlijk, als je heel eerlijk bent, ook helemaal niks in de finale van de play-offs te zoeken. Nu dan diepe bal op Mendes. Laat die aanname goed zijn. Is goed. Willemsen en een prima redding van Paas. Tweede bal nog wel voor Mendes. En die speelt hem dan heel makkelijk uiteindelijk tegen Rosa aan. En via de linksback van Ajax de bal in de handen van Paas. Maar dit was dan zo'n kans waar Groningen eigenlijk uit het niets ineens weer het spannend had kunnen maken. Rui Mendes krijgt die bal dan aangespeeld. Maar in het vervolg is het uiteindelijk onvoldoende wat Willemsen doet. Het schot van hem wordt ook goed gepakt door Paas. Zo eerlijk moet je ook zijn, want het was een goede kegel. Terwijl nu Groningen de vrije trap mag nemen. Daar mag het niet over klagen, want Blokzijl laat die bal door de benen lopen. Hopend dat er dan een speler achter hem staat. Rente bijvoorbeeld, die hem dan mee kan nemen. Dat was niet het geval, want er stond helemaal niemand. Maar het geluk dus dat er een vrije trap genomen mag worden. 86 minuten en 30 seconden op de klok. 2-0 de tussenstand in het voordeel van Ajax. En als Groningen nog wat wil, dan moet het echt heel rap gebeuren hoor. Metu gaat dan langs Anton Guy. Maar met een sliding herstelt de rechtsback van Ajax zich. Metu is dan ook snel weer terug en herstelt het ook weer. Daardoor het balbezit wel voor Groningen. Wel op de eigen helft. Jansen geeft hem aan Blokzijl. Blokzijl kijkt dan waar hij hem weer kwijt kan. Aan de linkerkant bij Wouter Prins. Dan gaat bij Groningen Tika de Jonge diep. Gaat die bal in het 16 meter gebied. Gaat Willemsen heel makkelijk liggen. Maar die bal komt helemaal niet bij hem in de buurt. Want die stuit het zo door naar Maarten Paas. Die dan even wacht tot Mendes er is. Voordat hij hem in de handen pakt.
0: Toen wij ons kaartje voor de entree, voor de perstribune moesten halen bij de centrale ingang, zagen we twee paspoppen met een Ajax shirt aan. Die hebben ze uit Amsterdam meegenomen om te laten zien aan de businesskaarthouders dat het inderdaad wel een thuiswedstrijd van Ajax is. Die kunnen ze laten staan, want de kans is heel groot dat komende zondag Ajax hier opnieuw heen mag voor een wedstrijd tegen of Heerenveen of Utrecht. Die wedstrijd begint later vanavond. En die mogen dan hier op bezoek komen met wel of geen supporters. Dat is allemaal voor later. Eerst nog een kans voor Ajax. Redding van Fase. Wegwerken van Prins. Prins naar Metu. Mooie aanname. De jongen zit wel op voetbal zoals het dan zo mooi heet. Lekker frivol. Ik hoop dat hij dat ook bewaart. Het is een jongen met een actie. En eerlijk, dat kan de selectie van Lukien ook wel gebruiken. Wat creativiteit. Want het zijn harde werkers. Maar spelers die wat uit het niets kunnen en een man kunnen passeren, zijn er niet veel van. Althans, Rui Mendes zou dat op papier ook moeten kunnen. Eerst weer balbezit voor Groningen. Ja, en dan moet het een keer mee zitten. Gaan zit er niet. Een paas van, ik dacht Zeuntjes richting Willemsen in de handen van Paas. En dat betekent dat we ons gaan opmaken voor de allerlaatste speelminuut van deze wedstrijd van de reguliere speeltijd. Want minuut 89 dient zich al aan, of heeft zich al aangediend. Maken we ons op voor minuut 90. De supporters van Ajax blijven lekker zingen. Zij kunnen dus zondag hier weer naartoe. En Groningen mag in balbezit misschien nog hopen op een eretreffer. Moet dat nu gaan gebeuren? Nee, het is een hoekschop. Want die bal of een doeltrap, nee, het is een doeltrap. Omdat Groningen met Willemsen de bal niet richting de goal van Paas wist te krijgen.
1: Het was een wedstrijd waar iedereen in en rondom Groningen heel veel van had verwacht en ook wel van had gehoopt. Lukien die merkte zelfs een beetje dat mensen Groningen wel licht als favoriet betitelden tegen dit zwankende Ajax. Want het is een dramatisch seizoen natuurlijk voor de Amsterdammers dat ze hier staan in die play-offs. Had niemand verwacht, maar het is wel duidelijk vandaag dat ze een maatje te groot zijn voor FC Groningen. Dat ze dik en dik verdiend ook gaan winnen. En misschien voelt de nederlaag voor Groningen dan ook nog wel weer wat prettiger. Want als je het gevoel hebt, ook in de wedstrijd, dat je er lang heel dichtbij bent geweest, is het vaak moeilijker om het te accepteren. Terwijl de bal nu wel weer in het 16 meter gebied is van de Amsterdammers, werken ze weg. Schreuders bij Ajax ligt Rosa nu in het 16 meter gebied met de handen in het gelaat. Daar wordt dan uiteraard ook voor gevlacht en gefloten. Want bij dat soort momenten is de regel dat het spel direct even wordt stilgelegd. Dat er direct even gekeken kan worden. Spelers van Groningen, Mendes, Willemsen, Zeuntjens staan er dan nog even omheen. Scheidsrechter zeggen ook, ga nu maar weg. En dan is het Seuntjens die Roza eigenlijk overeind trekt. Zodat het spel verder kan. De 90 minuten zitten erop. Ik heb even niet gezien zo snel hoeveel minuten erbij komen. En de supporters van Ajax die staan hier allemaal nu met de rug naar het veld. De arm bij de buurman over de schouder. Te springen, feest te vieren. En net te doen alsof de Champions League binnen is. Maar het zijn slechts de finale plekken. Finale plek voor de tweede voorronde van de Conference League. Willemsen maakt nog een overtreding. En die wordt daarna bijna getackled door de scheidsrechter. En daar krijgt de spits van FC Groningen, die even dag zijn, 7e doelpunt te maken. De gele kaart voor 1 minuut van de extra tijd Seuntjes zit erop.
2: Seuntjes
1: krijgt ook geel. Die heeft ook nog wat op- en aanmerkingen. 4 minuten komen erbij. Betekent dat we nog 3 minuten doorvoetballen hier in Volendam.
0: Ja, het heeft te maken, Stefan, wat er eerder gebeurde. Roza is een Braziliaan. En Brazilianen spreken Portugees. Portugezen weten, we liggen graag op het gras. En die ging tijdrekken. Daar zei Seuntjes wat van. Daar zei ook Willemsen wat van. Van jongen, kom op, wees sportief. Die staat voor met 2-0. Kom op, even doorvoetballen. En hier werd even gram gehaald. Dus Willemsen ging even hard door op Roza. Zo van El Geffen, even normaal doen. Ja. En toen dacht ik, nee, dat mag niet, het is geel. En dan was het terecht de gele kaart. En Seuntjes die maakte nog even een opmerking. Want Roza wordt ook door een ploeggenoot weer vliegersvlug omhoog geholpen. Niks aan het handje voor de Braziliaan. Het hoort helaas soms ook bij het voetbal. Net als dat die Ajax supporters hier, wat zijn die boeren stilzingen. Ach, in Eindhoven zijn het ook boeren. En volgens mij hebben die de Amsterdammers behoorlijk voetballes gegeven dit seizoen. Dus dat is ook voetbal. Het hoort er allemaal bij. En de kinderhand is schijnbaar snel gevuld, wat jij ook zegt, Stefan. Want ze moeten nog 1 wedstrijd. En dan gaan zij... Kijk, nu zijn alle boeren iets van een andere geaardheid. Ach ja, dat hoort er ook bij, het voetbalhumor. Nou ja, de wedstrijd zit er bijna op. En dan kunnen wij ons ook op gaan maken naar richting het volgende seizoen, Stefan. Want het seizoen zit er ook voor jou op.
1: Seizoen zit erop inderdaad voor FC Groningen. Mooie wedstrijden heeft het elftal van Dick Lukien gespeeld. Veel van die spelers die waren erbij, hè, toen Groningen 2 jaar geleden promoveerde. En als je dan kijkt toch, hè, welke stappen zijn gezet, dan is dat helemaal niet onaardig. Vrije trap nog voor Groningen. Bal in het 16 meter gebied, die is voor Paas. En ook dat gevaar dus door de Amsterdammers onschadelijk gemaakt. De play-offs waren een mooie bekroning op een goed Gronings seizoen. Waarin gewonnen werd in Euroborg van Ajax met 3-1. Er werd gewonnen van AZ met 3-0. En met name in de eerste seizoen zelf heeft Groningen hele goede wedstrijden gespeeld. Wat uiteindelijk de 5e plaats in de Eredivisie opleverde. Halverwege ze hoopten die 5e plek vast te kunnen houden uiteraard. Maar het werd in die tweede seizoen zelf wat minder. Op het tandvlees werden uiteindelijk de play-offs bereikt. Hele spectaculaire wedstrijd nog gezien tegen NEC. Waarin Groningen met 2-1 te sterk was tegen de nummer 3 uiteindelijk van Nederland. Maar de nummer 5 uiteindelijk dus van Nederland, Ajax, is hier vanavond op donderdag 21 mei te sterk voor FC Groningen. Groningen heeft eigenlijk geen moment in de wedstrijd gezeten. De overwinning voor Ajax is ook dik en dik verdiend. En zo zit het seizoen voor FC Groningen erop. En gaat Ajax donderdag, of zondag moet ik zeggen, in Volendam bepalen wie de play-offs om Europees voetbal gaan winnen. Groningen is eruit. En het gaat dan nog tussen Ajax, Heerenveen en Utrecht. En FC Groningen gaat op vakantie.
3: En dat is wat het is, op vakantie. Zo direct gaan wij napraten over deze wedstrijd hier in de studio met AZ Griever. En natuurlijk gaan Stefan en Elwin nog in de catacomben van het Krasstadion op zoek naar wat reacties van spelers van de FC. En natuurlijk ook van trainer Dick Lukien.

0: echt alles kan en mag.
1: Op Tweede Pinksterdag.
0: Maandag draaien we de hele dag jouw verzoekjes op Radio Noord.
1: Is er iets wat je graag weer eens wilt horen? De muziek waar je op danste vroeger?
0: Of waar je bij wegzwijmelde?
1: Laat het weten. Alles kan en mag op Tweede Pinksterdag. Tijdens het Verzoekjesfestival.
0: Maandag bij Radio Noord. Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het centrum van Utrecht zijn mensen op de been om asielzoekers te steunen. Er is een solidariteitsprotest tegen het recente geweld bij anti-AZC-protesten. De actie is georganiseerd door verschillende actiegroepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Ze staan op het Domplein en een aantal draagt Palestijnse vlaggen of LHBTI-vlaggen. Volgens een verslaggever van RTV Utrecht staan er zo'n 3000 mensen. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. De activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In 3 vliegtuigen zijn ze geland in Istanbul. De groep was met hulpgoederen onderweg naar Gaza, maar werd in internationale wateren meegenomen door Israël. Op beelden was te zien dat zij daar hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. Onder de arrestanten zijn 6 Nederlanders, onder wie journalist Gijs Sanders van BNNVARA. En ook zijn cameraman was erbij en vertelt hoe het met hem gaat.
4: Ik voel me oké. Ik ben vergeleken met een hele hoop anderen die een ander uiterlijk hebben, of bijvoorbeeld uit Turkije komen, ben ik er redelijk goed vanaf gekomen. Dus ik heb wat klappen gekregen, net als iedereen. Maar ik ben relatief gespaard gebleven.
3: Waarschijnlijk vliegen de Nederlanders morgen weer naar huis. De politie in Portugal heeft de moeder en stiefvader van 2 achtergelaten kinderen opgepakt. De kinderen werden dinsdag langs een weg in Portugal gevonden. De Franse moeder had de kinderen volgens de biologische vader meegenomen naar Portugal. Hij had ze als vermist opgegeven. Oud-advocaat Wesky is geschrokken dat ze veroordeeld is. Haar advocaten zeggen dat het onterecht is en dat Wesky teleurgesteld is. De rechter oordeelde vandaag dat Wesky schuldig is aan het doorspelen van informatie voor crimineel Tachi, maar ze hoeft niet meer terug de cel in. Wesky's advocaten gaan wel waarschijnlijk in beroep. Het weer. Vanavond is het helder. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon bij 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: FC Groningen Live.
1: Met Hans Wauwkens.
5: Ja, goedenavond. We hadden het graag anders gezien en ook wel een beetje verwacht eigenlijk. Maar de wedstrijd ging kansloos verloren. 2-0 werd het voor Ajax.

0: Een van zijn allereerste albums, Bruce Springsteen. En het gelijknamige nummer Born to Run. 9:10 in de avond. De wedstrijd zit erop. De halve finale playoffs. Europees voetbal. Azing, wij dachten met z'n tweeën eigenlijk wel van... jij zei zelfs, ik weet dat dit goed gaat aflopen.
1: Ja,
0: ja, dan moet je soms moet je terugkomen op uitspraken.
1: Het zit weer niet goed in mijn hoofd.
0: Nou, maar wij waren niet de enige natuurlijk. Hè? Stefan die zei het ook al. Heel veel mensen hadden gewoon een heel positief gevoel over deze wedstrijd.
1: Ja.
0: Dat maakt voetbal ook leuk.
1: Nee, dat maakt voetbal leuk. Maar die hoop die wij hadden, heeft Groningen dit seizoen natuurlijk ook afgedwongen. Ze hebben ook natuurlijk hartstikke goed gedaan. En daarom hadden we verwacht, nou, tegen de ploegen die meestal bovenin staan, daar haalde Groningen de meeste resultaten bij.
0: Mm-hmm.
1: En dit was zo'n wedstrijd, dan denk ik, oh, dit moet toch kunnen.
0: Ja.
1: Ajax en minder doen. Maar ik vond Ajax niet tegenvallen, moet ik eerlijk zeggen.
0: Hebben
1: ook niet geweldig spelen, maar vond ook niet dat ze slecht speelden. Alleen Groningen speelde onder de maat. De meeste jongens hadden niet het niveau wat ze normaal hadden. Te veel wel ontzettend hard te werken, dat doen ze altijd wel.
0: Mm-hmm.
1: Alleen veel te veel balverlies, veel te slordig bij balbezit. En ja, totaal geen kansen hebben gecreëerd. Alleen ja, tweede helft nog, die goal van Willemsen die afgekeurd werd, was jammer. Maar verder voor de rest, ze hebben gewoon geen aanspraak gemaakt op die wedstrijd naar zich toe te trekken.
0: Nee, inzet lag het inderdaad niet aan. Dat heeft het eigenlijk het hele seizoen niet gelegen.
1: Nee, dat is zo.
0: Maar ja, dan ligt het toch ook aan kwaliteit.
1: Nee, maar ja, dat is het hele seizoen al een beetje zo natuurlijk. Groningen is een ploeg die ontzettend moeilijk aan het scoren komt. Alleen met Verbergen en Taha, dat zijn de jongens die de meeste goals gemaakt hebben dit seizoen. Ja, en als Verbergen ook nog wegvalt, ja, dan degene die dan de goals moet maken. Willemsen heeft het dan in het begin van het seizoen wel gedaan. Maar heeft natuurlijk de laatste weken helemaal weinig laten zien. En dan mist er natuurlijk een stukje creativiteit op dat middenveld om Taha wegvalt, om wat jongens vrij voor de goal te zetten. Ja, en van die 1 of 2 kansen, daar moet Groningen het altijd wel van hebben om daar wat van te maken. En dat is vanavond helemaal niet gelukt.
0: Nee. Maar laten we ze een paar spelers ook met name toenaam noemen. Want op een gegeven moment werd Travis Hearns die werd gewisseld. Stefan zei ook nog van ja, het is nog niet helemaal duidelijk of hij terug gaat naar Newcastle United of dat hij blijft. En toen zei jij ook ik weet eigenlijk ook niet wat ik van hem vind. Hij overtuigt niet. Hij heeft eigenlijk nog helemaal niet overtuigd dit seizoen.
1: Dat vind ik ook niet. Nee. Nee, maar het is gewoon aan de linkerkant een matige speler. En ze hebben ook met Seuntjes aan de linkerkant, die er ook eigenlijk een beetje daar kan spelen.
0: Ja.
1: Ja, ook geen echte topper natuurlijk, zo simpel ligt het. Dus en die posities. Ja, Schreuder heeft daar meestal gespeeld aan de linkerkant hangend. Maar nee, dit houdt niet over met deze jongen. Dus ik denk ook niet dat optie gelicht wordt met deze speler.
0: Nee.
1: Van dan is dat ventje dat erin kwam, die mee toe. Ja, die heeft in ieder geval wel wat creativiteit. En die heeft, ja, daar kijk je vanavond niet naar de toekomst toe, veel meer mogelijkheden natuurlijk. Ja,
0: die durft ook een beetje een duel aan te gaan.
1: Ja, die durft ook wat te doen.
0: Beetje meer brani.
1: Ja.
0: Je noemde hem al even, Willemsen. Dan was die daar toch eindelijk, hè? Zijn goal sinds maanden. En een prachtige aanval eigenlijk.
1: Nee, prima. Hartstikke goed uitgespeeld. Alleen net als eerste helft weg was net buitenspel. Stond hij ook buitenspel. Ja, lijnen werden wel getrokken. Maar het was wel buitenspel, dus terecht dat hij afgekeurd werd.
0: Ja, maar hij stond mooi op de goede plek. Die paas was ook echt goed op maat.
1: Klopt er goed in.
0: Ja, eigenlijk een beetje sneu. Denk je dat het wat veranderd had aan de wedstrijd, als die wel geteld had?
1: Ja, ja, de spanning was natuurlijk wel weer teruggekomen natuurlijk. Voor Ajax ook. Ja. 2-0 is natuurlijk 7 voor hen om een wedstrijd uit te spelen nadat het 2-1 is. Dan kun je niet zo makkelijk een wedstrijd uitspelen. Dan komt er toch weer een beetje druk op die ploeg in. Ja, het was nog ongeveer een kwartier te spelen. Toen die 2-1 viel, ja, dan was er in ieder geval nog wat mogelijk geweest. Maar ja, met 2-0 en toen al die wissels kwamen bij... toen Luc in alles eruit gooide. Ja. Toen is hij zelf ook niet meer van de bank af geweest, voor mij. Voor mij, die hele tijd blijven zitten. Die zei van, nou, doe wat maar uit.
0: Ja, ik heb hem in de roes.
1: Ja.
0: Ja, ik weet ook niet. Soms is het ook wat ondergrondelijk.
1: Nee, tuurlijk. Voetbal is natuurlijk emoties. En ook bij zo'n trainer zijn er emoties.
0: Ja.
1: Dat gaat ook door je heen dat je heel seizoen hard voor gewerkt hebt. ja, dan valt dan in zo'n wedstrijd valt dat weg. Maar ja. Ja, dit zijn dit soort type wedstrijden. Dat is do-or-die wedstrijden. Je wint of je verliest.
0: Ja. En het werd verlies. Zo direct horen we spelers aan het woord. En natuurlijk ook verder met Azing hier in de studio. 5 minuten voor 9. Muziek van Maroon 5.

0: Ja, ze zijn nog met net begonnen, Suzanne en Freek. Ken je dat gevoel dat je dan moet stoppen omdat we naar reacties gaan vanuit het Krasstadion? Stefan Bleker in gesprek met Jorg Schreuders. Daar was je ineens
1: weer. Jorg, ik kom net uit de kleedkamer. Ik denk dat Lukien het seizoen even voor jullie klassikaal als het ware heeft afgesloten. Welke woorden had hij voor jullie?
2: Ja, dat we uiteindelijk gewoon trots konden zijn op het seizoen, op het team, op hoe hard we hebben gewerkt. En dat vandaag gewoon doodzonde was. Ze waren de betere, dus terecht gewonnen. Maar over het algemeen kunnen we wel trots zijn, denk ik.
1: Ja, waar ben je dan het meest trots op?
2: Nou, ik denk uiteindelijk het behalen van de play-offs. Zeker als je ziet waar we vandaan komen. En daar hebben we het vaak over gehad. Alleen daarin het behalen van de play-offs. En met dit team in het tweede jaar dat je eigenlijk weer Eredivisie speelt. Wat vaak het lastigste is eigenlijk. Dat is wel iets wat ik heel mooi vind. En nogmaals, verlies tegen Ajax is geen schande. Alleen we hadden graag en nog een extra toetje aangegeven.
1: Jullie hadden er ook op voorhand jezelf er veel van voorgesteld, hè?
2: Ja, nee, zeker. We hadden er echt zin in. Wat je zegt, veel van voorgesteld. Kijk, het blijft Ajax, dus het is gewoon een ploeg die hoe dan ook kwaliteit heeft. Alleen, we hadden wel het idee dat als we ze konden pakken, dat het wel nu was. Vandaag waren ze gewoon beter.
1: Wat is dat dan, waarom het eigenlijk geen moment gelukt is vandaag?
2: Ja, geen idee. Ik denk dat ook gewoon met ons te maken heeft. Dat we ook bij momenten wat slordig waren als we wel een keer misschien iets meer rust in de ploeg konden brengen. Alleen daar kijk ik ook naar de tegenstander en zij hebben ook gewoon dingen wel goed gedaan. Met best wel veel individuele kwaliteit hebben ze ons soms wel losgespeeld. Maar wat ik zeg, het was eigenlijk gewoon, het zat er gewoon niet in vandaag en dat is wel echt jammer.
1: Was er een moment in de wedstrijd dat je een minuut of 10 of zo bezig bent, dat je denkt, het gaat eigenlijk helemaal niet zoals we vooraf besproken hadden of eigenlijk een beetje gehoopt hadden?
2: Ja, klopt. Ze dwingden ons best wel naar achter. We kregen lastig druk erop. Dus dat zijn momenten dat je even naar elkaar kijkt van, wat gaan we nu doen? Die momenten zijn er zeker geweest.
1: Ja, en dan zit het er ook, hoe gek het is, hè, ineens op. Terwijl je eigenlijk nog vol in je hoofd, denk ik, ermee bezig bent.
2: Ja, nee, zeker. Dat is best wel raar. Ik heb het zelf nog nooit meegemaakt in ieder geval. Dat het dan nu ineens klaar is. Inderdaad, terwijl je, ik wil niet zeggen dat je rekent op een wedstrijd zondag nog. Alleen, dat is in ieder geval wel waar je de hele week een soort van kaart voor werkt om deze te winnen. En dan hoop ik nog een vervolg te hebben. Dus dat het dan nu ineens klaar is, dat vind ik ook wel gek. Ik heb ook nog niet echt, wat dat betreft, nu een vakantiegevoel of zo helemaal niet.
1: Nou, zei je net dat je best wel trots bent op dit seizoen, hè, waar jullie vandaan zijn gekomen, dat je uiteindelijk die play-offs gehaald hebt. Als je naar je eigen seizoen kijkt, hoe kijk je daarop terug?
2: Ja, verrast. Ja, prima. Kan beter. Ik denk, een paar goede wedstrijden gespeeld, een paar minder. Ik denk uiteindelijk dat mijn ondergrens wel omhoog is gegaan ten opzichte van het seizoen daarvoor en die daarvoor. Dus dat is iets waar ik wel gewoon goed op terugkijk. Alleen ik vind wel dat ik nog meer wedstrijden echt een nog hoger niveau kan aantikken. En natuurlijk op de positie waar ik nu sta zijn er meer goals nodig, meer assisten nodig, meer van alles. Dus wat dat betreft enigszins tevreden, maar ook gewoon wel met veel honger voor volgend seizoen.
1: Ja, nou zeg je al een beetje, de positie waar ik nu sta, is dit en dit eigenlijk meer nodig. Maar als het aan jou ligt, sta je liever ergens anders? Begint dat een beetje te knagen ook? Dat je zoiets hebt van, ik wil me eigenlijk laten zien op de plek waar ik zelf in ieder geval vind dat ik het beste ben? Of blijf je gewoon lekker spelen waar de trainer je neerzet?
2: Nou, dat laatste sowieso. En natuurlijk dat eerste ook, alleen, zo kijk ik er nu helemaal. Ik beoordeel mezelf gewoon echt op de plek waar ik heb gespeeld. En waar ik ook vind dat ik gewoon kan spelen. En daarin probeer ik me absoluut niet te verschuilen in een excuus van, ik kan ergens anders misschien nog beter spelen of wat dan ook. Dus zo kijk ik er niet naar.
1: Hoe kijk je naar je eigen toekomst?
2: Ook daar heb ik echt nog niet over nagedacht. Daar is nu natuurlijk een mooie tijd voor om dat te gaan doen. Ik heb hier sowieso hele mooie jaren gehad. Of er nog een vervolg aangekomen, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Dus dat zijn dingen waar ik nu over na ga denken. Dus er zullen vast en zeker gesprekken zijn en komen. En dan gaan we het zien.
1: Nou, voornamelijk komen, toch?
2: Ja, voornamelijk komen. Zeker, dankjewel.
0: Jorg Schreuders was dat in gesprek met Stefan. Hij is, zoals we hem kennen, een nuchtere jongen. Ik proef een klein beetje aan de manier waarop dat hij antwoordde, dat hij helemaal niet uitsluit dat hij volgend seizoen ergens anders speelt.
3: Verbaasde mij ook.
0: Ja,
3: laatste zin.
0: Hoorde jij het ook?
3: Ja. Heeft hij een aflopende contract?
0: Volgens mij niet. Volgens mij heeft hij nog een jaar. Maar...
3: Oké.
0: Peersman heeft een aflopend contract, maar volgens mij Schreuders niet. Kunnen we even opzoeken?
3: Dat maakt ook verder niet zoveel uit.
0: Maakt ook niet zoveel uit, maar hij speelt met de gedachte.
3: Ja, maar goed, natuurlijk, die jongens die zich nu natuurlijk in de eerste helft al gespeeld hebben, die willen natuurlijk allemaal hoger op.
0: Ja.
3: Zo simpel ligt natuurlijk. Dat is ook,
0: is ook niet raar.
3: Maar dat is ook een goed recht. Dat is nog niet zo'n probleem.
0: Nee.
3: Dus als je dat kan, dan moet je dat doen. Je ziet Valente, ja, die heeft natuurlijk een behoorlijke stap gemaakt.
0: Ja, absoluut. Nou, en terwijl we dit zeggen, heeft Stefan de volgende gesprekspartner al, Dies Jansen.
1: Ja, het is misschien een gekke gewaarwording, maar door deze nederlaag, Dies, kan je volgend seizoen nog Europees spelen. Alhoewel ik niet denk dat dat is wat nu door je hoofd gaat.
2: Nee, zeker niet. Zeker niet. Nee, ik zit nu vooral met mijn gedachten bij het seizoen wat we hebben gehad. En dat we het helaas vandaag niet nog mooier konden maken.
1: Nee, laten we eens beginnen bij vandaag. Want jullie hadden er een hoop van voorgesteld op voorhand. Wisten ook dat het kon tegen Ajax. Hè, als je even die wedstrijd in Euroborg eerder dit seizoen terughaalt. Maar het zat er eigenlijk geen seconde in, voor mijn gevoel. Hoe heb jij daarna gekeken?
2: Ik vond ons wel goed beginnen. Dus een aantal keer dat we de tweede bal konden winnen en vervolgens op hun helft iets konden doen. Alleen daarna krijgen we er eigenlijk niet echt lekker meer druk op. En dan merk je dat zij sterker worden. Dat zij gasten één op één kunnen krijgen in grote ruimtes. En dan is het voor ons inderdaad lastig. En daar hebben we niet genoeg tegenstrijd tegen kunnen bieden. En dan voelde het inderdaad alsof je kansloos was.
1: Ja, voor je gevoel continu een stap te laat.
2: Dat zou je misschien wel kunnen zeggen. En dat deden zij wel goed, want wij willen natuurlijk één op één komen. Dat past gewoon bij ons. En daar maakten zij goed gebruik van.
1: Nou, frustrerend lijkt me, omdat jullie op voorhand zoiets hadden van dit kan wel eens een hele mooie middag of avond gaan worden.
2: Ja, zeker. Nee, zeker. Je gaat altijd een wedstrijd in om te winnen natuurlijk. En dan is het een verschrikkelijk gevoel als je merkt dat je de controle of de grip verliest. En zeker, eigenlijk wil ik weer teruggaan naar het seizoen. Dan is het ook gewoon zonde dat je dat niet zo, dat je het zo eindigt eigenlijk.
1: Gek hè, dat het dan nu ook ineens zo klaar is na een hele belangrijke pot eigenlijk, hè, waar je al heel lang naartoe leeft.
2: Ja, dat klopt. Dat zeg je terecht. Ik ga ineens mijn spullen pakken uit mijn huisje en dan ga je verhuizen weer. Dus dat is wel heel, heel raar en ineens abrupt na zo'n belangrijke wedstrijd.
1: Ja, gek.
2: Ja, aan de andere kant is het natuurlijk ook voetbal, maar...
1: Maar toch.
2: Ja, ik vind het ook, bijzonder. Maar aan de andere kant zijn er positieve dingen. Ik zie RTV Noord en Oog ga ik nog veel minder zien. Daar word ik ook weer blij van.
1: Zo, hè?
2: Ja, Stefan, je hebt af en toe bloed van mijn nagels gehaald, hoor. Maar nee, het was een mooi seizoen en geweldig veel geleerd.
1: Ja, waar kijk je nou het meest trots op terug? Want het is eigenlijk jouw eerste volledige Eredivisie seizoen geweest. Genomineerd zelfs tot talent van het jaar. Dat zegt natuurlijk wel iets over hoe je het gedaan hebt. Maar waar ben jij nou het meest tevreden over?
2: Ja,
1: daar heb je me weer.
2: Ja, daar heb je me. Ja, jemig. De klote vraag stel je nog steeds, hè? Nee, maar ja, ik kan daar niet één punt eigenlijk op noemen. Dat gaat van op menselijk gebied, van het maken van vrienden tot aan op voetballend gebied. Bepaalde passes die je hebt gegeven. Dat is heel erg breed. Maar ik heb me in ieder geval heel erg mooi kunnen ontwikkelen. En een geweldige tijd gehad.
1: Ja, het persoonlijke is misschien ook wel kijken naar de toekomst uiteindelijk het belangrijkste. Je zegt, ik heb vrienden gemaakt hier. Zijn dat nou de dingen waar je eigenlijk het meest blij mee bent?
2: Tenslotte, je blijft ook gewoon mens. Dus een leuke tijd hebben vind ik ook heel belangrijk. En dat heb ik gehad. En het voetbal is ook heel belangrijk. En ik ben ook blij dat enorm met een stijgende lijn is gegaan.
1: Heel succesvol het seizoen, Dies, wat het ook gaat worden.
2: Dankjewel.
0: Alles Dies Jansen in gesprek met Stefan. Zo direct uiteraard nog meer spelers en ook trainer Dick Lukien nog aan het woord met Stefan Bleker. Muziek maar even, een beetje bijkomen, een beetje uitbuffen. Bruno Mars, I Just Might.

0: gaan terug naar het stadion in Volendam. Tom van Bergen voor de microfoon voor Stefan.
1: Een paar meter gaan, omdat we misschien in de tijd staat hadden we dat nu in de tweede helft.
2: Tom, jouw vader die zat vlak voor mij. En ja, zijn handen gingen in het gezicht toen je gewisseld werd. Balde ja, als een stekker. Zelf zal dat denk ik bij jou nog erger zijn geweest. Maar wat was er aan de hand, joh?
3: Ja, het was voor mij ook echt een anticlimax vandaag. Ik denk... Ik heb niet precies op de klok gekeken, maar minuut 13 wilde ik even aanzetten. En toen voelde ik een momentje in mijn rug, dus schoot het erin. En ja, daarna had ik eigenlijk bij elk moment dat ik wilde gaan rennen en aanzetten en afremmen. Ja, had ik alleen maar pijn en steken. En ja, was het gewoon niet fit genoeg om door te spelen.
2: Is dan extra zuur, want we hebben het er wel eens over gehad, dat je eigenlijk nooit wedstrijden mist. In de KKD wedstrijd 3, laatste keer dat je niet voor Groningen in actie kwam. Nou, je kwam natuurlijk nu wel in actie, maar dat dan juist jij op deze manier eraf moet gaan.
3: Ja, we hebben het volgens mij een paar dagen geleden nog samen achter deze camera gezegd. En ja, dan zul je altijd zien dat dat dan net iets overkomt. En ja, dat was helaas bij mij ook vandaag. Ik moet zeggen, ik had de afgelopen dagen al wat rugklachten. Dus misschien kwam het daarvan. Dat hebben we overigens wel goed behandeld en goed aangepakt. Maar ja, vandaag had ik gewoon een momentje opgelopen. En daardoor moest ik gewoon uitstappen.
2: Ja, nou heb je 13 minuten goed kunnen meedoen, hè, denk ik. Want toen begon je het een beetje te voelen. Wat zag jij voor FC Groningen toen in het veld?
3: Ja, dat het een hele open wedstrijd was. Ik denk dat het spel van hot naar her ging. Ik denk ook dat we vandaag wel gewoon een sterk Ajax zagen. En een Ajax zagen die wel beter was dan Groningen, denk ik.
2: Het seizoen zit erop. Jij eindigt op 9 doelpunten. Hoe kijk je een beetje terug op jouw eigen seizoen?
3: Ja, dat is natuurlijk na zo'n nederlaag nu op het einde lastig om daar nu helemaal op terug te gaan blikken. Maar overal ben ik in ieder geval wel gewoon tevreden met mijn eigen seizoen. Blij met mijn rol die ik heb kunnen hebben binnen de groep. En dan wil je dat natuurlijk daar een kerst op de taart voor neerleggen. En dat is helaas niet gelukt.
2: Ja, maar misschien kan je ook zeggen, uiteindelijk, en ik snap, hè, nederlaag, zuur, eenmaal dat je natuurlijk zo snel eraf moest, dat die kers op de taart misschien ook wel gewoon dus de play-offs waren.
3: Ja, dat zou goed kunnen, maar dat zeg ik net. Het is na zo'n wedstrijd altijd lastig om daarop te relativeren. En voor nu is het gewoon zonde dat we vandaag verloren hebben. En de komende tijd zal ik wel terug gaan kijken op afgelopen seizoen.
2: Ja, helemaal omdat die verwachting vooraf natuurlijk best wel flink was.
3: Ja, nee, zeker. We gingen ook echt met een goed gevoel deze kant op. Dus we wisten dat er gewoon kansen lagen. En zeker gewoon persoonlijk voor mij was vandaag gewoon heel vervelend.
2: Ja. Ben jij al een beetje aan het nadenken ook over komend seizoen bijvoorbeeld? Wil jij een stapje maken? Wil je bij Groningen blijven? Hoe kijk je daarna?
3: Dat is ook nog niet echt duidelijk. Nu op dit moment leef ik gewoon heel erg in het nu. En zit ik nu gewoon met die rug wat vervelend is. Daar wil ik gewoon eerst van opknappen. En dan zien we komende zomer wel wat er allemaal gaat gebeuren. Dat gaan we zien.
2: En als je er niks over wil zeggen, dat is ook je goed recht, hè?
3: Ja, nee, ik heb er gewoon niet zoveel over te zeggen. Dus, nee.
2: Dankjewel. Okay. Wetenschap.
3: Ja, dankjewel.
0: Wetenschap, zegt Stefan nog tegen Tom van Bergen. En dat is nodig. Een beetje vaag, maar goed, nu duidelijk eigenlijk. Hè? Toch atypisch voor hem, omdat hij eigenlijk nog wat heeft.
4: Ja, maar goed, hij zegt al... Kijk, het is een zwaar seizoen voor die jongens geweest. Voor deze jongen is er helemaal.
0: Ja.
4: En dan, dan is een overbelasting is zo gebeurd. En dan gebeurt dit.
0: Ja, en dan hebben we Jeff Vaas alweer staan. Ze gaan echt aan de lopende band. Ja.
2: Etienne, en dan zit het er ineens op.
5: Ja, jammer.
2: Ja, hoe sta jij hier nu?
5: Ja, nog wel met teleurstelling natuurlijk. Want we hadden er allemaal meer van verwacht. Maar eigenlijk sta ik hier ook met heel veel trots op de club, op de supporters. Ja, op iedereen die Groningen een goed hart toedient. Dus, maar het is wel gewoon zuur dat je nu hebt verloren.
2: Nou, ik snap dat je trots bent. Ik denk ook dat dat logisch is. Maar ik zie als ik naar je kijk een beetje een verslagen Etienne.
5: Ja, we hadden er allemaal gewoon meer van verwacht, denk ik. We hebben niet onze beste wedstrijd gespeeld. ik geloof wel dat de jongens alles hebben gegeven. Alleen, ja, het mocht niet zo zijn, helaas.
2: Nee, soms is een tegenstander ook gewoon beter, hè?
5: Ja, klopt, ze waren beter als ons. En, maar desalniettemin ben ik wel gewoon echt heel trots op deze ploeg, wat we bewerkstelligd hebben. En ik denk dat het pas, bij mij komt het morgen denk ik pas binnen. Ook met de jongens met wie ik samen heb gewerkt, met die weggaan, met ja, als Hidde, Jurri als voorbeeld noemen. Ja, ik heb gewoon een hele mooie relatie met hem gehad. Dat zie je niet vaak tussen twee concurrenten. Dus ja, daar ben ik misschien nog wel het meest trots op, dat we gewoon echt een team waren dit seizoen. Bij hoogtepunten, maar ook bij tegenslagen. Ja, en dat zie je denk ik onze selectie.
2: Voor jou was het sowieso natuurlijk een bijzonder jaar. En niet alleen met FC Groningen, maar ook met die kwalificatiewedstrijden die je voor Suriname hebt gespeeld. Ja. Het was druk en intens, denk ik.
5: Ja, dat kan je wel zeggen. Helaas niks gehaald zelf.
2: Maar nou, misschien is deelname play-offs, als je het morgen dan eens eventjes allemaal de revue laat passeren. Ja, ook wel iets waar je gewoon toch trots op mag zijn.
5: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat ik wel gewoon trots kan zijn op mijn seizoen. Met Groningen, maar ook met Suriname. Waar ik allemaal geweest ben. Wat ik er allemaal voor heb moeten laten ook natuurlijk. Want ik heb ook gewoon een jong gezin. En uiteindelijk ja, kan ik daar zelf ook gewoon trots op gaan. Blijven doorgaan. En, ja, je weet van mij, ik raak niet echt snel in de wacht. Maar ik merk...
2: Het is dat je het zegt.
5: Ja, ik merkte de laatste weken ook wel gewoon van... Het was allemaal wat minder. Ik denk dat ik vandaag wel een prima wedstrijd heb gespeeld. Alleen, ja, ik ben ook wel blij dat het nu even rustig wordt de komende weken. Dat ik even ook kan bijkomen met z'n allen. En ook kan genieten van wat ik heb gepresteerd. En wat we samen hebben gepresteerd, denk ik.
2: Is er dan iets waar jij het meest trots op bent? Qua voetbalprestaties van jezelf dit seizoen? Want ik kan me voorstellen dat je dan aan reddingen denkt. Maar je hebt ook een paar geweldige passes gegeven, hè, waardoor er gescoord kon worden bijvoorbeeld. Om, ja, om even een voorzetje te geven.
5: Ja, ik denk dat ik hier 2 jaar geleden ben gekomen met als doel om bij een nog grotere club nog belangrijker te worden. En gewoon wel een beetje heb uitgestippen van wat ik wilde. En ik denk dat ik vooral dit jaar me heb ontwikkeld in het voetballende gedeelte. Ik denk echt dat wij voor de rest als team het allemaal samen hebben gedaan. En ja, ik heb niet echt heel veel te doen gehad, ook af en toe. Dat ik dacht van, jezus, die verdedigers voor ons zijn goed. Die aanvallen zetten goed druk.
2: Oh, niet altijd leuk als keeper.
5: Ook lekker, ja. Maar dan kon ik weer uitblinken in het voetballende gedeelte. Dus ik denk dat ik daar gewoon trots op ben. En gewoon door blijven gaan. En ja, dat is denk ik het mooiste.
2: Was dit het voor jou, met dat logo op je borst?
5: Deze? Nee, ja, ik heb het gewoon enorm naar mijn zin bij Groningen. Dus ja, dat laat ik in het midden. Ik weet dat binnenkort mijn zaakwaarnemer gesprek heb met de club. En vanuit daar zien we verder. Maar het is geen straf om bij deze mooie club te blijven.
2: Nee, want je hebt onlangs ook gezegd dat je best wel graag een stap wil maken komende zomer. Ik kan me voorstellen dat het nog steeds in je achterhoofd zit. Maar is dat iets wat je nu nog even voor jezelf wil houden? Of wil je daar nog wat meer over delen, hoe je daarin staat?
5: Nee, dat wil ik gewoon het liefst voor mezelf houden. En ja, ik heb het naar mijn zin bij de club. Ik word gewaardeerd, denk ik, door iedereen. Dus waarom zou ik hier nou zeggen dat ik per se weg moet? Dat is zeker niet. Alsjeblieft. Bedankt voor dit seizoen, hè?
0: Ja, Etienne Vaassen in gesprek met Stefan Bleeker. Nou, we gaan zo even naar muziek, maar nog even kort aanzing ook over hem. Trots op de ploeg, met recht.
4: Nee, terecht. Ja, nee. Ik vond het, hij verwoordde goed.
0: Ja. Ja, hij was rustig. Stefan zei het ook al, hè? Ongebruikelijk rustig.
4: Ja, inderdaad, ja. Dat klopt wel, ja.
0: Wat
4: ja.
0: Emotionele.
4: Hij was goed aan het relativeren.
0: Hij was goed aan het relativeren. Wij praten zo direct verder. En het wachten is natuurlijk nog op Dick Lukien, die ook nog zijn licht laat schijnen op deze verloren wedstrijd tegen Ajax.

0: ik vond de antwoorden van die jongens wel een beetje twijfelachtig. En dat vind ik jammer.
1: Ja.
0: Ja, maar ik vind ook... de laatste maanden merk ik dat van met rente en met PS, maar ook zijn aflopende contracten. Mm-hmm. Er is helemaal niet mee gesproken. En dat verbaast me een beetje.
1: Ja.
0: Ik vind als technische staf... Maar goed, ik ken de werkwijze van Moalag, zeg maar niet zoveel. Maar die moet dat wel een beetje aanpakken natuurlijk. En niet die jongens op het laatste moment laten wachten van wat er verder gaat gebeuren. En natuurlijk, maar ik vind dat tijdens zo'n hele seizoen... dan heb je regelmatig wel evaluatiegesprekken met elkaar.
1: Ja.
0: Ook met de spelers wel. Maar ik heb het gevoel... Maar zeker weten doe ik dat niet. Maar ik heb het gevoel dat dat niet aan de orde is.
1: Nee.
0: En dat vind ik een beetje vreemd.
1: Ja, zeker zo'n Pisman, want zijn contract loopt af.
0: Ja, nee, het contract loopt en met rente. Dus jij wil die jongens wel een beetje bij de ploeg houden.
1: Ja.
0: Maar je wil niet alles overhoop gooien, denk ik.
1: Nee.
0: Kijk, ze zitten al met die jongens die ze gehuurd hebben. Met Tigo Lante, met Jansen, met Taha.
1: Ja, die gaan sowieso weg.
0: En die zullen zeer waarschijnlijk wel weggaan. Misschien dat PSV Tigo Lante weer een jaar wil verhuren naar Groningen. Van de ontwikkeling van die jongen blijft goed natuurlijk. Zo simpel ligt dat.
1: Mm-hmm.
0: Ja, en Racing zal waarschijnlijk in de winterstop terugkomen. Dus dan die Tigo Lante heeft natuurlijk wel wat toekomstvisie hier om hier te spelen. Om in ieder geval, want die wil aan het voetbal komen natuurlijk. Maar de rest, ja, dat is een beetje moeilijk. Maar ik vind altijd, je houdt altijd contact met je spelers. En dat is, heb ik het gevoel dat dat niet zo is. Maar ja, dat weet ik ook zeker. Zeker weten doe ik er ook niet.
1: Hij moet er in ieder geval niet al te lang mee wachten, want het is bijna juni. Het seizoen
0: ja,
1: is
0: nee,
1: afgelopen.
0: Maar natuurlijk, kijk, je krijgt natuurlijk die WK die zit aan te komen.
1: Ja.
0: Ja, dus dan is alles daarop gericht. Ja, en dan zullen in die periode zullen ook heel weinig transfers komen en dat soort zaken is allemaal. Maar ik vind altijd, tenminste dat vond ik altijd, toen ik in die voetballerij zat, in maart, april, begon ik al met een voorbespreking voor het volgende seizoen. Om te kijken van, wat is het gevoel bij die jongens? Je hoeft niet tot een akkoord te komen, maar,
1: nee, maar
0: wel het gevoel hebben van... Maar dan verbaasde mij dat zoals Schreuder als Van Bergen zegt van, ja, daar zie ik wel dat in de toekomst van, ja, ik vind het wel een mooie club. Ja, ik vind het wel een mooie club, maar ja... Ik wacht even af wat er gaat gebeuren.
1: Yeah.
0: Wacht af. Je hebt helemaal niks af te wachten.
1: Nee, nee, nee.
0: Blijf je toch gewoon nog niet bij die club.
1: Ja.
0: Als je een mooie club vindt, moet je blijven.
1: Ja.
0: Moet je niet weggaan.
1: Nee. En als je geen mooie club vindt, dan mag je dat ook zeggen.
0: Ja, nee, mag je het ook zeggen, tuurlijk. En tuurlijk hoopt iedereen op een betere aanbieding, op een goede aanbieding. Dat die jongens, die moeten in een paar jaar moeten het geld verdienen. Zo simpel ligt het. Dus als je eigenlijk meer kan verdienen, moet je gaan. Dat is duidelijk. Alleen de manier waarop dit naar buiten komt, vind ik een beetje vreemd.
1: Dat wordt in ieder geval vervolgd. Stel dat er niemand weg zou gaan. Nou ja, we weten in ieder geval, Taha gaat sowieso terug naar Twente. Die Jansen weten we niet.
0: Die weten we niet.
1: Maar laten we ervan uitgaan dat die weggaan. Dus dan ben je die drie kwijt.
0: Ja, anders gaat Jansen natuurlijk naar buitenland. Die gaat ergens anders heen.
1: Ja, die heeft zijn talent wel bewezen.
0: Jawel.
1: Dus ben je die drie kwijt.
0: Ja.
1: Wat moet erbij komen? Waar moet versterking komen? Behalve die drie. Hè? Dus die drie moeten vervangen worden. Helder. Maar wat miste er dit seizoen? Waar zou jij nu, op welke plekken zou jij gaan versterken?
0: Ja, dat is zoiets ontstaan. Want ik hoor Likkie ook vaak zeggen van, ja, we hebben al 5 spitsen in de ploeg. Maar ja, je moet goede spitsen hebben. Ja, en Van Bergen is een goede spits, maar geen doelpunt te maken. Dat weet je ook. Dus je zult toch een doelpunt moeten hebben.
1: Hadden ze Zawada natuurlijk voor?
0: Ja, Zawada hadden ze en Willemsen hadden ze. Maar Zawada moet ook allemaal op lijken of die inderdaad dat niveau heeft. Dat weet je ook allemaal niet.
1: Is 1 wedstrijd gespeeld.
0: Ja, nee, dus dat bedoel ik. En die heeft een keer gescoord. En dan, ja, als je en bij Groningen een keer scoort. Ja, dan sta je aan het Dagblad van het Noorden met een interview. Zo simpel is het.
1: Ja,
0: dan ben je
1: de
0: beste spits van Nederland.
1: Ja, ze zijn gauw tevreden.
0: Maar wel voor een beetje.
1: Ja, kinderhand is gauw gewild, hè?
0: Nee, zo simpel ligt het. Maar het probleem is anders dat ze dus veel te weinig aan het scoren komen. Ze zijn veel te veel afhankelijk van die verdediging dat ze op de nul kunnen spelen. En dat hebben ze goed gedaan. Alleen de scorevermogen is toch wel steeds achtergebleven.
1: Een spits moet er
0: in ieder geval een scorende spits.
1: Een scorende spits,
0: moet er op middenveld ook wat bij. En dat is natuurlijk duidelijk. En als er met Peersman en Rente wat gebeurt, zul je aan de zijkant er ook wat moeten hebben. Van Machera en Prens.
1: Ja.
0: Ja, dan moet je ook nog afwachten hoe die zich verder ontwikkelen. Maar goed, je hebt altijd...

0: Een nieuw seizoen heb je altijd weer, moet je altijd weer, nieuw, weer opnieuw opbouwen. Dat is nou de positie van FC Groningen.
1: En de vraag is niet. Hoeveel plekken? Ja,
0: ja, dat is de blijd is geweest dat ze wel vier hele goede jongens gehuurd hebben. Waar ze wel profijt van hebben gehad natuurlijk. Zo simpel ligt het. Alleen, ja, je krijgt er niks voor terug.
1: Zo direct Dick Lukien aan het woord. Die horen we zo meteen vanuit de catacomben van het Krasstadion.

0: The Weeknd en Save Your Tears. Wij gaan nog eenmaal terug naar Volendam. En natuurlijk doen we dat voor niemand minder dan trainer Dick Lukien.
1: Dat was hem.
2: Dat was hem. Een onbevredigend slot van een mooie competitie, denk ik. Maar ja, vanavond waren we niet goed genoeg.
1: Je zei, als wij net zo voor de dag komen als in Almelo afgelopen weekend, dan hebben we geen schijn van kans.
2: Nee, en dat hadden we ook niet. Crux zat wat mij betreft in de verdedigende organisatie. Wij willen hoog druk zetten. Ja, dan moet je ook echt door durven dekken. Dan moet je in de buurt van de bal komen. Dan moet je ook door durven stappen. Dat hebben we de eerste helft, vind ik, heel moeizaam gedaan. Ook wat een compliment aan Ajax. Die hadden dat gewoon goed voor elkaar. En als we druk kregen, hadden zij ook een uitlaat bij Weghorst. Die konden ze redelijk makkelijk inspelen. Wonnen we ook niet heel veel duels. Ja, en als je dan ook ergens midden eerste helft of na een half uur ook nog een slagingspercentage in je passing hebt van onder de 40%. Ja, dan weet je dat je moeilijk aan het voetballen komt en ook moeilijk in de wedstrijd komt.
1: Heeft dat nou ook iets met een tegenstander te maken of eigenlijk gewoon met je eigen kwaliteit op dat moment?
2: Nee, het begint met die tegenstander. Die heeft nagedacht over hoe zij ons centrum eruit willen trekken. Dus eigenlijk met een vlak middenveld gingen spelen. Maar je zag de tweede helft ook. Kijk, als je echt het lef hebt, hebben we timer gewoon in het middenveld gezet. Ja, dan zie je ook vlak na de pauze hebben we twee onderscheppingen. Waar we dan niks mee doen. Maar dan kom je in ieder geval in het duel. En dan wordt het veel meer een wedstrijd. Ja, dat was de eerste helft niet aan de orde.
1: Eigenlijk, als je hem helemaal plat slaat, heeft het er geen moment echt ingezeten?
2: Nee, ik denk dat we één moment, de buitenspelgoal, die wordt afgekeurd, terecht overigens. Maar ja, als die valt, dan weet je dat het nog iets kan worden. Maar voor de rest ben ik het helemaal met je eens. Dat bij de pauze denk ik al 0-2 minimaal moeten zijn. Houdt Etienne ons ook in de wedstrijd. Maar nee, amper iets gecreëerd. En Ajax gewoon beter.
1: Wat zeg je dan direct na afloop van deze wedstrijd in de kleedkamer?
2: Tweeledig. Kijk, we zijn allemaal topsporter en we hadden ons hier veel meer van voorgesteld. En ook eigenlijk wel meer van verwacht. Dus dan ben je teleurgesteld. En tegelijkertijd heb ik ze ook gecomplimenteerd voor het hele seizoen. Want daar kunnen we natuurlijk eigenlijk wel trots op zijn met z'n allen. Maar goed, de teleurstelling overeerst bij mij nu. Ik denk van ja, we hadden hier... Ik had hier heel graag veel beter gespeeld. Alleen dat is niet gebeurd. Maar ja, die trots zit er eigenlijk wel. Omdat ik vind dat we een mooi jaar hebben gekend.
1: Ja, als je trots bent, betekent het ook dat je genoten hebt van dingen. Heb jij dat zelf voldoende gedaan?
2: Nee. Nee, kan ik een kort antwoord op geven. Dat is wel een beetje de makker die ik heb. Omdat ik... dat genieten, dat kan achteraf wel ergens. Dat doe ik wel in mijn vakantie. Maar het is wel iets wat op mijn lijstje staat om veel meer te gaan doen. Zeker als je een wedstrijd hebt gespeeld zoals wij die hebben gespeeld. Dan mag ik daar als trainer best wel iets meer stil bij staan dan ik heb gedaan.
1: Ja, ik kan me nog wel gesprekken tussen ons ook herinneren dat jullie vijfde stonden. En dat ik jou alleen maar hoorde praten over wat beter moest. Toen ik denk, ach ja, er gaat ook best wel wat goed, hè?
2: Ja, ja, dus wat ik zeg, dat is duidelijk een werkpunt.
1: Wat blijft nou bij jou het meest hangen van dit seizoen?
2: Dat we mooi weg zijn. Dus volgens mij roep ik steeds, we zijn iets aan het bouwen met z'n allen. We willen op een bepaalde manier werken en voetballen. Ik denk dat je dat terug hebt gezien. En we hebben een ploeg die nooit opgeeft, ook vanavond niet. Hè. Dus heel matig in de wedstrijd, maar aan het eind toch nog sprintjes willen maken voor elkaar. Ja, ik ben blij dat we dat bewerkstelligd hebben met z'n allen. Graag nu genieten van een vakantie en dan vanaf 22, 23 juni starten we weer.
1: Ja, je zei eerder ook hè, dat jouw spelers eigenlijk met die play-offs een soort tijdperk wilden afsluiten. Dat ze daarom heel graag die play-offs wilden halen. Nou, dat het uiteindelijk dan de halve finale is en daarbij blijft, het zij zo. Maar heb je het idee dat er nu een nieuwe FC Groningen periode kan gaan aanbreken, omdat er misschien best wel eens het een en ander kan gaan wijzigen?
2: Ja, dat zou zomaar kunnen. Dat gaan we zien, hè. Wij gaan dinsdag afscheid nemen van elkaar. We zullen knopen doorgaan, denk ik, over de aflopende contracten. Er zou belangstelling kunnen ontstaan. Ja, dat zijn allemaal dingen die kunnen gebeuren. Hoe dan ook moeten wij heel alert zijn en weer een mooie ploeg formeren. Want we willen door.
1: Dankjewel.
2: Graag gedaan.
0: En Stefan en Elwin natuurlijk ook bedankt voor het hele seizoen en ook voor vandaag. Azenk, wij sluiten af. Even voor jou dan ook. Wat was voor jou iets wat jou van dit seizoen in positieve zin... Nou, bij zal blijven?
3: Over het algemeen een seizoen waar ontzettend aantrekkelijk en aardig voetbal is. Groningen. Ook alle wedstrijden. ook wedstrijden waar het minder gegaan is. Zoals ik zei, Excelsior en Go Ahead. Mm-hmm. Altijd wedstrijden waar je met plezier op terugkeek altijd, vond ik. Ja. En dat is het positieve van het afgelopen seizoen. Altijd inzet, altijd strijd, altijd werklust. En dat de willen Groningers. En dat hebben ze dit seizoen wel gedaan.
0: Ja.
3: Resultaat, niet altijd even goed. Maar de manier, de voetbalbeleving was uitstekend.
0: Ik denk dat we ons daar allemaal mee kunnen aansluiten. Mooi gezegd, Azing. Ik hoop jou ook weer terug te zien na de zomervakantie. Wij gaan zelf nog niet op vakantie natuurlijk. Maar ja. We zijn wel even met FC Groningen live op vakantie. We hopen dat jullie thuis het fijn gevonden hebben. Vandaag waarschijnlijk wat minder. Maar het seizoen was inderdaad, zoals Azing zei, absoluut eentje om te onthouden. Wat ons betreft een mooie avond verder. Een mooi Pinksterweekend. Hou hem op Noord en mooi.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker toeneemt. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu. Dat is een stijging van ongeveer 300% in vergelijking met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een negatief reisadvies afgegeven voor Cuba. De kleurcode van Cuba was geel, maar wordt nu oranje vanwege de maatschappelijke onrust en de groeiende tekorten op het eiland. Cuba gaat al maanden gebukt onder stroomuitval en heeft vrijwel geen olie meer door Amerikaanse blokkades. Ook dreigt president Trump al weken met militair ingrijpen. En die druk wordt ook vandaag weer opgevoerd door de Amerikaanse buitenlandminister Rubio.
3: The president's preference is always a negotiated agreement that's peaceful. I'm just being honest with you. You know, the likelihood of that happening, given who we're dealing with right now, is not high.
2: Ander nieuws dan. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Heb je met de kont? Maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk naar de nieuwe 7-delige serie Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Vanaf morgen wekelijks online en op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A. en Hunze schieten hulp, meldt het Rode Kruis vanavond. In Gieten is plek voor 100 mensen. Vandaag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. De Nederlanders die werden opgepakt door Israël kunnen waarschijnlijk morgen terug naar huis. De activisten werden vandaag naar Turkije gebracht nadat ze een paar dagen vast hadden gezeten. De groep werd maandag op open zee meegenomen door Israël toen ze met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza. Op beelden was te zien dat zij hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. De Nederlanders krijgen in Turkije een medische check en overnachten in Istanbul. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen Omroep AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding reden er tijdelijk geen treinen tussen Amsterdam en Utrecht. Het treinverkeer is inmiddels weer hervat. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europees Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu, een stijging van ongeveer 300% vergeleken met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen volgt een dag met veel zon, maar ook met wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Radio.

0: Pinksterdag echt alles kan en mag.
1: Op Tweede Pinksterdag.
0: Maandag draaien we de hele dag jouw verzoekjes op Radio Noord.
1: Is er iets wat je graag weer eens wilt horen? De muziek waar je op danste vroeger?
0: Of waar je bij wegzwijmelde?
1: Laat het weten. Alles kan en mag op Tweede Pinksterdag. Tijdens het Verzoekjesfestival.
0: Maandag bij Radio Noord.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, dat is bijna driekwart. Het merendeel daarvan heeft geen enkel AZC. Veel burgemeesters zeggen dat ze hun uiterste best doen en al wel noodopvang bieden. Maar Van der Brink wil juist meer plekken voor de lange termijn. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A. en Hunze schiet te hulp, meldt het Rode Kruis. In Gieten is plek voor 100 mensen. Afgelopen dag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonoreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonoreu, een stijging van ongeveer 300% met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor de beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van €10.000. Het weer, het is op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Overdag veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: zoek naar de klaukste grunnige van 2026.
1: Veel score, maar nou ja, dit is de naam.
2: Ja, daarom.
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
3: op TV Noord.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar Ekrem İmamoğlu opgepakt. Hij was burgemeester van Istanbul en zou het bij de volgende verkiezingen opnemen tegen president Erdogan. İmamoğlu zit nog steeds vast. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, bijna driekwart. Een deel daarvan biedt wel noodopvang, maar die is duur en maar tijdelijk. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door Eva Hulsjer.
2: Ik praat met Carmen Schilstra. Zangeres, theatermaker, schilder, presentatrice en sinds kort ook bassist. In Leven in Muziek vertelt ze over al die manieren van haar om een verhaal te vertellen. En over wat er meer is tussen hemel en aarde. Carmen Schilstra.
1: Luister ook zondagochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord. Oh.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 2 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens